Ik een grote witte troon en hem die daarop zetelde. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. De boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden. De zee gaf haar doden terug en de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug en ze werden geoordeeld op grond van hun daden. Toen werden dood en dodenrijk in de vuurpoel geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. Ieder van wie de naam niet in het boek des levens stond, werd in de poel van vuur geworpen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 27. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een luide stem die vanaf de troon riep: dit is de tent van God bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En hij, God met hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. En de dood zal niet meer bestaan. Geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn. Want al het oude is voorbij. En hij die op de troon zetelt, zei: zie, ik maak alles nieuw. Ik hoorde zeggen: schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: ze zijn vervuld. Ik ben de Alpha en de Omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Wie overwint, zal dit allemaal krijgen, en ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Toen kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die gevuld waren met de zeven laatste plagen naar mij toe en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, tonen. Hij bracht mij in de geest op een grote hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde, stralend van Gods heerlijkheid. Zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een grote hoge muur met 12 poorten, en aan de poorten stonden 12 engelen. Op de poorten waren namen gegrift, de namen van de 12 stammen van Israël. Er waren 3 poorten op het oosten, 3 op het noorden, 3 op het zuiden en 3 op het westen. De stadsmuur had 12 grondstenen met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Hij die met mij sprak had een gouden meetstok om de stad en haar poorten en haar muur op te meten. De stad was gebouwd als een vierkant, even lang als breed. Hij mat daarop met zijn meetstok. 12.000 stadien, lengte, breedte en hoogte waren gelijk. De muur van de stad was 144 el hoog, gemeten naar onze maat, die de engel ook gebruikte. De muur was gebouwd van jaspis. De stad zelf was van zuiver goud, dat blonk als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren vervaardigd van alle soorten edelgesteente. De eerste van jaspis, de tweede van saffier, de derde van chalcedon, de vierde van smaragd, de vijfde van onyx, de zesde van carniool, de zevende van chrysoliet, de achtste van beryl, de negende van topaas, de tiende van chrysopraas, de elfde van hyacint en de twaalfde van amethyst. De 12 poorten waren 12 parels. Elke poort bestond uit 1 enkele parel. De straten van de stad waren van zuiver goud, doorzichtig als glas. Maar een tempel zag ik er niet. Want God de Heer, de Albeheerser, is haar tempel, evenals het Lam. De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig. Want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het lam. De volken wandelen bij haar licht en de koningen van de aarde brengen haar hun rijkdom. Haar poorten zullen overdag nooit worden gesloten. Er zal geen nacht meer zijn. En zij zullen daar de pracht en de schatten en de kostbaarheden van de volken brengen. Niets onreins zal er binnenkomen. En niemand die zich schuldig maakt aan de gruwelijke leugen, maar alleen zij van wie de namen geschreven staan in het boek des levens van het Lam.

De Apocalyps of Openbaring van Johannes. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 21. Toen toonde de engel mij een rivier met water dat leven geeft, helder als kristal, die ontsprong aan de troon van God en van het Lam. Midden op het plein van de stad en omgeven door de rivier stond de levensboom, die 12 maal vrucht draagt, elke maand eens. En zijn loof brengt de volken genezing. Er zal geen banvloek meer zijn. De troon van God en van het Lam zal daar staan, en zijn dienstknechten zullen hem vereren. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam op hun voorhoofd dragen. Er zal geen nacht meer zijn, en zij hebben geen licht meer nodig van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen tot in alle eeuwigheid. De engel. Hij zei tot mij: deze woorden zijn betrouwbaar en waar. God de Heer, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om aan zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. Christus, zie, ik kom spoedig. Gelukkig degene die de profetische woorden van dit boek trouw bewaart. De ziener en de engel. Ik, Johannes, hoorde en zag dit allemaal. Toen ik het gehoord en gezien had, viel ik neer voor de voeten van de engel die het mij had getoond om hem te aanbidden. Maar hij zei: dat nooit. Ik ben slechts een dienstknecht zoals u en uw broeders, de profeten, en zij die de woorden van dit boek trouw bewaren. Aanbid alleen God. Hij zei nog: verzegel de profetieën van dit boek niet, want de tijd is nabij. Laat de zondaar nog meer zondigen en de onreine zich nog meer verontreinigen. Laat de rechtvaardige nog rechtvaardiger worden en de heilige nog heiliger. Christus, zie, ik kom spoedig en mijn loon breng ik mee om ieder te vergelden naar zijn daden. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde. Gelukkig zij die hun kleren wassen. Zij zullen recht krijgen op de levensboom en door de poorten van de stad mogen binnengaan. Buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoerenlopers, de moordenaars, de afgodendienaren, ieder die de leugen lief heeft en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster, de gemeente. De geest en de bruid zeggen: kom. Laat wie het hoort zeggen: kom. Wie dorst heeft, komen. Wie wil, nemen het water dat leven geeft, voor niets. De ziener. Ik verklaar aan ieder die de profetieën van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven staan. En als iemand iets afneemt van de woorden van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad die in dit boek beschreven zijn. Hij die dit alles waarborgt zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus, zij met

Genesis. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 31. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte en de geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God, er moet licht zijn, en er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag, en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. En God zei, er moet een uitspansel zijn tussen de wateren. Een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag. En God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land, en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei, het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. En God zei, er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren. En als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. Om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. En God zei, het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf. Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren soort na soort. En God zag dat het goed was. God zegende ze en hij sprak, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag. En God zei, het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort. Tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort. Zo gebeurde het. God maakte de wilde beesten op het land soort na soort. De tamme dieren soort na soort. En alles wat over de grond kruipt soort na soort. En God zag dat het goed was. En God zei, nu gaan wij de mens maken. Als beeld van ons, op ons gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God schiep de mens
als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zegende hen en God sprak tot hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God zei, hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bekeek alles wat hij had gemaakt en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

Genesis. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn. Toen de Heer God aarde en hemel maakte, waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want de Heer God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen. Om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien. Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof dat hij van de aarde nam en hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten. En daarin plaatste hij de mens die hij geboetseerd had. De Heer God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. In Eden ontspringt de rivier die water geeft aan de tuin. Zij splitst zich in vier armen. De naam van de eerste is Pison. Deze stroomt om heel Shawila heen, waar goud is. Het goud van dat land is voortreffelijk. En ook balsemhars en edelstenen worden er gevonden. De tweede heet Gichon. Deze stroomt om heel Kush heen. De derde heet Gidekel. Deze loopt in het oosten van Assur. De vierde is de Eufraat. Toen bracht de Heer God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren. En de Heer God gaf de mens dit gebod: je mag van alle bomen in de tuin overvloedig eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. De Heer God sprak: het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. Toen boetseerde de Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen. Zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht en aan al de wilde beesten, maar een hulp die bij hem paste, vond de mens niet. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de Heer God vormde de rib die hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw en bracht haar naar de mens. Toen zei de mens: eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Manin zal zij heten, want uit een man is zij genomen. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze voelden geen schaamte voor elkaar.

Genesis, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Van alle dieren die de Heer God gemaakt had, was er geen zo sluw als de slang. Ze zei tegen de vrouw: "Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?" De vrouw zei tegen de slang: "Wij mogen wel eten van de vruchten van de bomen in de tuin." God heeft alleen gezegd: "Van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat, mag je niet eten. Je mag haar zelfs niet aanraken, anders zul je sterven." Maar de slang zei tegen de vrouw: "Je zult helemaal niet sterven. God weet dat je ogen open zullen gaan als je van die boom eet, en dat je dan gelijk zult worden aan God, door de kennis van goed en kwaad." Toen zag de vrouw dat het goed eten was van die boom, en dat hij een lust was voor het oog, en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen. Zij plukte dus een vrucht en zij at ervan. Zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van. Toen zij bij het opkomen van de middagwind de Heer God in de tuin hoorden naderen, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heer God tussen de bomen van de tuin. Maar de Heer God riep de mens en vroeg hem: "Waar ben je?" Hij antwoordde: "Ik hoorde u in

de tuin. En toen werd ik bang omdat ik naakt ben. Daarom heb ik mij verborgen. Maar hij zei, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom die ik verboden heb? De mens antwoordde, de vrouw die u mij als gezellin gegeven hebt, heeft mij van die boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop vroeg de Heer God aan de vrouw, hoe heb je dat kunnen doen? De vrouw zei, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. De Heer God zei toen tegen de slang, omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, alle dagen van je leven. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw kroost en het hare. Het zal jouw kop bedreigen en jij zijn hiel. En tegen de vrouw heeft hij gezegd, ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken. Met pijn zul je kinderen baren. Naar je man zal je begeerte uitgaan, hoewel hij over je heerst. En tegen de man heeft hij gezegd, omdat je hebt geluisterd naar je vrouw en hebt gegeten van de boom die ik je had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van jou. Zwoegend zul je van hem eten, alle dagen van je leven. Distels en doorns zal hij voortbrengen. Met veldgewas moet jij je voeden. In het zweet zul je werken voor je brood, tot je terugkeert naar de grond waaruit je bent genomen. Je bent stof en tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder is geworden van alle levenden. En de Heer God maakte kleren van huiden voor de mens en zijn vrouw en kleedde hen ermee. De Heer God zei, nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van ons is geworden, wil ik voorkomen dat hij zijn hand uitstrekt en ook van de boom van het leven plukt. Door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven. Daarom verwees de Heer God hem uit de tuin van Eden en moest hij de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen. Hij verjoeg dus de mens uit de tuin en aan de oostkant van de tuin van Eden plaatste hij de keroeps en de vlam van het wentelend zwaard om de weg naar de boom van het leven te bewaken.

Genesis. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 26. De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva. Zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. En zij sprak: "Door de gunst van de Heer heb ik een mannelijk kind voortgebracht." Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn een offer aan de Heer van de vruchten van de grond. Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborene van zijn beste schapen. De Heer zag genadig neer op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Een wilde woede greep Kaïn aan en zijn gezicht werd grimmig. De Heer zei tegen Kaïn: "Waarom bent u woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?" Daarop zei Kaïn tegen zijn broer Abel: "Laten we gaan wandelen." Buiten viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem. De Heer zei tegen Kaïn: "Waar is uw broer Abel?" Hij antwoordde: "Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?" En hij zei: "Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar mij. Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen. De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen. Een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde." Kaïn zei tegen de Heer: "Die straf is te zwaar om te dragen. U jaagt mij weg van de bebouwde grond en ik zal ver van u vandaan moeten blijven. Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde en iedereen die mij ontmoet kan mij doden." Maar de Heer antwoordde: "Nee, wie het ook is die Kaïn doodt, hij zal zevenvoudig boeten." En de Heer gaf Kaïn een merkteken om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. Daarna trok Kaïn weg uit de nabijheid van de Heer en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw. Zij werd zwanger en baarde Henoch. Hij stichtte een stad en noemde die stad naar zijn zoon Henoch. Henoch verwekte Irad. Irad verwekte Mechuchael. Mechuchael verwekte Methusael. En Methusael verwekte Lamech. Lamech huwde twee vrouwen. De ene heette Ada, de andere Silla. Ada baarde Jabal. Hij werd de stamvader van allen die in veehoederstenten woonden. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de citer en de fluit spelen. Ook Silla kreeg kinderen. Zij baarde Tubal-Kaïn, de stamvader van de smeden, van allen die het brons en het ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naima. Eens zei Lamech tegen zijn vrouwen: "Ada en Silla, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, luister naar mijn woord. Word ik gewond, dan dood ik een man. Krijg ik een schram, dan neem ik een kind. Wordt Kaïn zevenvoudig gewroken, Lamech 77-voudig." Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw. Zij baarde een zoon en noemde hem Seth. "Want," zei ze, "God heeft mij een andere zoon geschonken in de plaats van Abel, die door Kaïn is vermoord." Ook Seth kreeg een zoon en hij noemde hem Enos. Dat was de tijd dat men de naam van de Heer begon aan te roepen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, dat is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En daarom willen we om 3 uur even halt houden in de loop van onze dag om aan Jezus te denken, om met onze gedachten, met onze gebeden tot de Heer te komen en het offer dat Hij voor ons heeft gebracht, zodat wij de vergiffenis van zonden kunnen verkrijgen en het eeuwige leven kunnen binnengaan. Laten wij aan de Heer vragen ons te schenken alles wat nodig is om Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Laten we dat doen door samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid te bidden, ook zeer zeker voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen bidden voor al uw intenties tijdens dit uur van de Goddelijke Barmhartigheid, dit kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. En we danken u voor uw meebidden, voor uw verbondenheid en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

Wellicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlos ons al.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. In een vorige aflevering leerden we het grote apostolaatswerk van de heilige pater Maximiliaan, de stichting van de stad der onbevlekte Niepokalanov, beter kennen. We leerden meer over de omvang van dit apostolaatswerk en hoe een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de heilige maagd Maria centraal stond voor de inwoners van deze stad. Vandaag gaan we verder met het uitdiepen van onze kennismaking met dit apostolaatswerk. De Poolse schrijver Majdanski spreekt in zijn boek Gigantach, de Reuzen, over de katholieke vernieuwing van Polen en wijst Niepokalanov aan als een voorbeeld van een nieuwe richting en een nieuwe religieuze sociale actie. Hij besluit dan als volgt. Vanuit Niepokalanov, waar men aan elke geriefelijkheid verzaakt, zal de geestelijke hervorming komen van de seminaries, waaruit allen zullen verwijderd worden die geen ware vaderlijke gevoelens koesteren voor de mensen. De ontwikkeling en het werk van Niepokalanov, dat niet gesticht werd op fundamenten van menselijke berekeningen, maar op het vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid, bewijzen waartoe een heldhaftig priesterschap in staat is. Het oordeel van een vooroorlogse Poolse parlementariër is al niet anders. Sprekend over de weldadige sociale invloeden van Niepokalanov, zegt hij: het wordt hoog tijd dat in allen de geest gaat heersen van Niepokalanov, een geest waardoor men bereid is om op de vloer te slapen en brood te eten van zemelenmeel. Toen pater Maximiliaan als priester in Polen terugkeerde, telde de Poolse provincie iets meer dan 100 leden. In een paar jaar tijd werd Niepokalanov de grootste communiteit van de wereld. In 1939 waren er 13 priesters, 18 fraters novissen, 527 broeders, 122 priesterstudenten en 82 kandidaten in opleiding voor broeder. In totaal 762. Als men naar de oorzaak van dit toch wel uitzonderlijk feit gaat zoeken, zou men gemakkelijk kunnen denken dat pater Maximiliaan, om zijn opzet van een grote drukkerij te doen slagen, wat al te breed van opvatting was en gemakkelijk in het aannemen van jongens die meenden roeping te hebben. Het baarde ook wel vrees en wantrouwen in kerkelijke kringen en bij zijn oversten. De nederige Franciscaan, in zijn eenvoud steunend op een onbeperkt vertrouwen in de onbevlekte, verzamelde om zich heen niet alleen arbeidersjongens of arme ongeletterden, maar hij verwekte honderden en honderden roepingen, ook hele bijzondere en uit de hoogste kringen. In Niepokalanov ontmoet men broeders die journalist zijn, schrijvers, ingenieurs, professoren, technici op allerlei gebied. Aangetrokken door de liefde tot de onbevlekte, hebben zij met Franciscaanse nederigheid verzaakt aan een schitterende loopbaan, ook aan de mogelijkheid priester te worden, om als eenvoudige broeder de Heer te dienen door zich te geven aan een niet minder edel ideaal, intellectueel en materieel mee te werken aan het tijdschrift De Ridder. Dat is hun apostolaat. In haar boek Le Père Maximilien Kolbe, Le Fou de Notre-Dame, vertelt de Poolse schrijfster Dr. Maria Winowska aan pater Maximiliaan eens gevraagd te hebben of er veel roepingen waren. Jawel, antwoordde pater Maximiliaan. Per jaar bieden zich ongeveer 1800 kandidaten aan.
Wat het aannemen betreft zijn wij streng. Er worden er ongeveer 100 aangenomen per jaar. Van deze 100 slagen gemiddeld 50 erin hun professie te doen. Deze broeders waren en zijn nog de zuilen waarop Nepokalanov steunt, terwijl er behalve de opleiding voor broeders ook een klein seminarie is voor priesteropleiding en vorming van missionarissen voor binnen- en buitenland. Door die geweldige ontwikkeling van zijn Nepokalanov bleef het enthousiasme van pater Maximiaan groot en geen enkel ogenblik hield hij op de onbevlekte van ganser harte te danken voor al haar hulp. Maar zijn voortdurende zorg was dat Nepokalanov aardse roem moest blijven ontvluchten. Men herinnert zich daar nog al te goed dat hij de zijnen eens als volgt toesprak. Wij moeten erkennen dat ons werk goed en belangrijk is. Doch, dit is slechts uiterlijk. Voorop moet staan dat wij zorg hebben voor ons innerlijk leven, het leven van de genade, van waaruit elke uiterlijke werkzaamheid moet voortvloeien. Bestaat de ontwikkeling van Nepokalanov misschien in het vergroten en uitbreiden van haar muren? Nee. Ook de nieuwe gebouwen zijn geen teken van vooruitgang. Zelfs als er in de toekomst de nieuwste en meest volmaakte machines zouden komen, wil dat nog niet zeggen dat er vooruitgang is in de strikte zin van het woord. Zelfs wanneer de ridder verdubbeld of verviervoudigd zou worden, betekent dat geen groei voor Nepokalanov, omdat het allemaal uiterlijke dingen zijn die zo gemakkelijk bedriegen. Waarin bestaat dan de ontwikkeling van Nepokalanov? Waar hangt zij vanaf? Nepokalanov is niet alleen uiterlijk werk, buiten en binnen de kloostermuren. Maar Nepokalanov bestaat op de eerste plaats uit onze zielen. Alle andere zaken, ook de wetenschap, is iets uitwendigs. In de heiliging van onze zielen bestaat de ware vooruitgang van Nepokalanov. Iedere keer dat wij een grotere gelijkvormigheid met de wil van de onbevlekte bereiken, zal een stap voorwaarts zijn naar de ware ontwikkeling van Nepokalanov. Daarom, zelfs als het zou gebeuren dat hier iedere activiteit zou eindigen, zelfs al zouden er geen leden meer zijn van de ridderschap der onbevlekte, al zouden wij hier van Nepokalanov als bladeren in de herfst verstrooid worden, maar in onze zielen het ideaal van de ridderschap beter geworteld zou zijn, dan zouden wij met overtuiging kunnen zeggen dat dat het moment is van een grotere ontwikkeling van Nepokalanov. Aldus pater Maximiliaan. In de gedachtegang van pater Maximiliaan was en bleef Nepokalanov een hemelse oase op aarde, waar de ridders der onbevlekte door het idealisme van heiligheid en apostolaat in te ademen zich konden klaarmaken voor de verovering van de wereld. Zo schreef hij: het woord, gedrukt of uitgezonden per radio of televisie, gesproken door de film in een bioscoop of door andere middelen geuit, is wel iets, maar niet alles. Om de onbevlekte te doen kennen en haar te doen beminnen met een ware liefde, dus niet met een gevoelige liefde, maar met een liefde die voortkomt uit de wil tot volmaakte gelijkvormigheid met de hare, is het nodig dat de broeders, de ridders, de schrijvers, de redenaars en alle anderen Nepokalanov verlaten om te reizen, retreites te geven, missies, toespraken te houden, biecht te horen, de afdelingen van de ridderschap te bezoeken en zo persoonlijk zielen te benaderen, opdat, wanneer ze weer terugkeren, zij beter weten hoe en wat ze moeten schrijven voor dit of dat land. Maar wie anderen wil winnen voor de zaak der onbevlekte, moet er wel aan denken dat zijn eigen wil verbonden blijft met die van de onbevlekte. Dat wil zeggen, met de wil van de goddelijke barmhartigheid. In overeenstemming namelijk met de verlangens
van het Allerheiligste Hart van Jezus. Na dergelijke reizen buiten de muren van Jepokalanov zullen zij er graag willen terugkeren, zoals het ijzer wordt aangetrokken door een magneet, om er zich na het werk te verbergen, zich te zuiveren van de smetten der wereld en te genezen van wat de doornen van de wereld aan verwondingen achterlieten, en hun geest te vernieuwen en nieuwe krachten op te doen voor volgende reizen. Ook zullen de broeders naargelang het nodig is overal rondzwerven, maar altijd met de gedachte aan Jepokalanov, waar zij zich in nederige gehoorzaamheid en met vreugde zullen zuiveren van de kleine vlekken die zij onderweg opliepen. Zo zal de onbevlekte heersen in iedere ziel die zich aan haar en Jepokalanov heeft toegewijd, en door haar bemiddeling zal zij doordringen in anderen om ze te zuiveren, mooier te maken en naar Jezus te brengen. En opdat Jepokalanov werkelijk een hemelse oase zou zijn op deze aarde en geestelijke versterking zou geven aan de missionarissen van Maria, en tegelijkertijd een magneet om hemelse genaden te verkrijgen, wilde hij er, zoals gezegd, de altijd durende aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Als u Jepokalanov bezoekt, dan zult u aan de ingang het beeld begroeten van de onbevlekte, de heerseres van de stad. En naargelang u verder gaat, zult u merken dat te midden van de koortsachtige bedrijvigheid de troon staat waarop Jezus zetelt in het Heilig Sacrament, waar hij voortdurend aanbeden wordt en alles door Maria tot zich trekt om het te heiligen volgens het parool van Jepokalanov, door de onbevlekte naar het Allerheiligste Hart van Jezus. Vandaar de bovennatuurlijke geest die men ten Jepokalanov inademt.

Toen in 1932 de overste van Jepokalanov aan pater Maximiliaan vroeg hoe groot hij dacht dat het kerkhof van Jepokalanov moest worden, antwoordde hij: "Het hoeft niet zo groot te worden, want ik zie aankomen dat de gebeenten van onze medebroeders over de hele wereld verspreid zullen worden." Intussen had Jepokalanov toch wel haar kerkhofje nodig, want in de schaduw van een klein bos werd heel zorgvuldig het graf bewaard van een groot ridder, die helaas, naar menselijke berekening, te vroeg heen ging, pater Alfons Kolbe. Al meerdere malen hebben wij het over hem gehad, maar het lijkt ons toch goed nog even op deze figuur terug te komen voordat wij Jepokalanov verlaten. Na de stichter was hij de eerste overste en vader van de stad van Maria. Hij werd benoemd in 1930, toen pater Maximiliaan naar het Verre Oosten vertrok. Helaas moeten wij zeggen dat hij er slechts op doortocht was, want nauwelijks een jaar later overleed hij op 3 december 1930 aan longontsteking tijdens de noveen van voorbereiding op het feest van de onbevlekte ontvangenis. Pater Flavian Slominski vertelt dat pater Maximiliaan een voorgevoel had van de dood van zijn broer. Vlak voor zijn vertrek ging hij nog even naar hem toe om hem voor het laatst te groeten. Maar eenmaal op zijn kamer merkte hij dat zijn broer sliep. Om hem verder niet te storen, kuste hij hem heel licht op het voorhoofd en verliet de kamer met de woorden: "Slaap, mijn broeder. Nooit werd een slaap zo verdiend in de dienst van de onbevlekte. Tot ziens. Wie weet of we elkaar nog ooit zullen terugzien hier op aarde." Het mooiste portret dat wij van pater Alfons kunnen geven is misschien wel een toespraak die een Poolse journalist namens zijn collega's uitsprak. Deze toespraak werd stenografisch opgenomen, zoals men wel zal merken in de vertaling. "Eerwaarde pater redacteur, u leeft helaas niet meer. U slaapt de eeuwige slaap, u rust met uw lichaam, maar uw geest is levend te midden van ons. Is dat misschien de reden waarom duizenden personen hier zijn samengekomen bij het stoffelijk overschot van deze pater? Zeker, iets mysterieus, iets onbegrijpelijks verbergt zich hier en verheft zich boven dit graf. Heeft u een afkeer van dit gesnik, deze klachten, dit geween, eerwaarde pater redacteur? Dit zijn tranen van verdriet, maar ook tranen van dankbaarheid. Zie daar, die arme minderbroeder, de eerwaarde pater Alfons, die met de hulp van zijn medebroeders, maar zonder materiële middelen, aan een zeer zware en moeilijke onderneming begon: het drukken van de ridder der onbevlekte. Dit ogenblik is bitter en droevig voor de pers en voor de redactie, juist op dit moment waarin gebedeld moet worden voor iedere cent voor de drukkerij. Maar intussen heeft u verkwikking gevonden, omdat een sterk geloof in de hulp van de Koningin des Hemels al uw financiën kerngezond gemaakt heeft. De positie van uw tijdschrift wordt steeds sterker, de oplage steeds groter, en dit is een wonder, een gebeuren dat in heel de geschiedenis van de journalistiek in ons land nog nooit gehoord is. De oplage van de ridder bedraagt nu, en we spreken over december 1930, 350.000 exemplaren. Dit maakt het tijdschrift tot het grootste van Polen, waarop geen enkele uitgever zich beroemen kan. En wie was het hoofd van dit tijdschrift met de blauwe omslag hier, deze arme pater, waarvan de redactiekamer niets anders was dan een arme en heel eenvoudige cel? Gehuld in een arm en kleurloos habijt bleef hij werken voor en bidden tot de grote moeder van God. Dit wonder voltrekt de onbevlekte met de kracht en de macht van haar genaden,
waardoor het tijdschrift in honderdduizenden exemplaren over de wereld verspreid wordt. En zoals Sint Franciscus intertijd sprak met de vogeltjes, zo spreken nu de kleine boekjes van de ridder als vogeltjes tot het heel intieme van de zielen en doen ze rust uitstralen in niet weinige harten die door leed bezocht worden. U bent degene, eerwaarde pater redacteur, die door zichzelf te vergeten en al uw vertrouwen te stellen in de hulp van de onbevlekte, dit werk hebt kunnen volbrengen. Ik groet u als soldaat, als redacteur. Ik groet u als ridder van Maria. Ik groet u om het werk dat u ondernomen hebt. Ik groet u, o ridder der onbevlekte. De dood van pater Alfons liet een grote leegte achter in Jepokalanov. Hij mag gerust de vader genoemd worden van deze mystieke stad, daar hij als trouwe vertolker en uitvoerder van de wil van de stichter en broer de strengheid van leven in deze Franciscaanse stad wist te handhaven, terwijl hij er zelf een lichtend voorbeeld was. Zijn zorg voor het geestelijk welzijn van de stad van de onbevlekte ligt vervat in zijn geestelijk testament. Houd in de toekomst vast aan de Franciscaanse armoede in Jepokalanov. Ons rest nog een brief die pater Maximiliaan vanuit Japan aan zijn moeder schreef nadat hij het doodsbericht op 7 december ontvangen had. Ik heb de heilige mis voor de zielerust van pater Alfons in het wit opgedragen, daar het de feestdag is van de onbevlekte ontvangenis. Zeker is hij al in de hemel. De onbevlekte heeft hem tot zich geroepen onder de voorbereidingsnoveen op het feest van 8 december. Men kan hem alleen benijden. Voor de onbevlekte heeft hij geleefd, geleden, gewerkt, zichzelf geofferd, en ze heeft hem gedurende die noveen geroepen. Ook wij zullen hem volgen, omdat wij slechts leven om naar de hemel te gaan. Pater Alfons zal niet werkloos zijn. Hij zal nu nog beter en meer werken, omdat hij het nu beter en ook meer kan doen. Ongetwijfeld zal hij nu nog meer zorg hebben om de glorie van de onbevlekte verder over heel de aarde te verspreiden. Ook voor Frans zal hij nu meer kunnen doen.

Het zevende hoofdstuk. Mugenzai no Sono. Periode 1930 tot 1933. Het is goed dat de ridder in het Engels, Frans en Spaans gedrukt wordt, omdat de helft van de wereld Engels verstaat en zelfs de zwarten deze taal kunnen drukken en lezen. Het Frans wordt ook veel gebruikt en heel Latijns-Amerika spreekt Spaans. Zo schreef pater Maximiliaan in februari 1931 vanuit Japan naar Nipogalanov, waar de uitgeverij iedere dag opnieuw niet verwachte hoogtepunten bereikte. Maar kon Azië, met haar miljoenen inwoners die nog verstoken waren van het licht van het christendom, uitgesloten blijven van het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte? In dit deel van de wereld, waarvoor pater Maximiliaan een bijzondere voorliefde had, zal de tweede stad der onbevlekte ontstaan door zijn directe en persoonlijke inspanning. Dit wil niet zeggen dat deze onderneming niet even goed geslaagd zou zijn, ook als pater Maximiliaan vanuit Polen de leiding genomen had. Maar het wonderlijke, of tenminste datgene wat buitengewoon is aan de stichting van deze tweede Maria-stad, eiste een apostel die om zijn heilig leven de zichtbare bescherming van Maria genoot. Sommige dingen kunnen alleen verwezenlijkt worden door hem die met een vurige liefde en onweerstaanbare ijver de plannen ervan maakte. En zo staan wij dan aan een nieuwe levensfase van onze pater Maximiliaan. Reeds toen hij in Rome studeerde, koesterde hij een verlangen om naar de missie te gaan in het Verre Oosten. Toen al zocht hij graag contact met seminaristen van verschillende huidskleur die op de missiecolleges te Rome studeerden, om inlichtingen te krijgen over de godsdienstige toestanden, de gebruiken en gewoonten van die volkeren. In de jaren 1924 tot 1930, onder het pontificaat van Pius IX, de missiepaus, vermeerderde ook de orde der minderbroeders conventuelen haar missieactiviteit. De algemene overste deed meer dan eens een vurige oproep tot de jonge priesters om geheel vrijwillig volgens de geest van de regel naar missiegebieden te gaan. Pater Maximiliaan antwoordde met het vuur van een jonge man en stelde zich zonder uitstel ter beschikking van zijn oversten. Hij was bereid overal te gaan, waar de gehoorzaamheid hem ook maar wilde. Pater Alfons Orlini, generaal van de orde van 1924 tot 1930, getuigt in het proces van Padua: hij heeft de missieoproep van de orde beantwoord en er zijn mariale ideeën aan toegevoegd. Juist hij die helemaal in beslag genomen werd door het grootse werk dat hij in Nipogalanov begonnen was, meldde zich nog voordat het werk voltooid was en ook nog voordat Nipogalanov in haar apostolaat via de pers haar gewenste ritme bereikt had, als een der eersten bij de generaal. In hem was geen gehechtheid aan datgene dat zijn persoonlijk werk genoemd mocht worden en waarvoor hij zoveel offers gebracht en vernederingen gedragen had. Daar hij zichzelf niet nodig achtte voor een succesvolle voltooiing van Nipogalanov en zelfs blij was dat anderen de vruchten ervan konden plukken, vroeg hij aan pater-generaal naar Rome te mogen komen om hem zijn verlangen bekend te maken, om te midden van de heidenen een nieuwe stad van de onbevlekte te mogen stichten. Het verzoek werd welwillend ontvangen door dezelfde generaal die in 1927 de stichting van Nipogalanov ondersteund had. Na enkele besprekingen met zijn provinciaal over eventuele juridische gevolgen van de nieuwe stichting, die, zoals we nog zullen zien, onder de onmiddellijke jurisdictie zal blijven van de Poolse provincie, komt pater Maximiliaan na het kerstfeest van 1929 in Rome aan. Ongeveer 3 weken bleef hij in de eeuwige stad. Deze tijd was nodig
om deze aangelegenheid door te spreken met de bevoegde instanties. De verklaring die hij gaf over zijn mariaal apostolaat te midden van de heidenen werd niet alleen goedgekeurd door de generaal, maar kreeg ook de volle instemming en veel bijval van de congregatie van de Propaganda Fide. Maar de stichting, zoals pater Maximiliaan bedoelde, met haar mariaal karakter en het apostolaat van de pers, kon niet zomaar ergens in de oerwouden plaats hebben. Er was een centrum nodig, met verbindingen naar buiten, het liefst een middelpunt met een aantal katholieken. Maar reeds daardoor stond zo'n centrum, zo'n gebied, onder juridictie van een bisschop. Vandaar dat het moeilijk was om van Rome uit de plaats van de stichting vast te stellen. Bij gevolg kon pater Maximiliaan bij zijn vertrek ook niet een officiële apostolische goedkeuring krijgen, zoals dat bij nieuwe ondernemingen te doen gebruikelijk is. Tussen de congregatie van de Propaganda Fide en de generaal der orde werd overeengekomen dat pater Maximiliaan zou vertrekken om een plaats te zoeken die hem geschikt leek voor zijn werk, en dat hij daarna, met de goedkeuring en toestemming van de plaatselijke bisschop, de nodige kerkelijke documenten voor de nieuwe stichting zou ontvangen. In de daarop volgende ontmoetingen werd ook de geldkwestie van de onderneming besproken. En pater-generaal talmde niet pater Maximiliaan eerlijk te bekennen dat hij geen geld te beschikking had. Het begin van een andere missie in Afrika, de restauratie van het Sacro Convento in Assisi en de bouw van een groot seminarie, eveneens in Assisi, hadden de financiën van de orde uitgeput. En het was onmogelijk aan pater Maximiliaan de verzekering te geven hem geldelijk te zullen steunen in zijn nieuwe onderneming. Maar pater Maximiliaan was niet naar Rome gekomen om geld te vragen. Hij verwachtte van de generaal, als opvolger van Sint Franciscus, het bevel om onder gehoorzaamheid te mogen vertrekken. Aan de rest had hij zelf al gedacht en op een Franciscaanse wijze had hij de nodige voorzieningen getroffen. En waar had hij dan aan gedacht? En welke voorzieningen had hij getroffen? Op materieel gebied erg weinig. Voor reisbiljetten voor hem en de eerste vier broeders zou een weldoener door middel van de provinciaal zorgen. Verder had iedereen een koffer met daarin wat persoonlijke spulletjes. Maar waar hij vooral aan dacht en voor gezorgd had, was van een heel andere aard. Namelijk een zeer levendige geest van geloof en een onverwoestbaar vertrouwen in de hulp van de onbevlekte. De onbevlekte zal zorgen. Deze uitroep van de lippen van pater Maximiliaan had de generaal al eerder gehoord op het provinciaal kapitel van 1927 bij de stichting van de eerste stad der onbevlekte. Nu, 3 jaar later, had hij duidelijk ervaren hoe waar deze uitroep geweest was. Met tranen in de ogen herhaalde toen pater-generaal: de onbevlekte zal zorgen. Wel nu, voegde hij eraan toe, kom over enkele dagen even langs, dan krijg je je obedientiebriefje. Ik zal er een aanbevelingsbrief bij doen voor de bisschop die het nieuwe Nipokalanov in zijn gebied zal willen toelaten. Bij het zien van zoveel werklust in pater Maximiliaan zullen velen misschien denken dat hij een man was van een en al actie en dat hij bovenal zijn voornemens geschreven had wat hij anderen steeds weer aanbeval. Het leven is kort, wij moeten daarom gierig zijn met de tijd die wij hebben. Alsof hij een man was die elk gevoel opgeofferd had voor zijn werk. Ware het zo, dan zou hij voor ons geen pater Maximiliaan geweest zijn. Hij zou opgegaan zijn in die duizenden hand- en hoofdarbeiders waar zo vaak geen heiligheid aan te bespeuren viel. Men kan niet voldoende herhalen dat zijn actief apostolaat niets anders was dan een weerkaatsing van zijn liefde jegens en van zijn serafijnse toewijding aan
de onbevlekte. Elk van zijn initiatieven kwam slechts in beweging door de onbevlekte. Bovendien was hij uiterst gevoelig voor de band van saamhorigheid en broederliefde, gebaseerd op bovennatuurlijke beginselen. Door zijn levendig geloof in de gemeenschap der heiligen had hij een sterk vertrouwen in de solidariteit en samenwerking, niet alleen van zijn medebroeders, die in leven waren, maar vooral van degenen die de goede God tot zich geroepen had. In Campo San Piero, bij Padua, was het graf van pater Hieronymus Biasi, een van de eerste zeven. Op het kerkhof Verano van Rome rustte frater Antonius Mansi en in Assisi pater Antonius Glowinski, ook twee van de eerste zeven ridders. Pater Maximiliaan, de ridder bij uitstek, ging, voordat hij naar verre landen vertrok, de graven opzoeken van deze ridders van het hemelse Niepokalanov. Hij deed dit om de nieuwe onderneming bij hen aan te bevelen nu zij bij de troon waren van de hemelse vrouwen. Heel schematisch, maar veelzeggend, vinden wij dit in zijn notitieboekje weergegeven. Campo San Piero, bij het graf, ik wacht op antwoord. Welk antwoord? Ongetwijfeld een bijzondere zegen van de onbevlekte over de nieuwe stichting door de tussenkomst van zijn geliefde overleden medebroeder. Daarna ging hij, geestelijk met hen verenigd, de heiligdommen bezoeken van Maria. Lourdes, bekend om de verschijningen aan de heilige Bernadette. Parijs, in de Rue du Bac, waar de heilige Catharina Labouré de wonderdadige medaille ontving uit de handen van de onbevlekte. Vervolgens bezocht hij de plaatsen waar de heiligen rusten waarvoor hij een diepe verering had. Lisieux, met de heilige Theresia van het kindje Jezus. En Turijn, met de heilige Jozef Cottolengo en de heilige Johannes Bosco. Het was geen gemakkelijke reis die hij in nauwelijks 6 dagen aflegde. 'S Nachts zat hij in de trein om in de vroege morgen aan te komen om de heilige mis te kunnen lezen. De reis was niet alleen ongemakkelijk, maar ook niet vrij van offers en lichamelijke pijn. Op een station tussen Genua en Turijn kwam hij met een vinger tussen het portier dat plotseling werd dichtgegooid. Hierdoor was hij gedwongen om steeds weer een eerste hulp bij ongelukken op te zoeken om zijn vinger te laten behandelen. Hij bleef het langst in Lourdes en in Lisieux. In zijn notitieboekje vinden wij van deze plaatsen de meeste indrukken en bijzonderheden. Wij geven hier de bladzijden weer die hij, zoals steeds in telegramstijl, over Lourdes schreef. Duidelijk spreekt daaruit de geestelijke natuur van pater Maximiliaan. Zijn vroomheid, die teder is, maar toch ook sterk en voorzichtig, want juist in deze periode is zijn ziel koud en dor. Onze lieve vrouw heeft blijkbaar zijn trouw en ijver willen beproeven, nu hij binnenkort naar de missie zal gaan. Het is alsof zij hem, zoals hij steeds bekent, wil waarschuwen voor de vele moeilijkheden die hem in het nieuwe apostolaat te wachten staan voordat hij er ook de heerlijke vruchten van zal kunnen plukken. Lourdes, met tram 13 naar de grot. Heilige mis aan een zijaltaar van de crypte. Handtekening in het register en dan naar de grot, waar een zachte en aanhoudende regen valt. Krukken getuigen van dankbaarheid. De kaarsen betekenen gebeden. Deel van de rozenkrans. Daarna droefheid, zoals zo dikwijls. Opnieuw in de regen. Er is geen plaats om even te rusten. Ik ga naar het bureau waar ik in plaats van doktoren loketten vind waar men heilige missen kan bestellen of een abonnement nemen op het weekblad. Dit laatste heb ik gedaan. Ik vraag inlichtingen over de treinen. Er is er een om 17 uur, zonder derde klas. Ik probeer wat geld te wisselen.
Ik verwens het Frans op een verschrikkelijke manier, omdat ik er niet genoeg van ken en met de weinige woorden die ik ken geen hele zin kan zeggen. Intussen sluiten de winkels, het is al 12:00. Nog nuchter in de regen. Met de tram ga ik naar het station om inlichtingen te vragen over de sneltrein van 14:29 naar Parijs via Bordeaux. Deze heeft een afdeling derde klas en komt 's morgens vroeg in Parijs aan. Ik ga terug om moedertje te begroeten. Ook in de missies is veel heimwee, maar ook dit is noodzakelijk. Waarom zou ik vreugde zoeken? Ook pater Hieronymus kwam erg droevig terug uit Lourdes. De terugkeer was daarentegen troostvol. Ik heb van het wonderdadig water gedronken. Mijn vinger heb ik erin gedompeld. Ik heb moedertje begroet. Ik heb haar alles en allen aanbevolen. De heilige rots heb ik gekust. Dag, moedertje. Een paar aanzichtkaarten en met de tram naar het station, waar ik erin slaag geld te wisselen en iets te eten in de restauratie. 4,5 francs. En toen de trein in. Nauwelijks is de trein vertrokken of ik begin te schrijven, terwijl de trein mij aan de andere kant van de rivier weer naar de grot brengt, langs de hele lengte van de grot en de basiliek. Ik spreek met moedertje en zeg haar dat ik helemaal,

0: spoor om dan voorgoed te verdwijnen. Intussen straalt de zon en geeft een zachte warmte. Glorie aan de onbevlekte. Zo'n afscheid had ik mij niet kunnen voorstellen toen ik doornat en vreselijk moe in de regen de grot verliet. Maar wat de onbevlekte wil, is altijd beter. En inderdaad, toen ik naar het station ging, dacht ik bij mezelf, maar wat wil je toch? Je hebt de heilige mis gelezen in de basiliek, je bent bij de grot geweest, je kon nog eens teruggaan, al was je nog zo koud in je ziel, en dan Bordeaux en vervolgens Parijs in de Rue du Bac, waar de onbevlekte de wonderdadige medaille getoond heeft. En hier, beste luisteraars, beëindigen we deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. En zo zien we hoe pater Maximiliaan zich langzamerhand voorbereidt om naar het oosten te gaan, het verre oosten te gaan, om ook daar een nieuwe stad van de onbevlekte te stichten. We hoorden dus reeds een overzicht van zijn bedevaart naar Lourdes. Een volgende keer gaan we verder en leren we wat meer over zijn bedevaart naar Lisieux. Dat is voor een volgende keer en hopen we dat er u ook opnieuw bij kan zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria.

pijn. Al valt de opbrengst van olijven tegen, blijkt er geen voedsel meer op het veld te zijn.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw document en beginnen met Christus Dominus, een decreet van het Tweede Vaticaans Concilie over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk, gepubliceerd op 28 oktober 1965. In het voorwoord schrijft paus Paulus VI het volgende. Christus, de Heer, de Zoon van de levende God, is gekomen om zijn volk van zonden te verlossen en om alle mensen te heiligen. Zoals hij zelf gezonden is door de Vader, zo heeft hij op zijn beurt zijn apostelen gezonden. Hij heeft hen dan ook geheiligd door hun de Heilige Geest te schenken, opdat ook zij de Vader op aarde zouden verheerlijken en de mensen deelachtig zouden maken aan het heil tot opbouw van het lichaam van Christus dat de kerk is. Dat horen we ook in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 4, vers 12. Binnen de kerk van Christus komt krachtens goddelijke instelling de hoogste, volledige, rechtstreekse en allesomvattende zielzorgelijke bevoegdheid toe aan de bisschop van Rome, in diens kwaliteit als opvolger van Petrus, aan wie Christus zijn schapen en lammeren heeft toevertrouwd. Als herder van alle gelovigen is hij daartoe gezonden, om het gemeenschappelijk welzijn van heel de kerk en het bijzonder welzijn van alle afzonderlijke kerken te behartigen. Daarom komt hem krachtens zijn ambt een voorrang toe in zeggenschap over alle plaatselijke kerken. Ook de bisschoppen echter zijn aangesteld door de Heilige Geest en volgen als zielenherders de apostelen op. Zij zijn gezonden om in gemeenschap met de paus en onder diens gezagvolle leiding de eeuwen door het heilswerk te bestendigen van Christus, die zelf eeuwig de herder blijft. Christus heeft dan ook aan de apostelen en hun opvolgers de opdracht en tevens de bevoegdheid gegeven om alle volkeren te leraren en om mensen te heiligen in de waarheid en herderlijk te leiden. Daarom zijn de bisschoppen, door de Heilige Geest die hun geschonken is, ware en authentieke leraren van het geloof, priesters en herders. Het bisschoppelijk ambt wordt verleend door de bisschopsconsecratie. Mede verantwoordelijk als zij zijn voor alle kerken, oefenen alle bisschoppen verenigd in een college, in gemeenschap met de paus en onder diens gezagvolle leiding hun ambt als leraar en herder over heel Gods kerk uit. Ieder afzonderlijk oefenen zij hun ambt uit over de hun toegewezen delen van Christus' kerk, door ieder voor zich de zorg op zich te nemen voor de hem toevertrouwde plaatselijke kerk, of door in sommige gevallen
met enige bisschoppen samen voorzieningen te treffen voor bepaalde noden, welke aan verschillende plaatselijke kerken gemeenschappelijk zijn. Mede omdat de huidige samenleving een nieuwe vorm aan het krijgen is, wil de Heilige Kerkvergadering het herderlijk ambt van de bisschoppen nader omschrijven en bepaalt zij het volgende. Hoofdstuk 1. Over de bisschoppen in hun verhouding tot heel de kerk. De taak van de bisschoppen ten aanzien van de gehele kerk. Krachtens de sacramentele wijding en door de hiërarchische gemeenschap met hoofd en leden van het bisschoppencollege worden de bisschoppen leden van het bisschoppelijk korps. De orde nu van de bisschoppen, die het college van de apostelen in het leergezag en het herdersambt opvolgt, meer nog, waarin het college der apostelen bestendig voortduurt, staat eveneens, wanneer zij in gemeenschap met de paus van Rome als haar hoofd en nooit zonder dit hoofd, als subject van de hoogste en volledige macht over de gehele kerk. Doch kan deze macht niet zonder instemming van de paus van Rome worden uitgeoefend. Op plechtige wijze wordt deze bevoegdheid uitgeoefend in het Ecumenisch Concilie. Daarom beslist deze Heilige Kerkvergadering dat aan alle bisschoppen, die leden zijn van het bisschoppencollege, het recht toekomt om aan een ecumenisch concilie deel te nemen. Dezelfde collegiale macht kan samen met de paus door de bisschoppen, ook als zij over de wereld verspreid zijn, uitgeoefend worden, mits het hoofd van het college hen tot een collegiale act uitnodigt, of tenminste de gezamenlijke handeling van de verspreide bisschoppen goedkeurt of vrij aanvaardt om er al dus een waarachtige collegiale act van te maken. In de raad die de bisschoppensynode genoemd wordt, verlenen bisschoppen uit verschillende landen van de wereld daartoe gekozen een bijzonder krachtdadige bijstand aan de opperherder van de kerk. Dit geschiedt op manieren en om redenen die door de bisschop van Rome reeds bepaald zijn of eventueel nog bepaald moeten worden. Daar deze synode geheel het katholieke episcopaat tot op zekere hoogte vertegenwoordigt, brengt zij tevens tot uitdrukking dat alle bisschoppen die in hiërarchische gemeenschap leven, deel hebben aan de zorg voor geheel de kerk. Als rechtmatige opvolgers van de apostelen en als leden van het bisschoppencollege dienen de bisschoppen steeds te beseffen dat zij onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Ook moeten zij uitdrukking geven aan een bezorgdheid voor het welzijn van alle kerken, daar ieder van hen krachtens goddelijke instelling en krachtens hun apostolisch ambt samen met de andere bisschoppen borg staat voor heel de kerk. In het bijzonder moeten zij zorgzame aandacht besteden aan de gebieden in de wereld waar het woord van God nog niet verkondigd is, of waar de christengelovigen vooral wegens het geringe aantal priesters gevaar lopen te vervreemden van de christelijke levensweg of
zelfs het geloof te verliezen. Zij moeten zich daarom met alle krachten inspannen om hun gelovigen te inspireren tot grote steun en ijverige bevordering van evangelisatie en apostolaatswerken. Bovendien dienen zij ervoor te zorgen dat geschikte bedienaren van de heilsgeheimen en medewerkers, zowel van de zijde van de religieuzen als van die van de leken, worden opgeleid voor de missies en voor die gebieden waar een priester tekort is. Daarenboven moeten zij naar vermogen bevorderen dat sommigen van hun priesters naar eerder genoemde missiegebieden of diocesen gaan om er voor heel hun leven of voor een bepaalde tijd de heilige bediening uit te oefenen. Bij de besteding van de kerkelijke goederen moeten de bisschoppen voor ogen houden dat zij niet enkel rekening moeten houden met de noden van het eigen bisdom, doch ook te letten hebben op die van andere plaatselijke kerken. Deze zijn immers delen van de ene kerk van Christus. En wanneer andere bisdommen of gebieden onder rampen gebukt gaan, dan zullen zij die naar vermogen moeten lenigen. Heel in het bijzonder moeten de bisschoppen in broederlijke geest hun liefde wijden aan die bisschoppen die om Christus' naam te lijden hebben van laster en gebrek, in gevangenschap verkeren of hun ambt niet mogen uitoefenen. Hen moeten zij met een echte broederlijke zorg omringen, zodat hun smarten dankzij het gebed en de hulp van hun medebroeders gelenigd en verzacht zullen worden. De bisschoppen en de apostolische stoel. In de hun toevertrouwde bisdommen komt aan de bisschoppen als opvolgers van de apostelen krachtens hun ambt die rechtstreekse op eigen verantwoordelijkheid uit te oefenen bevoegdheid toe, welke door de uitoefening van hun herderlijk ambt wordt geëist. Met volledig behoud van de bevoegdheid die de paus krachtens zijn ambt bezit om bepaalde gevallen aan zichzelf of aan een andere gezagsinstantie voor te behouden. Iedere diocesane bisschop wordt de bevoegdheid gegeven om aan de gelovigen, over wie hij rechtens gezag uitoefent, in een afzonderlijk geval dispensatie te verlenen in het onderhouden van een algemeen kerkelijke wet, wanneer hij meent dat dit ten goede komt aan hun geestelijk welzijn en het hoogste kerkelijke gezag geen bijzonder voorbehoud gemaakt heeft. Bij de uitoefening van zijn hoogste, volledige en rechtstreekse bevoegdheid over heel de kerk maakt de paus gebruik van de dicasteries van de Romeinse curie. Deze oefenen dan ook in zijn naam en gezag hun functie uit tot heil van de kerken en ten dienste van de geheiligde herders. Het is de wens van de vaders van het Heilig Concilie dat deze dicasteries, die immers een voortreffelijke hulp hebben verleend aan de paus en aan de herders van de kerk, georganiseerd zullen worden overeenkomstig de behoeften van de eigen tijd en van de verschillende landen en riten. Deze reorganisatie zal vooral betrekking moeten hebben op hun aantal, hun naam, hun bevoegdheid, hun werkwijze
en hun onderlinge samenwerking. Tevens verlangen de vaders dat ook de taak van de pauselijke gezanten nader zal worden omschreven. En wel op een wijze die rekening houdt met de herderlijke taak die de bisschoppen krachtens hun ambt te vervullen hebben. Daar deze dicasteries zijn ingesteld voor het welzijn van de gehele kerk, wordt het ook wenselijk geacht dat hun leden, hun functionarissen en consultoren, zo mogelijk nog meer dan voorheen, betrokken worden uit verschillende delen van de kerk, zodat de centrale instellingen of organen van de katholieke kerk een werkelijk universeel karakter zullen vertonen. En hetzelfde geldt van de pauselijke gezanten. Ook leeft het verlangen dat onder de leden van de dicasteries enige, bij voorkeur diocesane, bisschoppen worden opgenomen, daar die de wensen en noden van alle kerken vollediger aan de paus bekend kunnen maken. Ten slotte houden de concilievaders het voor uiterst nuttig dat deze dicasteries meer dan voorheen zullen gaan luisteren naar leken die uitmunten in deugd, in wetenschap en in ervaring, opdat ook zij de hun toekomende taak in kerkelijke aangelegenheden zullen kunnen gaan vervullen. Hoofdstuk 2. Over de bisschoppen en hun verhouding tot de plaatselijke kerken of bisdommen. De diocesane bisschoppen. Een bisdom is een deel van het godsvolk dat toevertrouwd is aan de herderlijke zorg van een bisschop en van diens priesterlijke medewerkers. In gemeenschap met zijn herder, die het bisdom door evangelieverkondiging en door viering van de Eucharistie in de Heilige Geest samenbrengt, vormt het een plaatselijke kerk waarin de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk waarlijk aanwezig is en zich uitwerkt. De afzonderlijke bisschoppen aan wie een deel van Christuskerk is toevertrouwd, wijden krachtens hun ambt op eigen verantwoordelijkheid rechtstreeks hun schapen in Christus naam. Zij doen dit onder de gezagvolle leiding van de paus, het ambt van leraren, heiligen en besturen over hen uit te oefenen. Zij moeten daarbij echter de rechten eerbiedigen die rechtens aan patriarchen of aan andere hiërarchische gezagsdragers toekomen. Hun apostolisch ambt moeten de bisschoppen zo uitoefenen dat zij zich daarbij gedragen als getuigen van Christus voor alle mensen. Daarom hebben zij niet alleen zorg te dragen voor hen die de opperherder reeds volgen, doch moeten zij van ganser harte ook toegewijde aandacht schenken aan hen die op een of andere wijze van de weg der waarheid zijn afgedwaald, of Christus evangelie en diens heilzaam mededogen nog niet hebben leren kennen, opdat aldus uiteindelijk allen zullen wandelen in alle goedheid, gerechtigheid en waarheid, zoals we het horen weer klinken in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 5, vers 9. Bij de uitoefening van hun leraarsambt, ofwel als leraars, dienen de bisschoppen
de blijde boodschap van Christus aan de mensen te verkondigen. Onder de voornaamste taken van de bisschoppen staat deze voorop. In kracht van de geest moeten zij de mensen tot geloven oproepen en het reeds aanwezig levend geloven versterken. Zij moeten hun het gehele Christusgeheim voorhouden. Dat wil zeggen, al die waarheden waaromtrent onwetendheid een onkunde omtrent Christus insluit. Ook moeten zij de weg bekendmaken, die volgens goddelijke openbaring voert tot verheerlijking van God en juist daarom ook leidt naar de verwerving van het eeuwig geluk. Bovendien moeten zij laten zien hoe volgens het plan van God, de Schepper, ook de aardse werkelijkheden en de menselijke instellingen op het heil van de mensen betrokken zijn, zodat deze niet onbelangrijk kunnen bijdragen tot de opbouw van het lichaam van Christus. Daarom moeten zij de mensen voorhouden welke hoge waardering volgens de leer van de kerk moet worden toegekend aan de menselijke persoon, aan diens vrijheid en diens lichamelijk leven, aan het gezin met zijn eenheid en hechtheid en aan het voortbrengen en opvoeden van kinderen, aan de burgerlijke samenleving met haar wetten en haar functies, aan de arbeid en aan de vrije tijd, aan de kunsten en aan de technische uitvindingen, aan de armoede en aan de welvaart. Daarbij zullen zij de manieren moeten aangeven waarop de zo uiterst belangrijke vragen omtrent bezit, vermeerdering en juiste verdeling van de stoffelijke goederen, omtrent vrede en oorlog, omtrent de broederlijke samenleving van de volkeren, een oplossing kunnen vinden. De christelijke leer moet gebracht worden op een wijze die aangepast is aan de eigentijdse behoeften en daarom beantwoord aan de moeilijkheden en vragen die de mensen het meest bezwaren en beangstigen. Diezelfde leer moet echter ook beveiligd worden. Daarom moeten de gelovigen zo onderricht worden dat zij deze leer zelf kunnen verdedigen en verbreiden. Bij het doorgeven van de christelijke leer moeten de bisschoppen de moederlijke zorg tot uitdrukking brengen, welke de kerk voor alle mensen, ongelovig zo goed als gelovigen, heeft. En met heel bijzondere zorg moeten zij de armen en de zwakken omringen, omdat de Heer hen tot deze mensen gezonden heeft ter verkondiging van de blijde boodschap. Omdat de kerk tot taak heeft in gesprek te komen met de menselijke gemeenschap te midden waarvan zij leeft, zijn het allereerst de bisschoppen die naar de mensen moeten gaan om in gesprek met hen te komen en dit gesprek op gang te brengen. Willen in deze gesprekken over het heil, de waarheid en het inzicht steeds verbonden zijn met de liefde, dan zullen zij zo gevoerd moeten worden dat klaarheid van zegging erin samengaat met nederigheid en zachtmoedigheid. Ook zullen zij moeten geschieden in gepaste voorzichtigheid die gepaard gaat met vertrouwen. Want dit bevordert de vriendschap en is daarom in staat een geestesgemeenschap tot stand te brengen. Bij het verkondigen van de christelijke leer moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de verschillende middelen die in de huidige tijd ter beschikking staan. Dat zijn allereerst de preek en het catechetisch onderricht, die immers altijd in de eerste plaats komen.
maar ook zijn dat het uiteenzetten van de leer op scholen, op universiteiten, in conferenties en in allerlei soorten samenkomsten. De verspreiding van de leer door openbare verklaringen bij gelegenheid van sommige gebeurtenissen en door middel van de pers en van de verschillende sociale communicatiemiddelen die immers voor de verkondiging van het evangelie zeer zeker benut moeten worden. Daar het catechetisch onderricht erop gericht is om door een belichting met de leer het geloof van de mensen te doen uitgroeien tot een levend, bewust en werkdadig geloof, moeten de bisschoppen ervoor zorgen dat dit onderricht nauwgezet gegeven wordt, zowel aan kinderen als aan de opgroeiende jeugd, zowel aan volwassenen als aan jongeren. Ook moeten zij toezien dat daarbij een juiste volgorde en een juiste methode worden gevolgd, passend niet alleen bij de te behandelen stof, maar ook bij de aard, het bevattingsvermogen, de leeftijd en de levensomstandigheden van de toehoorders. Dit onderricht zal bovendien moeten steunen op de Heilige Schrift, de traditie, de liturgie en op het leergezag en het leven van de kerk.

Daarenboven dienen zij maatregelen te treffen. Dat de catecheten goed op hun taak worden voorbereid, zodat zij de leer van de kerk terdege leren kennen en zowel theoretisch als praktisch zich de psychologische wetten en de pedagogische vakkennis eigen zullen maken. Ook moeten zij zich beijveren om het onderricht aan volwassen catechumenen in ere te herstellen of beter aan de tijd aan te passen. Bij de uitvoering van hun heiligingstaak moeten de bisschoppen bedenken dat zij uit de mensen genomen zijn en voor de mensen zijn aangesteld ten behoeve van hun verhouding tot God, om gaven en offers op te dragen voor de zonden. Zij hebben immers de volheid van het wijdingssacrament ontvangen. Van hen zijn in de uitoefening van hun bevoegdheid afhankelijk zowel de priesters, die zelf tot ware priesters van het nieuw verbond zijn gewijd om zorgzame medewerkers te kunnen zijn van de orde der bisschoppen, als ook de diakens, die tot dienstbetoon zijn gewijd en in gemeenschap met de bisschop en dienstpriesters dienstbaar zijn aan Gods volk. De bisschoppen zijn dan ook de voornaamste bedienaren van Gods geheimen, als ook degenen die in de hun toevertrouwde kerk geheel het liturgisch leven regelen, bevorderen en waakzaam begeleiden. Daarom moeten zij er zonder ophouden naar streven dat de christengelovigen door de viering van de Eucharistie het paasgeheim steeds beter leren kennen en beleven, zodat zij in de eenheid van de liefde voor Christus één nauw verbonden lichaam gaan vormen. Zelf zich wijdend aan het gebed en aan de bediening van het woord, moeten zij er zich voor inzetten dat allen die aan hun zorg zijn toevertrouwd in eensgezindheid samen bidden en door het ontvangen van de sacramenten toenemen in genade en zich gedragen als trouwe getuigen van de Heer. Als vervolmakers moeten de bisschoppen zich beijveren om de heiligheid te bevorderen van hun geestelijkheid, van religieuzen en van leken, en wel overeenkomstig ieders eigen bijzondere roeping. Daarbij moeten zij bedenken dat zij zelf een voorbeeld van heiligheid dienen te geven, in betoon van liefde, van nederigheid en van levenseenvoud. De hun toevertrouwde kerken moeten zij zodanig heiligen dat daarin het geloofsgevoelen van de ene algemene kerk zich in volle luister openbaren gaat. Met het oog daarop zullen zij ook de roeping tot het priesterschap en tot de religieuze staat zo sterk mogelijk moeten bevorderen en daarbij bijzondere aandacht moeten besteden aan de roeping tot missionaris. Bij de uitoefening van hun taak als vader en als herder behoren de bisschoppen zich te midden van hun gelovigen te gedragen als dienaren, als goede herders die hun eigen schapen kennen en op hun beurt door hen ook gekend worden, als echte vaders ook die uitmunten in liefdevolle en zorgzame gezindheid jegens allen, zodat ieder zich graag onderwerpt aan het gezag dat hun van Gods wegen geschonken is. Heel de hun als een familie toevertrouwde kudde moeten zij zo samenbrengen en vormen dat allen in het volle besef van hun verplichtingen in gemeenschap van liefde leven en werken. Om dit met vrucht te kunnen bereiken, moeten de bisschoppen,
voor elk goed werk geschikt en bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, hun eigen leven zo inrichten dat dit in overeenstemming is met de eisen van de tijd. De bisschoppen dienen de priesters steeds met een bijzondere liefde te omringen, omdat deze delen in hun taak en zorg die zij in hun dagelijks werk zo volijverig ten uitvoer brengen. Zij moeten hen als zonen en vrienden behandelen. Daarom behoren zij bereid te zijn om naar hen te luisteren en vertrouwelijk met hen om te gaan, daar dit heel de zielzorg van geheel het bisdom ten goede komt. Grote aandacht moet worden besteed aan hun geestelijke, intellectuele en materiële belangen, opdat zij in staat zullen zijn heilig en toegewijd te leven en hun ambt getrouw en vruchtbaar te vervullen. Daarom moeten de bisschoppen bevorderen dat er instellingen worden opgericht en speciale bijeenkomsten worden belegd, waar de priesters zo nu en dan samenkomen, hetzij om geestelijke oefeningen van wat langere duur mee te maken en daardoor hun geestelijk leven te hernieuwen, hetzij om een diepere kennis op te doen van de kerkelijke wetenschappen, bijzonder van exegese en van theologie, maar ook van belangrijke sociale vragen en van de nieuwere methoden van zielzorg. Met een barmhartigheid die zich in daden uit, moeten zij die priesters tegemoet treden die op een of andere wijze in gevaar verkeren of in bepaalde opzichten tekort zijn geschoten. Wil het welzijn van de gelovigen behartigd worden overeenkomstig ieders eigen situatie, dan zullen de bisschoppen er ijverig naar moeten streven een juiste kennis te krijgen van de noden zoals die met de sociale levensomstandigheden samenhangen. Daarbij moeten zij gebruik maken van geëigende middelen, waaronder vooral het sociaal onderzoek van belang is. Zij dienen hun herderlijke zorg te betonen jegens allen, van welke leeftijd, stand of natie ook. Zowel jegens hen die zich allang of kort hebben gevestigd, als ook jegens de vreemdelingen. En bij het uitoefenen van deze herderlijke zorg moeten zij de rol die in kerkelijke aangelegenheden hun gelovigen toekomt, handhaven door niet enkel hun plicht, maar ook hun recht te erkennen om actief mee te werken aan de opbouw van het geheimvol lichaam van Christus. De gescheiden broeders moeten zij met liefde tegemoet treden. Daarom moeten de gelovigen worden aangespoord om zich jegens hen zeer menselijk en liefdevol te gedragen. De ecumenische beweging zullen zij in de geest van de kerk moeten bevorderen. Ook de niet-gedoopten moeten hun ter harte gaan, opdat ook voor hen het licht zal gaan oplichten van Jezus Christus, wiens getuigen de bisschoppen voor alle mensen zijn. De verschillende vormen van apostolaat moeten door de bisschoppen bevorderd worden. Dat geldt in het bisdom, of in bijzondere gebieden ervan, ook van de coördinatie en van de innerlijke samenhang van de verschillende apostolaatswerken, opdat daardoor onder leiding van de bisschop alle catechetische, missionaire, caritatieve, sociale, met gezin en school samenhangende of op welk ander pastoraal doel ook betrokken activiteiten en instituten tot een eensgezinde actie worden samengebundeld, waardoor de eenheid van het bisdom ook duidelijker aan het licht komt.
De gelovigen moeten krachtig worden gewezen op hun plicht om ook zelf, overeenkomstig ieders eigen situatie en geschiktheid, apostolaat te beoefenen. Men moet hen daarom aanbevelen om mee te doen met verschillende activiteiten van lekenapostolaat, vooral met de katholieke actie, of daar in alle geval steun aan te verlenen. Ook moeten verenigingen worden bevorderd of begunstigd welke direct of indirect een bovennatuurlijk doel nastreven, zoals het bevorderen van een volmaakter leven, de verkondiging van Christus' blijde boodschap aan alle mensen, de uiteenzetting van de christelijke leer of de bevordering van een toename van de openbare eredienst, het najagen van sociale belangen of de beoefening van vroomheid en van caritatieve werken. Deze apostolaatse vormen dienen op de juiste wijze te worden aangepast aan de eigentijdse behoeften. Daarbij zal niet enkel gelet moeten worden op geestelijke en zedelijke factoren, doch ook op sociale, demografische en economische omstandigheden van de mensen. Ter werkelijke bereiking van dit resultaat is als hulp van groot belang een godsdienst-sociologisch onderzoek door pastoraal-sociologische instanties. Daarom wordt dit ten sterkste aanbevolen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan gelovigen die wegens hun levensomstandigheden onvoldoende profijt hebben van de gewone algemene zielzorg van de parochieherders, of daar zelfs

denken aan de meer urgente vragen rond deze mensen. En met vereende krachten eensgezind hun geestelijke verzorging te behartigen en te begunstigen, met behulp van daartoe geschikte middelen en instellingen. Daarbij dienen zij vooral te letten op de richtlijnen welke door de apostolische stoel ofwel reeds gegeven zijn, of nog gegeven moeten worden, en op de aanwezigheid van geschikte omstandigheden van tijd, van plaats en van personen. Bij de vervulling van hun apostolisch ambt, dat immers op het heil der mensen gericht staat, genieten de bisschoppen uiteraard volle en volmaakte vrijheid en onafhankelijkheid ten opzichte van de burgerlijke overheid. Daarom mag deze hen niet op directe of indirecte wijze verhinderen in de uitoefening van hun kerkelijk ambt, en al evenmin beletten om met de apostolische stoel en met andere kerkelijke autoriteiten of met hun onderdanen naar eigen verkiezen in contact te treden. Natuurlijk moeten de gewijde herders bij het uitoefenen van de geestelijke zorg over hun kudde volop aandacht besteden aan de sociale en burgerlijke ontwikkeling en vooruitgang. Daarom moeten zij, overeenkomstig de aard van hun ambt en op een wijze die bisschoppen betaamt, daartoe aan de burgerlijke autoriteiten hun daadwerkelijke medewerking verlenen en moeten zij gehoorzaamheid aan rechtvaardige wetten, als ook eerbied jegens het wettig gezag, trachten te bevorderen. Daar het apostolisch ambt van de bisschoppen door Christus, de Heer, is ingesteld en een geestelijk en bovennatuurlijk doel nastreeft, verklaart de Heilige Ecumenische Kerkvergadering dat benoeming en aanstelling van bisschoppen het eigen, bijzondere en uiteraard anderen uitsluitend recht is van het bevoegde kerkelijk gezag. Daarom is het een verlangen van het Heilig Concilie om in de toekomst in zaken keuze, benoeming, voordracht of aanwijzing van bisschopskandidaten geen enkel recht of privilege meer toe te staan aan burgerlijke autoriteiten, om op deze wijze beter voor de vrijheid van de kerk en voor het welzijn van de christengelovigen op te kunnen komen. En de burgerlijke autoriteiten van wie de welwillende houding jegens de kerk door de Heilige Kerkvergadering met dankbaarheid wordt erkend en hoog wordt gewaardeerd, worden zeer vriendelijk verzocht om na overleg met de apostolische stoel vrijwillig afstand te doen van zulke rechten of privileges, indien zij deze krachtens overeenkomst of gewoonte ook heden ten dage nog bezitten. Het herderlijk ambt van de bisschoppen blijkt dus van groot belang en gewicht te zijn. Daarom worden de diocesane bisschoppen en andere functionarissen die in het recht aan hen zijn gelijkgesteld, dringend gevraagd om ofwel spontaan, ofwel op verzoek van het bevoegd gezag afstand te doen van hun ambt, wanneer zij wegens vergevorderde leeftijd of om een andere ernstige reden minder geschikt zijn geworden om hun ambt te vervullen. Wanneer zo'n afstand door het bevoegde gezag is aanvaard, dan zal dit ook voorzieningen moeten treffen voor een passend onderhoud en voor het toekennen van bijzondere rechten aan diegenen die afstand gedaan hebben. De gebiedsomschrijving van bisdommen.

Wil het eigen doel van een bisdom bereikt worden, dan zal in het godsvolk dat ertoe behoort het wezen van de kerk duidelijk tot openbaring moeten komen. Ook zullen dan de bisschoppen de herderlijke taken met vrucht in hun bisdommen moeten kunnen vervullen. En voor het heil van het godsvolk zal zo volmaakt mogelijk gezorgd moeten worden. Daarvoor is echter nodig een juiste omschrijving van de grenzen der bisdommen. Of zulk een verdeling van klerus en van hulpbronnen dat deze redelijk verantwoord mag heten en in overeenstemming is met de eisen welke door het apostolaat worden gesteld. Dit alles komt niet enkel ten goede aan de geestelijken en de gelovigen, die er onmiddellijk bij betrokken zijn, doch indirect ook aan heel de katholieke kerk. Aangaande de gebiedsomschrijving van bisdommen, beslist daarom de Heilige Kerkvergadering dat naar gelang het geestelijk welzijn daarom vraagt, zo spoedig mogelijk maar met tact moet worden overgegaan tot een passende herziening door bestaande bisdommen in verschillende nieuwe bisdommen te verdelen of tot één nieuw bisdom samen te voegen. Of door bestaande grenzen te wijzigen of door een betere plaats te zoeken voor de bisschopszetels. Of uiteindelijk, vooral waar het gaat over bisdommen die uit grotere steden bestaan, door ze intern te reorganiseren. Bij de herziening van diocesane gebiedsomschrijvingen moet vooral de organische eenheid van ieder bisdom worden gewaarborgd. Deze eenheid betreft personen, functies en instellingen en lijkt op de eenheid van een goed functionerend levend lichaam. In ieder afzonderlijk geval moet bovendien nauwkeurig rekening worden gehouden met alle aanwezige omstandigheden en dienen de volgende meer algemene normen in acht te worden genomen. Ten eerste. Bij het opstellen van een bepaalde bisdomomschrijving moet er zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden dat er een zekere verscheidenheid te vinden is in de samenstelling van het godsvolk. Door deze veel kan bijdragen tot een betere functionering van de zielzorg. Ook moet ervoor worden gezorgd dat er zoveel mogelijk verband blijft bestaan tussen eventueel aanwezige bevolkingsopeenhopingen en de verschillende burgerlijke functies en sociale instellingen die de organische structuur van een volk uitmaken. Daarom dient het gebied van een bisdom een aaneengesloten geheel te zijn. Als het geval zich voordoet, zal men ook moeten letten op bestaande burgerlijke gebiedsomschrijvingen, als ook op de bijzondere omstandigheden van bijvoorbeeld psychologische, economische, geografische of historische aard van de betrokken personen of plaatsen. Ten tweede. Over het algemeen moet de omvang van een bisdom of het aantal inwoners ervan van dien aard zijn dat de bisschop, daarin eventueel door anderen bijgestaan, er zijn pontificale diensten en zijn herderlijke visitaties behoorlijk kan doen. Alle apostolaatswerken in zijn diocese naar behoren kan leiden en coördineren en er vooral voor zijn priesters zijn, maar ook die religieuzen en leken die een of andere functie vervullen in diocesane onderneming en deze persoonlijk kan leren kennen. Van de andere kant zal er toch ook voldoende en geschikt werkterrein moeten zijn voor bisschop en geestelijkheid, om er al hun krachten te kunnen geven aan een vruchtbare ambtsuitoefening, waarbij de noden van heel de kerk in acht moeten zijn genomen.
ten derde. Terwille van een goed functioneren van de heilsbediening in een bisdom, zal normaal in ieder diocese een voldoende aantal geestelijken met voldoende geschiktheid aanwezig moeten zijn om er het volk van God op passende wijze te kunnen leiden. Ook zullen al die functies, instellingen en activiteiten niet mogen ontbreken die bij een plaatselijke kerk horen en door ervaring noodzakelijk zijn gebleken voor een goed beheer ervan en voor de beoefening van het apostolaatswerk. Ten slotte zullen al die hulpbronnen die nodig zijn voor de ondersteuning van personen en instellingen ofwel voorhanden moeten zijn, ofwel in alle geval naar voorzichtige raming van elders te verwachten moeten zijn. Terwille van hetzelfde doel moet de diocesane bisschop in gevallen dat gelovigen van een andere ritus in zijn bisdom wonen, ervoor zorgen dat in hun geestelijke behoeften wordt voorzien, door priesters of parochies van die ritus of door een bisschoppelijke vicaris die met voldoende volmachten is toegerust en eventueel ook tot bisschop wordt gewijd, of ook door zelf de taak te vervullen van een ordinaris van de verschillende ritussen. Wanneer dit alles naar het oordeel van de apostolische stoel om bijzondere redenen niet gebeuren kan, dan zal er een eigen hiërarchie voor iedere ritus moeten komen. Op dezelfde wijze zal in gelijksoortige omstandigheden gezorgd moeten worden voor gelovigen die een verschillende taal spreken. Ook dan zullen priesters of parochies van één en dezelfde taalgroep, of een bisschoppelijke vicaris die deze taal machtig is, en eventueel ook bisschop is gewijd, een oplossing van de moeilijkheid kunnen zijn, of kan naar een nog betere oplossing gezocht worden. Met volledige eerbiediging van de regelingen die hierover bij de Oosterse kerken bestaan, wordt het voor wenselijk gehouden dat bij het invoeren van wijzigingen of van vernieuwingen van bisdommen overeenkomstig de punten 22 en 23, de betreffende bisschoppenconferenties deze zaken voor hun gebieden in studie nemen. Zij kunnen daarbij desgewenst een bijzondere bisschoppelijke commissie inschakelen, maar dienen altijd de bisschoppen van die provincies of gebieden in het beraad te betrekken, welke met de herziening te maken hebben. Uiteindelijk dienen zij dan hun adviezen en wensen voor te leggen aan de apostolische stoel. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u hebben voorgelezen uit Christus Dominus, het decreet over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de kerk van het Tweede Vaticaans Concilie, gepubliceerd op 28 oktober 1965. Een volgende keer gaan wij verder met dit tweede hoofdstuk en zullen we het hebben dus over de relatie, de verhoudingen van de bisschoppen tot de plaatselijke kerken of bisdommen en dan meer bepaald de medewerkers van de diocesane bisschop in diens herderlijk ambt. En zullen we het onder meer hebben over de hulpbisschoppen, de diocesane curie en diocesane raden en de geestelijkheid. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bieden de lezingendienst op deze zaterdag 8 augustus, waarop wij de heilige Dominicus, priester, gedenken. Dominicus werd omstreeks 1170 te Caleruega in Spanje geboren. Na zijn theologische studies in Palencia werd hij kanuniek aan de kathedraal van Osma. Tegenover de dwaalleer van de Albigensen werkte hij met succes voor het behoud van het geloof door middel van de prediking en een voorbeeldig leven. Daartoe trok hij ook anderen aan en stichtte hij de Orde der Predikbroeders. Hij stierf te Bologna op 6 augustus 1221. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. We kunnen de hymne nemen voor kloosterlingen op pagina 1677. En voor de psalmen gaat u naar pagina 981. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, of schoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderbaar is God in zijn heiligen. Komt, laat ons hem aanbidden. Hem die u eert, vereren wij. Uw dienaar en uw vriend was hij. Ons lied van liefde, blij van klank, brengt u voor hem eerbiedig dank. Hoe innig hing hij Christus aan en is de smalle weg gegaan. En alles wat de wereld biedt, aan schone schijn beviel hem niet. Hij heeft zich Christus toegewijd in nederige gehoorzaamheid. Ter maagden bruidegom de Heer was hem ten voorbeeld meer en meer. U enige behaagde hij. U bleef hij op zijn weg nabij, heeft u met hartstocht toebehoord, in daad, gedachte en in woord. Hier diende hij u onvermoeid, door uw barmhartigheid geboeid, maar nu is hij voorgoed bevrijd en triomfeert in eeuwigheid. Zijn grote voorbeeld steekt ons aan, wij willen ook zijn wegen gaan, dan is ons lied in eeuwigheid U, Vader, Zoon en Geest gewijd. Wonderwerken deed de Heer alleen, eeuwig is zijn genade. Dankt de Heer om zijn goedheid, want eeuwig is zijn genade. Dankt de God aller goden, want eeuwig is zijn genade. Dankt de Heer aller heren, want eeuwig is zijn genade. Wonderwerken deed hij alleen, want eeuwig is zijn genade. De hemelsferen schiep hij met wijsheid, want eeuwig is zijn genade. Hij strekte de aarde uit over het water, want eeuwig is zijn genade. Hij maakte de grote hemellichten, want eeuwig is zijn genade. De zon om over de dag te heersen, want eeuwig is zijn genade. De maan en de sterren als licht in de nacht, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderwerken deed de Heer alleen, eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij weg uit het land van Egypte met krachtige hand en gestrekte arm. Egypte sloeg hij in zijn eerstelingen, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij weg uit dat land, want eeuwig is zijn genade. Met krachtige hand en gestrekte arm, want eeuwig is zijn genade. Splijten deed hij de Rode Zee, want eeuwig is zijn genade. Israël voerde hij veilig erdoor, want eeuwig is zijn genade. Farao wierp hij in zee met zijn leger, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Israël voerde hij weg uit het land van Egypte met krachtige hand en gestrekte arm. Dankt de God van de hemel, van al onze vijanden rukt hij ons los. Hij leidde zijn volk door de zandwoestijn, want eeuwig is zijn genade. Roemrijke koningen heeft hij verslagen, want eeuwig is zijn genade. Machtige vorsten heeft hij gedood, want eeuwig is zijn genade. Sichon, de koning der Amorieten, want eeuwig is zijn genade. Och, de heerser van Bazan, want eeuwig is zijn genade. Hun land heeft hij hun ontnomen, want eeuwig is zijn genade. Hij gaf het zijn dienaar Israël, want eeuwig is zijn genade. In onze vernedering dacht hij aan ons, want eeuwig is zijn genade. Van onze vijanden redde hij ons, want eeuwig is zijn genade. Hij is het die alles wat leven heeft voedt, want eeuwig is zijn genade. Dank dus de God van de hemel, want eeuwig is zijn genade. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankt de God van de hemel, van al onze vijanden rukt hij ons los. De Heer heeft de rechtvaardige langs rechte paden geleid. Hij heeft hem het koninkrijk van God getoond. Uit de profetie van Maleachi. Zie, ik zend mijn bode voor mij uit om de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt, de bode van het verbond, naar wie gij met vreugde uitziet. Zie, hij komt, zegt de Heer van de legerscharen. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zich neerzetten, hij die het zilver smelt en reinigt, de levieten reinigt en loutert hij als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer weer hun offergaven brengen, zoals het betaamt. dan zal het offer van Juda en Jeruzalem aan de Heer behagen, evenals in de dagen van weleer, in vroegere jaren. Dan kom ik tot u om recht te doen, om als een voortvarend aanklager op te treden tegen de tovenaars, de echtbrekers, de mijnedigen, tegen degenen die de dagloner zijn verdiende loon onthouden, die de weduwe en de wees verdrukken, die de vreemdeling opzij dringen, tegen al degenen die mij niet vrezen, zegt de Heer van de legerscharen. Voorwaar, ik de Heer, ik ben niet veranderd, maar gij, zonen van Jacob, gij weet van geen ophouden. Sinds de dag van uw vaderen zijt gij van mijn voorschriften afgeweken en hebt gij ze niet onderhouden. Keert terug tot mij, dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de legerscharen. Gij vraagt, hoe moeten wij dan terugkeren? Een mens mag God toch niet bestelen? En toch besteelt gij mij. Gij vraagt, hoe bestelen wij u dan? In de tienden en de verplichte bijdragen. Gij zijt toch door de vervloeking getroffen, en toch blijft gij mij bestelen, heel het volk. Brengt de tiende van alles naar het voorraadhuis, zodat er in mijn woning voedsel is. Stelt mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de legerscharen, om te zien of ik de luiken van de hemel niet voor u openzet, en of ik niet zegen over u uitstort, meer dan gij kunt opnemen. Dan verjaag ik voor u de veelvraten, zodat die de vruchten van uw akkerland niet meer kunnen vernielen, en de wingerd op het veld niet onvruchtbaar voor u blijft, zegt de Heer van de legerscharen. Dan zullen alle volken u gelukkig prijzen, omdat gij een begenadigd land zult zijn, zegt de Heer van de legerscharen.

schrift opgesteld aangaande hen die de Heer vrezen, hen die zijn naam eerbiedigen. Zij zullen mijn eigendom zijn, zegt de Heer van de legerscharen, op de dag die ik ga maken. Dan zal ik hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, wanneer die hem dient. Dan zult gij opnieuw het verschil zien tussen de rechtvaardige en de boosdoener, tussen degene die God dient en degene die hem niet dient. Want weet wel, hij gaat komen, de dag die zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen, steekt hen in brand, zegt de Heer van de legerscharen. De dag die wortel nog tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult gij dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan, en gij zult de boosdoener vertrappen. Ze zullen stof onder uw voetzolen zijn, op de dag die ik ga maken, zegt de Heer van de legerscharen.

Zie, ik zend mijn bode. Hij zal voor mij uitgaan en de weg banen. Dan kom ik tot u om recht te doen. Hij zal voor mij uitgaan en de weg banen. Uit verschillende geschriften over de geschiedenis van de orde der predikbroeders. Dominicus was een man van zulk een eerbare levenswandel dat hij werd gedreven door zo'n vurige ijver voor God dat men hem zonder enige twijfel een waarachtig vat van deugd en van genade mag noemen. Hij bezat een grote gelijkmoedigheid die slechts verstoord raakte wanneer hij ontroerd werd door gevoelens van ontferming en barmhartigheid. Zoals blijdschap van hart ook het gelaat blij maakt, zo getuigden zijn welwillend uiterlijk en vriendelijk gelaat van innerlijke rust en vrede. Waar Dominicus ook was, overal toonde hij zich in woord en daad een man van het evangelie. Overdag was niemand beminnelijker en opgewekter in de omgang met broeders en metgezellen. 'S Nachts niemand meer volhardend in waken en bidden. Behalve met God in het gebed en over God sprak hij weinig. Hij raadde dit ook zijn broeders aan. Hij had de gewoonte God bovenal te smeken hem een waarachtige liefde te schenken, om zich te wijden aan het heil van de mensen. Want hij meende pas werkelijk een lidmaat van Christus te zijn, wanneer hij zich met alle kracht zou inspannen om de zielen van de mensen te winnen. Daarin nam hij de Heer Jezus Christus, ons aller verlosser, ten voorbeeld, die zich geheel voor ons heil heeft geofferd. Voor dit werk stichtte hij de orde der predikbroeders, zoals de voorzienigheid het had voorbeschikt. Menigmaal spoorde hij de ordebroeders in woord en geschrift aan, vlijtig te lezen in het Nieuwe en Oude Testament. Hij zelf droeg altijd het evangelie van Matthäus en de brieven van Paulus bij zich. Door deze met grote toeleg te bestuderen, kende hij ze bijna geheel van buiten. 2 of 3 maal werd hij tot bisschop gekozen, maar hij weigerde iedere keer, want hij wilde liever met zijn broeders in armoede leven dan waar ook het bisschopsambt te bekleden. Het ceraat der maagdelijkheid bewaarde hij onbevlekt tot het einde toe. Hij verlangde gegezeld te worden en wenste zelfs voor het geloof in Christus in stukken gehouden te worden en te sterven. Gregorius IX getuigde van hem: "Ik heb een man gekregen.

Kent die heel volgens de apostolische regel leefde. Hij deelt in de hemel, zonder twijfel, in de heerlijkheid der apostelen.

Een nieuwe verkondiger stond op. Hij was als een vuur en zijn woord brandde als een fakkel. De ware leer lag hem in de mond en over zijn lippen kwam geen ongerechtigheid. En zijn woord brandde als een fakkel. Laat ons bidden. Heer, door het prediken van uw waarheid is de heilige Dominicus een steun geweest voor uw kerk. Laat hij voor ons een hulp blijven door zijn voorbeeld en een toegewijde voorspreker zijn bij u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom bij het programma Boekad. We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afschaar. Hoofdstuk 27. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Jesaja 61, vers 7. De volgende middag ging Karilene met Theo mee naar de herberg waar Natemahar verbleef. Ze trof hem achter een smal bureau waar hij in het zonlicht officiële documenten zat te schrijven. Hij liet zijn zegel van schatbewaarder vallen toen ze achter Theo aan de kamer binnenkwam. Karilene. Natemahar rees langzaam overeind. Ik had je niet verwacht. Ik had niet verwacht dat je me ooit nog wilde zien. Mijn ene helft wil dat ook niet, zei ze eerlijk. Maar de andere helft heeft gewonnen. Ik ben dankbaar voor die helft, hoewel ik de andere kan begrijpen. Hoe gaat het met je? Vroeg ze. Beter, dank je wel. Hij wees haar een kruk en Theo het bed en ze gingen allemaal op het puntje van hun zitplaats zitten. Een pijnlijke stilte vulde de kamer. Natemahar schraapte zijn keel. Kan ik wat te eten voor jullie bestellen? Of gekruide wijn misschien? De herberg verschaft fatsoenlijke kost. Dank je, nee. Ik heb Lolia vandaag geholpen met koken en om de een of andere reden voel ik me nu nogal vol. Heb je gekookt? Natemahar trok zijn wenkbrauwen op. Hij wist heel goed dat haar enige ervaring in de keuken bestond uit helpen eten naar de tafel te dragen. Ik heb geholpen. Karilene was de officiële voorproever, zoals de profeet Nehemia voor de koning van Perzië hielp Theo. Ze heeft alles geproefd voordat het in de pot ging. Heel grappig, zei Karilene, ongewoon geïrriteerd door Theo's grapje. Ik heb echt geschild, gehakt, gewassen en geroerd. En ja, misschien heb ik ook wel een beetje geproefd. Ze haalde haar schouders op. Tante Blandina en grootmoeder willen we me nooit in de buurt van de keuken hebben. Maar Lolia en Priscilla hebben me een paar dingen geleerd. Bij het noemen van tante Blandina viel er weer een pijnlijke stilte. Je kunt niet weten hoezeer het me spijt, barstte Natemahar uit. Hoe erg ik het vind dat ik je zoveel pijn heb gedaan. Ik heb nooit beseft dat je leven bij Blandina zo moeilijk was. Ze leek me altijd heel aardig. Saai, doodsbang voor haar vader, maar wel vriendelijk. Ik had geen idee dat ze koud en afstandelijk was. Ik heb je het nooit verteld, niet alles. Wat had het voor zin gehad? Je had er niets kunnen aan doen. Dat dacht ik tenminste. Karilene ademde diep in. Tante Blandina is ook aardig, op haar eigen manier dan. Maar ja, ik heb haar zus afgenomen. Mijn geboorte was de reden voor haar dood. Ik kan het haar niet kwalijk nemen dat ze wrok tegen me koestert. Natemahar stak zijn kin naar voren. Ik ben niet in een positie om te oordelen, zei hij knarsetandend. Nee. Ze kon niet blijven zitten en stond haastig op. Natemahar, je had op zijn minst de waarheid kunnen vertellen toen ik ontdekte dat mijn vader nog leefde.
Waarom heb je me die bespottelijke schijnvertoning laten doormaken? Waarom heb je Vitruvius' brieven gelezen en niet gezegd? Waarom heb je mijn moeders tekeningen aangeraakt en niet bekend wie ze was? Waarom heb je me achter Cézanne laten gaan? Nathemahar streek over zijn mond. Ze zag dat zijn vingers trilden en voelde een nieuwe golf van bittere bezorgdheid opkomen. Wat had ik je dan kunnen vertellen, kind? Zei Nathemahar toen. Dat je na al die jaren van hunkeren naar een vader dit hebt als vader? Hij drukte een hand tegen zijn borst. Deze gebroken halve man? Deze broze schim die onderdoet voor elke normale man? Ze kon even geen adem halen. Wat? Wist je dat ik in Jeruzalem niet eens een voet in de tempel mocht zetten? Eunuchen hebben geen plaats in de gemeente van de Heer. Had je dat willen hebben als vader? Wat kan het me schelen wat ze bij de tempel doen? Riep ze uit. Hij hapte naar adem. In het hof van de Kandake heb ik invloed. Ze heeft me een hoge positie gegeven. Maar elders heeft positie weinig te betekenen. Ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Hij haalde zijn schouders op. In mijn gezicht doen ze respectvol. En achter mijn rug lachen ze me uit. Ik kon het niet verdragen. Ik kon de blik van teleurstelling in je ogen niet verdragen. Zolang je achter een spook aanjoeg, kon je tenminste dromen van betere dingen. En wat heb je nu? Als je me voorstelt, als je vader, zul je gegniffel en gefluister horen. Je zult het voorwerp zijn van minachting. Dat is mijn nalatenschap. Caroline deed een halve stap naar hem toe. Nathemahar, ik heb het nooit belangrijk gevonden dat je zo'n hoge functie bekleedde. En het kon me evenmin schelen dat je een eunuch was. Wanneer heb ik ooit op je neergekeken? Nathemahar's blik gleed van haar weg. Zolang we slechts vrienden waren, deed het er niet zoveel toe. Maar om mij als vader te hebben... Hij schudde zijn hoofd. Ik zal je slechts schande brengen. Caroline richtte zich op tot haar volle lengte. Denk je dat een paar smalende opmerkingen iets kunnen afdoen aan mijn liefde voor jou? Denk je dat ik me voor jou zal schamen om wat het mes van de Kandake aan je lichaam heeft aangericht? Ken je mij zo slecht, Nathemahar? Nou, ik ken jou door en door. Ik weet dat je goed bent, vriendelijk, wijs, zorgzaam, vroom. En meestal ben je zelfs eerlijk. Geen spottende praatjes kunnen veranderen wat ik weet. In elk geval hebben alle jaren met Quintus Blandinus als mijn grootvader me geleerd me niet te bekommeren om de mening van onwaardige mannen en vrouwen. Je hebt te weinig vertrouwen in me. Heel even veranderde Nathemahar's gelaat en werd het getekend door een honger, alsof hij voor de eerste keer in 25 jaar hoop proefde. Alsof haar woorden een bijl waren die de wortel van iets duisters en angstwekkends had doorgehakt. Maar in één oogwenk was de honger weer verdwenen en het normale, uitdrukkingsloze masker gleed weer voor zijn gezicht.

Hij zag zichzelf als een half iets, een gruwel voor het oog, een voorwerp van spot. En hij verwachtte dat zij hem ook zo zou zien. Niet omdat Nathema haar niet vertrouwde, maar omdat degene die hij was hem te veel dwars zat. Ze dacht aan Theo's engel, die in de spiegel keek en in zijn littekens een sterke burcht van bescherming reflecteerd zag, die op Gods liefde wees. Net als bij de engel konden sommige van Nathema haars littekens niet verborgen worden. Hij was voor altijd getekend door zijn gebroken lichaam. Als hij een kamer binnenstapte, wist iedereen wat hem was aangedaan. En vanwege die constante herinnering had hij nooit over zijn verwonding heen kunnen komen. Plotseling wist Carilinee wat ze moest doen. Ze wist waarom God haar deze lange reis vol ontdekkingen en teleurstellingen had laten afleggen. Carilinee had niet half zo hard een vader nodig als Nathema haar een dochter. De woede die door haar heen raasde, de razernij die zich binnen in haar had opgebouwd, alles verdween. Ze konden simpelweg niet stand houden tegen Carilinee's compassie en liefde. Ze legde teder een hand tegen Nathema haar zwang en draaide zijn gezicht langzaam naar haar toe tot zijn ogen zich op gelijke hoogte bevonden met de hare. Ze keek hem recht aan. "Vader," fluisterde ze. Het woord klonk vreemd uit haar mond. "Mijn vader," zei ze, en ze kuste zijn wang. "Ik hou van je." Ze knielde voor hem neer en kuste de rug van zijn handen. "Ik ben er trots op dat jij mijn vader bent." Diep uit Nathema haars keel kwam een vreemd geluid. Een beladen jammerkreet ontsnapte hem na jaren diep weggestopt te hebben gezeten en zijn hele wezen sidderde ervan. Het was alsof er in zijn lichaam een aardbeving plaatsvond en zijn hart het epicentrum was. Hij viel op zijn knieën en keek Carilinee aan. Meerdere keren opende hij zijn mond om iets te zeggen, maar er kwam geen geluid, zelfs geen fluistering. Hij kon slechts tranen produceren, leek het. Ze stroomden over zijn wangen. "Vader," zei Carilinee, en ze omhelsde hem met alle liefde en de smart van jaren in haar hart. Toen hoorde ze eindelijk de woorden die hij uitbracht. Gebroken en half gesmoord kwamen ze over zijn lippen. "Mijn dochter." Daarna opende zich een sluisdeur die hij niet langer dicht kon houden en steeds opnieuw bracht hij haperend uit: "Mijn dochter, dochter, dochter, dochter." Een litanie die overging in "mijn meisje, mijn kind" en weer terug zonder te stoppen tot zijn keel zo droog was geworden dat hij geen geluid meer kon voortbrengen. En nog steeds bewogen zijn lippen en vormde een enkel woord: "Dochter." Over zijn hoofd ving Carilinee een glimp op van Theo, die als verlamd op Nathema haars bed zat. Op zijn mooie gezicht lag een vreemde uitdrukking van verwondering. Zijn ogen waren opengesperd, al leek hij niets te zien, alsof hij getuige was geweest van iets wat niet van deze aarde was.

we lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Carilinee hing als verdoofd in de kussens in de overdekte draagstoel die Theo had laten komen. In de loop van een paar uur was haar leven veranderd. Als Theo er niet op had aangedrongen, zou ze niet eens naar de herberg zijn gegaan. Ze zou niet ontdekt hebben welke wond het verleden van haar vader had gevormd. Plotseling drong het tot haar door en ze richtte zich zo abrupt op dat ze haar hoofd tegen het dak van de draagstoel stootte. "Je wist het," zei ze tegen Theo. "Je wist het dat hij zich zo voelde. Daarom drong je erop aan dat ik naar hem toe zou gaan." Theo glimlachte. "Ik vermoedde het." Hij streek de zoom van zijn tunica glad. "Toen we gisteren wachten tot de dokter kwam, vertelde hij mij zijn bekeringsverhaal. Ik merkte op dat hij het woord eunuch niet eens uit zijn mond kon krijgen. Dat deed me beseffen dat Natemahar, afgezien van zijn zorgen om je grootvader en de koningin, een andere reden had waarom hij niet wilde dat je wist dat hij je vader was." "Maar je had me kunnen waarschuwen." "Het was niet aan mij om dat geheim te vertellen. Dit was een gesprek dat alleen jullie tweeën konden voeren." "Was je dan niet bang dat ik het erger zou maken? Teleurgesteld zou reageren zoals hij vreesde?" "Yeah," Theo lachte. "Geen moment. Ik wist dat je hem nooit zou verachten. Daarvoor hou je te veel van hem." "Ja, ik hou zeker van hem." Ze trok aan het gordijntje en staarde zonder iets te zien naar de lichte straat. Het was een onvergetelijk uur geweest, maar ze voelde zich uitgeput. "Al die draagstoelen en rijtuigen moet je een fortuin kosten," zei ze. Theo haalde zijn schouders op. "Ik begin behoorlijk gewend te raken aan de luxe." "Je vindt het vreselijk om in die dingen opgesloten te zitten met de gordijnen dicht. Geef het maar toe. Ik heb gezien dat je je hoofd uit het raam stak en lucht hapte, alsof je op het punt stond te stikken." Theo krabde zijn borst. "Het is erg verontrustend." "Wat?" "Je opmerkzaamheid." "Weet je wat er nog meer verontrustend is?" "Al die centen die je uitgeeft, te behoeve van mij. Ik moet een manier vinden om je terug te betalen. En we moeten die huurmoordenaar vinden." "Vergeet die centen. En wat betreft het vinden van die irritante Kushit die potten naar vrouwen en honden smijt, vind je in mij een gewillige medeplichtige. Heb je enig idee hoe we het voor elkaar kunnen krijgen?" "Ja." Theo keerde zich naar haar toe en keek haar belangstellend aan. "Vertel." "Wat wil hij?" "Mij." "Dus dat is wat we hem geven." Theo maakte een geluid vol afkeer in zijn keel en wendde zich af. "We gaan jou niet als lokaas gebruiken." "En waarom niet? Met jou en Taharka erbij zou het zo veilig zijn als Nero's paleis." "Tientallen mensen zijn gestorven in dat paleis." Theo plukte een pluisje van zijn tunica. "En er kunnen veel dingen fout gaan, Carilinee. We gaan niet met jouw leven spelen." Ze sloeg haar armen over elkaar. "En ik wil niet dat jij een fortuin uitgeeft aan rijtuigen." "We zullen je vader om zijn mening vragen, goed?" Carilinee's mond viel open. "Wat?" "Hij verdient een stem in dit gesprek." In alle weken en dagen en uren dat ze ervan had gedroomd,
had haar vader te vinden, had ze deze mogelijkheid nooit in overweging genomen, besefte Caroline met schrik. Een vader zou iets te zeggen hebben over haar leven, meningen hebben, gezag hebben. Jarenlang was tante Blandina zo'n verdraagzame en onbewogen voogdes geweest, dat Caroline eraan gewend was om in de meeste dingen haar eigen weg te gaan. Het leek erop dat aan die tijd snel een einde kon komen. Wanhoop dreef hem tot roekeloosheid. Zijn geldbuidel was alarmerend licht geworden en hij kon niet om meer vragen nu hij geen resultaat te bieden had. De uren verstreken en dat irritante mens gaf hem geen kansen meer. Wat popelde hij om dat mooie nekje te breken? Tijd, besloot hij, voor drastische maatregelen. Toen hij de draagstoel het huis zag naderen, sloop hij dichterbij. Dan leek het maar niet op een ongeluk. Hij zou gewoon zijn lange mes gebruiken zoals een fatsoenlijke soldaat. Dat melodramatische gedoe was goed voor vrouwen en hovelingen. Het was beneden zijn waardigheid. Hij zou haar de keel afsnijden en haar tas pikken, dan was het net een beroving. Een van de vele in Rome. Dat leek genoeg op het ongeluk waarvoor hij betaald was om te arrangeren. De ergerlijke jonge man, die niet van haar zijde week, stapte uit de draagstoel. Hij was nu zo dichtbij dat hij hoorde dat de vrouw hem Theo noemde. De krijger naderde, met zijn rug tegen de muur gedrukt, wachtend tot ze uitstapte voordat hij in actie kwam. Vandaag zouden er 2 doden voor de prijs van 1 vallen. Hij zag dat Theo een hand in de draagstoel stak en maakte zich op om toe te schieten. Maar voordat hij haar eruit haalde, keek Theo oplettend om zich heen en speurde de weg af. Zijn blik verstarde toen hij de krijger zag. De krijger gromde. Hij had het verrassingselement verloren. Theo schreeuwde iets en de draagstoel vertrok, waardoor de vrouw buiten zijn bereik was. Hij brulde van frustratie en trok zijn mes. Met voldoening merkte hij op dat Theo ongewapend was. Dit kon een snel en makkelijk klusje worden. Zodra die man uit de weg was, zou het meisje als een rijpe dadel in zijn handen vallen. Achteraf toch geen slechte dag. Hij grijnsde en deed een uitval. De krijger zag Theo niet bewegen, maar op de een of andere manier ontweek de jonge man de steek, waardoor het lange lemmet van het mes te ver reikte en de arm van de krijger zich opeens achter Theo's rug bevond. Hij slaagde erin zijn arm terug te trekken voordat Theo die kon grijpen. Opnieuw stak de krijger toe. Nu richtte hij op het hart. Weer ontweek Theo hem zo moeiteloos dat het bijna beledigend was. De krijger voelde een razernij in zich oplaaien die zijn zicht belemmerde en onderdrukte die uit alle macht. Hij moest kalm blijven in dit gevecht. Zijn overwinning hing er vanaf. Hij ademde diep in en hervond zijn evenwicht. Hij had zijn jonge tegenstander onderschat. Die vergissing zou hij niet nog eens begaan. Hij kneep zijn ogen samen en deed alsof hij op zijn middel richtte, maar zijn doel was Theo in het bovenbeen te steken. Want als hij de grote ader in de juiste hoek doorsneed, zou hij binnen enkele ogenblikken doodbloeden. Vederlicht sprong Theo in de lucht. Hij greep een van de palen die de luifel boven de deur stutte en trok zich op om het scherpe mes te ontwijken. In plaats van weer naar beneden te springen, zwaaide hij zijn benen naar achteren om vaart te krijgen. En voordat de krijger zich kon bewegen,
kreeg hij een gelaarste voet in zijn maag. Zijn adem verliet sissend zijn longen en even werd het hem zwart voor de ogen. Maar hij hervond zijn evenwicht en verplaatste het mes naar zijn linkerhand. Bliksemsnel trok hij de sierlijke dolk die aan zijn zijde was gegespt. Hij mikte en wierp de dolk naar Theo. Het was een perfecte worp en de dolk vloog op hem af. De mond van de krijger viel open. Even kon hij niet bevatten waarvan hij zojuist getuige was geweest. Hij kneep zijn ogen dicht en deed ze weer open. Hoe was dat mogelijk? De snelheid, alsof er geen zwaartekracht bestond, had Theo de paal losgelaten en was hij naar boven geschoten in plaats van zoals een normaal mens naar beneden te gaan. Met de armen dicht tegen zijn borst gedrukt, draaide hij uit de baan van de dolk en landde met een perfect beheerste beweging op één knie op de grond, waar hij zichzelf met zijn vingertoppen in evenwicht bracht. De dolk stak ongevaarlijk in het leder van de luifel. De mond van de krijger werd droog toen de jonge man opkeek met een razend vuur in zijn ogen. Hij was een krijger uit Kush en hij liet zich niet in de weg staan door de capriolen van die rare vent. Bovendien bezat hij nog steeds het enige wapen hier. Hij verplaatste zijn lange mes naar zijn rechterhand en deed een uitval. Voordat hij dichtbij genoeg was om een poging te doen tot de wurggreep die hij in de zin had, sprong Theo op, vloog met een draai de lucht in en op de een of andere manier had hij, toen hij weer tegenover de krijger stond, de dolk die de krijger eerder naar hem had geworpen in zijn hand. De krijger bevroor. Dit gevecht verloor zijn aantrekkelijkheid en het meisje was uit het zicht verdwenen. Wat had het voor zin om de confrontatie met die capriolenman aan te gaan en er niets bij te winnen? Het smaakte bitter, het besluit om op de vlucht te slaan. Hij sloeg nooit op de vlucht, behalve als het absoluut noodzakelijk was. Het zat hem niet lekker om een gevecht de rug toe te keren, dacht hij, terwijl hij het op een lopen zette. Hij begon harder te rennen toen hij de jonge man achter zich aan hoorde komen. De zon begon onder te gaan. De schaduwen werden langer. Nog beter dan de naderende duisternis was het feit dat karren weer in de straten van de stad waren toegestaan. De krijger kreeg een reusachtige kar in het oog die volgeladen was met terracotta beeldhouwkunst en gooide zich ervoor. Hij werd net niet verpletterd. Het meisje had bij hem dezelfde streek uitgehaald met ergerlijker succes. En het werkte weer, maar dit keer in zijn voordeel. Hij kon zoveel afstand tussen Theo en hem scheppen dat hij door de mensenmassa nabij het Circus Maximus werd opgeslokt en het voor zijn tegenstander onmogelijk was om hem nog op te sporen. Hij stopte zijn mes weer in de riem aan zijn zijde en hield zijn pas in. Nu was hij zijn lievelingsdolk kwijt, die ellendige kerel ook. Ooit had hij de dolk gejat van een Romein en hij hield van het lichte gewicht en de perfecte balans. Maar nu had de capriolenman hem. Zijn maag rammelde en hij stopte om worstjes en gezouten erwten te kopen bij een straatverkoper. Daarna ging hij aan de voet van een openbare fontein zitten en probeerde zijn volgende stap te bepalen. Zijn nek jukte en schrijnde nog van de bijenstreken en terwijl hij afwezig over de plek wreef, moest hij bekennen dat hij er niet naar uitkeek om die rare springjongen nog eens te trotseren. Zelfs niet om zijn dolk terug te krijgen.
Hij kauwde op het kruidige worstje en besefte dat hij Theo zou moeten afleiden. Hem op de een of andere manier bij het meisje weghalen. Hij stopte nog een stuk worst in zijn mond en verloor zich in een aangename dagdroom.

0: luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria, naar het programma Boekat.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. Vandaag gedenken wij de heilige Dominicus, priester. De hymne kan u vinden op pagina 1628. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1629. En de psalmen vindt u vanaf pagina 983.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Hoe zouden wij geloven, Heer, als jij niet wordt gehoord? Bij monden van verkondigers, van uw verlossend woord.
1: Hoe zouden zij verkondigen als niet uw Zoon hen zond, als niet uw geest bekrachtigde de woorden uit hun mond?
2: Wij hebben door uw predikers vernomen van uw naam, die ons met hoop en goede moed het leven door doet gaan.
1: Wij danken hem die heeft geplant, de Heer die wasdom schenkt en ons om het geloof verdeeld eens weer te samenbrengt.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en aan de Heilige Geest die ons gelooft in leven houdt, het wankele hart geneest.
1: Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Hoe heerlijk is het, Heer, te prijzen, uw naam allerhoogste te loven.
1: Uw goedheid te melden iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw.
2: Met vrolijke tonen van luid en lier, met liefelijke klank van de citer.
1: Uw daden maken mij opgetogen. Ik juich om het werk van uw handen.
2: Hoe groot, Heer, is alles wat jij verricht? Hoe diep van zin zijn uw plannen?
1: Onwijs is de mens die dat niet kan zien. Wie dat niet begrijpt, moet wel dwaas zijn.
2: Al schieten de zondaars als onkruid op, al bloeien de boosdoeners lustig.
1: Het is om tenslotte ten onder te gaan. Maar gij, Heer, blijft eeuwig verheven.
2: Want zie, al uw vijanden komen ten val. Verstrooid worden allen die kwaad doen.
1: Mijn horen heft gij op als die van een buffel. Gij zalft mij met zuivere olie.
2: Ik zie voor mijn ogen mijn vijanden vallen. Met vreugde verneem ik hun straf.
1: De vromen schieten als palmbomen op, als Libanon ceders gedijend.
2: Zij zijn geplant bij het huis van de Heer. Wij komen tot bloeien in Gods voorhof.
1: Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij vruchten. Zij blijven sappig en fris.
2: Zij wijzen uit hoe rechtvaardig de Heer is. Mijn rots in hem is geen onrecht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij melden uw goedheid, Heer, iedere ochtend en heel de nacht door uw trouw. Ik roep de naam van de Heer aan, verheerlijkt ook Gij onze God.
2: Hoort hemelen wat ik ga zeggen. Gij aarde, versta het woord uit mijn mond.
1: Mijn onderricht vallen als regen, mijn lering als druppelsdauw.
2: Zoals een bui op de velden, als dauwdruppels op het gewas.
1: Want ik roep de naam van de Heer aan. Verheerlijkt ook Gij onze God.
2: Een rots is Hij, onovertroffen zijn daden. Zijn wegen zijn eerlijk en recht.
1: Een God die getrouw is zonder bedrog. Rechtvaardig is Hij en waarachtig.
2: Ontaarde zonen deden Hem onrecht. Een slecht en verdorven geslacht.
1: Is dit nu uw dank aan de Heer? Gij dwaas en onnozel volk.
2: Is Hij niet uw Vader die u heeft verwekt, die u het leven gaf en u in stand houdt?
1: Denk eens terug aan vroeger dagen. Zie naar uw voorgeslacht.
2: Ja, vraag het uw Vader, Hij zal het vertellen. Uw oudsten, ze zeggen het u.
1: Toen Hij, de Hoogste, de volkeren scheidde, de zonen van Adam hun deel gaf.
2: Toen heeft Hij de grenzen der naties bepaald, naar het getal van Gods engelen.
1: Maar als zijn deel nam de Heer zijn volk. Zijn eigen erfgoed was Jacob.
2: Hij heeft hem gewonden in de woestijn. De eenzame streek van gehuil en verschrikking.
1: Hij heeft hem verzocht en bewaakt. Zijn oogappel is hij geworden.
2: Zoals een arend die oproept tot vliegen en boven zijn jongen blijft zweven.
1: Zo breidde de Heer zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken.
2: De Heer is in alles zijn gids geweest. Geen vreemde God duldde Hij naast zich.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik roep de naam van de Heer aan, verheerlijkt ook Gij onze God. Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde.
2: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Hoger dan de hemel reikt uw majesteit.
1: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u de lof bereid, die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen.
2: Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die gij daar hebt gezet.
1: Ach, wat is de mens dan, dat gij naar hem omziet? Het mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt.
2: Niet veel minder dan een engel heb jij hem geschapen. Hem gekroond met luister en met eer.
1: Heel uw schepping aan hem onderworpen. Alles aan zijn voeten neergelegd.
2: Runderen en schapen overal. Ook de wilde dieren op de velden.
1: Vogels in de lucht en vissen in de zee. al wat wemelt in de oceanen.
2: Heer, onze Heer, hoe groot zet jij? Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde?
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. Uit de brief aan de Hebreeën. Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën.
2: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
2: Om dag en nacht de naam van de Heer te verkondigen.
1: Heb ik wachters aangesteld.
2: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Over u, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Niet gij zijt het die spreekt. Het is de geest van de Vader die door u spreekt.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eren de

0: volk.
1: Christus, ge hebt in de heilige herders uw barmhartigheid en uw liefde willen tonen. Blijf door hun bemiddeling altijd genadig met ons bezig.
0: Heer, leid uw volk.
1: Gij zet uw herderlijke taak voort door uw plaatsbekleders. Schenk ons altijd herders die ons leiden in uw naam.
0: Heer, leid uw volk.
1: Ge hebt door uw heiligen die leiding gaven aan de volken, genezing geschonken naar lichaam en ziel. Blijf aan ons het dienstwerk voltrekken dat leven schenkt en heiligheid.
0: Heer, leid uw volk.
1: Ge hebt door het wijs beleid en de liefde van de heiligen uw kudde grootgebracht. Laat ons toenemen in heiligheid door de zorg van onze herders.
0: Heer, leid uw volk. Laten we nu samen bidden het gebed dat Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Heer, door het prediken van uw waarheid in de heilige Dominicus een steun geweest voor uw kerk. Laat hij voor ons een hulp blijven door zijn voorbeeld en een toewijde woordspreker zijn bij u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: En mogen de Almachtige God ons zegenen, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Loven we de Heer.
1: Wij danken God.

0: spreekt de Heer, ik zal u herders geven naar mijn hart. Zij zullen u leiden door hun kennis en hun leer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Een herder naar het heilig hart van Jezus gedenkt de kerk vandaag, namelijk de heilige Dominicus, die in de 12e eeuw werd geboren in Spanje, die priester werd, die kanunnik werd aan de kathedraal van Osma. Maar hij merkte in de uitdagingen van die tijd, vooral de dwaalleren van de Albigensen en de Kataren, dat er een nauwere navolging van Christus nog van hem gevraagd werd dan hij al deed als gewetensvolle kanunnik. Want de Albigensen, de Kataren, die de goedheid van Gods schepping bestreden, die alle materie als slecht bestempelden en er ook zo mee omgingen, zij trokken rond zonder bezit, dat was immers maar slecht. En de heilige Dominicus, hij zag hoeveel indruk het maakte op de mensen, want het leek een beetje op de mensenzoon Jezus zelf, die geen steen had om zijn hoofd op te leggen, natuurlijk om heel andere redenen dan deze dwaalleraren. En toch, Dominicus besefte, ook ik moet in deze armoede gaan leven, in deze armoede Christus navolgen, want alleen zo zal het hart van de mensen geraakt kunnen worden, maar dan voor de waarheid. En zo ging hij Jezus nog nauwer navolgen, stichtte hij de orde van de predikbroeders en wist hij velen weer tot het katholieke geloof terug te winnen. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, gij hebt de heilige Dominicus gemaakt tot een uitmuntend verkondiger van uw waarheid. Laat hij voor uw kerk een steun blijven door zijn leer en verdiensten, en voor ons een toegewijd voorspreker zijn bij u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de profeet Habakuk. Zijt gij niet van ouds, Heer? Zijt gij niet mijn God, mijn Heilige, de overwinnaar van de dood? Om het oordeel te voltrekken, Heer, hebt gij dit volk aangewezen. Om te kastijden hebt gij, mijn rots, het aangesteld. Gij, wiens ogen te zuiver zijn om het kwaad aan te zien, gij die het onrecht niet onbewogen kunt gadeslaan, hoe kunt gij de verraders aanzien en zwijgen als de schurk een man verslindt, rechtvaardiger dan hij zelf? Gij behandelt de mensen als de vissen in de zee, als het wemelend gedierte dat geen meester heeft. De Galdeër slaat ze alle aan de haak, hij sleept ze mee in zijn net, hij brengt ze bijeen in zijn fuik, daarom verheugt hij zich en jubelt hij het uit. Daarom brengt hij offers aan zijn net en brandt hij wierook voor zijn fuik. Daaraan dankt hij zijn vette buit, zijn overvloedig maal. Mag hij dan zijn net maar blijven ledigen? Mag hij ermee doorgaan de volken meedogenloos uit te moorden? Ik zal mijn wachtpost betrekken. Ik ga op de wallen staan. Ik wil uitkijken om te zien wat de Heer mij zeggen zal, het antwoord dat ik te horen krijg op mijn bezwaren. De Heer gaf mij ten antwoord: schrijf het visioen op, zet het duidelijk op schrift, zodat men het vlot kan lezen. Want het visioen, al wacht het de vastgestelde tijd nog af, hijgt niettemin naar zijn vervulling. Het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op. Want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Een windbuil is hij die in zijn hart niet deugt. De rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw. Woord van de Heer. Die u zoeken, Heer, stelt gij niet teleur. God blijft eeuwig op zijn troon gezeten, onwrikbaar staat zijn rechterstoel. Recht spreken zal hij over heel de wereld en onpartijdig zal zijn oordeel zijn. Die u zoeken, Heer, stelt gij niet teleur. Zo zal de Heer een wijkplaats zijn voor de verdrukte, een veilig toevluchtsoord in tijden van nood. Op u vertrouwen allen die uw naam herkennen, want die u zoeken, stelt gij niet teleur. Die u zoeken, Heer, stelt gij niet teleur. Zingt voor de Heer die op de Sion woont, verkondigt aan de volken zijn daden. Hij neemt de bloedwraak op zich voor de armen, hun noodkreten vergeet hij niet. Die u zoeken, Heer, stelt gij niet teleur.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd, toen Jezus en de leerlingen bij het volk gekomen waren, kwam een man naar hem toe, wierp zich op de knieën voor hem neer en sprak: Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij lijdt aan vallende ziekte en is er slecht aan toe. Dikwijls valt hij in het vuur en in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar die waren niet bij machte hem te genezen. Jezus gaf ten antwoord: O ongelovig en verworden geslacht, hoe lang nog moet ik bij u zijn? Hoe lang nog u verdragen? Breng hem hier bij mij. En onder de dwang van Jezus' woord ging de boze geest uit hem weg. Op datzelfde ogenblik was de jongen genezen. Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen zij hem: Waarom hebben wij hem niet uit kunnen drijven? Jezus zei hun: Om uw gebrek aan geloof. Voorwaar, ik zeg u, wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, dan kunt ge tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar. En hij zal zich verplaatsen. Niets zal u onmogelijk zijn. Woord van de Heer. De profeet Habakuk, die zich afvraagt waarom de Heer de vijanden, de onrechtvaardigen, zo lang hun gang laat gaan. En dan het antwoord van de Heer, die zegt: Al blijft de vervulling ook uit, geef het wachten niet op. Want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Bemoediging van de Heer om te blijven volharden in het geloof, in alles wat hij heeft gezegd. Zoals de psalm ons in datzelfde geloof heeft willen versterken, door ons steeds te laten herhalen: Die u zoeken, Heer, die stelt gij niet teleur. De heilige Dominicus in zijn strijd tegen die dwaalleer van de Albigenzen, de Katharen, hij dreigde ook wat ontmoedigd te raken op een gegeven moment. Hij dreigde wat teleurgesteld te raken. Want zelfs nadat hij al zichzelf in een armoedige levensstijl nader aan Jezus had toegewijd, bedelend, vaak met blote voeten het evangelie was gaan preken, maar dat allemaal toch nog maar weinig succes leek te hebben bij de mensen, toen stortte hij zijn teleurgestelde hart uit bij Maria. Wat is het mooi dat de gedachtenis van Sint Dominicus dit jaar op zaterdag valt, op de dag van zijn moeder, van onze moeder Maria. Hij stortte zijn teleurgestelde hart uit bij Maria. En Maria, die bemoedigde hem ook, maar op een speciale manier, want hij zei: Ga aan de mensen mijn gebed leren. De rozenkrans, weliswaar niet op één moment, in één keer door Maria aan één heilige gegeven, maar we weten dat inderdaad Dominicus op deze inspraak van Maria is ingegaan en het gebruik is gaan verspreiden om de geheimen van het leven van Jezus en Maria te overwegen tijdens het bidden van Wees gegroeten. En dat was niet zomaar een krachtig gebed dat heel veel kracht had om zijn missie kracht bij te zetten, maar het was ook inhoudelijk precies het juiste gebed, precies het juiste

0: kon dus ook nooit de moeder van God zijn. Ook het huwelijk vonden ze maar niet. Tegen dit alles zegt Maria tegen Dominicus: leer aan de mensen mijn gebed. Met de weesgegroeten, steeds opnieuw de grote geheimen overwegend van de menswording van God de Zoon, van de vleeswording van het Woord. Jezus, gezegend is Hij, de vrucht van uw schoot. Steeds weer terugkeren met de engel Gabriel, met Elisabeth, naar dat grote moment. Geen slechte schepping, maar juist onze redding, God die het vlees aanneemt. Zo heeft Maria de heilige Dominicus met haar gebed geholpen om nieuwe moed te putten en ook daadwerkelijk vele mensen weer terug te brengen naar die grote, belangrijke, prachtige, beslissende waarheid van de menswording van God de Zoon. Jezus die zegt: o ongelovig en verworden geslacht, hoe lang nog moet ik u verdragen in uw ongeloof? Want Jezus kent ook die ene persoon, die ene mens die wel ten volle gelooft en naast haar verbleken wij in ons ongeloof. Jezus weet ook hoe mooi een mensenhart kan zijn dat wel gelooft, want hij kent zijn moeder. Hij kent haar die zich wel helemaal heeft geopend voor hem en voor alles wat hij wil geven. En hij weet hoe mooi het is, het hart, hoe mooi de mens is die zich helemaal opent in geloof voor hem. En daarom raakt het Jezus extra als hij het ongeloof in zoveel andere mensen tegenkomt. Wanneer gij een geloof bezit, ook al is dit klein als een mosterdzaadje, we kunnen steeds opnieuw ons door Maria laten bemoedigen, haar gebed nemen, haar mosterdzaadjes aaneengeregen in series van 10 aan de Heilige Rozenkrans. Die kleine mosterdzaadjes, steeds opnieuw dat weesgegroet, steeds opnieuw die belijdenis. Ja, God de Zoon is mens geworden. Maria, bid voor mij in mijn ongeloof. Als ik met dat kleine beetje geloof in de moeder Gods die ons tenslotte door Jezus zelf is gegeven, als ik met dat kleine beetje geloof steeds weer naar haar toe ga, zoals Dominicus in zijn ontmoediging naar haar toe is gegaan, dan is dat mosterdzaadje voldoende. Dan wordt ons ongeloof aangevuld, wordt ons ongeloof langzaam maar zeker omgevormd in het geloof van onze moeder zelf. We mogen haar vragen om met haar geloof Jezus nu te gaan ontvangen in de heilige communie. Bidden wij in groot vertrouwen.
1: Laten wij bidden dat wij als gelovige christenen vanuit onze verbondenheid met God aan ons leven gestalte geven. Dat wij alle hoogmoed afleggen en bereid zijn om dienstbaar te zijn. Laat ons bidden. Bidden wij voor allen die zich teleurgesteld van de kerk en het geloof hebben afgewend, dat onze liefdevolle en gelovige levenswijze hen ertoe mag brengen om God weer te zoeken en zich aan hem toe te vertrouwen. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor de jongeren, dat er velen de roepstem Gods ervaren om te werken in de wijngaard van de kerk. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Wij bidden voor de jonge kerken in alle werelddelen, dat wij geraakt mogen worden door hun bezielende geloofsovertuiging. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Bidden wij voor onze parochie, dat wij op een oprechte wijze ons geloof beleven en belijden, en dat er zegen op onze geloofsgemeenschap mag rusten. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
0: Wij bidden u, verhoor ons.
1: Voor bruidspaar Terlouw de Wild en

0: Mijn dankbaarheid voor de verjaardag van Sicily. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u voor ons.
0: Uit dankbaarheid voor verkregen doopgenade. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u voor ons.
0: Laten wij bidden voor ons allen dat wij Gods liefde voor ons met geloof beantwoorden. Dat wij ook elkaar niet teleurstellen. Bidden wij om genezing voor onze zieken. Om troost voor onze bedroefden. Om aandacht voor de eenzamen. Om de eeuwige rust voor onze overledenen. Met name overleden ouders Genet Klein, Martinus Alexander Maria Genet. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u verhoor.
2: Goede Vader, wil onze gebeden verhoren op voorspraak van onze moeder, de heilige maagd Maria, troosteres der bedroefden, en van Sint Dominicus, door Christus onze Heer.

Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, luister in uw goedheid naar de gebeden die wij tot u richten door tussenkomst van de heilige Dominicus. Schenk door de kracht van dit offer aan alle strijders voor het geloof uw genade en uw bescherming door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Dominicus. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede. Amen.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Amen.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waard dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
1: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste de geestelijke wijs in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden.
1: Heer, bij de herdenking van de heilige Dominicus hebt gij ons gevoed met dit heilig sacrament. Wij bidden u, mogen uw kerk de kracht ervan ontvangen in een volkomen toewijding aan u en een helper vinden in hem die door zijn prediking tot haar bloei heeft bijgedragen, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
2: De Heer is Hij zij gezegend onder uw vrouw. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van ons te dood. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boze en de zin van de duivel. Wij zijn hier onder.

Moge het u, ja, moge het u bevallen ons te bevrijden uit onze ellende en van onze broosheid. Amen. Vandaag hebben we weer een menu samengesteld voor u, beste luisteraars. Een eenvoudig menu, allemaal gebaseerd op de voedingsleer van de heilige Hildegard, die natuurlijk zelf geen recepten gegeven heeft, maar die ons op weg zet om zelf daar creatief mee om te gaan. Mijn Hildegard keuken is altijd een creatieve keuken. Dus het is ook altijd bedoeld in feite als inspiratie. Ik geef al de voedingsmiddelen mee dat zij aanraadt, maar aan de andere kant geef ik dan ook de recepten. Maar het is aan u om daar ook creatief mee om te gaan en dat niet per se allemaal slaafs te volgen. Natuurlijk, alle recepten komen dan toch op de website van Radio Maria, dus je hebt wel een steunpunt. Vandaag staat op menu voor, dan hebben we gebakken kip, dus dat mag, kip van Hildegard is goed. En dan heb ik venkel. Je weet dat we veel venkel gebruiken in de Hildegardkeuken, maar op verschillende manieren. Vandaag zal dat zogezegd rauwe venkel zijn. Ik zal ze dan raspen. Maar rauw is voor de heilige Hildegard niet goed. Dus ofwel moet het gekookt zijn, ofwel moet het gebijsd zijn. En nu gaan we dus de venkel zogezegd rauw, maar ook laten garen in de azijn en de olie. Als je daar een vinaigrette maakt en je doet dat over de venkel, dan heeft dat eenzelfde effect alsof je zou de venkel koken. Dus het is altijd de bedoeling dat de voedingsmiddelen niet rauw gegeten worden, met een paar uitzonderingen misschien erna gesproken, zoals een appel of zo. Maar het is altijd beter dat die voedingsmiddelen al een beetje voorverteerd zijn, zegt Hildegard. Dat spaart uw maag en uw darmen. Van het moment dat je dus iets heel rauw uit de groententuin neemt, bijvoorbeeld die venkel, gaat dat gaan raspen en je eet dat zo op, zonder een olie of azijn daarbij, dan is dat een enorme belasting voor uw maag en uw darmen. Dat wil zeggen, zij krijgen dat daar binnen. Dat moet allemaal verwerkt worden, zoals ons lichaam echt een ingenieuze machine is. Dat moet daar dan beginnen verteerd worden en verdeeld enzovoort. En het is veel gemakkelijker voor het organisme als we dat al als we het organisme ook een beetje helpen. Dus wat zal ik eerst doen? Ik zal eerst beginnen met een vinaigrette te maken. En je hebt dus verschillende goede oliën. Bijvoorbeeld de rauw geperste olie van pompoenpit is aan te raden. We moeten vooral zorgen dat we meer die omega-3 binnen hebben dan die omega-6. Dus dat is een verhouding van omega-3, omega-6, omega-9 in die oliën. Meestal krijgen wij te veel omega-6 binnen in de voeding, moeten we dus een beetje tegenwicht bieden met omega-3 olie. Wat ook goed is, maar de sterkere olie, is de walnootolie. Dat is ook goed. En dan wat eigenlijk ook heel lekker is, is de zoete amandelolie. Maar daar raak je moeilijk aan. Maar hoe heb ik dat nu opgelost? Ik heb 2 bokalen gekocht met puree d'amande, dus eigenlijk een soort amandelpasta. En hier staat erop, dat zijn dus de amandelen die eigenlijk al gepeld zijn. Maar je kunt ook een amandelpasta hebben met de pelletjes eraan, maar dat is altijd wat prikkelend voor de keel, vind ik. Dus dat is een witte amandelpasta, dat wil zeggen de bruine velletjes zijn eraf. En dat is hier op een speciale manier dus gemalen. Staat op gemalen op lage temperatuur en gedroogd in warme lucht. En dan, de ingrediënten zijn eigenlijk zuiver uit de biologische gepelde amandelen. Daarmee zal ik dus ook straks een recept maken met de amandelpuree, dus amandelpasta. Maar wat heb je als je zo'n bokaal hebt? Dan komt die olie van die amandelen, zit daar olie in, die komt zo bovendrijven. Laat dat zien. Kijk, zelfs hier zie je direct. Je hebt de amandelen en dan heb je de olie die erboven drijft. Dus ik heb die olie eigenlijk genomen. Ik heb een beetje afgegoten in mijn kannetje. En nu zal ik daar een vinaigrette mee maken. En dat wil zeggen, ik zal ook witte wijnazijn gebruiken. Ik heb hier een witte wijnazijn die gemaakt is van Chardonnay-druiven. Dus een zeer goede druif. Dat is ook een biologische witte wijn. Ik zal daar nu die verhouding, ik zal eerst een beetje van die
van die witte wijnazijn zal ik gewoon in mijn kan gieten. Dat is dan gemakkelijker om daar

0: om mee te werken. Het is een zeer goede witte wijnazijn. Dus ik gebruik altijd goede ingrediënten. Zeer goede ingrediënten. Dat is belangrijk dat we dat doen. Dus ik begin daarmee. De verhouding is in feite dat je één eetlepel van die witte wijnazijn, je doet dat in een grote slakom. En dan zal ik in verhouding drie eetlepels van die amandelolie daarbij doen. Dus ik doe dat nu zo. Dat wil zeggen 1 en dan 3. Maar vermits ik wel wat venkel zal raspen, wil zeggen dat ik die hoeveelheid mag verdubbelen. Dus ik ga nog een keer een eetlepel witte wijnazijn nemen. Dat is goed, de witte wijnazijn is goed. De rode wijnazijn is ook goed. Maar ik werk nu met de venkel, dus ik zal daar nu geen rode wijnazijn bij doen. En nu nog een keer 3 eetlepels van die amandelolie. Let op, zoete amandelolie is zeer goed, maar is blijkbaar moeilijk verkrijgbaar, is misschien te duur, ik weet niet wat dat er gaande is. Maar pas op dat je dat niet gebruikt, iets dat je koopt in een winkel voor je huid te verzorgen. Hè. Je hebt producten, staat ook op, zoete amandelolie. En dat is dan bijvoorbeeld voor je huid of om in je oren te steken of zo, als je oorontsteking hebt. Maar dan zijn er andere producten bijgevoegd en dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat gaat opeten. Hè. Hier ga ik nog een klein beetje zout bij doen. Dus het is een zeer, zeer eenvoudig hoor. Dus geen moeilijke vinaigrette. Dus ik doe zo'n snuifje zout erbij. En dan zal ik de venkel raspen. Ik heb hier bij mij staan een mandoline. Degenen die koken kennen dat wel. Dat is eigenlijk een soort rasp. Ik heb de venkel al gewassen. En nu zal ik ook die venkel... Ik heb nu opgestoken op mijn mandoline voor 7 mm. Natuurlijk moet je goed opletten. Ik zal daar ook nog het speciale toestelletje gebruiken. Zodanig dat ik niet te veel in mijn vingers snijd daarmee. En een keer kijken hoe we dat gaan oplossen hier. Als dat gaat lukken. Staat dat er vast? Ja, toch wel of nog niet. Nog niet echt. We gaan een keer een beetje meer duwen, ja. Dus bij die mandoline is er ook altijd zo een klein toestelletje. En dat kun je in je hand nemen. En dat is natuurlijk wel om uw handen en uw vingers te beschermen. Want die messen zijn zeer scherp. Hè. Dus ik zal daar nu mee. Ik hoop het maar een beetje. Ik zie dat hij nog niet goed pakt eigenlijk. Hij zou moeten met die venkel. Hij pakt precies. Die venkel is wat harder en hij pakt dat niet goed. Nu misschien wel, ja. We gaan in elk geval raspen. Of toch proberen te raspen. Kijken als dat lukt. Ja, dat lukt. Ik weet wel dat de echte chef-koks die doen dat ook zonder dat goedje. Je kunt dat natuurlijk doen. Maar je moet natuurlijk altijd opletten dat je niet in je vingers snijdt. Hè, daarmee. Want dat zijn hele, hele scherpe messen. Maar dat lukt toch wel. Zie, dat is het. Die venkel is vrij hard. Dus moet ik echt zeer goed aanduwen. Ja. Ik moet hem dus telkens er weer in steken, want die venkel is vrij hard. En dan dus dan raspen, hè. En ik zal daar venkelkronkantjes mee maken, maar ook dus die venkelsalade. Dus rauw. Zoals ik hier nu die vinaigrette gemaakt heb, daar zal ik die rauwe venkel in doen. Dus die rauwe venkel kan daar dan in trekken. Hè. Gaan een keer kijken. Ah ja, kijk. We hebben al wat resultaat. Hè. Dus die venkel is nu rauw gesneden. En ik doe die gewoon in de vinaigrette. Dus ik zal die vinaigrette... Dus die venkel zal niet meer echt rauw zijn. Die wordt dus gemengd. Dat zie je al met de olie. En met de wijnazijn. Dan een keer voortkijken hier. Ik zal hem een keer er weer uithalen. We gaan een keer verder doen. Hè. Ik ga het nu een keer eventjes doen zoals de chef-koks. Zonder het goedje, maar natuurlijk opletten dat ik niet in mijn vingers snijd. Hè. Want die messen zijn geweldig scherp. Het is een goed systeem. Maar het is natuurlijk altijd een beetje op te letten, hè. Zo, dus heb ik er nog. Goed, op het moment heb ik vrij vlakke venkelknollen. Soms zijn ze zo heel rond. Bij mij zijn ze nu eerder vlak, maar dat hangt een beetje af van de soort venkel. Voilà. Dat doen we weg, dus dat gaan we terug. Dus zo'n venkelknol mag dan helemaal in die vinaigrette gedaan worden, hè? Dus ik roer dat daarin, zodanig dat dat goed, ja, allemaal opgenomen wordt. En nu moet ik nog een klein beetje voortdoen. Want we gaan straks venkelkrokantjes maken met amandel. Een combinatie met amandelpuree. Maar dat gaan we bakken. Wat heb ik intussen vanmorgen ook al gedaan? Ik heb de pastinaak geschild en dan in schijfjes gesneden. In een klein bodempje water. In een pan, een platte pan en dan een bodem water. En daar heb ik dus dan al die pastinaak in gestoomd. En dan met een heel klein beetje boter voor ze dan te kunnen stoven. En waarom doe ik dat? Die pastinaak is eigenlijk een soort vervanger, als je dat zo kan noemen, voor de aardappelen. Je weet dat we niet veel aardappelen gebruiken. Niet dat Hildegard daar direct iets van zegt, maar in alles wat dat natuurkunde aangaat, raden ze die nachtschadegewassen af. Dat zijn de paprika, de tabak, de aardappelen, de aubergine. Die zijn allemaal vanuit eenzelfde familie. En die worden meestal door mensen die met natuurvoeding bezig zijn toch afgeraden. Of toch in die zin dat je daar niet te veel mag van gebruiken, dat dat niet zo goed is voor het organisme. Ik heb intussen een andere venkelknol weer genomen, waar ik lustig mee bezig ben met te raspen.
1: En raspen is altijd een werkje, hè?
0: Raspen is altijd een werkje, ja. Ik geef hier ook soms die cursussen. Dus dat is nu nog een tamelijk gemakkelijke mandoline die ik heb. Ik kan er gewoon mee weg en weer. Ik heb nog een ander die veel professioneler is. En daar moet je eigenlijk zo doortrekken en ook weertrekken. Maar dat heeft like, een bepaalde weerstand. Dat is niet zo gemakkelijk. Maar ik heb hier in de tijd ook nog een of andere cursus gegeven. Ook een kookcursus. En daar was er een mevrouw bij. En die was van Filipijnse afkomst. En die kon daar mee werken. Het was een plezier. Die heeft dan die middag alle groenten geraspt. Die kon, maar die andere rasp was moeilijker. Dus hij gaat door. Je trekt naar beneden. Maar dan om weer naar boven te trekken, dan voel je dat er een zekere weerstand is. Maar dan moet je daar doorgaan. Want ik had dat ook gezegd tegen een mevrouw in de kookwinkel. Want ik heb natuurlijk geen opleiding als kok, hè. En ik zeg, ja, ik heb hier moeite met die rasp. En ze zegt, ik ben blij dat je het zo zegt. Want ze zegt, zijn hier mensen die komen en die zeggen, ja, maar je hebt mij een rasp verkocht of zo'n mandoline en dat werkt niet. Dat is gewoon een kwestie van eigenlijk het te leren meewerken. En in de kokschool hoor ik, leren ze daarmee werken met een aardappel of met een wortel. En dan moeten ze daar zoveel keren altijd maar heel de morgen of heel dat uur, dat de les is, echt dus uiteindelijk zo op een veiligheidshoedje prikken en dan echt altijd maar met die aardappel weg en weer totdat ze die kneep vast hebben hoe dat je dat moet doen, hoe dat je daarmee moet raspen. Want in het begin, als je die opleiding niet gehad hebt, weet je precies niet goed hoe dat je dat moet doen. Dus hoe beter dat je mandoline zal zijn, want dat noemt zo zo'n grote rasp, hoe meer dat je ook die weerstand gaat voelen. Maar dat moet precies. Kijk, ik ga nog een klein beetje voortdoen. Dan hebben we tenminste al de venkel voor de rauwe venkelsla. Hè? Dus ik doe daar nog een klein beetje mee voort. En dan hebben we al min of meer genoeg voor vanmiddag met 4 personen. Hè. Het is niet de bedoeling dat je daar enorm heel veel van eet. Hè. Dus een klein beetje mag daarbij. Dus ik doe dat hier ook nog allemaal bij. Ik roer dat nog een keer goed door elkaar. En dan zal dat zijn voor als eerste slaatje. Terwijl ik nu bezig ben met de venkel, zal ik ook nog een venkelkrokantje maken. Dat wil zeggen dat ik ook nog eerst een klein beetje ga moeten voortdoen met het raspen van de venkel. Dus ik zal nog een andere venkelknol nemen. En dan zullen we daar iets anders mee maken, een andere specialiteit. Dus dat mag ik eventjes wegzetten. Dat zal ik een beetje aan de kant zetten hier. Dat is dus het venkelslaatje rauw. En nu zal ik nog een klein beetje voor te raspen om dan de ingrediënten te hebben voor het venkelkrokantje.
1: En er zijn ook machines en zo, maar het is toch lekkerder met de hand, hè? Geraspt altijd. Het is veel saffiger, vind ik.
0: Het is waar. Je kunt alles in de machine steken, hè?
1: Maar dat is echt minder lekker, hè?
0: Ja, en als je dan dat toch hebt, die machine zit, dan moet er ook allemaal veel afwas aan.
1: Ja.
0: En dan moet je dat ook misschien wel gebruiken, hè, want dat heeft dan allemaal veel geld gekost. Alhoewel, moet ik zeggen, die mandolines die dus eigenlijk echt ook professioneel zijn, die zijn ook niet echt goedkoop. Hè. Dus die kan ik nu niet meer de juiste prijs van zeggen, maar ik heb vanmorgen gekeken naar die andere mandoline die dus iets moeilijker en professioneler was. Die zag de prijs komt er nog op, dat was onder 50 euro.
1: Ja.
0: Dus van het moment dat je eigenlijk komt in die sector waar je naar het professionele gaat, waar je dus professioneel materiaal gaat gebruiken, dan is dat wel kostelijk. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling dat dat wel een beetje meegaat. Dat dat zo niet een soort brol is die direct kapot is. Dus als zij dat gebruiken, dat is dat ook voor veelvuldig gebruik. En dat moet tegen een stootje kunnen. Kijk, ik heb hier nu al... Voilà. De eerste rasp zit erop. Dus ik heb hier voldoende geraspt. Ik zal nu een keer de rest hier allemaal wegdoen. Overschot van de venkel. Je kunt dat altijd in de soep doen, hè, als je wilt. Je kunt er nog soep van maken. Van hetgeen dat nog niet over is. Van hetgeen dat over is van het raspen. Je kunt daar soep van maken. Ofwel gaat dat natuurlijk naar de compost op. Nu ga ik dat hier voor zesjes allemaal wegdoen. Ik heb hier nu al een schoon bergje venkel geraspt. We gaan de rest een beetje afwassen. Want ik zal hem dan nog een keer gebruiken voor de appel te raspen. Dat hebben we straks nodig. Oké. Zo. Wat heb ik als recept? Ik zal eventjes kijken. Ik heb een 100 gram geraspte venkel. Dus ik zal een andere glazen bokaal nemen, een glazen pot. En dan zet ik dat op mijn weegschaal. De weegschaal op 0, ja. En dan een keer kijken wat hier ik al heb. Ja, dat komt goed. Laat ons zeggen, het is nu al iets minder dan die 100 gram, maar dat geeft dus niet. Dus wat ga ik er nog bij doen? Een 100 gram witte amandelpasta. Dus ik zal hier mijn pot nemen. 100 gram witte amandelpasta zal ik daarbij doen. Daar had dat niet zoveel mogen zijn, want dat is tamelijk zwaar. Dus u weet dat de Heilige Hildegard amandelen geweldig aanprijst. Hè? Dus dat het goed is voor de longen. Dat ook de hersenen vult, zegt ze. En dat heeft natuurlijk een hoge caloriewaarde. Dat is voedzaam, dat is zeer voedzaam eten. Dus ik ga daar een 100 gram ongeveer van die amandelpasta. Ik zal dat mengen met die rauwe, geraspte venkel. Dus met die amandelpasta. Gelukkig zit er daar een klein beetje olie in. Ik heb er nu natuurlijk wel een klein beetje afgegoten van die olie. Dus normaal, als je die bokaal opendoet met die amandelpasta en je moet dat gebruiken, moet dat eigenlijk een klein beetje die olie daarin roeren. Je moet die olie daarin roeren, want anders is die amandelpasta te stevig. Dus hetgeen dat ik daar vanmorgen een beetje uitgehaald heb, die olie, ik heb er nog over, zal ik een klein beetje weer in doen. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de olie daar ook in is. Hè. Dat maakt het allemaal smeuger en gemakkelijker om mee te werken. Dus dat doe ik nu. Dus ik heb nu zo een mengsel van die rauwe venkel met die amandelpasta. Dat ben ik aan het verwerken, hè. En dat gaan we dan ook bakken. Dan kunnen we daar amandelkrokantjes mee bakken. Dan moet ik kijken wat ik nog nodig heb voor een 50 gram fijn gewreven speldbeschuit. Dat zal ik er ook bij doen. Dat is dan toch om het min of meer aan elkaar te laten binden. Hè? Dat je moet er zo rolletjes kunnen van maken. Hè? Eigenlijk een soort galetjes moet je kunnen maken. Ik ga daar nu een keer een 50 gram bij doen.
1: Spelt ja, zo'n beetje als paneermeel.
0: Ja, zo'n beetje lekker als paneermeel. Hè? Dus je zorgt dat dat een zekere binding geeft. Want anders moet je er ook een echt kleine burgertjes van maken. Hè? Dat moet lukken. Hè? Dus ik meng dat hier allemaal onder één. En we gaan dat zien hè, als dat nog te vochtig is. Of als je daar niets mee kunt doen, dan moeten we daar nog een klein beetje ingrediënt ofwel nog een klein beetje van die amandelolie bij doen. We gaan zien hoe dat uitvalt. En dan, wat staat er dan nog op? 25 gram amandelschilfers doe ik daar ook nog in. Die heb ik er altijd ergens staan. Of ze staan hier al dicht bij mij. Dat is goed. De weegschaal weer op 0. Ja. Dat is toch al een pakje, hè? 25 gram, ja. Nog een beetje bij. Goed. En dan staat er dan nog op een klein koffielepeltje steenzout. Dus ik gebruik altijd het steenzout. Ze raadt dat aan. Hier de hart. En dan gaan we even kijken als ze daar kunnen burgertjes van maken. We gaan dat eerst goed mengen. Ja. Ik doe dat nu met de lepel. Ik zal dat straks met de hand doen. Dat is altijd beter met de hand. Je hebt altijd nog die warmte van je hand. En door die warmte van je hand bindt het ook allemaal gemakkelijker. Ik heb dat ook als je koekjes klaarmaakt. En je bindt dat met de hand. Gaat dat veel beter dan dat je dat wil binden met de lepel of met een vork. Dus die warmte van je hand maakt eigenlijk ook dat je die binding hebt. Nu denk ik dat ik toch nog waarschijnlijk een klein beetje van die amandelolie zal moeten bijdoen. Want dat is een beetje te droog nu. Ik zal een beetje bijdoen, zodanig dat dat vochtiger wordt en dat dat meer plakt. Dus dan gaan we moeten meer doen plakken nog, ja. Ja, dat begint te beteren. Dus het is niet echt kneden, het is eigenlijk meer het mengen dat je doet, hè. Maar doordat ik vanmorgen natuurlijk veel van die olie afgegoten heb uit die bokaal, hè, om dan die vinaigrette te kunnen maken, dat maakt dat ik nu natuurlijk die pasta veel droger is. Hè. Normaal, als je dan begint daaraan werken, dus je doet die bokaal open en je wilt daar ook 100 gram van nemen, dan moet je die olie inmengen. Je moet die olie inmengen in die pasta zelf. Dus de olie hoort eigenlijk daarbij, hè. Dan kunt ze natuurlijk wat, ik doe er een klein beetje nog bij, zodanig dat wat soepeler wordt. Voilà. En dan gaan we dat bakken. Dan gaan we in een pan en daar moet ik geen boter meer bij doen, want er is al genoeg olie in. Dus die zoete amandelolie is zeer fijn. Misschien als je naar het zuiden gaat, dat zou kunnen naar Italië of naar Spanje. Kijk daar een keer als ze niet die echte zoete amandelolie hebben, ook om in de keuken te gebruiken. Want bij ons, dat was een tijd goed verkrijgbaar en dat is dan precies like weggegaan uit de handel. Ik neem nu een pan en in die pan, ik zal dus proberen kleine burgertjes te maken van die speldkrokantjes. Hè. Dus ik zal zo'n kleine burgers maken, dat lukt al en ik zal dat in de pan leggen. En dan gaan we dat bakken. Dus zonder boter zit al olie genoeg in. En dat is eigenlijk ook heel, heel stevig. Hè? Ik hoorde vanmorgen net op de radio, dus er was aanwijzingen voor de voeding. En nu zeggen ze, ja, ze hebben nu gevonden dat er ook meer peulvruchten moeten gegeten worden door de mensen. Dus dat er, omdat die peulvruchten bevatten dan ook die eiwitten. Maar als je weet, bij Hildehard ook de kikkererwten, dat is ook de peulvruchten, de bonen. Ze gaven geen voorbeeld hoor daarvan, maar ze dus... Als je regelmatig dus die kikkererwten gebruikt, dan heb je ook die peulvruchten binnen. En dat is natuurlijk beter dan dat, dat kwamen ze vanmorgen dan ook mee af, dan altijd rood vlees te eten voor die eiwitten. Dus stilletjes aan, je weet, Hildehard, dat was eigenlijk een koploper, een geniale vrouw. Hè. En zo stilletjes aan, even nadien beginnen de mensen eigenlijk bewust te worden, ah ja, we zouden toch beter naar die voeding overgaan. Hè?
1: Want rood vlees, dat is eigenlijk iets dat zij ook afraadt. Ik herinner me hert wel,
0: maar als je dan die biefstuk wil eten, dan heeft ze zo'n heel speciaal systeem, eigenlijk dat je nooit geen biefstuk meer wil eten. Dan zegt ze, je moet die biefstuk s'avonds, dus voordat je naar je bed gaat, je moet dat in het water leggen, in het koud water. En dan sta je 's morgens op en wat zie je dan? Je ziet dan een grijs stuk vlees zitten in je water en allemaal vuiligheid daar rond, zodanig dat je al niet meer geen voesting meer hebt voor die biefstuk te eten. En dan mag je die, moet dat eruit halen uit dat water natuurlijk, en dan mag je die biefstuk bakken. En dan zegt ze, dan is al het vuil die daarin zit eruit. Dat is waarschijnlijk wel waar, maar dat is dan zeker niet meer appetijtig om daar nog aan te beginnen, hoor. Dus inderdaad, ik wou dan ze zeggen, misschien wat minder rood vlees. Hè. Ja, dat is haar systeem. Zo. Ze zegt, kijk, ik heb hier nu 4 van hetgeen dat ik nu gemaakt heb met dat recept. Ik zal dat dan ook nog maken, dat dat op de website komt. Heb ik 4 amandelkrokantjes kunnen maken. Ik zal dat nu mijn handen afwassen, want die zijn ook heel goed ingeolied, moet ik zeggen. Zeer goed ingeolied, hè.
1: Ja, want die olie die daarop ligt, dat is puur van de noten die
0: Ja, dat is van de
1: zijn,
0: ja. Ze hebben zo die speciale bereiding. En die olie die daarop ligt, dat is eigenlijk niet een soort olie dat ze bijgevoegd hebben. Maar ik zie in sommige recepten zeggen ze, je kunt amandelpasta dan zelf maken. Moet dan ik olie bijvoegen? Nee, ze hebben, dat is hier echt al een systeem van die, dat staat erop. Puur die witte amandelen, maar met een speciaal procedé natuurlijk, dat je zo'n pasta krijgt. Hè. Nu zal ik die pan dus met die 4 amandelkrokantjes opzetten. Hè. Dus lichtjes, dat dat kan bakken. Hè. Niet te zwaar. Hè. Een beetje opzetten, zo op een half uur. En dan hebben we nog, voor vandaag heb ik ook nog voorzien, een rode biet. Maar die rode biet is gekookt al. Maar je kunt ook de rode biet rauw doen. Raspen. En ik doe dat altijd in een combinatie van, nu zal ik de gekookte biet doen, maar als ik rauw doe, rasp ik dus rode biet raspen. En ik rasp er altijd een appeltje bij. Altijd. Ik meng dat samen. En ik doe daar dan graag een beetje balsamico azijn op. Dat is dus een soort Italiaanse azijn, aceto balsamico. En dat is van Modena. De stad Modena. En dan moet je zorgen dat je goede kwaliteit hebt. Want ik heb ze gisteren gaan kopen en ik zag daar enorme verschillen van prijs staan. Nu heb ik eentje hier in mijn hand van 250 milliliter. En het merk is hier Due Vittorie. En als ik dan kijk naar de ingrediënten, dan staat er daarop dat dat gekookte druivenmost is met wijnazijn. Dat zal waarschijnlijk een rode wijnazijn zijn. En er zijn geen kleurstoffen bij, geen additieven, niks anders bij. Wat is dat? Gekookte druivenmost. De most is eigenlijk, als ze de druiven pletten, als ze er sap van maken. Dus de druiven worden helemaal geplet met pel en peel, met steeltjes en allemaal. Alles wordt geplet. Dan krijg je zo'n een sap, hè, maar dat moet dan nog gegist worden en verwerkt worden tot wijn. Maar dat is eigenlijk zo de basis. Hè. Het eerste druivensap, als wij zeggen druivensap of je koopt dat in de winkel, is dat natuurlijk niet met allemaal steeltjes en alles. Dat zijn dan gewoon de druiven die in sap gedaan, sap van gemaakt worden. Maar hier de most, dat is eigenlijk alles van de druiven echt geplet. En dan heb je dat sap. En daar doen zij dan wijnazijn bij. En dat is dus blijkbaar een goede kwaliteit. Want ik heb dat vergeleken. Het flesje dat ik nu in mijn hand heb, dat is dus wel vrij duur. Dat kost 12,50 euro. Maar daarnaast stond er een flesje van dezelfde dus inhoud, 250 milliliter. En dat kostte maar 4,50 euro. En ik zei, er moet hier toch een groot verschil zijn in de twee flesjes. En inderdaad, als ik dan keek naar de ingrediënten, ja, dan was dat niet hetzelfde. Want bij dat die daar maar 4,50 euro kostte, daar zat er al een soort kleurstof karamel in. Dus wat hebben ze dan gedaan? Waarschijnlijk minderwaardig, hè? Minderwaardig product. En dat dan wat opkrikken met wat karamel voor de kleur. Hetgeen dat ik hier met mijn handen heb, is eigenlijk een echte zuivere aceto balsamico. Je kunt daar nog duurder in gaan, want dat zijn er dan die Edo's ook een beetje gelegen hebben of zo, maar dat vond ik al heel goed. En in feite heb je daar ook niet zo heel veel van nodig. Hè. Dat smaakt direct door. Dat smaakt natuurlijk een beetje zoeter dan hetgeen we straks gemaakt hebben met die witte wijnazijn en met die amandelolie. Dat is een echte klassieke vinaigrette. Maar als je dat gebruikt, zal je proeven dat dat een klein beetje zoeter smaakt. Maar ik vind dat zeer lekker bij de rode biet. Ik zal nu mijn rode biet eventjes ook in een kom doen. Ik heb dus 3 rode bietjes gekookt, hè, en dan al gepeld. Maar je mag het dus ook rauw doen, hè. Dus je mag kiezen, maar het moet dan altijd toch een beetje met die wijnazijn of met die olie daarbij. Dus ik zal die 3 nu nemen. Ik zal ze in kleinere stukjes. Dus dat is gekookt, maar dat is niet tot moes gekookt. Hè. Dus dat wil zeggen, ik ga dat nu zo met een mes fijn snijden. En de mes ligt hier. Ja, dat is goed. Een beetje overzettend vuur. Voilà. We gaan dat in schijfjes snijden. Of in korte, kleinere stukjes. En ik zal daar dan toch ook nog een geraspt appeltje bij doen. Ik vind dat altijd lekker. Bij die rode biet, hè, dat heeft zo'n beetje een andere smaak daarbij. Rode biet, dat kan zo een aardesmaak hebben ook. Hè. Maar hoe verser dat die rode biet is, als je dat uit je moestuin haalt, hoe beter. Hoe minder dat die aardesmaak zal hebben.
1: En komen ze bij u uit de moestuin, de rode bieten?
0: Nu heb ik nog geen. Ik heb ze moeten kopen. Want ah, ja. Het is een seizoen, nog slecht niet seizoen voor het ogenblik. Alles is zo droog. Hè. We zitten dus voor het moment toch in, tijdens die opname nu in een heel droog seizoen waar dat dus nog niet veel uit de moestuin gekomen is. Ja. Het enige dat voor het moment zeer goed gaat is ajuin blijkbaar. Maar de rest gaan we nog moeten afwachten. Dus ik heb gewoon de rode bieten dan gekocht. Dus ik ben ze nu bezig eigenlijk met ook veel kleiner te doen. Hè. Dus ik maak daar schijfjes en kleine blokjes van. Zodanig. We gaan daar dan nog een appel bij raspen. Ook met de mandoline. Zorgen dat we niet in de vingers snijden. Voilà, ik snijd die rode biet, dus de gekookte rode biet, eigenlijk tamelijk klein. Hè. Dus als je dat dan eet, dat zijn geen grote stukken meer. En daar zal ik een heel klein beetje wilde tijm bij doen. Dus de heilige Hildegard raadt dat ook aan. En die wilde tijm heeft een tamelijk zoete smaak. Dus ik doe niet veel hoor. Zo een puntje van een koffielepeltje, maar dus niet te veel. Hè. Dus niet te veel kruiden, want die kruiden kunnen sterk zijn. Hè. Als je dat te veel doet, is dat overheersend. Hè. Ik zie soms ook van die kookprogramma's waar dat er enorm veel kruiden gebruikt wordt. Ja. Je moet daar misschien voor zijn, maar dan denk ik, heb je nog ergens smaak van het product zelf als je dat overmatig gaat kruiden. Hè. Dus zit daar nu een heel klein beetje van die wilde tijm in. En ik zal een keer lezen waarvoor hier staat het, wat dat Hildegard daarvan zegt van die wilde tijm. De wilde tijm is warm en gematigd en is aangewezen bij huidziekten. Bij vlees en groenten mag het zelfs meegekookt worden en het zal de huid van binnenuit genezen. En wilde tijm kan ook verwerkt worden als zalf. Zulke zalven bestaan er. En die wilde tijm heeft een enigszins zoete indringende smaak. En dus ook gemalen, ze kan op broodbeleg, zelfs goed bij schapenvlees. En die wilde tijm is een laag groeiend kruimend gewas met een zeer sterke geur. En houdt van een zonnige plaats en een droge bodem. Dus het zou het moment zijn, of dat het weer er nu is voor de wilde tijm. Ik denk dat een van de planten is die goed zou gaan deze lente. We gaan, ja, dat is nu helemaal gemengd. En daar zal ik dan wel een paar lepels van die aceto balsamico bij doen. Omdat dat zo'n goede smaak heeft. Ik hou daar wel van. Ik weet niet, de luisteraars, als je dat kent, als je naar Italië of naar het zuiden gaat, ga je dat zeker al meegemaakt hebben, dat ze dat gebruiken. En wat dat er ook in Italië bijvoorbeeld, dat weet ik, gedaan wordt, voor, ik doe je nu, laten we zeggen, voor die drie rode bieten doe ik nu eigenlijk drie eetlepels van die balsamico azijn op, hè. Dus dat is zeker voldoende. En wat ze in Italië ook geven als specialiteit, dat zijn dan aardbeien met azijn. Dus ze doen azijn op de aardbeien en hoe eigenaardig het mag schijnen, maar dat is hetgeen dat de heilige Hildegard eigenlijk aanprijst. Ze zegt, normaal gezien geen aardbeien, hè? Dus dat zijn planten die dus de vuile lucht opnemen. Ik heb dat waarschijnlijk een vorige keer ook al verteld met dat experiment met die aardbeiplantjes, omdat als je de aardbeiplanten op je balkon zette, dat waren de planten die dus heel vlug de vuile lucht opnemen. Dus Hildegard zegt, aardbei niet, dat groeit ook in vuile lucht. En zegt ze, je mag dat maar op één manier eten, en dat is met azijn. Dus als je wilt die aardbeien eten, niet met suiker, maar zoals in Italië, met een beetje azijn.
1: En is dat dan als dessert in Italië nog?
0: Ja, ik denk dat ze dat als een soort dessert geven. Ja, ja, ja, als dessert. En dan in feite door die azijn, dat trekt dan zo een beetje het slechte uit die plant blijkbaar. Ik denk dat het beste is van dat niet te eten, want heel veel mensen reageren enorm allergisch op aardbeien. En dan spreken we nog niet van de gewone aardbeien die ik koop, die waarschijnlijk 10 keren bespoten zijn, hè, met pesticiden. Dus dat is een van de vruchten die, als je ze niet biologisch kan kopen ook, die al daarvoor alleen al af te raden is. Hè. Dus ik heb nu mijn rode biet helemaal dus ingedompeld in die aceto balsamico van Modena, is de uitspraak blijkbaar in Italië. En dan gaan we daar nu nog een appeltje bij doen. Dat is lekker. Ik ga dus weer de mandoline uithalen. Die is afgespoeld. En we zullen daar een appeltje bij raspen. Dus ik hou de pel eraan. De pel mag eraan als het een biologisch appel is. Ik zal nu eerst kijken naar mijn amandelkrokantjes. Want ik zie en ik voel en ik ruik dat die beginnen te bakken. Dus ik zal ze een keer moeten draaien, hè. Ja, inderdaad. Dus ik draai nu de amandelkrokantjes, want ik voel en ik ruik dat ze bakken. Dat heb je altijd ook bij brood, hè. Het is dus niet alleen kijken hoe dat eruit ziet, maar ruik het ook, hè, in de keuken. Dus ik zet het vuur een klein beetje zachter, hè, want ze beginnen goed te bakken en je hoort het zelfs. En nu de appel. Ook raspen, hè. Een beetje voorzichtig zijn. Ik zeg dat altijd voor mezelf, ook voorzichtig zijn, hè, als ze me hier niet mogen met de 100 wegvoeren. Even kijken. Ja, dat zijn mooie sneetjes. Dus ik gebruik nu eigenlijk hetzelfde mes als het mes dat ik gebruikt heb voor die venkel. Dus dat is een 7 mm. Je hebt verschillende messen. Je kunt de millimeters bepalen van die messen. Dus dat valt wel mee. Een keer kijken wat we hier hebben. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Dus die appelsneetjes zijn het eigenlijk. Wacht, hè. Die gaan we daar gewoon bij doen, bij die rode biet. Dat geeft dan zo een andere smaak, vind ik. Hè? Dat is een klein beetje weg van die rode biet met die aardesmaak. Het appeltje daarbij heeft altijd een verfrissing eigenlijk. En die wordt daar eigenlijk mee ingedraaid in die balsamico-azijn. Dus ik zal de vuur van die krokantjes iets zachter zetten, want ik ruik dat zou goed bakken. Hè. Dus in uw keuken alert zijn, meestal ook, hè, bij hetgeen blijven dat je aan het klaarmaken bent. Hè. Niet te veel laten afleiden, ook niet weglopen en je vuur laten aanstaan, al is het maar eventjes. Hè. Dus altijd voorzichtig zijn, erbij blijven, ofwel als je weggaat het vuur dan uitdoen. Hè. Want ik weet in een gewoon gezin, dat is niet like bij de chef-koks. De chef-koks op tv, die zit naar met glans en luister alles te doen, maar die worden ook niet gestoord. Hè. Er is geen kind die komt vragen, hè, wat mama, waar is dit of dat, of ik heb dat niet meer. Dus die doen daar allemaal voor. Dat is allemaal schoon voorbereid en meestal gesneden. En daarachter is er dan iemand die de afwas doet. Maar ik weet, in een gewoon gezin is dat niet zo. Hè. Meestal wordt er links of rechts aan je oren gezaagd. En mama doet intussen 10 werken tegelijkertijd. Hè.
1: En laat de kroketjes aanbakken.
0: En laat dan een keer wat aanbakken. Hè. Maar ja, het is dan dit of dat. Maar kijk. Voilà. We hebben nog een appeltje. Je ziet, met één appel kunnen we al heel eind verder. Hoor. Het komt daar heel veel van. Dus dat komt hier allemaal. Soms zijn allemaal voorbereiden voor het maal. Hè. Dus dat kunt u doen. Natuurlijk, als je zelf kookt, je hebt daar altijd werk aan. Hè. Dat kan niet anders. Hè. Als je natuurlijk alles, hè, blaadjes voorgekookt, dat is allemaal gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo gezond. Want meestal worden er daar toch van alles bij gedaan om dat ook te bewaren. Hè. Dat kan niet anders. Kijk, dat zit hier allemaal nu schoon in elkaar. De rode biet met het appeltje. Dat kan u ook nog een beetje trekken. Dat gaat er nog in trekken, al die smaken samen. Zo, dat hebben we dan ook al gedaan. Dus het belangrijkste is voor het middagmaal ook dat ik vandaag dus ook klaarmaak. Dat zijn de bepaalde ingrediënten die we nu gebruiken. Hè. We hebben dus de eerste pastinaak. Dus de pastinaak die eigenlijk als een soort vervanger van aardappelen. Ik mag dat niet altijd zeggen. Het is eigenlijk een groente op zich. Het is ze noemen dat de vergeten groenten. En dat heeft een fijnere smaak. Je moet dat maar een keer proeven. De pastinaak heeft een fijnere smaak dan de aardappel. De aardappel heeft een zoetere smaak. Met de pastinaak kun je bijna alles doen wat hij met een aardappel doet, maar heeft een klein beetje fijnere smaak, maar heeft toch zetmeel. Hè. De zetmeel zit in dat product, dus dat maakt dat je ook al die bereiding, je kunt de puree maken, je kunt de frietjes maken, je kunt er alles mee doen, je kunt ook bakken, hè, zoals ik ze nu doe, zo lekker een gebakken aardappeltje. Dat kan allemaal. En wat dat er ook goed is, als je dus in de lente bijvoorbeeld, zoals wij hebben, heel veel brandnetels hebt, hè, dus de mensen zeggen soms brandnetels, oh, dat moet hier weg bespoten. Maar als je naar de natuurwinkel gaat en je koopt daar 100 gram gedroogde brandnetel, dan vragen ze daar ook al 5 euro voor enzovoort. Maar als je de brandnetel hebt, Hilde Hart zegt, dat is zeer, zeer goed. Maar dan moet je de topjes nemen. Dus geen niet die oude bladen, maar wel de topjes van de jonge brandnetel. En dan schijnt dat het systeem is om je niet te laten prikken. Je moet die, het is meestal zo 4 blaadjes bij elkaar, de topjes. En dan moet je juist onder dat blaadje gaan en die topjes plukken, zodanig dat je niet die brandharen hebt. Niet haarden, maar haren. De brandharen van de brandnetel zijn van bovenop dat blad. Dus je moet zorgen dat je, als je dat kan, of liefst met handschoenen natuurlijk, want anders prikt dat. Maar als je zo het verstand hebt ervan, kun je die topjes van onder vastnemen, dat blad. En dan moet je dat natuurlijk, nu, je kunt dat zeker niet rauw gebruiken, hè. Dan moet je dat ofwel stoven, zoals een spinazie, ofwel in je puree doen van pastinaak. En dat is zeer, zeer goed. De brandnetel bevat enorm veel calcium. Dus voor mensen die een calciumtekort hebben en eventueel pillen moeten nemen, waar dat ik persoonlijk niet tegen ben, maar een pil wordt niet altijd zo goed opgenomen in het lichaam als de plant of de groenten zelf. Dus als je de brandnetel kan gebruiken, ook in soep, je mag dat ook in je soep doen, dan heb je voor het voorjaar echt een dosis calcium binnen en je lichaam, je darmen gaan die calcium werkelijk opnemen. Dus het is niet een pil en dan dat die pil, misschien, je weet niet wat dat doet in je lichaam, maar soms zijn het ook hele slechte ervaringen, hoor. Ik heb iemand gekend die hele zware calciumpillen moest nemen. Die zijn nu misschien intussen uit de handel, maar die heeft daar een hele grote eigenlijk ziekte mee opgelopen, als ik zo mag zeggen. Heel haar kaakbeen, daar kwamen er gaten in. En dan hebben ze wel gezien dat dat een van de nevenwerkingen was van die pillen dat ze genomen had. Dus als je de calcium neemt in de vorm van de brandnetel, dan ga je dat natuurlijk niet tegenkomen. Hè? Dus je eet, je gaat ook geen massa's brandnetels eten, dus je eet een gedeelte brandnetel zoals je spinazie of andere groenten zou eten. Je stooft dat of je doet dat in je soep. Op die manier dus heb je die calcium binnen en dat zal het organisme zal heel goed de calcium opnemen. Ik kan daar nu een voorbeeld van geven eigenlijk vanuit mijn eigen familie. Dat zal ik nu toch ook weer vertellen, want dat vind ik de moeite waard. Dus intussen staat mijn eten hier, is aan het klaarkomen. Hè? Dus geen probleem. Mijn grootmoeder, die had op een bepaald moment zo heel veel pijn in haar hielen. Wat is, ik spreek al van lang geleden. Hè? Dus ik ben nu het 70. Dus ik spreek van mijn grootmoeder, ik spreek nu al wel van 40 jaar geleden, denk ik. En ze zijn daar ook mee naar de dokter gegaan en dan foto's genomen. En wat bleek? Zij bleek dat zij een groot calciumgebrek had. Maar dan stonden ze ook blijkbaar in de medische wetenschap nog niet zo ver of nu. Hè. Nu zouden ze onmiddellijk zeggen, er moet calcium genomen worden. Het enige dat zij dan kreeg als raad was, dat zal dan natuurlijk in een rolstoel geraken en je moet slijkbaden, modderbaden nemen. Maar mijn ma dacht, modderbaden, wat gaat dat nu helpen voor dat probleem? En dan was dat nog een tijd dat wij ook nog bezig waren, dokter Vogel, dat zijn nog veel mensen nog dokter Vogel kennen, dat was ook dus een naturopaat, natuurgeneeskundige vanuit Zwitserland. Er zijn zelfs nog producten van hem verkrijgbaar. En die beschreef dan in zijn boek in feite, als je dat hebt, en het is werkelijk vastgesteld dat je een calciumgebrek hebt, dan moet je voor hem, was dat urticalcin nemen. En dat was zijn product, maar urticalcin, je hoort dat al, de urtica zit daarin, dat is de naam van de brandnetel. Dus wat had hij ook gedaan? Hij had die brandnetel genomen en dan helemaal tot poeder verwerkt en in tabletjes. En dan heeft mijn ma gezegd tegen mijn grootmoeder, kijk, we gaan dat zo doen voor u, we gaan dat proberen zo op te lossen. Je neemt alle dagen, ik weet niet hoeveel tabletjes dat ze dan moest nemen, niet zo, ik zeg nu maar iets, 10, 12, dat waren hele kleine tabletjes. En na een paar maanden is dat echt haar probleem daarmee opgelost. Is ze teruggegaan naar de dokter, zijn er terug foto's genomen en inderdaad, die hielen hadden toch die calcium opgenomen. Ik zeg dat nu, omdat ik dus nu aan het spreken ben eigenlijk over die brandnetel. Hè. Dus dat was eigenlijk echt met een natuurproduct. Mijn ma had dat zo bedacht. Hè. Nee, zegt ze, ik wil niet dat mijn ma in een rolstoel zit en modderbaden neemt die geen zin gaan hebben. Maar dan toch met een doorgedreven kuur, laat ons zeggen dat dat dan toch wel een kuur was, denk ik, van een maand of drie, voordat dat weer helemaal, en dat was helemaal schoon toegegroeid. Dus wat ik nu niet, het is niet dat direct reclame wil maken voor dokter Vogel, maar het is voor datzelfde principe, hetgeen dat Hildegard zegt, als zij het zo spreekt, dan zijn er ook nog mensen, misschien uit andere branches, maar die bezig zijn met natuurgeneeskunde of natuurvoeding, die eigenlijk met op hetzelfde resultaat neerkomen. Hè? Dus die urticalcin van dokter Vogel, dat was eigenlijk volledig gebaseerd op de brandnetel. Dus daarmee vertel ik dat hier, omdat dat zo eigenlijk in mijn gedachten komt, terwijl ik hier aan mijn potje sta te roeren met mijn rode biet. Hè? Dus het ene brengt het andere mee, maar ik denk dat dat wel een keer interessant is voor de luisteraars ook. Het is dus nooit de bedoeling van te zeggen, ik ga het hier allemaal op eigen houtje doen, ik heb geen dokter nodig. Zo werken we niet bij Hildegard. Bij Hildegard wordt het wel vastgesteld, uw kwaal, door de dokter. En dan is het natuurlijk aan u en uw dokter en de keuze van uw dokter, want wij zijn nog altijd vrij, we zitten niet in Rusland of in het communisme, we zijn nog altijd vrij van de geneesheer te kiezen, die dan voor u met het beste kan afkomen. Hè. Is dat de klassieke geneeskunde? Heel goed. Is er iets die moet aangevuld worden? Dat is ook goed. Voilà. Ik denk dat we nu voor het eerste gedeelte kunnen afronden. Hè. Is dat goed?

0: En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Koken met Hildegard, waar we vandaag eigenlijk al een lekkere, frisse zomerse maaltijd hebben zien bereiden en mogen proeven. Ja, dat kan ik wel meegeven aan de luisteraars. Sylvia, er staat precies ook nog een dessert op ons te wachten.
1: Er staat nog een dessert op je te wachten. Frambozen. Hildegard is dus niet voor de aardbei, maar wel voor de frambozen. Frambozen is een hele lichte vrucht. En van het frambozensap, als je dat perst en doe daar een klein beetje galgant bij, dus een kruid, dan zegt ze dat dat zelfs koortswerend is. Hè? Een lichte vorm koortswerend. Dus dat wil zeggen dat ondersteunt het lichaam. Hangt natuurlijk af waarvan heb je koorts, waarvoor moet je behandeld worden. Maar dat zijn soms, ook als je koorts hebt, heb je dorst. Hè? Dus moet je ook wat drinken. En in plaats van altijd gewoon water te drinken, kun je dan frambozensap nemen met een heel klein snuifje galgant in. Dat gaat u ook weer oppeppen. Die galgant zal u wat oppeppen. De frambozen geven die verlichting en die verfrissing. U kunt natuurlijk ook de frambozen gebruiken zoals wij dat nu gaan doen. Die zijn vanmorgen vers geplukt uit onze tuin. En die zijn helemaal gerijpt in de zon. Ik zal die nu eventjes wassen of spoelen. Want je weet, een framboos is een tere vrucht. Je moet daar voorzichtig mee omgaan. Want dat is direct geplet. Je kunt dat ook niet lang bewaren. Dus ik heb ze nu gewassen, eventjes gewassen. Dat wil zeggen, eventjes gespoeld. Hè? Zodanig dat er daar geen kleine beestjes meer op zitten. Maar ik heb ze vanmorgen zelf uitgekozen. Dus die waren heel mooi, die frambozen. Gaan we nu een klein dessertje mee maken. En ik zal dat doen met room. Dus lichte room. Dus lichte room, dat wil zeggen niet te veel room. Ik heb 200 milliliter room van 40%. En ik zal dat zoeten met een rietsuiker, maar bloemsuiker van rietsuiker. Dus dat wil zeggen, de rietsuiker is gemalen. En ik heb er wel met mijn vork eventjes moeten ingaan. Want er zit hier, zoals in andere bloemsuiker, geen middel in, geen anti-klontermiddel. Dus dat wil zeggen, het klontert wel gemakkelijk. Maar dat is ook niet zo erg. Ik ga dan eventjes door met mijn lepel of met de vork en die klontertjes zijn daaruit. Dus dat is een natuurlijk product, rietsuiker gemalen tot bloemsuiker. Want dat is altijd gemakkelijker als je room opklopt, dat je in feite een bloemsuiker hebt. Ik ga daar een klein beetje in gieten. Hoeveel zou ik zeggen dat ik zal doen? Een 2 eetlepels, dat is eigenlijk voldoende. Dat is dan licht gezoet. En dat zal perfect zijn. Ik zal die nu opkloppen. Ik heb dus mijn machine met de kloppers. Hè. Dus dat doe ik zo. Je kunt dat ook met de hand. Vroeger thuis bij mama moesten wij dat altijd met de hand opkloppen. Hè. Dus mama deed dan voort met haar gerechten en haar bereiding. En dan kregen we de vork in de hand. Je kon dat met de vork doen. En dan klop je. Maar dan klop je vanuit de pols totdat de slagroom opgeklopt is. Hè. Maar nu is dat iets gemakkelijker met de kloppers. Maar ik zal zeggen, niet te lang kloppen. Want anders krijg je boter. Hè. Ik ga dat nu eventjes doen. Hè.

0: Ik stop daar al mee. Dus dat is misschien een minuutje, niet lang. Dat wil zeggen, ik ga die slagroom ook niet heel hard opkloppen. Dat is niet nodig, hè. Dus het wordt heel lichtjes opgeklopt. Zo, als je natuurlijk, je moet dat zelf voelen. Hè. Als je ziet dat hij dik begint te worden, dan stop je daarmee. Als je voortklopt, hè, dan krijg je boter. Hè. Dus dan heb je boter voor op je boterham te smeren. Dus ik heb gestopt. Het is natuurlijk een zeer eenvoudig receptje. Hè. We zijn zo. Ik heb 4 mooie kommetjes. Dus 4 glazen kommen. Gaan dat hier allemaal een klein beetje aan de kant schuiven. Want er staat hier altijd heel veel op tafel. Dus dat is mooi. Hè. Dus dat is ook een eenvoudig recept, maar mooi opgediend. Bijvoorbeeld in een mooi glazen kommetje. Dat doet ook wat, vind ik. Dus ik zal dan eerst... Oh ja, ik heb zelfs 5 kommetjes. In ieder glazen kommetje zal ik dus een basis leggen van room. Dus ik zal de room daarin doen. Een lepeltje of 2. Koffielepels is dat, kleine lepeltjes zal ik daarop leggen. Ik doe dat zo, ja.
1: En de room, het is wel 40% room. Er zijn ook veel light producten, maar volle room is beter, denk
0: wel,
1: ik.
0: Ja, je moet natuurlijk opletten, ook als je kunt lichtere room nemen, maar je moet nog altijd ergens die basis hebben om te kunnen opkloppen. Ja. Als je heel licht gaat, zal dat moeilijker gaan om die room op te kloppen. Dus je kunt dan misschien een lichte room gebruiken, dat je zegt, gewoon in je recepten waar je een beetje room nodig hebt, dan kan dat met die lichte room. Maar als je gaat moeten opkloppen, heb je wel een klein beetje vet nodig eigenlijk daarvoor. Anders krijg je dat niet opgeklopt. Dus ik doe gewoon in de schaaltjes 2 koffielepels van de room. En dan zal ik daar nu de framboosjes opleggen. Hè. Dus in ieder schaal een beetje framboosjes. We gaan dat per schaaltje doen. Dat is natuurlijk zeer mooi, want die frambozen zijn heel mooi vers geplukt. Dat is natuurlijk een grote luxe als je dat in je tuin staan hebt.
1: En die doen het wel goed.
0: En die doen het goed, hè. Die doen het goed. Die kunnen blijkbaar de warmte, de droogte goed verdragen. Natuurlijk, het verschil is wel omdat het heel vroeg warm geweest is. Ze zijn eigenlijk al beginnen rijpen als ze nog klein waren. Maar nu zijn ze er weer doorgekomen, zijn ze wat groter van model en dat is beter. Dus ik leg nu op ieder schaaltje dus ongeveer een beetje hetzelfde van framboosjes. Dat is natuurlijk wel heel lekker, hè. Ik denk dat de meeste mensen dat wel graag eten. Je kunt daar veel mee doen, hè. Je kunt daar frambozenijs van maken. Je kunt er ook een frambozenazijn mee maken. Dat zijn de verschillende mogelijkheden. Dan heb je bijvoorbeeld een bokaal nodig met afsluitbaar deksel. En dan doe je daar, laten we zeggen, een 500, dat is een groot bokaal, 500 gram frambozen in. En dan giet je daar witte wijnazijn op en je laat dat dan een week of 3 staan. En dan zeef je dat en dan heb je in feite, gaat de kleur van die frambozen helemaal over in die wijn. En dan heb je eigenlijk een frambozenwijnazijn en dat bewaar je dan ook in je koelkast. Hè? Want, of anders, als je natuurlijk het wil lang bewaren, dan moet alles een keer opgekookt worden, eventueel met wat suiker bij. Dus de balans.

0: Ik doe dan nog een klein beetje suiker op ieder bokaaltje, of ieder schaaltje tenminste. Hè. En dat is natuurlijk een dessertje, dat is vlug klaar. Hè. Zulke dingen. En als je gespecialiseerd bent in het ijs maken, dan kun je ook met frambozen, dus met room en zo, ijs maken. Ik zal dat nu nog... Ik heb nog een beetje room over, dus ik kan het nog gebruiken. Ik zal dan op ieder schaaltje nog een beetje room leggen. En als je wilt, als je dat wilt heel chic doen, dan doe je dat in de spuitzakken. Dan spuit je dat erop. Hè. Dat mag ook. Hè. Zo. Ik ga die room opwerken. Ik ga die room, ik heb nog zelfs nog een beetje framboosjes over. Kijk, dat is dan afgewerkt en wij gaan dan nu nog een heel klein beetje amandelschilfertjes overstrooien, maar niet veel, hè? Dus gewoon een beetje voor de versiering nog mag dat daarover. Voilà. Je hebt dan altijd zo de balans zuur-zoet. Dat moet je ook proberen in je eten en in je maaltijden te krijgen, dat je een soort harmonie hebt, dat je een soort balans hebt in je eten. Dus je gaat geen eten maken die ofwel heel zuur of meer zoet is of bitter of zo. Je probeert altijd die smaken met elkaar te verbinden en je probeert ook te zoeken welke smaken passen samen. Dat mag soms een beetje een tegenstrijdige smaak zijn. In het Frans zeggen ze dat zo tranchant, dat het eigenlijk echt de tegenpolen zijn. Maar je mag ook gaan naar bijvoorbeeld naar smaken die heel goed met elkaar samen gaan. Hè. Dus je zoekt dat zelf uit. Maar je zorgt altijd in je voeding, ook in het hele menu dat je maakt, dat je een evenwicht erin hebt. Hè. Dat je niet naar een hele zure balans gaat of zo. Dat je echt dat iedereen de verschillende smaken heeft. Hè. Dus we zeggen zoet, zuur, bitter enzovoort. De verschillende zout, hè, dat is daar ook bij. En als je dat goed balanceert in je voeding en je hebt dat gegeten, dan zal dat een voldaan gevoel geven. En dan zal je na de middag of 's avonds niet op zoek moeten gaan naar iets. Ik heb precies nog iets nodig. Wat? Ik ga in mijn kast zoeken. Zit er daar chips in? Nee. Als je chips zoekt, dat is waarschijnlijk omdat je zout zoekt. Hè. Als je naar chocolade op zoek gaat, dan zoek je eigenlijk naar iets zoets. Hè. Dan kun je ook, bijvoorbeeld in plaats van chocolade, kun je amandelen nemen. Hè. Amandelen geven ook dat zoete gevoel. Dus je moet kijken op het moment zelf dat je zo van die bepaalde hoestingen hebt naar bepaalde voedingsmiddelen, is waarschijnlijk omdat u op dat moment uw lichaam nood heeft aan ofwel magnesium ofwel calcium. En dat je denkt misschien, ik wil hier alleen maar chocolade en confituur eten of ik wil alleen maar chips eten. Dus dat zijn smaken, je zoekt die smaken op. En die smaken kun je ook maken dat je niet altijd in de ongezonde smaken gaat. Dan ga je misschien zeggen, kan ik een alternatief vinden voor de chocolade? Ja, in amandel kun je dat wel vinden. Maar op het moment dat je hoesting hebt op chocolade, ga je niet geholpen zijn met chips te eten of zo. Dan is niet die smaak dat je aan het zoeken bent. Hè. Dus ik denk dat je wel begrijpt wat ik u hier probeer te zeggen. Hè. Dus voor vandaag rond ik daarmee af. De dessertjes zijn klaar. Wij gaan ze onmiddellijk zelf opeten. Dus tot de volgende keer.
1: Dank je.
2: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden. Vandaag, op deze zaterdag 8 augustus, gedenken wij de heilige Dominicus, priester. De hymne voor het middaggebed kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 988. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer. Mijn geest ziet met ongeduld uit naar uw bijstand, want ik vertrouw op uw woord. Mijn ogen smachten naar wat gij beloofd hebt. Wanneer schenkt gij mij uw troost, verdroogd als een wijnzak die in de rook hangt? Vergeet ik toch nimmer wat gij hebt beschikt? Hoe lang zal uw dienaar nog leven? Wanneer zal uw vonnis mijn kwellers slaan? Zij groeven voor mij een valkuil die trotsen, die zich niet bekommeren om uw wet, maar alles wat gij gebiedt is betrouwbaar. Bescherm mij als men mij kwelt, zij hadden mij bijna verdelgd van de aarde. Maar aan uw bevelen ontrok ik mij niet. Wees mij barmhartig en laat mij leven. Dan blijf ik aan wat gij verordend trouw. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zegt de Heer. Heer, Gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Luister God naar mijn roepen. Schenk aandacht aan mijn gebed. Uit verre landen roep ik tot u. Wanneer ik beklemd ben van hart, hef mij op de rots die te hoog is voor mij. Want gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Ik zou voorgoed in uw tent willen wonen en onder uw vleugels beschermd willen zijn. Mijn God, Gij hebt mijn geloften gehoord. Gij hebt mij het erfdeel beloofd van uw dienaars. Vermeerder de dagen van onze koning. Verleen dat zijn leven geslachten omspant. Vergun hem nog lang voor uw aanschijn te heersen. Laat goedheid en trouw zijn beschermgeesten zijn. Dan zal ik uw naam zonder ophouden prijzen. Mijn dankoffers brengen iedere dag. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, Gij zijt mijn toevlucht, mijn burcht. Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij, nu ik voor mijn leven vrees. Bescherm mij tegen deze troep bandieten. Tegen de onruststokers om mij heen. Hun tongen scherpen zij als messen. Hun woorden dopen zij als pijlen in vergif, om onverhoeds onschuldigen te treffen. Hen uit een schuilhoek neer te slaan. Zij zetten met geweld hun plannen door. Zij spannen met berekening hun strikken. En zeggen, niemand die het ziet. Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart. Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val. Dan schudden allen die hen zien het hoofd. En alle mensen zijn door vrees bevangen. Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat hij hier de hand in had. De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven hem. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Behoed mij, Heer, nu ik voor mijn leven vrees. Uit het eerste boek Koningen. Wees sterk en toon dat ge een man zijt. Blijf trouw aan de dienst van de Heer onze God. Bewandel zijn wegen en onderhoud zijn wetten, geboden, voorschriften en verordeningen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes. Dan zult gij slagen in alles wat ge doet en onderneemt. Leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in. Laat ons bidden. Heer, brandend licht van eeuwige liefde, wij bidden u, laat het vuur van uw liefde ons steeds bezielen, zodat wij u boven alles beminnen en onze naaste liefhebben omwille van u. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Vandaag mogen wij weer terugblikken op enkele van de bezoeken die wij gedaan hebben het afgelopen jaar. Zou u een van deze fragmenten die u gaat horen integraal willen herbeluisteren, dus de hele uitzending willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. En wij beginnen met onze uitzending van de maand mei. Toen mochten wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsse. En wij gaan beginnen met het gesprek dat wij voerden met bewoonster Maria. Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
2: 2 jaar.
1: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
2: Ja.
1: En dan bent u naar hier gekomen?
2: Ja.
1: En bent u hier tevreden?
2: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen. Hè. En dat heb ik gedaan.
1: En dat is goed gegaan?
2: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
1: Ja, inderdaad.
2: Zo moet het zijn.
1: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
2: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
1: En wat doet u dan? Wat houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
1: Oké.
2: Dat is ieder zijn gedachte.
1: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag
2: Jawel.
1: Doet.
2: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè. Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè?
1: En wat leest u graag?
2: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
1: U heeft eigenlijk te veel te doen.
2: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus.
1: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
2: Ik ook. Ik ben 95, hè?
1: 95?
2: Ja.
1: Dat zou je echt niet zeggen. Dus,
2: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
1: Maar u heeft tot u 93 thuis gewoond dan?
2: Want... Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja.
1: Okay,
2: ja. Dan was het de moment om naar hier te komen.
1: En
2: ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht, nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik heb nog nooit, ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest, en ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen, ik heb gezegd, voilà maar ja. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
1: U neemt de situatie zoals ze is.
2: Het kan toch niet anders? Ja. Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
3: Nee.
2: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
1: En heeft u kinderen, mevrouw?
2: Kinderen? Ik had er 5.
1: Dat is mooi.
2: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
1: Oké.
2: En ik heb er nog 4.
1: Nog 4. En is ze...
2: Ik heb een zoon dat priester is.
1: Ah ja, oké. Hier in België of ergens anders?
2: Wat lief?
1: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
2: In Opwijk is die priester.
1: Ah, oké.
2: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
1: Ja,
2: hè?
1: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
2: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist, dat er ieder generatie een roeping was.
1: Oké.
2: Een priester, een non... Een broeder, mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen, niet. Er zijn geen roepingen meer, praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad... En nu gaan ze teruggeven. Maar dat zijn zwarte.
1: Ja.
2: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
1: Ja, dat is ook zoals het is, hè?
2: Dat is niet zo, hè?
1: Ja.
2: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè.
1: Ja, absoluut. Enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken.
2: Dat heb ik nu graag gedaan.
1: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dank je wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn aan het terugblikken op onze uitzending van de maand mei, waar wij te gast waren in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijssen. Zo net hoorde u een gesprek met bewoonster Maria. En nu gaan we luisteren naar het gesprek met personeelslid Frederik, waarin hij vertelt over zijn job en ook getuigt hoe hij het geloof heeft teruggevonden. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijssen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Termeren als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keihof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd, ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, Ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is. Je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners. En je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen. Mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Je kent het wel, heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. Ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, je zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
1: Ja, oké. Okay. Dus er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké. Okay? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken en rond heel het religie gebeuren. Ja, ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt. En je moet zelfs niet op grote schaal bekijken. Je kan het ook zelfs lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, oké, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert is die? Allee, bon. Ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten liever, om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Oké, als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En ja, veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen. Maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. Ja, zowel dus de godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft. Dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Nee, ik ben voltijds. Dus dat is een speciaal traject dat we die ter meer, maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk, dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun als iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dus klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan u daar iets over
1: zeggen? Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Wij gaan nog luisteren naar één gesprek uit de uitzending van mei, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. Deze keer is het een gesprek met een vrijwilliger, Jean-Pierre genaamd. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente hier. Hè. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in de tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik ken dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ik woon in Huldenberg, dus om 5 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag... ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee, omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen, met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna... Soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké. Okay.
1: Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waar ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Er wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af, ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik, 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale, het samen zijn met mensen. En ja. Ik was vroeger in de jeugdbeweging, ben bij de scouts geweest ooit. Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Ik ben al misschien een beetje sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Hmm. Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee, ja. Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden, hè, geworden, hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt er niet aan doen, je bouwt daarmee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekken pijn. Hè? Dat is toch, ja. Die band, hè, is weg dan, hè. Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
0: Ja.
1: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre, met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Wij hebben zojuist teruggeblikt op ons bezoek aan het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsen. En dan gaan we nu verder met een andere uitzending van het afgelopen jaar, namelijk met onze uitzending van de maand november. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En wij beginnen deze terugblik op die uitzending met een gesprek dat wij mochten voeren met bewoonster Achie. En in deze uitzending hebben wij meermaals een langer gesprek gehad met bewoners daar. En zo ook dit gesprek met Achie. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En daarnet waren wij op het kantoor van de directeur, Bram. En nu zijn we een paar gangen doorgewandeld en zijn gastvrij ontvangen in de kamer van Achie. Achie, hartelijk bedankt dat u even met ons wil spreken.
1: Heel graag gedaan, mevrouw.
0: Woont u al lang in dit woonzorgcentrum?
1: Toch enkele jaren al. Ik ben een beetje de tel kwijt. 4, 5.
0: Ja. Ja. Dus al enkele
1: zeker.
0: Jaren.
1: In het begin was ik op een kamer van 2, omdat er geen plaats was voor een persoonskamer. Maar hier ben ik heel, heel rustig en gelukkig, ja.
0: Dus ook al een paar jaar
1: op uitzicht. De einder, ik bespreek het in mijn dagboek. Ik hou er een dagboek op na.
0: Oké. Ja, het is inderdaad. Ja,
1: van, mijn zoon heeft er een keer bij een verhuis 17 boeken op de container. Maar hij vroeg wel of hij dat mocht doen.
0: Oké, dat is goed.
1: Van 17 jaar ver, mijn kasten uitkuisen en alles de rommel weg. En voilà.
0: U schrijft elke dag in uw dagboek?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja. Het is ook een geheugen. Hoe noemen ze dat? Ja, steuntje.
0: Ja.
1: En dat is een directeur.
0: Dat is een goede training ook voor uw geheugen om te schrijven.
1: Absoluut. Dat ondervind ik. En ook
0: voor uw oefenen. Ja, uw handen,
1: mijn handen te oefenen. Ik voel dat wel, hoor.
0: En leest u ze dan ooit terug, de dagboeken? Of is het meer schrijven en dan wegleggen?
1: Ik zoek wel soms iets op wat ik geschreven heb. Het is als geheugensteuntje dat ik schrijf eigenlijk.
0: Ja,
1: om te weten wat er gebeurd is en wat er in de toekomst nog zal gebeuren. Het is hier echt heel gezellig. En zeer veel activiteiten. En met begeleiding ook, hè. En we hebben hier de tuin voor te wandelen. Als er incidenten zijn, weten wij altijd waar naartoe. De hoofdverpleegster, vooral de ergotherapeut. Daar zijn we eigener mee. En de directeur zit te lachen, maar dat is zo. Maar met de directeur ben ik ook heel, heel op mijn gemak.
0: Oké. Ja, ik zie dat u
1: vroeger heel verschil.
0: Dat u veel activiteiten meedoet, want ze hangen ook uit aan de muur,
1: ja.
0: De activiteiten.
1: Ja. Onlangs is onze huiskat, Mineke, overleden en plechtig begraven in de tuin hier. En ja, dat zijn van die evenementen. Maar we waren er wel aan gehecht. Als ik mijn deur opende, ze was er. Nu is er niet meer. Ja, dat doet wel iets.
0: Ja. U had een goede band met de kat. Ze kwam veel binnen?
1: Ze kwam hier niet binnen, nee.
0: Hier niet.
1: Ze ging niet in de kamers, nee.
0: Okay.
1: Maar ze was er in de hol en ze liep een keer mee. En, En de Nathalie, de ergotherapeute, zorgde ervoor dat ze eten en drinken had. Op tijd. Ja, het was aangenaam. We missen haar.
0: Ja, maar misschien dat er een nieuwe kat komt dan.
1: Ik hoop het niet, ja. Dat is goed, hè.
0: We zitten hier aan het raam.
1: Ja.
0: Met een heel mooi uitzicht op de velden. Gaat u veel wandelen buiten?
1: Ja, zoveel als ik kan. Ik noem dat de einder, omdat ik verder niets meer kan zien. De einder voor mij is de scheiding van het veld en de lucht. De blauwe hemel, daar de treurwilg, nu is zij kalm, maar als er een beetje wind is, wiegt hij prachtig. Hè? Allee. En ja, het zijn schone wandelingen, absoluut.
0: U gaat veel buiten, niet alleen om te wandelen, maar ook om te lezen. De directeur toont mij hier een foto van u die aan het lezen is in het zonnetje buiten. Leest u
1: met
0: graag?
1: Met een vriendin, alleen met een medebewoonster. Ja, als ik naar de bisons ga met mijn rollator, meestal neem ik toch mijn rollator mee. Ik ben toch 90, hè. En dan zat ik met mijn rollator met mijn boek bij de bisons ook weer lezen. Ja.
0: En wat voor boeken lees
1: je? Ik spreek er eerst wel tegen. Hè? Ik spreek tegen de bisons. Okay. En ze komen afgestapt. Hè? Ze kennen mij al een beetje. En ze weten ook dat ze vers gras trekken. Langs de graskanten. En ze weten dat ze door die tralie dat vers gras krijgen. Want het is een beetje zielig waar dat ze daar lopen. Hè? Het is allemaal afgegeten. Maar ja, het is de tijd van het jaar ook.
0: Oh ja. Maar zijn ze goed gezelschap om mee te lezen?
1: De bisons.
0: Ja.
1: Ja, rustig. En de kleintjes zijn schattig. Ja. Ja.
0: Wat voor boeken leest u graag?
1: Romans, maar ook geschiedkundige romans vooral. Dat heeft mij altijd aangetrokken. Over Vlaanderen, je ziet de leeuwtjes daaraan. Hè. Over, zingend Vlaanderen. Ik speel op mijn piano. Dat is mijn gezin niet, maar waar ik uitkom. Het gezin waar ik vandaan kom.
0: Ja, uw ouders en uw broers en zussen.
1: Ja, ja, mijn ouders, mijn broers en zus. Waarmee 7 kinderen. Mijn zussen, alle 5 in het onderwijs. 4. Ja, 5. Alle 5 in het onderwijs. Ik was verpleegkundige.
0: U was de rebel in de familie. U was de rebel in de familie. U ging iets anders doen.
1: Ik ging, maar ja, maar dat loopt zo. Ja, dat is niet gepland. Dat is in zo'n groot gezin, dat is toch... Ja. We gingen wel aan elkaar vast. En ik ben mijn zussen kwijt. Hè. Ik heb nog 1 zus.
0: Ja.
1: De 4. En ik heb nog 1 broer in Tenerife. Ja, hij woont al jaren in Tenerife. Onze Jo, de jongste van de 7. En de oudste is onze zus Lieve. En zij is jaar na jaar directrice geweest van 3 scholen. Een kleuterschool nog bij in Gent. Christus Koning Parochie. Dat was een nieuwe parochie die ze gebouwd hebben. Veel huizen gebouwd. Dus het werd allemaal bevolkt. En zat direct. Ja. Was voorzien. Hè. Scholen. Maar die leeft nog. En ze is 101. Mijn oudste zus.
0: Okay, de oudste leeft nog. Dat is,
1: Mijn oudste zus en mijn jongste broer. En ik.
0: En de hoeveelste was u van de kinderen?
1: Jo, Leentje, ik.
0: Oké.
1: Okay. Mieke, Grietje.
0: Dus bij de oudste eigenlijk ook, bent u van uw broers en zussen?
1: De derde jongste.
0: Ah, de derde jongste. Oké. Okay. En er staat hier in uw kamer ook een keyboard, een piano.
1: Ja.
0: Speelt u daar veel op?
1: Ja, veel. Zeker 1,5 uur per dag. Maar niet aan 1 stuk, hè.
0: Oké.
1: Okay. Soms vlucht ik naar dat pianootje. Als ik me eenzaam voel.
0: En speelt u al lang piano? Doet u al
1: We
0: van...
1: waren 6 jaar oud. De meisjes, mijn zussen en ik, want het was de ander 5, hè. Kreeg een pianoles van mijn oudste zus, toen al in het onderwijs stond, directrice was. En mijn oudste broer heeft ons leren zingen. Okay. Dus op zijn ene knie, we waren nog maar zo groot, 5, 6 jaar. En hij leerde ons ook 2-stemmig en 3-stemmig. 3-stemmig, dat waren kanons.
0: Ja.
1: En 2-stemmig waren liedjes. En zo zijn wij toch een muzikale familie geweest eigenlijk. Papa was hoofdonderwijzer in Sint-Denijs Boekel Hij was afkomstig van Blasius Boeken, dat is hier niet ver van. En hij wou dat wij studeerden en ons best deden. Het was ook de moeilijkheid dat we op de buiten woonden, ver van een internaat. Allee, ver van middelbare school, die dan natuurlijk een internaat werden, hè, voor ons. Jaren in het internaat geweest. Maar met mijn zus, we waren nooit alleen, want van een broer, van een zuster. Dat maakte heel plezier. En we mochten daar ook piano leren spelen en zingen in het koor van in Gaveren was dat. Ja, veel meegemaakt. En toneelspel. Ik heb veel toneel gespeeld.
0: Dat klinkt niet zo heel enthousiast. Vond u het leuk om te doen, of niet?
1: Ik vond alles leuk. Ook dactylo, vitesse. En ik was zo Vlaams gezind in mijn hart. Dat komt van papa, hè. Je ziet uw leven vast.
0: Ja.
1: En ik wou... Want ik heb nog een keer gezegd in open klas... Dat was natuurlijk een beetje fout, alleen een beetje opstandigheid. Ik werd een vraag gesteld in het Frans. En ik moest dus in het Frans antwoorden. Ik antwoordde in het Nederlands. De zuster zegt, ja, maar Agi, je moet dat in het Frans antwoorden. Ja, maar, zeg ik, zo met veel overtuiging, ja, maar ik ben een Vlaming. Heel de klas lachen natuurlijk. Maar ze wisten het daarop.
0: Ik zie ook heel veel recentere foto's. U heeft zelf kinderen, ja.
1: Ik heb 3 kinderen, 50ers. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben overgrootmoeder van de kleine Marcus. Aan de lamp hangt hij daar.
0: Ja, inderdaad.
1: Schatje is nu anderhalf jaar.
0: Ja, onlangs 1 jaar geworden, dat kaartje hangt er. Ja,
1: ja, Marcus. Van de oudste dochter van mijn zoon. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Anaïs in Antwerpen. En ja, daar... I love him. Dat is ook hem.
0: Ja, ja, daar hangen
1: in dat
0: overal
1: badje,
0: foto's.
1: Dat zijn eigenlijk mijn de grote kleinkinderen, als ze klein waren. In dat blauw badje.
0: Ja, 3 kindjes in een klein babybadje.
1: Ik had altijd een bende kinderen. Een grote bad, 3 tezamen. En ze mochten spelen met speelgoed. En dan was je... En mijn man zat er klaar in de canapé met een handdoeken op zijn schoot. Ik had dat klaargelegd voor hem. En 1 per 1 die gewassen was, moest trapjes beneden. En op zijn schoot de klein en hij... Ja.
0: De een na de ander.
1: Mijn man die de rest droogde ze af. Ja, ik heb veel meegemaakt. Wij zijn ook pleeggezin geweest. En dat vind ik wel heel belangrijk, nog altijd, ja. De pleeggezinnengroep van OCMW Gent, aan de Puisseweg, ze zochten pleeggezinnen. En ze kwamen bij mij terecht door de directeur in Gent van de pleeggezinnendienst, die eigenlijk bij ons thuis, zo'n tenhuizen was.
0: Oké. Okay. Heeft u dat lang gedaan, pleegouders?
1: Wij zijn lang pleegouder geweest, ja hoor. Ja. Het is een beetje komen en gaan, hè.
0: Ja.
1: Sommige kinderen blijven 2 jaar, sommige 5 jaar. Volgens de omstandigheden van in hun eigen gezin. Maar dat waren sukkeltjes, hè. Ja.
0: Hoe kijkt u daar op terug, op pleegouder te zijn geweest?
1: Ik ben niet het type dat op mezelf stoeft, maar ik ben er toch fier op.
0: Ja.
1: Want we hebben dat toch goed gedaan. We kregen altijd de stempel van een van de beste pleeggezinnen uit het Gentse. Die jongen waren wel, we woonden in Rons, hè, maar dat was uitgebreid. Ja. En ik heb er veel voor gedaan ook.
0: En wat denkt u dat het was? Wat deed u anders dan andere pleeggezinnen? Dat jullie het goed deden, om het zo te zeggen?
1: Er waren mislukkingen bij ook. Hè.
0: Hmm.
1: Je moet er veel voor opofferen. Want ik herinner mij, we waren een keer 3 maanden zonder pleegkinderen. dat ze verhuisd waren of opgeëist waren door de natuurlijke ouders. En mijn oudste dochter, ik zal het nooit vergeten, wanneer komt er nu weer pleegkindjes, Moeke? Ja, ze waren daar zo, ze waren daar gewoon en ze waren daar zo aan gehecht. Ja.
0: Het werd toch heel het gezin gedragen?
1: Dat was toch, ja. In vakantie kwamen er dan nog twee. Altijd wisten ze mij wonen, hè, hoe ze een weekend. Ach, je zou nog kunnen een paar nemen, we weten niet waar naartoe met die twee. Anneke en Pieterke, broer en zusje, we kunnen dat niet scheiden. Allee, ja, zo, hè. En kwamen ze bij ons terecht, hè.

0: Hilde heeft daar nog altijd contact mee, toch? Maar mijn jongste dochter is meer... Ze heeft een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En als ik dan zei, maar zij moet dat begrijpen. Ze heeft geen vader. Ik heb ook geen vader. Wil ze zeggen, mijn vader houdt zich niet bezig met mij. Hij heeft andere beslommeringen. Ja, dat was zo'n beetje...
1: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is een kwetsuur.
0: Dat is soms moeilijk. Ja, maar zeker. Ons ging Hilde, ik heb er een zus bij. Dat was het verschil. En mijn zoon, dat is mijn jonge god.
1: komen uw kinderen je nog veel bezoeken hier? En uw kleinkinderen?
0: Het is toch regelmatig niet, maar toch af en toe.
1: Ja. U ziet ze wel nog.
0: Oh ja, absoluut. Ja. Zelf koffietafel. Ja. Het zijn er nu al een paar. Ja. Verloofde. De oudste.
1: Ja. Goed.
0: Een tweeling van Renilde. Ja. Oh, en ze staan er allemaal. Het is leuk. De verloofden komen al mee. Ze zijn ook moeken.
1: Ja. Hartelijk bedankt dat wij met u mochten spreken. Het was een heel aardzaam gesprek. We gaan even naar muziek luisteren en dan nog naar ergens anders wandelen.

Beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending van het programma Menslievend. We hebben zojuist een gesprek gehoord met bewoonster Aggie. Wij mochten met haar spreken toen wij op bezoek waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke in de maand november. En dan gaan wij ook nog luisteren naar het gesprek met bewoonster Margriet uit diezelfde uitzending. Beste luisteraars, welkom terug. We zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En we zijn van het kantoor van de directeur weer enkele gangen doorgelopen. En nu zijn we op de kamer van Margriet. Margriet, dankjewel om even met ons te willen

0: spreken?
1: Nou ja, dan ben je toch niet zwaar, hè?
0: Margriet, kan u mij vertellen hoe oud u bent?
1: Ja, 94 jaar.
0: 94. En woont u al lang hier in dit huis?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Heeft u daarvoor dan in een ander huis gewoond?
1: Nee. Ik was gevallen, hè. Thuis.
0: Thuis, ja. En dan naar een woonzorgcentrum gekomen?
1: S'avonds, ja. En dan hebben ze naar mijn dochter gebeld. Ik had gezegd, ik zeg, laat mijn dochter toch gerust. Ik zeg, het is toch maar gevallen dat ik ben. Maar ja, mijn dochter moest toch verwittigd worden. En die is dan van hier naar Sint-Petersleeuw nog komen gereden.
0: Zij woont hier in deze streek, uw dochter?
1: Zij woont hier in deze streek. Het is daarmee dat ik hier ben, hè.
0: Ja, om dicht bij haar te zijn.
1: Ja, ja.
0: Komt ze u veel opzoeken dan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Lopke, ze komt.
2: Heel veel, hè?
1: Ja, zeker 1 keer of 2 op de week.
0: Oké.
1: En ze komt mij dikke zalen voor met hun mee te gaan. En bij hun gaan eten en zo.
0: Oké.
1: Ja. Mijn dochter, daarvan kan ik op dat gebied nu niks zeggen.
0: Ze is er heel veel voor u.
1: Ja, ja. Ja. En zij doet mijn was. Ze komt dat brengen. Ze legt dat in de kas. Als ze een keer appelschijven bakt, dan brengt ze er mee voor mij. Abel, zie. Hier ligt nu nog een banaan. En ik heb gedacht, Bal, dat zij die banaan niet nodig heeft. Dat zij die daar, die je wel kan kopen. Maar alleen, ik heb gedacht, ik zeg, boy, ik heb een banaan, ik zal dat aan ons Marina geven. De mij kan ik een keer eet geven. Want ja, anders, ik kan ik haar niks geven. Het is zij dat aan mij moet geven. Want zij zit in de buitenwereld. En ik zit gesloten binnen. Hè.
0: Maar je kan ook veel geven aan mensen gewoon door je aanwezigheid. Hè? Je hoeft daarom niet echt iets fysiek te geven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik ben er zeker van dat die dochter ook heel veel ontvangt door tijd met u te spenderen.
1: Ah ja, dat zeker. Wij zijn dan samen content, hè?
0: Ja.
1: Zij is content dat ik content ben, hè?
0: Ja.
1: En haar man, dat moet ik echt zeggen. Die jongen die is echt goed voor mij.
0: Een heel goede schoonzoon.
1: Ah, wel, ja, ik kan geen beter nemen.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Hij zal mij helpen voor in de auto, voor daaruit. Mijn kerk daar, hij zet dat in zijn auto. Dan moet ik zeggen, ik kan geen betere jongen hebben.
0: En hebben zij kinderen? Heeft u kleinkinderen? Of niet? Nee.
1: Dat is wel moeilijker.
0: Oké, nee, maar dat is oké. Ik zie mevrouw.
1: Dat is mijn zoon.
0: Ja, ik zie.
1: Die is overleden.
0: Oké. Het is een kinderportret.
1: Ja, hij was 49 jaar.
0: Dus al.
1: Dat ben ik met mijn communie. Alleen, dat zijn wij met ons communie. Dat is mijn dochter. Met haar communie. En dat is mijn dochter als ze kleintjes was. Ik vond dat toch zo lieveke als die kleintjes was.
0: Het is een heel mooie foto, hè?
1: Ja, ja, wel ja. Ik ben daarvoor nog content dat ik die heb.
0: Ja. Ja,
1: want ik vond dat toch zo lief.
0: Ja, er zijn 4 foto's boven haar bed. Dat is waar we het over hadden.
1: Ja. Ja.
0: Mevrouw, heeft u gewerkt in uw leven?
1: Gewerkt?
0: Gewerkt, ja.
1: Ik geloof het. Wij waren bakkers.
0: Oké, hard gewerkt dan.
1: Hard gewerkt. Tot 80 jaar.
0: Tot u 80 was?
1: Tot 80 jaar, ja.
0: En wat deed u voor de bakkerij? Bakte u brood of deed u iets anders?
1: Alles.
0: Alles.
1: Ja. En ik met mijn fiets. In het begin, zo is dat begonnen. Ik had een mevrouw in Ruisbroek dat ik goed kende. En ik zeg tegen mijn moeder had brood gebakken. Ik zeg, mag ik van mijn reken, Nikki, een brood meedoen? Maar ja, zei mijn moeder. Ik had daar een brood mee gedaan. Zeg maar, reken. Ik heb al een boerenbrood mee. Oh, maar Rietke was content. De week erop zie ik haar terug. Maar Rietke, kan ik nog zo'n brood hebben? Ik zeg, bah, joh, maar reken. Ik zeg tegen mijn moeder. Ik zeg, ik moet nu 2 broden nemen van Marieke. Ja, dat was goed. Dan zijn er dat 3 geworden en 4. Dat men met 2 auto's, 2 kamionetten op den duur reed. En ja, want waar wij woonden, daar, wij woonden de straat afgelegen. Daar zou u een boterham niet goed kunnen verdienen hebben. Maar ja, doordat we een tournee deden, hè. Hadden een goede handel, hè.
0: En dat is vanzelf gegroeid, dus eigenlijk.
1: En zo is dat gegroeid. Ja, met mijn fiets, met dat inbrug. En daar waren daar metsers bezig aan het werken. En die zagen mij altijd met mijn fiets, want ik moest naar Ruisbroek rijden met mijn fiets. Ja, dat was een stapje van de deur, hè. En die metsers die zeiden, maar wie heeft die toch gemaakt, hè? Dat is toch een ijzeren. Ik had een bak van achter op mijn fiets. Ik had een kabas zo, een kabas zo en een van voor.
0: Zwaar beladen.
1: Ja, dat was allemaal mijn brood. Ah ja, ik moest verrijden. Mijn ooms, ik had 2 ooms die bierhandelaar waren. En zaterdags reden die waar dat ik mijn tour had. Hè. En dan deden die op hun kamionet met een grote bassin dat brood daarin. Dan moest ik altijd niet bij hem weer rijden. Hè. En ik had daar al cadeetjes, hè. Als ze mij zagen, hè. O, bekkerinne, mag ik mij doen, mio? Mag ik kom helpen? Want die ene jongen is ook al lang dood van op een dingen gekropen. Een boom met zussemenen, jasmijnen. En daar waren splinters in, hè. En die had een splinter in zijn billen. En is daarvan gestorven.
0: Oké.
1: Wel, en dat was eigenlijk het leven hoe dan wij begonnen zijn met bakken.
0: En dan heeft u tot uw 80ste rondgereden om brood af te zetten.
1: Ja. Maar dat was dan mijn kamionet, hè.
0: Ja, dat was niet meer fietsen.
1: Nee. Ah wel, de dokter kwam een keer bij ons. En mijn moeder zegt tegen hem, dokter, maar ja, ons Margriet, die rijdt altijd met jaren fiets. Ja, vind ik niet, ik heb dat al gezien zijn. En laat ze maar rijden, eens aan, want dat is haar gezondheid, zei hij. Ik was dan misschien een meisje van een jaar of 18. Zoiets. En dan heeft het zo voortgeduurd, hè. En ik heb het altijd met mijn goesting gedaan. Dat ik nu nog terug moest jong zijn. En ze zouden zeggen, wat zouden willen doen? Ah wel, ik wil mijnzelfde leven er beginnen. Ik heb dat graag gedaan.
0: Oh, dat is zeer mooi. We zijn heel blij om dat te horen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Mevrouw, zou ik nog mogen vragen over dit huis? Doet u veel aan activiteiten mee? Bent u veel bezig hier?
1: Hier?
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat doet u zo allemaal?
1: Hier. Luister, voor mijn part, hè. Kunnen niet beter zijn, hè. Je bent hier goed. U eten is goed. En alles is goed. Als mijn dochter mij komt halen, dat is goed. Dat mag. Daar wordt nooit niet over gereclameerd. Alleen, ik zeg het. Als je moet naar een rusthuis gaan, is dat hier wel aan te raden.
0: Dat is een groot compliment.
1: Ah ja, dat is niet dat ik dat zeg omdat Lopke hierbij zit. Dat is niet daarvoor. Dat is de waarheid.
0: Oké, hartelijk bedankt mevrouw. Dat is een mooi om daarop te eindigen.
1: Ja.
0: Dan gaan onze luisteraars nog even luisteren naar muziek en daarna zetten wij onze rondleiding verder.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. We hebben u zo net enkele gesprekken gebracht vanuit de uitzending van november, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En dan gaan we nu verder met onze laatste uitzending waarop wij gaan terugblikken, namelijk de uitzending van juni, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Sint Felix te Herne. Wij beginnen met een gesprek met bewoonster Nicole. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja,
0: Justine,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang.
1: Ja.
0: Zijn wij nu bij Nicole.
1: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
2: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
2: Kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Aalst geweest. En in Aalst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Aalst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ik wil hier niet meer weg, hè. Ja, ik kan er weer. Ja, ik kan er weer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
2: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
2: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
2: 80.
0: 80 jaar. Oké, okay, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
2: Heel lang, ja. Ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké. Okay.
2: Ja, kijk, en nu okay, ben ik terug.
0: Ik ben oorspronkelijk van hier echt.
2: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
2: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
2: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
2: Ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet. Mijn been. Ik kon niet meer spreken ook. Ik kon dat allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
2: Daarom
0: nu.
2: Dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
2: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
2: Ik doe mij alles mee.
0: U doet mij alles mee? Oké. En is er iets dat u het liefste doet?
2: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, over... Ja. Ja, overal harde bijen, ja. Ik kan er niet mee, hè. Ik kan maar...
0: Maar ik doe toch mee,
2: hè.
0: Dat u kan gebruiken.
2: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er dan... U bent graag bezig.
2: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
2: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké.
2: Ik lees veel. En televisie kijk ik ook. Maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
2: Of? Thriller.
0: Oké. Okay. Ja, ik zie hier een boek.
2: Een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
2: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent hier nog niet zo heel lang. Heeft u... Uw medebewoners ondertussen al
2: ik
0: wat
2: ken
0: kunnen
2: ze
0: leren
2: allemaal.
0: Kennen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Gaan overal een babbelje doen.
0: Dat doet u ook graag?
2: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
2: Ja, natuurlijk. Ik zie allemaal. Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè? Ja, we komen allemaal goed overeen. En.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
2: Toen ga ik een keer op bezoek, hè? Of ze komen bij mij. Ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
2: En zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
2: kinderen?
0: 1 dochter
2: en 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren. Ja.
1: Ah, leuk.
2: Ja, daar is het.
1: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
2: Ja.
1: Ah, hier. Ja, een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
2: Ja, mijn achterkleinzoon.
1: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
1: Ah ja.
2: En dan komt ze tot bij mij, hè.
1: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
2: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
1: Oké, okay, ah, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
2: Ja, dat kan hier.
1: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
2: Ja.
1: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
2: Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Dan brengen wij u nog graag een gesprek met zorgkundige Eline. Zij vertelt ons meer over haar taken en over haar ervaringen als personeelslid in een woonzorgcentrum. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja, kan ik heel dat tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. Leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier zoveel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: U bouwt echt wel een band op.
1: Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons, ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn, ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want als de ene mens is, de andere niet.
0: Ja, oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, je heeft dat echt zo ontdekt door er te beginnen werken eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. En... Kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen. Ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, als je het dan echt doet, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat u beter ligt. Ja,
0: ja. Oké. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen, dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Indien u een van deze uitgelichte uitzendingen integraal zou willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. Hartelijk bedankt voor het luisteren en in september staan wij weer klaar om u een nieuwe uitzending te brengen. Tot dan!

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom bij het programma Boekad. We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afschaar. Hoofdstuk 27. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Jesaja 61, vers 7. De volgende middag ging Cariline met Theo mee naar de herberg waar Natemahar verbleef. Ze trof hem achter een smal bureau waar hij in het zonlicht officiële documenten zat te schrijven. Hij liet zijn zegel van schatbewaarder vallen toen ze achter Theo aan de kamer binnenkwam. Cariline. Natemahar rees langzaam overeind. Ik had je niet verwacht. Ik had niet verwacht dat je me ooit nog wilde zien. Mijn ene helft wil dat ook niet, zei ze eerlijk. Maar de andere helft heeft gewonnen. Ik ben dankbaar voor die helft, hoewel ik de andere kan begrijpen. Hoe gaat het met je? Vroeg ze. Beter, dank je wel. Hij wees haar een kruk en Theo het bed en ze gingen allemaal op het puntje van hun zitplaats zitten. Een pijnlijke stilte vulde de kamer. En Natemahar schraapte zijn keel. Kan ik wat te eten voor jullie bestellen? Of gekruide wijn misschien? De herberg verschaft fatsoenlijke kost. Dank je, nee. Ik heb Lolia vandaag geholpen met koken en om de een of andere reden voel ik me nu nogal vol. Heb je gekookt? Natemahar trok zijn wenkbrauwen op. Hij wist heel goed dat haar enige ervaring in de keuken bestond uit helpen eten naar de tafel te dragen. Ik heb geholpen. Cariline was de officiële voorproever, zoals de profeet Nehemia voor de koning van Perzië hielp Theo. Ze heeft alles geproefd voordat het in de pot ging. Heel grappig, zei Cariline, ongewoon geïrriteerd door Theo's grapje. Ik heb echt geschild, gehakt, gewassen en geroerd. En ja, misschien heb ik ook wel een beetje geproefd. Ze haalde haar schouders op. Tante Blandina en grootmoeder willen we me nooit in de buurt van de keuken hebben. Maar Lolia en Priscilla hebben me een paar dingen geleerd. Bij het noemen van tante Blandina viel er weer een pijnlijke stilte. Je kunt niet weten hoezeer het me spijt, barstte Natemahar uit. Hoe erg ik het vind dat ik je zoveel pijn heb gedaan. Ik heb nooit beseft dat je leven bij Blandina zo moeilijk was. Ze leek me altijd heel aardig. Saai, doodsbang voor haar vader, maar wel vriendelijk. Ik had geen idee dat ze koud en afstandelijk was. Ik heb je het nooit verteld, niet alles. Wat had het voor zin gehad? Je had er niets kunnen aan doen. Dat dacht ik tenminste. Cariline ademde diep in. Tante Blandina is ook aardig, op haar eigen manier dan. Maar ja, ik heb haar zus afgenomen. Mijn geboorte was de reden voor haar dood. Ik kan het haar niet kwalijk nemen dat ze wrok tegen me koestert. Natemahar stak zijn kin naar voren. Ik ben niet in een positie om te oordelen, zei hij knarsetandend. Nee. Ze kon niet blijven zitten en stond haastig op. Natemahar, je had op zijn minst de waarheid kunnen vertellen toen ik ontdekte dat mijn vader nog leefde.
Waarom heb je me die bespottelijke schijnvertoning laten doormaken? Waarom heb je Vitruvius' brieven gelezen en niet gezegd? Waarom heb je mijn moeders tekeningen aangeraakt en niet bekend wie ze was? Waarom heb je me achter Cézanne laten gaan? Nathemahar streek over zijn mond. Ze zag dat zijn vingers trilden en voelde een nieuwe golf van bittere bezorgdheid opkomen. Wat had ik je dan kunnen vertellen, kind? Zei Nathemahar toen. Dat je na al die jaren van hunkeren naar een vader dit hebt als vader? Hij drukte een hand tegen zijn borst. Deze gebroken halve man? Deze broze schim die onderdoet voor elke normale man? Ze kon even geen adem halen. Wat? Wist je dat ik in Jeruzalem niet eens een voet in de tempel mocht zetten? Eunuchen hebben geen plaats in de gemeente van de Heer. Had je dat willen hebben als vader? Wat kan het me schelen wat ze bij de tempel doen? Riep ze uit. Hij hapte naar adem. In het hof van de Kandake heb ik invloed. Ze heeft me een hoge positie gegeven. Maar elders heeft positie weinig te betekenen. Ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Hij haalde zijn schouders op. In mijn gezicht doen ze respectvol en achter mijn rug lachen ze me uit. Ik kon het niet verdragen. Ik kon de blik van teleurstelling in je ogen niet verdragen. Zolang je achter een spook aanjoeg, kon je tenminste dromen van betere dingen. En wat heb je nu? Als je me voorstelt, als je vader, zul je gegniffel en gefluister horen. Je zult het voorwerp zijn van minachting. Dat is mijn nalatenschap. Caroline deed een halve stap naar hem toe. Nathemahar, ik heb het nooit belangrijk gevonden dat je zo'n hoge functie bekleedde. En het kon me evenmin schelen dat je een eunuch was. Wanneer heb ik ooit op je neergekeken? Nathemahar's blik gleed van haar weg. Zolang we slechts vrienden waren, deed het er niet zoveel toe. Maar om mij als vader te hebben... Hij schudde zijn hoofd. Ik zal je slechts schande brengen. Caroline richtte zich op tot haar volle lengte. Denk je dat een paar smalende opmerkingen iets kunnen afdoen aan mijn liefde voor jou? Denk je dat ik me voor jou zal schamen om wat het mes van de Kandake aan je lichaam heeft aangericht? Ken je mij zo slecht, Nathemahar? Nou, ik ken jou door en door. Ik weet dat je goed bent, vriendelijk, wijs, zorgzaam, vroom. En meestal ben je zelfs eerlijk. Geen spottende praatjes kunnen veranderen wat ik weet. In elk geval hebben alle jaren met Quintus Blandinus als mijn grootvader me geleerd me niet te bekommeren om de mening van onwaardige mannen en vrouwen. Je hebt te weinig vertrouwen in me. Heel even veranderde Nathemahar's gelaat en werd het getekend door een honger, alsof hij voor de eerste keer in 25 jaar hoop proefde. Alsof haar woorden een bijl waren die de wortel van iets duisters en angstwekkends had doorgehakt. Maar in één oogwenk was de honger weer verdwenen en het normale, uitdrukkingsloze masker gleed weer voor zijn gezicht. Pas toen bevatte Caroline
wat Nathema haar 17 jaar lang voor haar had verborgen. Niet slechts zijn identiteit als haar vader, iets diepers en krachtigers lag verborgen in de grond van zijn ziel. Onder elk besluit tot zwijgen, tot geheimhouding, lag iets subtielers als de slang uit het paradijs die over de grond glibberde en sissend beschuldigingen uitte. Nathemahar beschouwde zichzelf als onwaardig. Hij zag zichzelf als een half iets, een gruwel voor het oog, een voorwerp van spot. En hij verwachtte dat zij hem ook zo zou zien. Niet omdat Nathemahar haar niet vertrouwde, maar omdat degene die hij was hem te veel dwars zat. Ze dacht aan Theo's engel die in de spiegel keek en in zijn littekens een sterke burcht van bescherming reflecteerd zag, die op Gods liefde wees. Net als bij de engel konden sommige van Nathemahars littekens niet verborgen worden. Hij was voor altijd getekend door zijn gebroken lichaam. Als hij een kamer binnenstapte, wist iedereen wat hem was aangedaan. En vanwege die constante herinnering had hij nooit over zijn verwonding heen kunnen komen. Plotseling wist Carilinee wat ze moest doen. Ze wist waarom God haar deze lange reis vol ontdekkingen en teleurstellingen had laten afleggen. Carilinee had niet half zo hard een vader nodig als Nathemahar een dochter. De woede die door haar heen raasde, de razernij die zich binnen in haar had opgebouwd, alles verdween. Ze konden simpelweg niet stand houden tegen Carilinee's compassie en liefde. Ze legde teder een hand tegen Nathemahar's wang en draaide zijn gezicht langzaam naar haar toe tot zijn ogen zich op gelijke hoogte bevonden met de hare. Ze keek hem recht aan. "Vader," fluisterde ze. Het woord klonk vreemd uit haar mond. "Mijn vader," zei ze, en ze kuste zijn wang. "Ik hou van je." Ze knielde voor hem neer en kuste de rug van zijn handen. "Ik ben er trots op dat jij mijn vader bent." Diep uit Nathemahars keel kwam een vreemd geluid. Een beladen jammerkreet ontsnapte hem na jaren diep weggestopt te hebben gezeten en zijn hele wezen sidderde ervan. Het was alsof er in zijn lichaam een aardbeving plaatsvond en zijn hart het epicentrum was. Hij viel op zijn knieën en keek Carilinee aan. Meerdere keren opende hij zijn mond om iets te zeggen, maar er kwam geen geluid, zelfs geen fluistering. Hij kon slechts tranen produceren, leek het. Ze stroomden over zijn wangen. "Vader," zei Carilinee, en ze omhelsde hem met alle liefde en de smart van jaren in haar hart. Toen hoorde ze eindelijk de woorden die hij uitbracht. Gebroken en half gesmoord kwamen ze over zijn lippen. "Mijn dochter." Daarna opende zich een sluisdeur die hij niet langer dicht kon houden en steeds opnieuw bracht hij haperend uit. "Mijn dochter, dochter, dochter, dochter." Een litanie die overging in mijn meisje, mijn kind en weer terug zonder te stoppen tot zijn keel zo droog was geworden dat hij geen geluid meer kon voortbrengen. En nog steeds bewogen zijn lippen en vormde een enkel woord. "Dochter." Over zijn hoofd ving Carilinee een glimp op van Theo die als verlamd op Nathemahars bed zat. Op zijn mooie gezicht
lag een vreemde uitdrukking van verwondering. Zijn ogen waren opengesperd, al leek hij niets te zien, alsof hij getuige was geweest van iets wat niet van deze aarde was.

We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Carilinee hing als verdoofd in de kussens in de overdekte draagstoel die Theo had laten komen. In de loop van een paar uur was haar leven veranderd. Als Theo er niet op had aangedrongen, zou ze niet eens naar de herberg zijn gegaan. Ze zou niet ontdekt hebben welke wond het verleden van haar vader had gevormd. Plotseling drong het tot haar door en ze richtte zich zo abrupt op dat ze haar hoofd tegen het dak van de draagstoel stootte. "Je wist het," zei ze tegen Theo. "Je wist het dat hij zich zo voelde. Daarom drong je erop aan dat ik naar hem toe zou gaan." Theo glimlachte. "Ik vermoedde het." Hij streek de zoom van zijn tunica glad. "Toen we gisteren wachten tot de dokter kwam, vertelde hij mij zijn bekeringsverhaal. Ik merkte op dat hij het woord eunuch niet eens uit zijn mond kon krijgen. Dat deed me beseffen dat Nathemahar, afgezien van zijn zorgen om je grootvader en de koningin, een andere reden had waarom hij niet wilde dat je wist dat hij je vader was." "Maar je had me kunnen waarschuwen." "Het was niet aan mij om dat geheim te vertellen. Dit was een gesprek dat alleen jullie tweeën konden voeren." "Was je dan niet bang dat ik het erger zou maken? Teleurgesteld zou reageren zoals hij vreesde?" "Yeah," Theo lachte. "Geen moment. Ik wist dat je hem nooit zou verachten. Daarvoor hou je te veel van hem." "Ja, ik hou zeker van hem." Ze trok aan het gordijntje en staarde zonder iets te zien naar de lichte straat. Het was een onvergetelijk uur geweest, maar ze voelde zich uitgeput. "Al die draagstoelen en rijtuigen moet je een fortuin kosten," zei ze. Theo haalde zijn schouders op. "Ik begin behoorlijk gewend te raken aan de luxe." "Je vindt het vreselijk om in die dingen opgesloten te zitten met de gordijnen dicht. Geef het maar toe. Ik heb gezien dat je je hoofd uit het raam stak en lucht hapte, alsof je op het punt stond te stikken." Theo krabde zijn borst. "Het is erg verontrustend." "Wat?" "Je opmerkzaamheid." "Weet je wat er nog meer verontrustend is?" "Al die centen die je uitgeeft, te behoeve van mij. Ik moet een manier vinden om je terug te betalen. En we moeten die huurmoordenaar vinden." "Vergeet die centen. En wat betreft het vinden van die irritante Kushit die potten naar vrouwen en honden smijt, vind je in mij een gewillige medeplichtige. Heb je enig idee hoe we het voor elkaar kunnen krijgen?" "Ja." Theo keerde zich naar haar toe en keek haar belangstellend aan. "Vertel." "Wat wil hij?" "Mij." "Dus dat is wat we hem geven." Theo maakte een geluid vol afkeer in zijn keel en wendde zich af. "We gaan jou niet als lokaas gebruiken." "En waarom niet? Met jou en Taharka erbij zou het zo veilig zijn als Nero's paleis." "Tientallen mensen zijn gestorven in dat paleis." Theo plukte een pluisje van zijn tunica. "En er kunnen veel dingen fout gaan, Carilinee. We gaan niet met jouw leven spelen." Ze sloeg haar armen over elkaar. "En ik wil niet dat jij een fortuin uitgeeft aan rijtuigen." "We zullen je vader om zijn mening vragen, goed?" Carilinee's mond viel open. "Wat?" "Hij verdient een stem in dit gesprek." In alle weken en dagen en uren dat ze ervan had gedroomd,
had haar vader te vinden, had ze deze mogelijkheid nooit in overweging genomen, besefte Caroline met schrik. Een vader zou iets te zeggen hebben over haar leven, meningen hebben, gezag hebben. Jarenlang was tante Blandina zo'n verdraagzame en onbewogen voogdes geweest, dat Caroline eraan gewend was om in de meeste dingen haar eigen weg te gaan. Het leek erop dat aan die tijd snel een einde kon komen. Wanhoop dreef hem tot roekeloosheid. Zijn geldbuidel was alarmerend licht geworden en hij kon niet om meer vragen nu hij geen resultaat te bieden had. De uren verstreken en dat irritante mens gaf hem geen kansen meer. Wat popelde hij om dat mooie nekje te breken? Tijd, besloot hij, voor drastische maatregelen. Toen hij de draagstoel het huis zag naderen, sloop hij dichterbij. Dan leek het maar niet op een ongeluk. Hij zou gewoon zijn lange mes gebruiken zoals een fatsoenlijke soldaat. Dat melodramatische gedoe was goed voor vrouwen en hovelingen. Het was beneden zijn waardigheid. Hij zou haar de keel afsnijden en haar tas pikken, dan was het net een beroving. Een van de vele in Rome. Dat leek genoeg op het ongeluk waarvoor hij betaald was om te arrangeren. De ergerlijke jonge man, die niet van haar zijde week, stapte uit de draagstoel. Hij was nu zo dichtbij dat hij hoorde dat de vrouw hem Theo noemde. De krijger naderde, met zijn rug tegen de muur gedrukt, wachtend tot ze uitstapte voordat hij in actie kwam. Vandaag zouden er 2 doden voor de prijs van 1 vallen. Hij zag dat Theo een hand in de draagstoel stak en maakte zich op om toe te schieten. Maar voordat hij haar eruit haalde, keek Theo oplettend om zich heen en speurde de weg af. Zijn blik verstarde toen hij de krijger zag. De krijger gromde. Hij had het verrassingselement verloren. Theo schreeuwde iets en de draagstoel vertrok, waardoor de vrouw buiten zijn bereik was. Hij brulde van frustratie en trok zijn mes. Met voldoening merkte hij op dat Theo ongewapend was. Dit kon een snel en makkelijk klusje worden. Zodra die man uit de weg was, zou het meisje als een rijpe dadel in zijn handen vallen. Achteraf toch geen slechte dag. Hij grijnsde en deed een uitval. De krijger zag Theo niet bewegen, maar op de een of andere manier ontweek de jonge man de steek, waardoor het lange lemmet van het mes te ver reikte en de arm van de krijger zich opeens achter Theo's rug bevond. Hij slaagde erin zijn arm terug te trekken voordat Theo die kon grijpen. Opnieuw stak de krijger toe. Nu richtte hij op het hart. Weer ontweek Theo hem zo moeiteloos dat het bijna beledigend was. De krijger voelde een razernij in zich oplaaien die zijn zicht belemmerde en onderdrukte die uit alle macht. Hij moest kalm blijven in dit gevecht. Zijn overwinning hing er vanaf. Hij ademde diep in en hervond zijn evenwicht. Hij had zijn jonge tegenstander onderschat. Die vergissing zou hij niet nog eens begaan. Hij kneep zijn ogen samen en deed alsof hij op zijn middel richtte. Maar zijn doel was Theo in het bovenbeen te steken. Want als hij de grote ader in de juiste hoek doorsneed, zou hij binnen enkele ogenblikken doodbloeden. Vederlicht sprong Theo in de lucht. Hij greep een van de palen die de luifel boven de deur stutte en trok zich op om het scherpe mes te ontwijken. In plaats van weer naar beneden te springen, zwaaide hij zijn benen naar achteren om vaart te krijgen. En voordat de krijger zich kon bewegen,
kreeg hij een gelaarste voet in zijn maag. Zijn adem verliet sissend zijn longen en even werd het hem zwart voor de ogen. Maar hij hervond zijn evenwicht en verplaatste het mes naar zijn linkerhand. Bliksemsnel trok hij de sierlijke dolk die aan zijn zijde was gegespt. Hij mikte en wierp de dolk naar Theo. Het was een perfecte worp en de dolk vloog op hem af. De mond van de krijger viel open. Even kon hij niet bevatten waarvan hij zojuist getuige was geweest. Hij kneep zijn ogen dicht en deed ze weer open. Hoe was dat mogelijk? De snelheid, alsof er geen zwaartekracht bestond, had Theo de paal losgelaten en was hij naar boven geschoten in plaats van zoals een normaal mens naar beneden te gaan. Met de armen dicht tegen zijn borst gedrukt, draaide hij uit de baan van de dolk en landde met een perfect beheerste beweging op één knie op de grond, waar hij zichzelf met zijn vingertoppen in evenwicht bracht. De dolk stak ongevaarlijk in het leder van de luifel. De mond van de krijger werd droog toen de jonge man opkeek met een razend vuur in zijn ogen. Hij was een krijger uit Kush en hij liet zich niet in de weg staan door de capriolen van die rare vent. Bovendien bezat hij nog steeds het enige wapen hier. Hij verplaatste zijn lange mes naar zijn rechterhand en deed een uitval. Voordat hij dichtbij genoeg was om een poging te doen tot de wurggreep die hij in de zin had, sprong Theo op, vloog met een draai de lucht in en op de een of andere manier had hij, toen hij weer tegenover de krijger stond, de dolk die de krijger eerder naar hem had geworpen in zijn hand. De krijger bevroor. Dit gevecht verloor zijn aantrekkelijkheid en het meisje was uit het zicht verdwenen. Wat had het voor zin om de confrontatie met die capriolenman aan te gaan en er niets bij te winnen? Het smaakte bitter, het besluit om op de vlucht te slaan. Hij sloeg nooit op de vlucht, behalve als het absoluut noodzakelijk was. Het zat hem niet lekker om een gevecht de rug toe te keren, dacht hij, terwijl hij het op een lopen zette. Hij begon harder te rennen toen hij de jonge man achter zich aan hoorde komen. De zon begon onder te gaan. De schaduwen werden langer. Nog beter dan de naderende duisternis was het feit dat karren weer in de straten van de stad waren toegestaan. De krijger kreeg een reusachtige kar in het oog die volgeladen was met terracotta beeldhouwkunst en gooide zich ervoor. Hij werd net niet verpletterd. Het meisje had bij hem dezelfde streek uitgehaald met ergerlijker succes. En het werkte weer, maar dit keer in zijn voordeel. Hij kon zoveel afstand tussen Theo en hem scheppen dat hij door de mensenmassa nabij het Circus Maximus werd opgeslokt en het voor zijn tegenstander onmogelijk was om hem nog op te sporen. Hij stopte zijn mes weer in de riem aan zijn zijde en hield zijn pas in. Nu was hij zijn lievelingsdolk kwijt, die ellendige kerel ook. Ooit had hij de dolk gejat van een Romein en hij hield van het lichte gewicht en de perfecte balans. Maar nu had de capriolenman hem. Zijn maag rammelde en hij stopte om worstjes en gezouten erwten te kopen bij een straatverkoper. Daarna ging hij aan de voet van een openbare fontein zitten en probeerde zijn volgende stap te bepalen. Zijn nek jukte en schrijnde nog van de bijenstreken en terwijl hij afwezig over de plek wreef, moest hij bekennen dat hij er niet naar uitkeek om die rare springjongen nog eens te trotseren. Zelfs niet om zijn dolk terug te krijgen.
Hij kauwde op het kruidige worstje en besefte dat hij Theo zou moeten afleiden. Hem op de een of andere manier bij het meisje weghalen. Hij stopte nog een stuk worst in zijn mond en verloor zich in een aangename dagdroom.

0: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Wil je deze aflevering nog opnieuw beluisteren? Dan kan je gaan naar de website van Radio Maria, naar het programma Boekat.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. Tijd voor het bidden van de vespers, het avondgebed van de kerk. Op deze vooravond van de 19e zondag van het jaar. In het getijdenboek kan u daarvoor de hymne vinden op pagina 691, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 992 en de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden volgen daarop vanaf pagina 995. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: God die het al geschapen heeft, het al regeert, met licht omgeeft, als met een kleed de dageraad, die 's nachts ons vredig slapen laat. U zij voor deze dag gebracht, de dank en eer weer valt de nacht. Uw lof verschuldigd zingen wij, de avondhymne sta ons bij. Opdat wanneer het daglicht is, ontsluierd door de duisternis, het geloof niet in het duister zwicht, maar door zijn glans de nacht verlicht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Van ochtend gloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden. Loof nu dienaars des Heren. Loof de naam van de Heer.
2: De naam van de Heer zij geprezen, vandaag en in eeuwigheid.
1: Van ochtend gloren tot avondrood moet ieder die naam aanbidden.
2: Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Wie is als de Heer onze God, hoog boven de sterren gezeten?
2: Die van omhoog overziet het hemelgewelf en de aarde.
1: Die machteloze tilt uit het stof, van vuilnishopen de armen weghaalt.
2: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen, te midden der machtigen van zijn volk.
1: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis, als blijde moeder van kinderen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Van ochtend gloren tot avondrood moet ieder de naam van de Heer aanbidden. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan.
1: Ik bleef vertrouwen, al sprak ik. Ik ben gebroken van smart.
2: Al zei ik in mijn verwarring, arglistig is ieder mens.
1: Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf?
2: De beker des heils zal ik nemen, aanroepen de naam van de Heer.
1: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
2: Want kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen.
1: O Heer, ik ben uw dienaar, uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn boeien geslaakt.
2: U zal ik een lofoffer brengen, aanroepen de naam van de Heer.
1: Ik zal mijn gelofte volbrengen, waar heel zijn volk het ziet.
2: Op het voorplein van uw tempel, in uw Jeruzalem.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik hef de offerbeker, de naam van de Heer roep ik aan. De Heer Jezus heeft zich vernederd, daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven.
1: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen.
3: aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
3: En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
3: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: De Heer Jezus heeft zich vernederd,
2: daarom heeft God hem voor altijd hoog verheven.
3: Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Mogen hij in ons uitwerken wat hem behaagt door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God?
3: Alles hebt gij in wijsheid gemaakt.
2: Heer onze God.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Hoe groot is het wat gij gedaan hebt, Heer onze God? Bij het vallen van de avond zond hij de mensen weg en ging de berg op om in eenzaamheid te bidden.
3: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
3: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent.
3: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
3: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig.
3: Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Bij het vallen van de avond zond hij de mensen weg en ging de berg op om in eenzaamheid te bidden.
3: Christus had medelijden met zijn volk dat zonder voedsel was en liet het de tekenen van zijn liefde zien. Met dankbaarheid bidden wij tot hem.
2: Heer, toon ons uw liefde. Heer, al het goede van deze dag hebt gij ons geschonken. Laat het niet renteloos blijven, maar vrucht dragen in ons leven.
3: Heer, toon ons uw liefde.
2: Licht en heil van alle volken, bescherm overal ter wereld de getuigen van uw naam en ontsteek in hen het vuur van uw geest.
3: Heer, toon ons uw liefde.
2: Schepper, die al het bestaande in stand houdt, help ons te bouwen aan een betere wereld. Leer ons de waardigheid van de evenmens te erkennen.
3: Heer, toon ons uw liefde.
2: Genees, Heer, van lichaam en geest, schenk verlichting aan de zieken en wees de stervenden nabij. Bezoek ons met uw barmhartigheid en wees onze kracht.
3: Heer, toon ons uw liefde.
2: Neem alle doden in uw vrede op en geef hun een plaats te midden van uw heiligen.
3: Heer, toon ons uw liefde. Bidden wij samen het gebed des Heren.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: God, onze Vader, durven wij u noemen als wij tot u bidden. Vul aan ons wat ons ontbreekt, opdat wij waardig worden uw kinderen te zijn en bezit te nemen van het erfdeel dat gij voor ons bestemd hebt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Het verbaast me vaak hoe weinig gelovigen er zijn die regelmatig de Bijbel ter hand nemen. En dat geldt ook voor trouwe gelovigen. Mensen die bijvoorbeeld minstens op zondag naar de mis gaan, of die dagelijks de rozenkrans bidden. Ik heb het ook meegemaakt dat een persoon die al meer dan 10 jaar deel uitmaakte van een lekenbeweging in het hart van de kerk en er zelfs belofte voor het leven had afgelegd, geen Bijbel in huis had. Nochtans is de Bijbel van onschatbare waarde voor elke gelovige. Ik citeer hierover kardinaal Sara in zijn boek De Kracht van de Stilte. Door het beluisteren en in stilte steeds herhalen van de woorden van de Heilige Schrift worden goddelijke genade over de mens uitgestort. We kunnen God vinden en aanschouwen in het geloof en niet door verre landen te bereizen of over zeeën en continenten te trekken. Waarachtig, we bereiken God door urenlang de Heilige Schrift te bestuderen. Tot daar kardinaal Sara. Het meest herkenbare uit de Heilige Schrift zijn natuurlijk de evangelies. Sommige verhalen zijn in onze geest gegrift. En ik herinner me daarbij nog heel levendig de mooie gekleurde prenten met taferelen uit het openbaar leven van Jezus die in de klaslokalen aan de muur hingen. Ze spraken tot de verbeelding. Jammer genoeg werden die prenten op een bepaald moment van de muren gehaald en kwam de Bijbel ook steeds minder ter sprake. Evangelies kunnen dan voor gelovigen nog herkenbaar zijn, maar veel moeilijker is het met de verhalen uit het Oude Testament. Ze vertellen de ingewikkelde geschiedenis van de uitverkiezing van een volk door God en hoe hij zelf met hen op weg gaat en ze als het ware opvoedt in de liefde. Veel van die verhalen zijn gruwelijk en onbegrijpelijk. Het kan zijn dat we ons afvragen hoe dergelijke geschiedenissen in de Bijbel terechtgekomen zijn. Ze gaan over lang vervlogen tijden, over volkeren die ons onbekend zijn en over gebruiken die vaak vreemd zijn aan onze cultuur en onze tijd. Toch staat elk van die verhalen er op zijn plaats. Sommige van hen zijn echte pareltjes. En we kunnen er veel meer van opsteken dan we misschien tot nog toe gedacht hadden. Laten we bij wijze van voorbeeld eens kijken naar de profeet Elia en zijn vele wederwaardigheden met het volk van God. De verhalencyclus van Elia is opgenomen in het eerste en het tweede boek der Koningen. Laten we eens luisteren naar de passage waar Elia als het ware uit het niets op het toneel verschijnt. Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38e regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde in Samaria 22 jaar over Israël. Hij deed wat Yahweh mishaagt, erger nog dan al zijn voorgangers. Alsof hij het nog niet genoeg vond de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, na te volgen, nam hij Isabel, een dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, tot vrouw en ging hij Baal aanbidden en aanbidden. Hij richtte voor Baal een altaar op in de Baaltempel die hij in Samaria had laten bouwen. Ook liet Achab een heilige paal maken en deed hij nog andere dingen, zodat hij Yahweh, de God van Israël, nog meer tergde dan al de koningen van Israël voor hem. In die dagen zei Elia de Tisbiet uit Tisbi in Gilead tot Achab: "Zo waar Yahweh leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, er zal in de volgende jaren geen regen of dauw komen, tenzij op mijn woord." Deze passage komt uit het 16e hoofdstuk van het eerste boek der Koningen. Er wordt hier een confrontatie beschreven tussen twee mannen, Achab en Elia, tussen twee functies,
een koning en een profeet, maar nog dieper een confrontatie tussen twee godsdiensten, die van Baal en die van Yahweh, de God van Israël. In die tijd was het volk van God verdeeld door een politieke en religieuze scheuring. Sinds iets meer dan een halve eeuw waren de Israëlieten van het noorden, het Koninkrijk Israël, afgescheiden van de Israëlieten van het zuiden, het Koninkrijk Juda. Achab was koning van Israël. Zijn vader Omri was erin geslaagd om van dit gebied een welvarende regio te maken, waarvan hij de hoofdstad in Samaria gevestigd had. Samaria was de rivaal van Jeruzalem, de hoofdstad van het koninkrijk Juda. Deze twee koninkrijken waren vijandige broers, kort voordien nog nauw verbonden door een gezamenlijk verleden, maar nu vijandig door recente conflicten. Hun contacten geleken een beetje op die van de katholieken en de protestanten na de reformatie. Ze hadden veel gemeenschappelijk, maar ze bleven heel diep gekwetst door een hevige breuk die nog vers in het geheugen stond. Maar God is goed. In zijn trouw stuurt hij profeten om zijn woord te brengen, zowel naar het noorden, Israël, als naar het zuiden, Juda. Hij tracht immers onvermoeid om de eenheid van zijn volk te herstellen. De regeerperiode van Achab duurde relatief lang voor die tijd, 22 jaar. Het koninkrijk van Juda was stabiel en dat kwam omdat de afstammelingen van David elkaar opvolgden van vader op zoon. Het noordelijk rijk Israël daarentegen geleek eer op een bananenrepubliek waar er onophoudelijk staatsgrepen gepleegd werden. Het feit dat Achab 22 jaar lang regeerde, betekent toch dat hij erin geslaagd was om een zekere stabiliteit te geven aan zijn land. Een politieke stabiliteit, een militaire macht en een economische rijkdom. Missie geslaagd? Nee, want op godsdienstig vlak was het catastrofaal. Achab was over de gehele lijn ongehoorzaam aan God. Hij was getrouwd met een heidense vrouw, Isabel. Daardoor was zij ontrouw aan het woord Gods dat aanbeval om geen vreemde vrouwen te huwen om het geloof van de God van Abraham te behoeden voor besmetting door heidense praktijken. Die aanbeveling was een garantie voor de zuiverheid van geloof. Het huwelijk van Achab was in de eerste plaats wel een politieke verbintenis met het koninkrijk van Tyrus en Sidon, maar spiritueel gezien was het nefast voor Israël. De cultus van de Baals was in die tijd heel populair in het Midden-Oosten. Het gaat om een polytheïstische godsdienst waarbij de mannelijke goden Baals worden genoemd en de vrouwelijke Astarte. Het gaat om een heidense cultus van vruchtbaarheid. In de culturele symboliek van die tijd is de vrouw geassocieerd met de aarde die het zaad ontvangt, het in zich houdt en er leven aan geeft. De man daarentegen is de baal van de vrouw, dat wil zeggen haar meester en eigenaar. Zijn mannelijke kracht komt tot uitdrukking in onweer en storm. Meer nog, hij geeft regen aan het land, waardoor het vruchtbaar wordt. We hebben hier alle ingrediënten van een fascinerende godsdienst die op velerlei wijze verleidelijk is voor de mens. Misschien denk je wel, wat een eigenaardige godsdienst, en beschouw je hem als een archeologisch overblijfsel uit de oudheid. Maar dat zou een vergissing zijn. Want deze religie uit de oudheid bevat elementen die je in alle natuurgodsdiensten van alle tijden terugvindt. De essentiële aspecten van deze heidense godsdienst vind je terug in wat we tegenwoordig New Age noemen. Ik geef een paar voorbeelden. Een van die aspecten is de vergoddelijking van de natuur. Het is niet zomaar toevallig dat de Aquarius-adepten de naam Gaia, de godin Moeder Aarde,
de oermoeder uit de Griekse mythologie, opnieuw gekozen hebben in hun spreken over de hun omringende wereld. In Findhorn bijvoorbeeld, een bloeiende internationale New Age-gemeenschap in Schotland, heerst een echte cultus van natuurelementen. Het is een pantheïstische cultus. God is in alles, alles is in God. De goddelijke energie die overal aanwezig is, in mineralen, in planten, in dieren, in mensen, in engelen of lichtwezens, wordt er gevierd. Er wordt gestreefd naar fusie met de goddelijke energie die overal aanwezig is. De verering van de godin Gaia vind je ook terug bij de Wiccas, dat zijn de heksen. Ze geloven in de krachten van de natuur en de elementen. Recentelijk bleek uit een publicatie van een langlopende studie dat het aantal Wiccas in de Verenigde Staten dramatisch gestegen is. Van ongeveer 8.000 in 1990 naar 340.000 in 2008. Websites van Wicca-groepen promoten deze heidense godsdienst omdat hij mensen zou aanbevelen om de aarde en de natuur te leren kennen en begrijpen. Uiting van die vergoddelijking van de natuur vind je eveneens terug in de groene ideologie die soms zo ver gaat dat de mens als een gevaar beschouwd wordt voor het evenwicht van de planeet Aarde, Gaia gedoopt, en die streven naar een drastisch terugdringen van de menselijke populatie in de naam van het recht van andere levende wezens, dieren of planten. Een ander element dan uit die oude heidense godsdienst is de onredelijke zoektocht naar gezondheid en welzijn. Natuurlijk moeten we streven naar een goede gezondheid. Maar we zien vandaag hoezeer alles wat met lichaam en welzijn te maken heeft tot een boemende business geworden is. Ik hoorde nog onlangs over een gekende en succesvolle arts fysische geneeskunde wiens hoofdbusiness nu esthetische geneeskunde geworden is. Voor botox moet je voortaan bij hem zijn. Het brengt immers meer geld op. Inderdaad, meer en meer valt op hoe het lichaam onderwerp geworden is van een bloeiende business. En dit materialistisch denken wordt in al zijn vulgariteit goed geïllustreerd door de publiciteit die gezondheid, schoonheid en geluk met elkaar identificeert. Maar dit concept steunt op een leugen. Het menselijk lichaam dat in de media gepresenteerd wordt is niet het echte lichaam van een man of een vrouw, maar het is een gedroomd lichaam, een ingebeeld en kunstmatig lichaam. Het echte lichaam wordt ontkend, vervalst, terwijl het ideale lichaam van een anorectisch model naar voren geschoven wordt. Deze godsdienst kent zijn eigen ascese, diëten, plastische chirurgie, zijn eigen cultusplaatsen, fitness- en bodybuildingzalen, zonnebankruimtes, yogalokalen, zijn eigen bedevaarten, terminale kuuroorden met thalasso- of zeewatertherapie en zijn eigen topmodellen om na te volgen. Het lichaam is voorwerp geworden van afgoderij. De obsessionele zoektocht naar gezondheid en welzijn toont in wezen de hoogmoed van de mens die de ambitie heeft om de grenzen van de menselijke natuur teniet te doen. De mens wil de plaats van God innemen. Als de zorg voor de ziel verdwijnt, komt de focus op het lichaam te liggen. Ook de holistische geneeskunde, met zijn accenten op de bio-energie, zoals acupunctuur, magnetisme, reiki, valt onder dezelfde categorie.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de actualiteit van oude verhalen. Hoe oude verhalen ons kunnen inspireren. En als voorbeeld nemen we vandaag de profeet Elia. Elia in confrontatie met koning Achab en zijn heidense vrouw Isabel. Ik had het over elementen uit die oude heidense godsdienst die ook door Isabel en haar omgeving werd beleefd. En een voorbeeld daarvan vinden wij vandaag ook weer terug in de gesacraliseerde seksualiteit. In de Bijbel wordt de seksualiteit beschreven als mooi en goed, want ze komt van God. We worden uitgenodigd om onze seksualiteit te heiligen. De heidense godsdienst gaat van heiliging naar als heilig beschouwen van de seksualiteit. De seksualiteit krijgt met andere woorden een absolute waarde. De antropologie van New Age is naïef. Je krijgt te horen dat alles wat natuurlijk is, goed is. Hoeveel mensen zijn er niet in de war geraakt door hun deelname aan sessies om bijvoorbeeld je lichaam beter te leren kennen door allerhande aanrakingen en massages, om je emoties te leren uiten en je lichaam en dat van anderen te doen spreken. Het gaat hier dan niet echt om immoraliteit, maar je bevindt je toch op een hellend vlak. Mensen nemen deel aan zulke sessies om door handoplegging hun energieën te laten harmoniseren en karmische ontmoetingen tot stand te laten brengen. Vaak gaat het om gehuwde deelnemers die zonder partner aanwezig

stages die als doel hebben de ontplooiing van het individu en de groei van zijn economisch nut te bevorderen. Jezelf ontplooien om competitief te zijn. Ontelbare seminaries doen beroep op gevechtsporten, op zen, zelfs op shamanisme. Ze experimenteren met mindfulness om de zakenlui nieuwe energie te geven en op te peppen. Deze logica voldoet helemaal aan de vereisten van het economisch liberalisme. Het geld, de mammon, vaart wel met zulk een nutsantropologie. Maar hoe zit het dan met de zwakken en de armen, diegenen met zogenaamd slecht karma? Al deze stromingen zijn slechts uitingen van het zoeken naar kennis en macht. Het gaat om verheerlijking van de sterke en de machtige en het neerkijken op de kleine. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe elementen uit oeroude natuurgodsdiensten vandaag vaak onherkenbaar aanwezig zijn en hun werk doen. Maar laten we nu terugkeren naar de profeet Elia. We hadden al gezegd dat hij als uit het niets op het toneel verschijnt. We weten maar weinig over Elia. Maar onmiddellijk verschijnt hij als een sterk figuur, gelijkwaardig aan de koning. Het is geen toeval dat zijn eerste verschijning in de Bijbel onmiddellijk na die van koning Achab gebeurt. Want Elia is Gods antwoord op het huis van koning Achab en al zijn verderf. Vanaf het ogenblik dat Achab en Isabel van start gaan met hun campagne van geloofsafval en hun agenda om de God van Abraham aan de deur te zetten, roept God Elia om op te treden. Elia spreekt vrijmoedig tot koning Achab. Hij klaagt het kwaad resoluut aan. Hij zal hun god Baal aanklagen. Hij zal de hemel sluiten en weer openen. Hij zal de hele natie met zijn zonde confronteren en oproepen tot bekering. Hij stelt de zonde van het koninklijk huis ten toon en zijn opvolger Elisa zal dat werk verder zetten. Elia was radicaal, dramatisch, zonder angst, vrijmoedig en krachtig. Zulk een figuur was nodig in die tijd met al zijn uitdagingen. Elia was als een tegenkracht tegen de geloofsafval van de natie. Hij werd gehaat door de Baalpriesters en door Isabel, die hem naar het leven zou staan. Toch zou hij oog in oog met de koning komen te staan. Hij zou weigeren om ook maar de kleinste toegeving te doen. Hij geraakte niet geïntimideerd, maar hij bleef standvastig, zonder compromissen en zonder schaamte opkomen voor Gods wegen. En zijn leven en zijn missie werden gebruikt om de koers van de geschiedenis van dit volk te wijzigen. Elia treedt op in een tijd van massieve geloofsafval. Een tijd van loslaten van Bijbelse fundamenten en zelfs een oorlog tegen Bijbelse moraliteit en geloof. Dit lijkt wel erg herkenbaar. Ook in onze tijd stellen we een massale geloofsafval vast. De westerse samenleving speelt als het ware de val van het oude Israël na. Elia's roeping gebeurde te midden van een volk dat ooit gekozen was voor Gods bedoelingen en dat verzadigd was met kennis van zijn wegen. Maar het was ontrouw geworden. En die ontrouw werd met de dag groter. Kunnen we dat ook niet zeggen over onze huidige westerse samenleving? Ook wij zijn door de eeuwen heen door God geroepen om christen te worden. We zijn verzadigd geworden met kennis van zijn wegen. En toch worden nu in deze tijd de christelijke en bijbelse fundamenten massaal losgelaten. Achab en Isabel vertegenwoordigen de duisternis. Elia daarentegen het licht. Het verhaal van Elia gaat over de rechtvaardige. En wel speciaal over de rechtvaardige die leeft in tijden van duisternis. Daarom spreekt Elia vandaag tot ons en leert hij ons

Gods volk zich moet gedragen in tijden van geloofsafval en hoe het geroepen is om te getuigen van het licht. Het getuigenis van Elia geleek niet op dat van de rechtvaardige in de tijd voor hem. In vroegere tijden, zoals in de tijd van koning David, vormde de wegen van God immers het leidende principe van de cultuur van het volk. Het Bijbels geloof was het heersende wereldbeeld van de samenleving. De Bijbelse moraliteit vormde de basis van de ethiek. Er waren er natuurlijk altijd die de codes overtraden, maar de regels bleven overeind. Maar in de dagen van Elia heerste er chaos en alles stond op zijn kop. Het heersende wereldbeeld was niet langer geworteld in de Bijbel, maar in het heidendom en zijn praktijken, codes en moraliteit. De dagen waarin het Bijbels geloof het heersende principe vormde van de samenleving, waren niet de dagen van Elia, maar wel die van koning David. En zo waren de dagen waarin de samenleving geregeerd werd door anti-Bijbelse normen, niet die van koning David, maar wel die van Elia. In de dagen van David was Bijbels geloof een cultureel fenomeen en werd het op grote schaal gedragen door de cultuur van het volk. Maar in de dagen van Elia was het Bijbels geloof niet langer een cultureel fenomeen, maar een fenomeen van de tegencultuur. Het werd niet langer geteld, integendeel, het werd beschouwd als radicaal en revolutionair. In de dagen van koning David was het geloof koninklijk, maar in de dagen van Elia werd het profetisch. Dit betekent dat wanneer het heersende culturele principe in een maatschappij niet langer Bijbels is, maar anti-Bijbels is, het geloof moet veranderen van een cultureel fenomeen naar een tegencultureel fenomeen dat radicaal en revolutionair is. Het houdt op nog langer een leidend of koninklijk fenomeen te zijn. Het wordt een profetisch fenomeen. In de voorbije eeuwen was het joods-christelijk geloof het heersende principe van de westerse beschaving. Dat zou je kunnen noemen de David-etappe. De kerk en de staat waren op vele manieren met elkaar verbonden. Het christendom was een cultureel gegeven en zorgde voor stabiliteit en evenwicht. Maar sinds enkele decennia is de situatie aan het veranderen. Net zoals in het Bijbels verhaal is het christelijk geloof niet langer het heersende culturele principe. De westerse beschaving is overgestapt naar de tijd van Achab. Daarom moet het joods-christelijk geloof nu van een cultureel functioneren overstappen naar een tegencultureel functioneren. En wij, gelovigen, moeten revolutionair en profetisch worden. De profeet Elia had bij zijn eerste ontmoeting met Achab de deuren van de hemel gesloten. Sindsdien was er geen druppel regen meer uit de hemel gevallen. Geruime tijd later gebeurde het dat Achab Elia tegemoet ging. Over deze ontmoeting lezen we in de Heilige Schrift. Zodra Achab Elia zag, riep hij uit: "Bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort?" Elia antwoordde: "Niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van Jahwe overtreden en de Baals nagelopen." Achab stelde Elia dus verantwoordelijk voor de lange droogte die over Israël gekomen was. Maar Elia was altijd trouw gebleven aan Gods woord en geboden. Het was de natie die veranderd was. En omdat hij trouw gebleven was aan datgene waaraan de hele natie voordien trouw was, noemden ze hem nu radicaal. In een tijd waarin een maatschappij radicaal immoreel geworden is, zal de authentieke Bijbelse moraal als radicaal gezien worden. Zo verging het ook Elia. Zijn weigering om mee te doen aan de geloofsafval maakte van hem een levende getuige, iemand die voortdurend herinnert aan wat de gemeenschap nagelaten had en waardoor ze gevallen was.
Daarom werd hij beschouwd als een herrieschopper. Een gemeenschap die kwaad als goed definieert, zal voortaan het goede als kwaad zien. Degenen die in het verleden als rolmodel gezien werden, worden nu vijanden van de staat. Zij die weigeren om mee te doen met de geloofsafval van de cultuur en die trouw blijven aan Gods wegen, zullen nu radicaal, herrieschoppers, gevaarlijk, zelfs vijanden van de staat genoemd worden. Hun manier van zijn getuigt immers van datgene waar de cultuur voorheen voor stond, maar nu achtergelaten heeft. Leven we nu in zulke tijd? Absoluut. Zelf heb ik de ervaring dat de kring van mensen waarin ik jarenlang vorming gegeven had, diezelfde vorming plots als gevaarlijk ging bestempelen. Er moest iemand anders in de plaats komen. Onlangs hoorde ik nog cijfers over een grootschalig onderzoek in alweer de Verenigde Staten in de periode van 2009 tot 2016. Voorwerp van het onderzoek was: wat vindt u moreel aanvaardbaar? Het ging over abortus, euthanasie, homoseksuele of lesbische relaties en een kind krijgen buiten een wettelijk en kerkelijk huwelijk. Uit dat onderzoek bleek dat 38% van de katholieken in de VS abortus moreel aanvaardbaar vinden. Paus Franciscus deed nog maar pas een sterke uitspraak over abortus, waarbij hij een vrijwillige vruchtafdrijving vergeleek met een beroep doen op een huurmoordenaar. Dat deed hij in zijn homilie tijdens een traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. Een zwangerschap beëindigen, dat is zoals iemand elimineren. Is het gerechtvaardigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen? Vroeg de paus aan de gelovigen op het Sint-Pietersplein. In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Ondertussen is abortus uit de strafwet gehaald. De gedachte daarbij is dat abortus niet langer valt onder misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid, maar onder de bescherming van de persoon. Maar hoe kun je nu in godsnaam spreken van de bescherming van een persoon als je er een ander voor uit de weg ruimt? In datzelfde onderzoek in de Verenigde Staten vonden 47% van de katholieken euthanasie moreel aanvaardbaar. 262% van de katholieken vonden homoseksuele en lesbische relaties moreel aanvaardbaar en 59% vonden het krijgen van een kind buiten een wettelijk of kerkelijk huwelijk eveneens moreel aanvaardbaar. Enkele decennia geleden zouden katholieken gechoqueerd zijn door dergelijke cijfers. Om een voorbeeld te geven, kinderen die buiten een huwelijk geboren werden, werden bastaards genoemd. Zulke kinderen werden vaak gepest in families en hadden het in de maatschappij hard te verduren. Vandaag vinden 59% van de Amerikaanse katholieken het krijgen van een kind buiten het huwelijk moreel aanvaardbaar. Ik heb geen idee hoe het met de cijfers in ons land zou zijn, maar ik vermoed dat wij dezelfde richting opgaan. In elk geval word je nu in heel wat kringen, zelfs katholieken, scheef bekeken als je het niet eens bent met bovengenoemde kwesties. Nog een voorbeeld van omkering van waarden. En hier verwijs ik naar een correspondente van de Standaard die spreekt over hoe dominant de monogame relatievorm wel is. Is er iets mis dan met huwelijken die stand houden? Ook heeft ze het over ethische non-monogamie. Wie heeft dat etiket ethisch daarop geplakt? Zij bedoelt hier polyamorie, dat wil zeggen meerdere relaties tegelijkertijd, en seriële monogamie, trouw in een bepaalde relatie tot ze over is, en daarna hop naar de volgende.

Beste luisteraars, in dit programma van het Inzicht spreek ik over de actualiteit van oude verhalen, zoals uit het Oude Testament, en vandaag belichten we de figuur van Elia en wat Elia aan ons te zeggen heeft. Wanneer een christelijke cultuur afvallig wordt en evolueert naar een postchristelijke of antichristelijke, dan worden zij die weigeren mee te doen aan die geloofsafval, zij die authentiek christen blijven, die vasthouden aan het woord en de wegen van God, de Elia's van hun tijd. Zoals het was met Elia, zal hun hele bestaan draaien rond getuigenis afleggen en een herinnering zijn aan datgene waaraan de maatschappij ontrouw geworden is. Ze zullen steeds vaker als radicaal en gevaarlijk beschouwd worden. Achab had in zijn koninkrijk datgene wat goed en slecht was geherdefinieerd. Dat probeerde hij nu ook met Elia door uit te roepen: bent u het die Israël in het verderf stort? Maar Elia weigerde om geherdefinieerd te worden. Hij beschouwde de nieuwe moraliteit met zijn nieuwe gefabriceerde waarde en politieke correctheid voor wat het werkelijk is, namelijk een rebellie tegen de eeuwige wetten van God. Daarom was het niet Elia die Israël in het verderf stortte, maar koning Achab. En Elia was niet bang om hem dat te zeggen. Want in dagen van geloofsafval zijn het de wettelozen die oordelen en de criminelen die regeren. Een afvallige maatschappij zal niet enkel trachten om goed en kwaad te herdefiniëren, maar zelfs het volk van God. Daarom moeten de trouwe gelovigen elke vorm van herdefiniëring verwerpen en moeten zij onwrikbaar trouw blijven aan de eeuwige wetten van God. Inderdaad, zo tracht het moderne Westen met zijn geloofsafval niet enkel waarden en moraliteit te herdefiniëren, maar ook hen die trouw blijven aan God. Onmiddellijk na die eerste confrontatie tussen Elia en Achab werd Elia door God geroepen om zich te verbergen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken, zei Yahweh hem, en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat Yahweh hem opdroeg, en de raven brachten hem inderdaad 's morgens en 's avonds brood en hij dronk uit de beek. Deze woorden zijn vol symboliek en gaan natuurlijk om meer dan voedsel en drank. Ze betekenen dat Elia in de eerste plaats mocht ervaren dat God hem beschermt en dat hij veilig is in zijn handen. God voorzag Elia altijd van het nodige, zelfs in tijden van hongersnood. Daarom was Elia nooit aangewezen op en afhankelijk van de hem omringende cultuur. En dat was een cruciale dynamiek. Alleen door zijn onafhankelijkheid van deze cultuur was hij in staat een licht te zijn in de duisternis. Dit betekent dat gelovigen in een tijd van geloofsafval moeten zorgen dat ze niet afhangen van hun cultuur. En ze mogen zeker niet meedoen met zijn verdorvenheid en zedenbederf. Ze mogen geen compromissen sluiten. Enkel dan zullen ze in staat zijn licht in de duisternis te brengen. En ze moeten dat niet doen met de bedoeling de heersende cultuur te verwerpen, maar wel om een impact te hebben op de maatschappij en zich te engageren voor haar welzijn, en dit uit liefde tot God en de medemens. Enkel zij die niet van de duisternis zijn, zullen een licht worden in de duisternis. Om onafhankelijk te worden van de corruptie van zijn tijd, moest Elia volkomen afhankelijk worden van God. Hij was dus een man van gebed, van diep geloof, en hij leefde in groeiende vereniging met God. De bekwaamheid van Gods volk om onafhankelijk te worden van de corruptie en de bezoedeling van de omringende cultuur is recht evenredig met zijn groeiende afhankelijkheid van God. Om los te kunnen komen van de duisternis, moeten we ons des te meer in het licht begeven. In dagen van geloofsafval
zoals nu in onze tijd, is het zeer belangrijk voor gelovigen om zich des te meer naar God te richten en zich aan Hem vast te klampen. Vandaar het grote belang van het gebed en de trouw aan de sacramenten om zo te groeien in vereniging met God. En hoe meer we van Hem zullen afhangen, hoe onafhankelijker we zullen worden van de cultuur rondom ons. Daar zullen onze kracht en invloed van afhangen. Elia was een man zonder compromissen, met een onverdeeld hart, doelbewust en gefocust. Anderen hadden compromissen gesloten met het kwaad en met hun cultuur. Daarom kon God hen niet langer gebruiken. Maar Elia ging in de tegenovergestelde richting. Hoe slechter het volk werd, hoe sterker hij vasthield aan alles van God. En het was door deze radicale houding, zonder één enkel compromis, dat hij in staat was de toekomst van het volk ten goede te keren. In een tijd van groeiend geloofsafval zullen zij die compromissen sluiten met het kwaad ten val komen. Maar zij die trouw blijven, onverdeeld, gefocust, geen compromissen sluiten en met heel hun hart geheel op God gericht leven, zullen krachtige instrumenten worden in dienst van het Rijk Gods. In dagen dat immoraliteit het heersende principe wordt van een cultuur, zullen gelovigen verleid worden om hun standpunten te milderen, om te plooien onder de druk van de maatschappij en om compromissen te sluiten met de duisternis. Zij die eraan toegeven, zijn niet langer geschikt om door God gebruikt te worden, terwijl hij ze toch als zijn instrumenten bedoeld had. De waarachtige gelovige moet er zichzelf op toeleggen om te leven en te handelen zoals Elia deed. Hij moet aan elke verleiding om toegevingen te doen en zijn standpunt te milderen durven verzaken. Hij moet zich eerder naar de tegenovergestelde richting begeven. Want als de duisternis heel duister wordt, moet het licht van de waarachtige gelovigen nog veel lichter en sterker worden. Als het kwaad evolueert van slecht naar slechter, dan moet de rechtvaardige groeien van goed naar supergoed. In een christelijke maatschappij schijnt het licht van kaarsen in het licht van de zon en wordt er amper op gemerkt. Maar in een postchristelijke maatschappij schijnen ze in de duisternis van de nacht. Zij worden licht van tegenspraak. Maar het is precies dit licht van tegenspraak dat de loop van de geschiedenis van een volk kan veranderen. Het is het radicale licht, het licht van de kaars die brandt in de nacht dat de wereld verlicht. Elia was een man van groot geloof en vertrouwen. Hij was vrijmoedig en moedig tegen alle verwachtingen in. Hij had een koppige hoop, ondanks de hopeloze situatie waarin het land verzeild geraakt was. Maar ondanks dit alles, en ondanks diegenen die op de troon van zijn volk zaten, wist hij wie koning was boven alle koningen en wie er uiteindelijk zou zegevieren. In tijden waarin de duisternis regeert, moeten oprechte gelovigen verder kijken dan die duisternis en koppig vasthouden aan hun geloof, terwijl alles verloren lijkt. Ze moeten bovenal geloven in het rijk van de ware koning en zeker zijn van zijn overwinning. Ze moeten vrijmoedig optreden, moedig zijn en alle vertrouwen hebben in het goede dat hun te wachten staat. De profeet Elia stond er helemaal alleen voor. Hij als enig overgebleven profeet van Yahweh tegenover 450 profeten van de Baals en 400 profeten van Asjera die van Isabels tafel aten, zoals we kunnen lezen in het eerste boek der koningen. Aan hun kant stonden zij die bondgenoot waren in het kwaad en openlijk meededen met de heidense geloofscultus, maar ook zij die zich hadden laten beïnvloeden en die compromissen gemaakt hadden. Elia had hen uitgenodigd op de berg Karmel. Daar zou de confrontatie plaatsvinden. Het verslag van die indrukwekkende confrontatie is te lezen in het 18e hoofdstuk van het eerste boek der koningen.
Menselijk gezien zag die confrontatie er hopeloos uit. 850 tegenover één iemand. Maar Elia trad van het eerste ogenblik af op alsof hij overwinnaar was. En hij was het ook. Als goede en oprechte gelovigen hebben wij, als we om ons heen kijken, vaak de indruk dat de situatie in onze kerk hopeloos is. Zeker omdat het kwaad ook in de kerk zit. Denk alleen al aan al die seksuele schandalen die voortdurend aan het licht komen en die laten zien wat er al zo lang misgaat in de kerk. Maar denk ook aan de vele compromissen die mensen van en in de kerk sluiten met New Age. Bijvoorbeeld door yoga op te nemen in een vormingspakket van een bisdom. Of zenmeditatie in een abdij aan te bieden. Of enneagramcursus te organiseren in een klooster. Het zijn maar enkele voorbeelden. Want ik denk ook aan al die individuele gelovigen die nietsvermoedend hun heil zoeken in heidense praktijken. We kunnen inderdaad de indruk krijgen dat het volk van God aan het verliezen is. Of erger nog, dat God zijn volk in de steek gelaten heeft en dat het er weldra mee gedaan zal zijn. Maar we mogen niet toegeven aan die wanhoop. Vergeten we niet dat wanhoop de grootste van alle zonden is. We moeten daarentegen koppig blijven in ons geloof. We moeten vrijmoedig zijn en vooral vertrouwen op Gods overwinning. We moeten ons verzetten en ons niet langer in de stilte terugtrekken. We moeten worden als Elia, de confrontatie aangaan, vrijmoedig zeggen waar het op staat en de goede strijd strijden. We moeten ons gedragen als overwinnaars, want dat zijn we ook.

0: Beste luisteraars, we bevinden ons samen met de profeet Elia op de berg Karmel. Maar vooraleer Elia daar optreedt, en dat is nadat de profeten van Baal urenlang tevergeefs alles uit de kast gehaald hebben om hun God te doen spreken, zegt hij tot het volk: kom dichterbij. En alle kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van Jahwe dat omvergehaald was weer op. Elia had heel het volk op de berg Karmel samengeroepen om de vloek die er over het land heerste te breken. Maar opdat de vloek zou kunnen gebroken worden, moest het volk een keuze maken welke God zij wilde dienen. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volg dan Baal, horen we Elia roepen. In het verslag van de confrontatie op de berg Karmel staat dat de mensen hem geen antwoord gaven. Blijkbaar waren ze er nog niet aan toe om een keuze te maken, of hadden ze nog niet begrepen hoe belangrijk het was om een duidelijke keuze te maken. Eerst moest het altaar van Jahwe dat vernield was, hersteld worden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. En dat gebeurt vandaag niet alleen symbolisch, maar ook effectief. In Hechtel bijvoorbeeld hebben vandalen recentelijk een altaar in een Mariagrot vernield. Ze hebben het houten tafelblad losgetrokken en de voet beschadigd. En er werden zelfs sporen van urine in de grot gevonden. In tijden van geloofsafval wordt het altaar van God vernield. Om een herstel en een heropleving van het geloof te kunnen bewerken, moeten mensen terugkeren naar het altaar en dat altaar moet hersteld worden. Wat is een altaar? Het is de plek waarop het slachtoffer gedood wordt. Welk is het altaar van de westerse samenleving? Op het christelijk fundament van de westerse samenleving staat een altaar en dat is het kruis. Christus, het slachtoffer bij uitstek, is immers gedood op het kruis. Het kruis is het altaar van de Heer. Is het kruis in onze dagen omvergeworpen en vernietigd? Dat kun je wel zeggen. Een maatschappij die zich overlevert aan afgoderij en materialisme zal uiteindelijk het kruis uit de weg gaan. Een cultuur die geobsedeerd is door zelfvoldoening en zelfverering zal alles wat zelfopoffering belichaamt verwerpen. In die zin zal ze het altaar van de Heer omverwerpen en vernietigen. Het najagen van succes, rijkdom en zelfrealisatie heeft ervoor gezorgd dat het kruis veronachtzaamd wordt en neergehaald. Ook in de huizen die de naam van de Heer dragen. In het openbare leven is het zelfs zo dat het kruis buitengeworpen is en verbannen. In de tijd van Elia kon er geen herstel plaatsvinden zonder een terugkeer naar het altaar van de Heer. Evenmin kan dit in onze tijd gebeuren. Herstel kan enkel plaatsvinden door een terugkeer naar het fundament van onze samenleving, dat het kruis is, de gekruisigde Jezus Christus. En het moeten de Elia's van deze tijd zijn die het eerst terugkeren naar dat altaar. Ze moeten het opnieuw opbouwen. En net zoals Elia het deed, moeten zij het volk opnieuw bij het altaar samenroepen. Slechts dan kan er een echt herstel gebeuren. Elia had het volk gevraagd: hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jahwe God is, volgt hem dan. Is het Baal? Volg dan Baal. Elia riep het volk op om voor eens en voor altijd een keuze te maken. Zonder keuze kan er geen herstel zijn. Wil er herstel en heropleving van het geloof plaatsvinden, dan moet er ook nog berouw zijn. Maar er kan geen berouw zijn zonder een duidelijke keuze. Ik ken tegenwoordig heel wat christenen die nog nooit een duidelijke keuze voor God gemaakt hebben. Ze zijn als het volk in Achab's tijd. Ze hinken op twee gedachten. Ze noemen zich nog wel christen, maar ze hebben allerlei heidense praktijken in hun leven geïntegreerd. De bekende psychiater Edel Marx, een vroegere voorzitter van de Belgische Unie van de Boeddhisten, drukte het zo uit. De meeste mensen zijn gedoopt, maar ze zijn ondertussen humanist of atheïst geworden en ze mediteren. Wel, beter kun je het niet formuleren. Heel wat mensen hebben een Boeddha-beeld in de tuin of op de kast, of ze laten zich te goed doen aan een shamanistische massage, of ze volgen een cursus mindfulness en gaan regelmatig mediteren en ga zo maar door. Ook ik was lange tijd een van hen. En inderdaad, mijn leven is pas ten goede veranderd toen ik een bewuste keuze voor Jezus Christus gemaakt had en hem in mijn hart en mijn leven had uitgenodigd. Beste luisteraars, twijfelt u na deze uiteenzetting nog aan de waarde van verhalen uit de Bijbel en meer bepaald uit het Oude Testament? Ik hoop van niet. Uit de verhalencyclus van de profeet Elia blijkt hoe actueel oude verhalen kunnen zijn. Maar het gaat niet alleen om de actualiteit van het verhaal, zijnde de geloofscrisis en de geloofsafval die sterk om ons heen grijpt en waar we allemaal onder gebukt gaan. We leggen de schuld graag bij anderen. Het gaat ook, en zelfs in de eerste plaats, om ons eigen leven. De profeet Elia roept ook ieder van ons naar de berg Karmel. Hij wil ook met ons tot een confrontatie komen. Wie is onze God? En kan die God wel spreken? Misschien hinken we zelf ook wel op twee gedachten. Misschien hebben ook wij het altaar van ons geloof naar beneden gehaald en het vernietigd door te kiezen voor een comfortabel leven zonder enige vorm van zelfverloochening en zonder inspanning voor onze God. Misschien hebben ook wij compromissen gesloten met geloofselementen uit heidense godsdiensten en hebben we een levensstijl ontwikkeld die haaks staat op onze Bijbelse morele waarden. Laten we daar moedig over nadenken en er ons berouwvol van bekeren. Laten we elkaar bemoedigen om ons gebedsleven en de sacramenten een grotere plaats te geven. Laten we ernaar verlangen om een steeds groeiender vereniging met onze God te kunnen leven. Wil je de wereld veranderen? Begin bij jezelf. Dat zegt een oud spreekwoord. Dat geldt ook voor de situatie in onze kerk en in de maatschappij. Willen we echt dat het katholiek geloof weer tot bloei komt en dat er een einde komt aan het verval van morele waarden, de decadentie die om ons heen grijpt? Willen we weer een sterke, inspirerende kerk met voldoende vurige priesters? Dan moeten we beginnen met ons eigen leven op orde te brengen. Resoluut te kiezen voor onze God die liefde is en moedig uit te komen voor waar het op aankomt. Gedaan met ons op te sluiten en bang af te wachten wat onze priesters en bisschoppen zullen doen om het tij te doen keren. We moeten zelf Elia's worden over de hele lijn en geloven dat we aan de winnende kant staan en dat de overwinning al is binnengehaald. Mochten er veel Elia's opstaan die de loop van onze geschiedenis zullen ten goede keren. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen over dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bieden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
4: nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
6: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
6: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
3: bid

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 9 tot en met 13. En God zei: het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land, en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei: het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag.

Vandaag lazen we in de passage in het boek Genesis de derde scheppingsdag. We hebben reeds in andere afleveringen gesproken over het begin van de schepping, toen er niets was en toen God sprak en er moest licht zijn. En dit nadat Hij hemel en aarde heeft geschapen in het begin. We hebben ook gesproken over een uitspansel met daarboven water, zoals het trouwens in de oudheid gedacht werd, namelijk dat er water was boven het uitspansel of de zichtbare hemel die we kennen van hier op aarde. En vandaag hebben we de derde dag. En op die derde dag gaat het ook over het water. Het is het water dat onder de hemel is. En dat water, zo wilde God het, ordent Hij zodat het een zee vormt. Scheppen wil eigenlijk ook zeggen ordenen. God ordent hetgeen Hij heeft geschapen, om het aan de mens te geven, uiteindelijk toch, en die mens zal erover moeten heersen. Maar dat wil niet zeggen dat hij er wanorde van moet maken, integendeel, hij moet de orde die God heeft gegeven respecteren. En zo zien we vandaag in de schepping voor het eerst echt die ware ordening. Natuurlijk hadden we dat al gezien op voorhand, wanneer hij licht van duister onderscheidt. Maar nu gaat het hier heel praktisch over wat we hier op aarde kennen. En zo zal er water zijn en zo zal er land zijn. En het is dan op het land, zo zal God het toch zeggen, dat er gras moet zijn, gewassen en bomen die vrucht moeten dragen. Want het staat er verschillende keer dat het gaat over zaadvormend gewas, vruchtbomen die ieder vrucht moet dragen met zaad erin. Het gaat over de vruchtbaarheid. En dat zal de derde dag zijn. Misschien doet ons dat even denken aan hetgeen wij in het evangelie tegenkomen op de derde dag. Natuurlijk zal dat voor ons op de eerste dag zijn van een nieuwe week, wanneer we de verrijzenis vieren. Maar eigenlijk kunnen we ook zeggen dat de verrijzenis gebeurt op de derde dag. Jezus zal het ook zo voorspellen. De mensenzoon zal te lijden hebben en zal sterven, maar op de derde dag zal hij verrijzen. De derde dag is de eerste dag dat men spreekt van vruchtbaarheid, van iets dat vruchten draagt. En dat moet ons doen denken aan de verrijzenis die vruchten draagt. De dood, die van Christus natuurlijk wel, draagt vrucht omdat er leven in zit, maar de dood op zich, in zijn essentie, draagt nooit vrucht. En wij als mensen zijn geschapen net om vruchten te dragen. We zullen dat trouwens later zien bij de schepping van de mens, of meer nog in het tweede scheppingsverhaal bij Adam en Eva, die mogen eten van alle bomen, behalve van ene die van de dood. En dus, de verrijzenis op de derde dag is een teken van die vruchtbaarheid die de mens in zich draagt en die eigenlijk de gehele schepping in zich draagt. En de eerste keer dat er sprake is van die vruchtbaarheid is op de derde dag, bij de schepping van het groen gras, van de zaadvormende gewassen en van de vruchtbomen. Er staat ook nog dat God keek naar zijn schepping en God zag dat het goed was. We hebben dit al eerder gezien, namelijk met het licht. Wanneer God het licht ziet dat een verschil is met de duisternis, zal God zien dat het goed is. Het licht is goed, omdat het tegen de duisternis gaat. En het goede kant zich dus tegen het kwade. Nu ook in de schepping is er iets goeds. En enkel God is goed, we hebben het eerder gezegd. Het goede van God zit hem dus ook in de schepping. God geeft iets mee van zichzelf. Dit zal natuurlijk volledig en ten volle gebeuren wanneer hij zelf komt in de persoon van Jezus Christus. Of ook nog wanneer hij de mens gaat scheppen. De mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.
Het is dus zeker niet hier eenzelfde soort van goddelijke aanwezigheid. Maar God geeft in zijn schepping wel iets goeds mee. De schepping op zich is iets goeds. Wat wij hier op aarde tegenkomen, is in zijn essentie goed. Maar omwille van de zonde, en daar gaan we het later over hebben, omwille van de vrije keuze van de mens, zal niet altijd het goede domineren. Maar wij worden als christenen, die Jezus Christus dus volgen, opgeroepen om alleen maar het goede terug te volgen, om terug een juiste keuze te maken tussen leven en dood, tussen goed en kwaad, tussen zondigheid en heiligheid. Aan ons om die ware keuze te maken. En wij kunnen ons dus doen laten helpen door de gehele schepping, omdat er in de schepping iets goed zit. En God zag dat het goed was. En wederom, zoals de eerste dag en de tweede dag, staat er, het werd avond en het werd ochtend, dat was de derde dag. En zo gaat de schepping vooruit. Wat wel opvalt, en we gaan de opmerking nu reeds maken, ook al zal dit pas ten volle gekend worden op de vierde dag, de schepping van de groene gewassen, van het zaadvormend gewas en van de vruchtbomen, gebeurt nog voor de schepping van zon, van maan en sterren. Hoewel wij weten, volgens de wetenschap, dat de zon eerst moet aanwezig zijn, omdat de zon of het licht, het groene gewas, het zaadvormend gewas en de vruchtbomen eigenlijk voedsel geeft. Men werkt vaak met zowel het water, maar dat is al geschapen, als met het licht. Het licht is zeker ook geschapen, maar niet onder de vorm van maan en zon. Nogmaals, zoals reeds eerder vermeld, de 7 scheppingsdagen, eigenlijk zijn het er 6, maar ook de 7e dag is als het ware een scheppingsdag, de dag van rust, die geschapen wordt door God. Maar dus de 7 scheppingsdagen zijn niet gewoon een analyse, een verloop chronologisch van hoe het in de schepping is gebeurd. Maar het geeft de volledige zin weer van waarom de schepping is gebeurd. Omwille van de mens die op het einde geschapen zal worden, als kroonwerk bovenop de schepping. Als men probeert een wetenschappelijk verslag te ontvangen bij het lezen van het boek Genesis, dan is men eraan voor de moeite. Maar als men probeert de ware zin te ontdekken van onze eigen schepping en van de schepping rondom ons, dan is men bij het boek Genesis werkelijk soms perplex over de diepte van het geschrevene, over de diepte van de openbaring die God ons geeft over zijn schepping, waarvan hij dus zelf zegt dat het goed was. En zo hebben we vandaag gelezen, beste luisteraars, het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 9 tot en met 13. We lezen nogmaals. En God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt. Zo gebeurde het. Het droge noemde God land, en het samengevloeide water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. En God zei, het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin. Zo gebeurde het. En uit het land schoot jong groen gras op, zaadvormend gewas in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de derde dag.

Radio Maria. Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Soms is het goed om te bidden, om eens stil te staan en rustig te worden. Om misschien een gebed als meditatie te bidden. En daarom gaan we in deze uitzending meditatieliederen samen beluisteren. En we starten met een lied van Figli del Divino Amore. Pace dona ai nostri cuori. Geef vrede aan ons hart.

Het volgende lied dat we gaan beluisteren draagt de titel Hier is rust en komt van de groep Selah.

Adoramus te Domine. Wij aanbidden u, Heer. En deze prachtige, rustgevende hymne, lied, wordt gezongen door de gemeenschap van Thésée.

Ik zing u een liefdeslied. Dit is een aanbiddingslied gezongen door priester Andreas Schätzel en pater Manuel.

Highs and Lows. Het is een lied van Hillsong. In dit lied zingen ze het volgende. Wanneer het voelt alsof de duisternis langer blijft hangen dan de nacht. Wanneer de schaduwen als reuzen voelen, jaagt u mij dan achterna? Zeg mij, waar zou ik kunnen vluchten voor uw licht? Waar zou ik mij kunnen verbergen? Omsloten door uw kostbare gedachten is er geen verbergen voor uw liefde. Hoogtes en laagtes, Heer, u bent bij mij. Hoe het ook loopt, of ik opsta of val, zelfs dan stroomt uw genade gelijkmatig door. U bent te goed om mij los te laten. Dit is Hillsong met Highs and Lows.

Confidiamo in te. Ik vertrouw op u. Dat zingen ze in dit mooi meditatieve lied van Figli del Divino Amore.

Het volgende lied, beste luisteraars, heeft maar weinig woorden. I love you, Lord. Ik hou van u, Heer. Deze versie wordt gezongen door de familie Mariens.

En dan is het tijd geworden, beste luisteraars, om deze uitzending vol meditatieliederen af te sluiten. Dat doen we met een lied dat wordt toegeschreven, de tekst ervan wordt toegeschreven aan de heilige Theresia van Avila, een Spaanse Carmelites mystica en kerklerares. Niets moet je verontrusten. Niets moet je bang maken. Alles gaat voorbij. God verandert niet. Geduld bereikt alles. Wie God heeft, ontbreekt niets. Alleen God is genoeg. En met dit prachtig lied, Nada te turbe, sluiten we deze meditatieve aflevering af. Tot volgende week.

0: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en van De Leeswijzer. Wij gaan vandaag in deze aflevering verder in ons interview dat we mochten hebben met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek De Biografie van Boudewijn. En dan hebben we het natuurlijk over koning Boudewijn. We konden reeds enkele thema's aanraken in de vorige aflevering, waar we het onder meer hebben gehad over de jeugd van koning Boudewijn, de moeilijkheden die hij heeft ervaren in het begin van zijn koningschap, ook omwille van het feit dat hij zichzelf zag als de usurpator, degene die de troon onrechtmatig van zijn vader had genomen, gekregen, en dat na de zogenaamde koningskwestie. En we spraken dus over die eerste jaren van het koningschap van koning Boudewijn. We eindigden echter bij de vraag rond de ontmoeting tussen koning Boudewijn en de toekomstige koningin Fabiola. Had kardinaal Sunens er nu echt iets mee te maken, zoals hij zelf later zou beweren in een boek? En waar velen het eerder onmogelijk achten dat het een waar verhaal zou zijn. Wel, we gaan het vragen aan professor Vincent Dujardin. U hoort het tweede deel van ons interview. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, wij mogen voor een tweede keer in gesprek gaan met professor Vincent Dujardin, de auteur van het boek Boudewijn, de biografie. Ja, en we moeten het zeggen, het is een heel lijvig werk geworden. Bijna 900 bladzijden, dus heel veel leesvoer voor deze zomer. Professor, opnieuw welkom in De Leeswijzer.
2: Hartelijk bedankt.
1: De ontmoeting met zijn echtgenote, koningin Fabiola, heeft een grote verandering betekend. En in de wijze waarop hij zijn koningschap ook heeft ingevuld, kunt u iets vertellen over hoe die ontmoeting nu tot stand gekomen is? Had kardinaal Sunens er iets mee te maken?
2: Oui, c'est vrai que c'est un tournant dans sa vie. On va avoir un autre roi Baudouin. Mais d'abord la rencontre. C'est vrai que c'est une rencontre dont que le cardinal Sunens avait déjà expliqué il y a plus de 30 ans dans le livre qu'il avait publié et qui avait été récemment mise en cause par des collègues historiens qui trouvaient que l'histoire était peu crédible parce que elle est très singulière. Et en fait, les archives du roi montrent de façon définitive et de façon catégorique que c'est une histoire très singulière. Mais elle est exacte. Il y a 40 preuves, plus qu'une, dans ses carnets, parce qu'il dit bien, on a toutes les lettres entre le roi et la reine et la future reine, on a toutes les lettres aussi avec le cardinal Sunens, on a les lettres de Fabiola au futur cardinal Sunens, parce qu'il n'était pas encore cardinal. On a donc des écrits qui permettent d'être absolument certain que cette histoire très singulière, c'est vrai, est exacte. C'est l'histoire.
1: Ja, het is waar dat dit een keerpunt zal zijn in zijn leven. We krijgen een andere koning Boudewijn. Maar eerst die ontmoeting. Het klopt dat het een ontmoeting is die kardinaal Sunens al meer dan 30 jaar geleden heeft beschreven in het boek dat hij heeft gepubliceerd en die recent nog in twijfel werd getrokken door collega-historici die vonden dat het verhaal weinig geloofwaardig was, omdat het zo bijzonder is. En in feite tonen de archieven van de koning definitief en categorisch aan dat het een heel bijzonder verhaal is, maar dat het klopt. Er zijn meer dan 40 bewijzen, dus meer dan één. Meer dan één in zijn notitieboekjes, want hij zegt het duidelijk. We hebben ook alle brieven tussen de koning en de koningin, de toekomstige koningin. We hebben ook alle brieven met kardinaal Sunens. We hebben de brieven van Fabiola aan de kardinaal, aan de toekomstige kardinaal Sunnens, want hij was toen nog geen kardinaal. En we beschikken dus over geschriften die ons in staat stellen absoluut zeker te zijn dat dit zeer bijzondere verhaal waar is. Dat het klopt, dit is het verhaal.
2: Parce qu'en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi demande, explique à Monseigneur Sunnens qu'il cherche l'âme sœur, mais que comme il est roi, évidemment, c'est compliqué, parce que tous ses faits et gestes sont surveillés, il a tout le temps un officier d'ordonnance avec lui, partout où il va, il est observé, et donc, c'est très compliqué. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'anticipe que quand il hésitera à abdiquer sur la question de l'avortement et même peut-être à partir en exil, il dira à son frère, si je dois abdiquer, c'est toi qui me succèdes et pas le prince Philippe parce qu'il n'est pas encore marié. Et il ne voulait pas qu'il revive la difficulté que lui avait connue pendant 10 ans. Et que pour que le prince Philippe puisse se marier, ce serait plus facile qu'il soit prince et pas roi. Et donc c'est comme ça qu'il avait demandé l'aide à Monseigneur Sunnens, qui lui a présenté Veronica O'Brien, qui était une laïque de la Légion de Marie, qui a créé la Légion de Marie dans différents pays. Et le roi lui dit, j'aimerais que vous alliez essayer de trouver quelqu'un en Espagne, parce qu'il était admiratif de Sainte Thérèse d'Avila, et parce qu'il estimait que là, il y avait plus de chances d'avoir une jeune fille d'aristocratie qui partage les mêmes convictions religieuses que les siennes. Et c'est ainsi que Veronica O'Brien va organiser en fait la rencontre entre le roi et Fabiola.
1: En we horen de professor zeggen, want wat is er in feite gebeurd? De koning zal dus aan Monseigneur Sunnens dit vragen en legt hem uit dat hij op zoek is naar zijn zielsverwant. Maar aangezien hij koning is, is dit natuurlijk een ingewikkelde zaak. Zijn hele doen en laten wordt constant in de gaten gehouden. Hij heeft voortdurend een vleugeladjudant bij zich. Overal waar hij gaat, wordt hij geobserveerd. Het is dus erg ingewikkeld. Daarom bijvoorbeeld ook, wanneer hij zal aarzelen om af te treden vanwege de abortuskwestie, en misschien zelf in ballingschap te gaan, zal hij tegen zijn broer zeggen, en hier gaat het natuurlijk over de toekomstige koning Albert II, als ik moet aftreden, dan ben jij mijn opvolger en niet prins Philip, want hij is nog niet gehuwd. De koning wilde niet dat Philip dezelfde moeilijkheden zou meemaken als hij zelf 10 jaar lang had ondervonden. En opdat prins Philip zou kunnen huwen, zou het toch makkelijker zijn als hij prins was en geen koning. Zodoende had hij dus, koning Boudewijn, de hulp ingeroepen van Monseigneur Sunnens. Die stelde hem voor aan Veronica O'Brien, een leek die het legioen van Maria in verschillende landen had opgericht. De koning zei tot haar, ik zou graag willen dat u probeert om iemand in Spanje te vinden. Hij was namelijk een groot bewonderaar van de heilige Teresa van Avila en hij was van mening dat de kans daar groter was om een jong meisje uit de aristocratie te vinden die dezelfde religieuze overtuigingen deelde als hij. Zodoende stelde Veronica O'Brien, en eigenlijk organiseerde ze het, de ontmoeting tussen de koning, Boudewijn, en Fabiola voor.
2: Une première fois le jour de l'ascension en 1960, et là le roi rencontre Fabiola une semaine. Tout en ayant aussi des activités politiques, donc c'était même pas une semaine à temps plein. Et il l'a rencontré à Bruxelles, rue de Suisse, en cachette. Il y a d'ailleurs une anecdote amusante, c'est que Fabiola était venue avec une moustache qu'elle a donnée au roi, une fausse moustache qu'il pouvait coller pour passer incognito. Et après les 8 premiers jours, le roi avait perdu sa moustache. Et donc, il a écrit à la reine de lui demander d'apporter une nouvelle moustache qui colle mieux. Et alors, la reine lui dit « Oui, je t'apporterai une nouvelle moustache, elle sera épaisse de 3 doigts, et ainsi tu ressembleras à Staline. » Donc, on voit que dès le début, ils aimaient bien rigoler, se taquiner.
1: Een eerste keer zullen ze elkaar ontmoeten op Hemelvaartsdag in 1960. De koning bracht toen een week door met Fabiola, terwijl hij ondertussen ook nog andere politieke activiteiten had. Het was dus niet eens een volledige week. Hij ontmoette haar in Brussel, in de Rue de Suisse, in het geheim. Er is trouwens een grappige anekdote daarover. Het zat namelijk zo. Fabiola was gekomen met een snor die ze aan koning Boudewijn had gegeven. Een nepsnor die hij kon opplakken om zo incognito te blijven. Na de eerste 8 dagen was de koning echter zijn snor kwijtgeraakt en daarom schreef hij de koningin een brief met het verzoek om een nieuwe snor mee te brengen die beter zou blijven plakken. Ja, zei de koningin tegen hem, ik zal jou een nieuwe snor meebrengen, van 3 vingers dik, je zal op Stalin gelijken. Je ziet dus dat hij al van in het begin af ervan hield om grapjes met elkaar te maken en elkaar wat te plagen.
2: Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le roi, lui, il est tout de suite convaincu que, en raison de toute une série de signes, comme il les a vus, qui sont dans le livre et que j'ai pas le temps d'écrire ici, mais que ce serait, et c'est vrai que c'est assez surprenant, il était tout à fait certain tout de suite que Fabiola serait sa future épouse. Mais elle pas. Et donc après la semaine, elle écrit à Monseigneur Sunens que 8 jours c'est trop peu que pour prendre une décision, que se connaître suffisamment pour prendre une décision aussi importante dans sa vie. Et donc elle dit il vaut mieux en rester là. Et elle souhaite que le roi soit heureux avec quelqu'un d'autre. Et le roi reçoit cette lettre. Aussi, n'oublions pas, à un moment très important pour lui, parce que c'est le moment où il hésite de partir en voyage au Congo pour l'indépendance. Donc vous voyez, vous avez un mélange qu'on a aussi parfois un peu oublié entre la grande histoire, la proclamation de l'indépendance, le 30 juin 60, et le roi qui se demande si Fabiola pourra lui dire oui finalement ou non. Donc c'est quand même un moment très fort dans sa vie.
1: De koning was er eigenlijk meteen van overtuigd dat op basis van een hele reeks tekenen die hij had ontvangen, die ook in het boek beschreven staan, ik heb helaas geen tijd om ze hier allemaal te beschrijven, maar die toch wel heel verrassend waren en die er voor hem onmiddellijk op wezen, en hij was er zeker van dat Fabiola zijn toekomstige echtgenote zou worden. Maar zij niet. En dus schrijft ze na die week aan Monseigneur Sunens dat 8 dagen te kort zijn om een beslissing te nemen. Om elkaar voldoende te leren kennen om zo'n belangrijke beslissing in haar leven te nemen. En dus zegt ze dat het beter is om het erbij te laten. En ze wenst de koning veel geluk met iemand anders. De koning ontvangt deze brief ook. En laten we niet vergeten, op een voor hem zeer belangrijk moment. Want dit is het moment waarop hij aan het aarzelen is om op reis te gaan, om naar Congo af te reizen, om de onafhankelijkheid van Congo mee te maken. Dus we hebben hier eigenlijk een mix van feiten die we soms een beetje uit het oog verloren zijn. Die grote gebeurtenis, de onafhankelijkheidsverklaring op 30 juni 1960 van Congo en de koning die zich aan het afvragen is of Fabiola uiteindelijk ja zal zeggen aan hem of niet. Het gaat dus toch wel over een heel belangrijk moment in zijn leven.
2: Et alors lui, il voit les choses. Il voit le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et il dit, au fond, il ne dit pas, bon, elle a dit non, j'en suis triste et je vais devoir aller vers une autre voie. Ça, c'est effectivement Fabiola qui a dit non et c'est le verre à moitié vide. Mais il retient surtout qu'elle a dit non parce que c'était trop court. Et donc, il lui propose une deuxième rencontre. Et cette rencontre aura lieu à Lourdes. Au début du mois de juillet 1960. Et entre les deux moments, ils vont encore apprendre à se connaître par écrit, alors par beaucoup d'échanges de lettres qu'on a. Et donc, on peut savoir exactement ce qui s'est passé. Parce que la reine avait conservé ces lettres et elle a bien voulu donc les communiquer. Et dans ces lettres, on voit déjà moi, j'étais vraiment étonné des secrets d'État que le roi écrit déjà à Fabiola, tellement il est sûr que ce sera sa future épouse. Par exemple, ses doutes pour aller au Congo, il le confie à Fabiola, qui n'est donc pas encore fiancée.
1: En hij bekijkt de dingen anders. In plaats van het glas half leeg te zien, ziet hij het half vol. Diep van binnen zegt hij niet, oké, zij heeft nee gezegd, ik ben daar verdrietig over, maar ik zal een andere weg moeten inslaan. Het is inderdaad waar, hè? Fabiola heeft nee gezegd en dat zou een half leeg glas zijn. Maar hij onthoudt vooral dat ze nee heeft gezegd omdat de tijd te kort was. En dus stelt hij haar een tweede ontmoeting voor. Een ontmoeting die plaatsvindt begin juli 1960 in Lourdes in Frankrijk. En tussen die twee momenten in leren ze elkaar nog wat verder kennen via briefwisseling. En dat via vele brieven die we ook zelf nog in ons bezit hebben. Daardoor kunnen we precies achterhalen wat er is gebeurd. De koningin heeft namelijk deze brieven bewaard en was zo vriendelijk om ze ter beschikking te stellen. En in die brieven zien we al, en ik was daarover echt verbaasd, de vermelding van staatsgeheimen. De koning schrijft al aan Fabiola, zo zeker is hij ervan dat zij zijn toekomstige echtgenote zal worden, bijvoorbeeld over zijn twijfels over zijn reis naar Congo. Dat vertrouwt hij werkelijk toe aan Fabiola, terwijl ze nog niet eens zijn verloofde is.
2: Maar hij s'amusait beaucoup de, en m'a raconté ça peut-être 10 fois. Que, parce qu'elle était heureuse de dire que finalement c'est elle qui a demandé Baudouin en mariage au début du mois de juillet. Elle était alors convaincue, elle-même aussi, et dit non, c'est le bon choix pour moi aussi. Et donc c'est elle qui propose au roi de l'épouser. Et alors, ce qui est aussi extraordinaire par rapport au mélange de la grande histoire et la petite histoire, c'est qu'une heure après qu'ils se sont dit oui, pour se fiancer, une heure après, on voit ça dans les archives aussi, l'officier d'ordonnance du roi vient les interrompre en disant « Sire, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais vous devez rentrer en Belgique tout de suite. » Le Premier ministre le demande, c'est le chaos au Congo. Et donc, début juillet, fiancé depuis une heure, Baudouin doit dire à Fabiola « Écoute, je suis vraiment désolé, mais je dois rentrer en Belgique. »
1: Nu, uiteindelijk vond ze het erg grappig, ze heeft me dit misschien wel 10 keer verteld, dat ze blij was te kunnen zeggen dat zij het uiteindelijk was die Boudewijn begin juli ten huwelijk vroeg. Op dat moment was ze er zelf ook van overtuigd en zei ze, ja, ik weet dat ook voor mij dit de juiste keuze is. En dus was zij het die de koning ten huwelijk vroeg. En wat ook zo bijzonder is, gezien dus de vermenging van de grote geschiedenis, zeg maar, en de kleine geschiedenis, dat is dat een uur nadat ze elkaar het jawoord hebben gegeven om zich te verloven, een uur later, we zien dat ook in de archieven, komt de ordonnansofficier van de koning om hen te onderbreken met de woorden: Sire, het spijt me dat ik u moet onderbreken, maar u moet onmiddellijk terugkeren naar België. De premier vraagt het. Het is complete chaos in Congo. En dus, begin juli, amper een uur verloofd, moet Boudewijn al aan Fabiola zeggen: het spijt me, maar ik moet terug naar België. En zodoende keert de koning dus ook terug.
2: Il voulait annoncer ses fiançailles le 21 juillet. Il ne le pourra pas parce que le contexte est un contexte de tragédie. Il y a beaucoup de morts au Congo. Il y a des milliers de Belges aussi qui... Il y a des milliers de Congolais qui sont morts. Il y a aussi eu beaucoup de Belges, beaucoup moins, mais quand même un certain nombre de Belges qui ont souffert d'exactions. Il y a eu des viols de femmes que le roi accueille alors à Bruxelles, qui reviennent parfois avec leur mari en avion, en bateau, par milliers, hein. Et donc il y a eu certainement beaucoup moins d'exactions à l'égard des Européens dans ces moments tragiques que de morts du côté des Congolais. Je pense par exemple au Sud Kasaï, hein, qui le secrétaire général de l'ONU parlait quand même de début de génocide, hein, lorsque les troupes de Lumumba ont voulu arrêter la sécession du Sud Kasaï. On est dans ce moment-là, vous voyez, tragique. Et donc il était impossible que le roi annonce ses fiançailles le 21 juillet. Et c'est ainsi qu'elles ne seront annoncées qu'en septembre.
1: De koning wilde zijn verloving graag op 21 juli bekendmaken, maar dat zal hem dus niet lukken, want de context is er natuurlijk eentje van tragedie. Er zijn zoveel doden gevallen in Congo. Er zijn ook duizenden Belgen, duizenden Congolezen omgekomen. En er zijn ook veel Belgen geweest, veel minder, maar toch een aanzienlijk aantal, die het slachtoffer zijn geworden van wreedheden. Verkrachtingen op vrouwen, die de koning destijds nog in Brussel heeft ontvangen, die soms met hun echtgenoten terugkeerden per vliegtuigen of per schip, met duizenden tegelijkertijd. Nu, er waren zeker veel minder wandaden tegen Europeanen in die tragische tijden dan doden aan de Congolese kant. Ik denk bijvoorbeeld aan Zuid-Kasai, waar de secretaris-generaal van de Verenigde Naties toch echt sprak van het begin van een genocide, toen de troepen van Lumumba de afscheiding van Zuid-Kasai wilden stoppen. En we bevinden ons op dat moment, ziet u, in een tragische situatie. Daarom was het onmogelijk dat de koning zijn verloving op 21 juli zou kunnen aankondigen. Zodoende werd deze pas in september bekendgemaakt. Ja, dat zou inderdaad ongepast geweest zijn om dat op dat moment bekend te maken. Maar daar zien we dus toch wel een grote impact in het leven van de koning. Kunt u ons iets vertellen hoe dat dan verder gegaan is? Zometeen gaan we zeker verder gaan over de situatie in Afrika, de onafhankelijkheid van Congo, de onafhankelijkheidsstrijd van Katanga natuurlijk ook en alles wat daarmee te maken heeft. Maar hoe is het dan verder gegaan met Fabiola? Hoe is hij uiteindelijk zijn vrouw geworden?
2: Donc il va l'épouser en décembre 1960. Avec aussi de nouveau les difficultés. Hein. Quand je dis un roi qui a beaucoup souffert, il doit revenir de voyage de noces à cause de la grande grève. Et qu'il y a aussi le sang qui a coulé alors en Belgique. Il y a eu quand même plusieurs morts dans ces manifestations, notamment à Liège. Et donc le début de leur vie est difficile. Est difficile aussi dans les relations avec le roi Léopold III et la princesse Liliane. Mais le roi va être transformé, vraiment transformé. L'ambassadeur du Royaume-Uni écrit en 1963 qu'en épousant Baudouin, Fabiola a sauvé la monarchie. Je crois que c'est tout à fait exagéré parce que la monarchie n'était pas en danger, mais ça vous montre combien les ambassadeurs en Belgique, enfin étrangers en poste à Bruxelles, trouvaient que ça n'allait pas à la cour de Belgique, qu'il y avait trop de problèmes, qu'il y avait trop d'erreurs que le roi commettait aussi sous l'influence des anciens conseillers de son père. Et donc, après son mariage, le grand impact, c'est d'abord que le roi va trouver beaucoup de joie personnelle, va devenir un homme jovial, va aimer rire en privé énormément, beaucoup plus qu'avant. Il y a beaucoup de moments d'humour, j'en raconte quelques-uns. Et ça, c'est très clair. Donc, un tout autre homme, un nouveau roi Baudouin.
1: Hey. Huwt haar in december 1960, maar waarbij zich opnieuw moeilijkheden voordoen. Als ik zeg dat het een koning was die veel heeft geleden, dan bedoel ik dat bijvoorbeeld vanwege de grote staking. Hij moet zelfs van zijn huwelijksreis terugkeren. Er is toen ook bloed gevloeid. In België zijn er tijdens die demonstraties meerdere doden gevallen, met name in Luik. Het begin van een leven is dus moeilijk. Ook wat betreft de relaties met koning Leopold III en prinses Liliane. Maar de koning zal veranderen, echt veranderen. De ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk schreef in 1963 dat Fabiola, door met Boudewijn te trouwen, de monarchie had gered. Nu, ik vind dat een beetje overdreven, want de monarchie was niet in gevaar. Maar het laat wel zien hoe erg het was. De ambassadeurs in België, en dan bedoel ik dus de buitenlandse die in Brussel gestationeerd waren, vonden dat het er aan het Belgische Hof niet goed aan toe ging. Er waren te veel problemen, er werden te veel fouten gemaakt, ook door de koning, voornamelijk onder invloed van enkele voormalige adviseurs van zijn vader. En dus was de grote impact na haar huwelijk in de eerste plaats dat de koning veel persoonlijke vreugde zou vinden, een joviale man zou worden en in privékring er enorm van zou gaan houden om veel te lachen, veel meer dan voorheen. Er zijn zo veel humoristische momenten en ik vertel er ook een paar in het boek. En dat is heel duidelijk, een heel andere man, een nieuwe koning Boudewijn.
2: Et alors aussi, ça aura des conséquences politiques parce que il va renouveler tout son entourage. Et lui qui était très heureux réservé sous l'influence de la politique de neutralité de son père, va devenir un europhile, hein, va devenir partisan de l'intégration européenne. Il va commencer alors à mener des visites à l'étranger, tisser un grand réseau international et va être un roi qui ne se sent plus usurpateur, mais vraiment va commencer à aimer son métier. Et donc c'est vraiment un tournant total dans sa vie.
1: En dat zal dus ook politieke gevolgen hebben, want hij gaat zijn hele entourage vernieuwen. En onder de invloed van het neutraliteitsbeleid van zijn vader was hij erg terughoudend, maar hij zal uiteindelijk een eurofiel worden, een voorstander van de Europese integratie. Hij zal hen meenemen naar bezoeken, naar het buitenland, een groot internationaal netwerk opbouwen en echt een koning worden die zich niet langer een usurpator voelt, maar die echt van zijn ambt gaat houden. Het is dus een totale ommekeer in zijn leven. We gaan verder met vragen stellen aan professor Vincent Dujardin. Zouden we echt kunnen zeggen dat inderdaad koningin Fabiola er dan uiteindelijk mede voor verantwoordelijk is geworden, dat de koning zich heeft kunnen verzoenen met zijn rol als koning na de hele moeilijke overgang tussen het koningschap van zijn vader en zijn eigen koningschap?
2: Oui, je crois que vous avez raison. La reine a permis de faire connaître le vrai roi Boudon. Et il a pu alors jouer son rôle de façon personnelle désormais et va développer une politique alors très différente de celle de son père.
1: Ja, ik denk dat het juist is. Dankzij de koningin is daar een echte verandering gekomen, waardoor hij voortaan zijn rol op zijn eigen wijze kan invullen en vervullen en een beleid zal ontwikkelen dat heel anders is dan dat van zijn vader. Een gekend iets, een gekend element in het leven van de koning en de koningin is het niet hebben van kinderen. Dat een heel groot lijden was voor hen beiden. We weten ook dat koningin Fabiola jammer genoeg meerdere miskramen heeft gekend. Dus verschillende keren zwanger is geweest, maar helaas niet in staat is geweest om een kindje ter wereld te brengen. Yeah. Wat hebt u daarover teruggevonden in de dagboeken van de koning?
2: Mais la reine en avait elle-même parlé dans des émissions télévisées, hein, donc des fausses couches qu'elle avait rencontrées. Et on voit aussi dans les carnets du roi la souffrance que ça représente pour eux. Et en même temps, il s'interroge sur le sens de cette souffrance. Et au fond, comme dans les autres moments où il a souffert, je pense au cancer, je pense à son opération au cœur. Et là, on voit sa foi très profonde, c'est qu'il met ça dans les mains de la Providence. Et ici, on voit qu'il n'y a jamais de découragement en disant, voilà, j'ai prié pour ça et je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas été exaucé. Il fait confiance dans la Providence. Et ça, il y a vraiment un abandon, hein. Comme une autre chose, dans un autre domaine qui m'a frappé, il y a une intention de prière qu'il avait pendant 20 ans, et ça ne s'arrangeait pas comme il espérait, et ce n'est que 20 ans après que cette intention de prière a été, dit-il, exaucée, au-delà de ce qu'il espérait. Mais jamais vous voyez dans son carnet, dans ses carnets, qu'il est découragé et qu'il dit, mais au fond, Seigneur, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Et dans cette souffrance de ne pas avoir d'enfant, c'est la même chose. On voit un grand abandon.
1: De koningin had er zelf ook al over gesproken in televisieuitzendingen over de miskramen die ze heeft meegemaakt. En in de dagboeken van de koning zien we dus ook hoeveel leed dit voor hem eigenlijk betekent en voor hem beiden. Tegelijkertijd vragen ze zich af wat de zin van dit lijden is. En Eigenlijk net als bij andere momenten waarop hij heeft geleden, ik denk aan de kanker, ik denk aan zijn hartoperatie, ja, daar zie je eigenlijk zijn zeer diepe geloof. Hij legt het werkelijk in handen van de voorzienigheid. Je ziet dat er nooit sprake is van ontmoediging. In de zin van, ik heb hiervoor gebeden, ik heb geen kind gekregen, mijn gebed is niet verhoord. Nee, hij vertrouwt op de voorzienigheid. En daarin zit echt een overgave. Net als iets anders, op een ander gebied dat mij opviel, er was een gebedsintentie die hij 20 jaar lang had, 20 jaar lang, en dat dus niet uitpakte zoals hij zelf had gehoopt. En pas 20 jaar later werd deze gebedsintentie boven zijn eigen verwachtingen toch verhoord. Maar nooit zie je in zijn dagboeken dat hij ontmoedigd is en zegt, eigenlijk Heer, u luistert niet naar mij, u hoort mij niet. En in dit lijden, omdat hij geen kinderen kon krijgen, is dat eigenlijk hetzelfde. Je ziet echt een grote overgave.
2: Une très grande compréhension pour la souffrance de la reine aussi, qui en tant que femme pouvait le vivre encore beaucoup plus fort que lui, pense-t-il. Hein. Et donc il est très à l'écoute de cette souffrance-là aussi. Et alors il y aura cette phrase que vous connaissez, que tout le monde connaît bien sûr, qu'il a prononcée avec la reine devant 600 enfants, en disant, qui était accueilli au château de Laeken, en disant voilà, nous avons compris que peut-être si nous n'avons pas eu d'enfants, c'est pour pouvoir être plus à la disposition des enfants des autres et d'aimer tous les enfants des autres. Et donc, il y a au fond cette... il n'a pas dit à ce moment-là, bien sûr publiquement, mais on le voit dans ses carnets, qu'il y a au fond une vision chrétienne aussi de cette souffrance et ça l'a aidé à surmonter ce qui était non moins une épreuve très grande pour lui et pour la reine Fabiola.
1: Er was ook een enorm begrip voor het lijden van de koningin, die dat als vrouw, zo was het volgens hem, nog veel intenser kon ervaren dan hij. En dus, hij heeft ook veel oog voor dat lijden. En dan is er de zin die u misschien wel kent, die iedereen kent. Samen met de koningin heeft hij deze uitgesproken toen ze 600 kinderen hebben ontvangen, steeds toen ze te gast waren in het kasteel van Laeken. En waarbij hij zei, kijk, we hebben begrepen dat het misschien zo is dat het feit dat we geen kinderen hebben gekregen, er was juist om meer beschikbaar te zijn voor de kinderen van anderen en om alle kinderen van anderen lief te hebben. En dus zit er in wezen hij heeft dat op dat moment natuurlijk niet publiekelijk gezegd, maar uit zijn dagboeken blijken heel duidelijk dat er in wezen ook een christelijke visie op dit lijden schuilgaat en dat het hem heeft geholpen om deze beproevingen te boven te komen, hè, die voor hem en voor koningin Fabiola zeer zeker een zeer zware beproeving waren. Vervolgens spreekt professor Dujardin ook over het feit dat koningin Fabiola nog een extra druk op haar schouders legde en heeft ervaren in heel dit moeilijk kruis dat ze beiden moesten dragen.
2: D'autant que vous avez pour la reine une pression supplémentaire, ça elle me l'a dit aussi, et c'est évident, hein, mais elle l'exprimait, c'est qu'elle disait pour une reine, il y a une pression supplémentaire, c'est qu'on attend que vous donniez un héritier au pays. Et donc, pour elle, c'était vraiment quelque chose de douloureux, mais qu'ils ont pu surmonter vraiment alors dans les années 70. En in de carnets, il y a tout ce chemin qui l'explique.
1: Te meer dus omdat er voor de koningin ook extra druk was. En dat heeft ze mij ook verteld. En dat is ook, begrijpelijk. Ze verwoorden het als volgt. Er is inderdaad extra druk omdat er van jou verwacht wordt dat je het land een troonopvolger schenkt. En dus was het voor haar echt iets pijnlijks. Maar ze hebben het uiteindelijk kunnen overwinnen. In de jaren 70 en in de dagboeken staat dat hele traject beschreven dat dit eigenlijk verklaart. Ja, ik denk dat sowieso een interessante deel is ook om toch echt te ontdekken. En vooral werd koning Boudewijn en koningin Fabiola een beetje bekeken als de vader en de moeder van de natie. Hè? Zou het kunnen dat ook dat lijden dat zij daar heeft gedragen, dat ze beiden hebben gedragen in geloof, ook hun hart nog verder heeft geopend naar de vele caritatieve werken dat ze hebben gedaan?
2: Oui, je pense que le roi Baudouin, ayant tellement souffert, pouvait davantage à l'écoute de la souffrance des autres. Et parce qu'il savait combien parfois dans la vie il y avait des circonstances difficiles, douloureuses. Et je suis frappé, par exemple, quand un de ses collaborateurs perd un de ses enfants, quand Guy Spital, ça c'est très connu, hein, et ça se trouve dans beaucoup de livres, a perdu une de ses filles. Le roi Baudouin et la reine Fabiola, d'ailleurs aussi, ont beaucoup aidé le couple Spital. Il est allé tout de suite chez lui. Et Guy Spital disait combien ça avait... Sa femme l'a dit aussi, il a même écrit à la reine, combien ça avait été...

0: medewerkers, een kind verliest. Hè. Hospitaals, dat is algemeen bekend. We vinden dat ook in veel boeken terug. Op het moment dat hij en zijn echtgenote een kind verliezen, ja, dan zal koning Boudewijn en koningin Fabiola hen daar echt in bijstaan. Hè. Zij gingen meteen naar het huis van Hospitaals en vertelden, zal later ook vertellen hoezeer hem dat had geraakt. Zijn vrouw zei dat ook, hè, hoeveel dat het de koningin eigenlijk een troost, een bron van troost voor haar was geweest. Professor Dujardin zegt verder dat we dat ook kunnen zien aan de wijze waarop de koning luisterde naar het lijden van, ik zou zeggen, zegt hij, gewone Belgen. Het gaat niet alleen over politieke figuren of mensen uit zijn naaste omgeving. En de professor ging verder met enkele voorbeelden daarvan te noemen.
1: Je prends un seul exemple. Quand la clinique Saint-Jean appelle le palais parce que c'est donc une infirmière chef des soins palliatifs, et vous savez que aux soins palliatifs, on essaye de rendre possible les derniers souhaits des malades qui sont là, qui sont pris en charge. Et un de ces malades avait dit « Je serais tellement heureux si je pouvais rencontrer le roi Baudouin. » Ce serait pour moi une grande joie. Et alors l'intérimaire chef veut respecter cette demande, c'est que ce ne sera pas facile, mais téléphone au palais, et au palais on lui dit, écoutez, madame, c'est pas possible, parce que vous imaginez, si on le fait pour une personne, il faudra le faire pour tout le monde. Mais dans l'après-midi, le roi est mis au courant, je ne sais pas si c'est par son chef de cabinet ou quelqu'un d'autre, mais il est mis au courant de cette demande, et il regarde dans son agenda quand il a une plage disponible. Et le surlendemain, voilà le roi qui arrive à la clinique Saint-Jean, qui rencontre ce malade, qui dira à l'infirmière chef que c'était le plus beau jour de sa vie. On voit aussi le roi, d'autres fois, va à la clinique Saint-Jean, incognito, hein, c'était toujours la condition sine qua non, pas de journaliste, pas faire connaître ça, vraiment incognito.
0: Avec moustache. Et...
1: oui, il n'y avait pas de moustache, c'était ça. Et le roi rencontre par exemple un enfant qui est aussi en fin de vie avec souffrant d'un cancer.
0: Oui.
1: Et le roi va dans sa chambre et lui donne son cahier de poésie. L'enfant lui donne son cahier de poésie et demande au roi s'il veut bien faire un dessin. Et le roi n'a pas dit, écoute, j'ai pas le temps, je dois rentrer, mais je suis tout cœur avec ça. Non, il est resté, il a fait le dessin et puis il a quitté la chambre.
0: Ik noem een voorbeeld. Toen de kliniek Saint-Jean het paleis belde, het ging namelijk om een hoofdverpleegkundige van de palliatieve zorg, en u weet dat men in de palliatieve zorg probeert om de laatste wensen van de patiënten die daar worden verzorgd toch te vervullen. En een van die patiënten had gezegd, goh, ik zou zo gelukkig zijn als ik koning Boudewijn zou mogen ontmoeten. Dat zou voor mij een grote vreugde zijn. Tja, de hoofdverpleegkundige die belde dus naar het paleis, wilde ook graag aan dat verzoek tegemoetkomen, maar zei, ja, dat zal niet eenvoudig zijn. Nu, de hoofdverpleegkundige krijgt daar te horen, ja, mevrouw, luister, dat is onmogelijk. Stel u voor dat we dit voor één persoon doen, ja, dan moeten we het eigenlijk voor iedereen doen. Alle begrip natuurlijk, einde van het verhaal. Maar 's middags wordt de koning op de hoogte gebracht. Ik weet niet of dat via zijn kabinetchef of iemand anders was, maar hij wordt op de hoogte gebracht van dit verzoek en onmiddellijk kijkt hij in zijn agenda wanneer hij tijd vrij heeft. En 2 dagen later arriveert de koning in de kliniek Saint-Jean om deze patiënt te ontmoeten. En die zal later tegen de hoofdverpleegkundige zeggen dat het de mooiste dag van zijn leven was. We zien de koning ook nog andere keren in de kliniek Saint-Jean. Incognito. Dat was altijd de absolute voorwaarde. Geen journalisten. Dit niet bekendmaken, echt incognito. En u hoorde mij een klein grapje maken met een snor, verwijzend natuurlijk naar het moment waarop dat hij ook incognito diende te zijn toen hij Fabiola voor de eerste keer ontmoette. En de professor zei, nee, er was geen snor. Een ander voorbeeld, de koning die ontmoette een kind dat terminaal was, leidend aan kanker. En de koning gaat zijn kamer binnen en het kindje geeft hem zijn poëzieboekje.

0: en vraagt aan de koning of dat hij een tekening wil maken. Ja, de koning zei niet, ja, sorry, ik heb geen tijd, ik moet terug aan het werk. Nee, nee. Hij nam uitgebreid de tijd, ging erop in, bleef in de kamer, maakte de tekening en verliet daarna pas de kamer.
1: Donc il y a comme ça beaucoup beaucoup de témoignages qui sont dans le livre hein, aussi, qui montrent que si le roi Baudouin était très aimé, c'est je crois aussi parce qu'il était très humain. Et s'il était très humain, c'est peut-être aussi parce qu'il avait lui-même rencontré beaucoup de situations difficiles et qu'il pouvait être alors plus à l'écoute de la douleur des autres. Ayant lui-même porté des croix difficiles, hein, et ça, parfois, il le dit lui-même. Et alors, vous avez aussi, bien sûr, cette vision chrétienne de la souffrance. Il n'était pas du tout doloriste, il n'était pas masochiste du tout, mais c'était vraiment une vision chrétienne dans le sens où vous voyez qu'il écrit qu'au fond, il abandonne comme Marie a dû abandonner au pied de la croix sans parfois comprendre du tout. Il y a toute une méditation là-dessus qu'il écrit aussi, et que ça participe au fond à la rédemption.
0: Er staan dus ook heel wat getuigenissen daarover in het boek, die aantonen dat koning Baudouin heel menselijk was. En ik geloof ook dat ook de reden was waarom dat hij zo geliefd was. En dat hij zo menselijk was, kwam misschien wel ook doordat hij zelf zoveel moeilijke situaties had meegemaakt en daardoor ook kon beter meeleven met het lijden van anderen. Hij heeft zelf ook natuurlijk zware kruisen moeten dragen. En dat zegt hij soms zelf ook. Dan heb je duidelijk die christelijke visie op het lijden. Hij was helemaal geen dolorist, helemaal geen masochist. Het was echt een christelijke visie in die zin dat je ziet dat hij schrijft dat hij diep van binnen het omarmt. Zich eraan overgeeft, hè? Zoals Maria zich aan de voet van het kruis moest overgeven, zonder het soms helemaal te begrijpen. En hij schrijft er ook een hele meditatie over, waarin hij aangeeft dat dit in wezen bijdraagt aan de verlossing.
1: En par exemple, j'étais très impressionné, ça c'est dans le livre, ce qu'il écrit au moment où il apprend qu'il a le cancer de la prostate. C'est vraiment impressionnant. Et donc, c'est une vision. Ça montre effectivement la profondeur de sa foi et combien ça a habité sa vie.
0: En zo zegt de professor nog tot slot dat hij bijvoorbeeld erg onder de indruk was van een bepaald iets dat staat ook in een boek vermeld, namelijk wat hij zal schrijven op het moment dat hij te horen krijgt dat hij prostaatkanker heeft. Iets dat werkelijk indrukwekkend is. Hè? Het is echt een visie die de diepgang van zijn geloof laat zien en hoezeer dat zijn leven heeft bepaald. Een van de meer merkwaardige feiten die naar boven gekomen zijn in uw onderzoek, dat is namelijk de zaak Lumumba. We hadden dus al gesproken over de onafhankelijkheid van Congo. Kunt u ons schetsen waarover dat dit gaat? Want het is ook een groot deel van het boek, heeft u daar ook aan gewijd?
1: Oui, c'est vrai que les archives du roi Baudouin qui n'était pas connu. Hein. Donc les historiens de la commission, je l'ai écrit, ont fait un travail fantastique, mais n'ayant pas les archives du roi Baudouin, en ce qui concerne le roi Baudouin, les reproches qui lui ont été faits, en fait, n'avaient pas lieu d'être. Là, c'est clair que les archives conduisent à revoir complètement leurs conclusions. Ça ne veut pas dire que je demande qu'il y ait une nouvelle commission parlementaire, ce n'est pas du tout ça. Je pense que simplement il y aura un consensus historique que les historiens, voyant les nouveaux documents, pourront effectivement expliquer que ce qui était reproché n'avait pas lieu d'être.
0: Ja, maar het klopt dus hè, dat de archieven van koning Baudouin tot dan toe onbekend waren. Daarom hebben de historici van de commissie, zoals ik ook heb geschreven, fantastisch werk verricht, maar omdat ze niet over die archieven van koning Baudouin beschikten, waren de verwijten die aan koning Baudouins adres werden gemaakt in feite ongegrond. Het is nu duidelijk dat de archieven ertoe leiden dat hun conclusies volledig moeten worden herzien. Nu, pas op, dat betekent niet dat ik vraag om een nieuwe parlementaire commissie. Dat is helemaal niet het geval. Maar ik denk er simpelweg aan dat een historische consensus zal ontstaan. Dat de historici, wanneer ze de nieuwe documenten zien, daadwerkelijk zullen kunnen uitleggen dat de verwijten ongegrond waren.
1: Alors pour expliquer cela peut-être brièvement, parce que rien que sur l'affaire Lumumba, il y a 40 pages dans le livre, hein, donc il faut vraiment être très précis. Et les documents les plus importants, les plus décisifs, sont en annexe. Comme ça, tout le monde peut vérifier que ces documents, voilà, sont très clairs, en fait, par rapport au roi Baudouin. Et donc, peut-être très rapidement, on a un roi Baudouin qui, déjà dans les années 50, veut, en fait, la préparation de l'indépendance du Congo, beaucoup plus que le gouvernement. Il se fâche sur le gouvernement plusieurs fois par écrit, de façon très forte, sur un ton qu'aucun roi des Belges aujourd'hui n'oserait utiliser à l'égard d'aucun ministre belge. Donc c'était des mots vraiment très forts. Et c'est comme ça que j'étais très surpris de voir son discours du 30 juin, parce que là, par contre, moi je croyais que c'était un discours qui avait peut-être été fait au 16 rue de la Loi, et que le roi avait lu sans beaucoup de conviction, parce que ça ne correspond pas aux actions qu'il avait posées durant la seconde moitié des années 50, en demandant de lutter plus contre le racisme, de créer des cadres congolais pour qu'ils puissent prendre en main leur pays. Et ça, il demande à plusieurs reprises. Et puis, il réécrit encore à Gaston Eskens en 1959 et en disant, voilà, regardez ce que j'ai écrit à Achille Van Acker, votre prédécesseur, en 1957, et vous n'avez toujours rien fait, et il faut faire ça plus en faveur des Congolais. Mais, par contre, le 30 juin, il prononce un discours qui est un des plus mauvais de son règne.
0: Om dit uit te leggen, misschien toch wat kort, want enkel en alleen al over dit onderwerp staan er 40 pagina's in een boek, dus we moeten echt heel nauwkeurig zijn. De belangrijkste, meest doorslaggevende documenten staan ook in bijlagen. Zo kan iedereen nagaan dat deze documenten in feite heel duidelijk zijn wat koning Boudewijn betreft. Dus misschien heel kort samengevat, we hebben een koning Boudewijn die al in de jaren 50 de onafhankelijkheid van Congo wil voorbereiden, veel meer dan de regering. Hij uitte zelfs meerdere malen schriftelijk zijn ongenoegen over de regering, en dat op een zeer krachtige wijze, op een toon die geen enkele Belgische koning vandaag de dag zou durven gebruiken, tegenover welke Belgische minister dan ook. Het waren dus zeer krachtige woorden. En daarom was ik ook zeer verrast toen ik zijn toespraak van 30 juni zag. Want ik dacht juist dat het een toespraak was die in de Rue de la Loi 16 was opgesteld, hè, dus het kabinet van de eerste minister, en die de koning zonder veel overtuiging had voorgelezen, omdat hij niet strookte met de maatregelen die hij in de tweede helft van de jaren 50 heeft genomen, toen hij hen vroeg om harder op te treden tegen racisme, om steun te verlenen, Congolese kaderleden op te leiden, zodat zij hun land in eigen handen zouden kunnen nemen. En dat vroeg hij herhaaldelijk. In 1959 zal hij opnieuw aan Gaston Eyskens schrijven. Kijk eens wat ik in 1957 aan Achille Van Acker, uw voorganger, heb geschreven, en er is nog steeds niets mee gedaan. Dit moet meer ten gunste van de Congolezen gebeuren, aldus koning Boudewijn. Maar dan aan de andere kant houdt hij op 30 juni een toespraak die tot de slechtste van zijn regeerperiode behoort.
1: Par contre, sur l'affaire Lumumba, là les archives sont aussi très claires pour montrer que il n'a vraiment joué aucun rôle dans l'assassinat de Patrice Lumumba. Et en fait, ce que les historiens lui reprochaient, c'était une phrase dans une lettre, essentiellement, à Tshombe en octobre 1960, dans laquelle le roi disait que c'était dommage qu'à cause d'un seul homme, les relations entre la Belgique et le Congo se soient brutalement dégradées, en visant évidemment Lumumba. Hein. Voilà l'esprit de la lettre, ce n'est pas les mots exacts, mais c'est l'esprit de la lettre. Et les historiens disaient que c'était un document accablant, hein, en tous les cas accablant, hein, bezwarend, hein, le mot exact en néerlandais, en disant que, au fond, la veille, le roi avait reçu, le chef de cabinet du roi avait reçu une lettre du conseiller du président du Katanga, Tshombe, disant qu'il avait rencontré Mobutu et qu'ils avaient décidé de neutraliser physiquement Lumumba.
0: Wat de Lumumba-zaak betreft, daarover zijn de archieven ook heel duidelijk. Om aan te tonen dat hij werkelijk geen enkele rol heeft gespeeld in of een invloed heeft uitgeoefend op de moord op Patrice Lumumba.
1: Alors les historiens disaient bien eux-mêmes qu'on ne savait pas exactement ce que voulait dire cette phrase. Ils pensaient que ça voulait sans doute dire un assassinat, mais ils n'étaient pas sûrs. Ça pouvait dire un emprisonnement aussi. Et donc on ne sait pas du tout comment au palais on a eu la compréhension de cette phrase. Et ce que ne savaient pas les historiens, c'est qu'en fait le roi a validé ce document, non pas le 27 ou le 28 octobre après l'arrivée de cette lettre de Weber le 26, mais cette lettre a été rédigée avant le 25 octobre. Et donc elle n'a rien à voir avec cette lettre de Weber. Mmh. Et donc il croyait qu'au fond cette lettre du roi, enfin, signée par le roi, avait été rédigée au palais. Il pensait en plus que c'était à l'insu du gouvernement, que donc le roi avait mené une politique parallèle, ce qui rendait, vous voyez, la chose encore plus suspecte. S'il n'y avait pas eu de contre-saint ministériel, pourquoi tout d'un coup il ne faut pas de contre-saint ministériel? Est-ce qu'il n'y a pas une politique parallèle du roi? Donc il pensait ça parce qu'il n'avait pas trouvé les documents en ce sens, et il pensait que cette lettre avait été rédigée en réaction à la lettre de Weber, et donc donnait au fond une sorte de blanc-seing pour la neutralisation physique, quelle que soit la signification de cette phrase, et que donc c'était besoin. Et en fait, les archives montrent que, d'abord, ils ne savaient pas à quelle lettre le roi répondait dans les archives du roi. Donc ils ont jugé, ils ont commenté cette lettre sans savoir en fait, à quelle lettre le roi répondait, sans connaître le contenu de la lettre de Tshombe au roi, le 6 octobre 1960. Et on voit que dans cette lettre, c'est Tshombe, lui, qui dit que c'est dommage qu'à cause de l'action de Lumumba comme Premier ministre, il y a eu un tel chaos au Congo, et il dit à cause de sa politique haineuse. Hein. Mmh. Et alors, au fond, on voit aussi ce que demande Tshombe, et il demande beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'armes, en fait, pour être clair, concret, d'aide de la Belgique dans sa quête de l'indépendance du Katanga.
0: En wat historici hem in feite verweten, zegt de professor verder, was dus één zin. Eén zin in een brief gericht aan Tshombe in oktober 1960, waarin de koning zei dat het jammer was dat de relaties tussen België en Congo door toedoen van één enkele man zo abrupt waren verslechterd. En daarmee doelde hij uiteraard op Lumumba. Dat is ook de strekking van de brief. Het zijn niet de exacte woorden, maar wel de strekking van de brief. En de historici zeiden dus dat het een vernietigend document was. Zelfs met het woord bezwarend, het exacte woord in Nederlands, waarbij ze zeiden dat de koning de dag ervoor, of in feite de kabinetchef van de koning, een brief had ontvangen van de adviseur van de president van Katanga, Tshombe, waarin stond dat hij Mobutu had ontmoet en dat ze hadden besloten om Lumumba fysiek uit te schakelen. Historici hebben zelf toegegeven dat men eigenlijk niet precies wist wat deze zin inhield. Ze dachten dat het waarschijnlijk om een moord ging, maar ze waren er niet zeker van. Het kon bijvoorbeeld ook gevangenneming betekenen. En dus weten we helemaal niet hoe men in het paleis deze zin heeft geïnterpreteerd. En we horen de professor dus de situatie een beetje verder uitleggen, wat de historici dus niet wisten. Dat is dat de koning dit document niet op 27 of 28 oktober heeft goedgekeurd, na de ontvangst dus van die fameuze brief van Weber. Het gaat hier over die diplomaat dus, die boodschap van Tshombe en van Mobutu naar het paleis overbracht. En die dateert dus van 26 oktober. Maar dat het een brief is, dus de brief waar de bezwarende brief waar men het over heeft, is eigenlijk opgesteld voor 25 oktober. Met andere woorden, de inhoud van een brief van 25 oktober kan niet te maken hebben met een brief die opgesteld is na 25 oktober. En dat is dus eigenlijk hetgene wat de historici niet wisten. Ze dachten dus dat de brief van de koning, ondertekend door de koning, dus in feite in het paleis was opgesteld en dat hij zonder medeweten van de regering was opgesteld. Met andere woorden, men verdacht de koning ervan om een parallel beleid te voeren zonder dekking van de regering. Dat was eigenlijk de vraag die werd gesteld en die men bezwaren noemde, en men noemde dan die brief als bezwarenbewijs. Hij dacht dus, omdat hij geen documenten had gevonden die daarop wezen, en hij dacht dat die brief dus was opgesteld als reactie op de brief van Weber. En dus in feite die brief dan van de koning een soort vrijbrief zou gegeven hebben voor die fysieke uitschakeling, ongeacht de betekenis van de zin. En in feite blijkt dus uit de archieven dat ze ten eerste niet wisten op welke brief de koning heeft gereageerd. En ze hebben deze brief dan beoordeeld en becommentarieerd zonder te weten op welke brief de koning reageerde. Ze kenden dus de inhoud niet van de brief van Tshombe aan de koning, daterend van 6 oktober 1960, 20 dagen daarvoor dus. We zien dat in die brief Tshombe zelf zegt dat het jammer is dat er door het optreden van Lumumba als premier zo'n chaos is ontstaan in Congo en in Yidi vanwege, citaat, zijn haatdragend beleid. En eigenlijk, zegt de professor hier, zien we ook wat Tshombe vraagt. Hij vraagt om meer hulp en veel meer wapens. Laten we het duidelijk en concreet zeggen, hij vraagt hulp van België in zijn streven naar de onafhankelijkheid van Katanga.
1: Et donc tout ça conduit à dire que les reproches qui avaient été faits au roi, au fond, n'avaient pas lieu d'être parce que les nouvelles archives disponibles permettent de au fond donner une toute autre interprétation à certains documents qui étaient connus, mais qui n'étaient c'était une documentation incomplète.
0: Het is een van de opmerkelijke historische feiten die naar boven gekomen zijn dankzij uw werk, beste professor Vincent Dujardin. Ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om onze vragen te beantwoorden. En zeker een smaakmaker te hebben gegeven om uw boek te gaan lezen. Boudewijn, de biografie. Maar dat, dierbare professor, zullen ze zelf moeten ontdekken. Dan moeten ze maar uw boek in huis halen.
1: Merci pour votre invitation, en tous les cas.
0: Ik wens u een hele fijne dag toe en graag tot een volgende gelegenheid.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Dank u wel hoor, een fijne dag hè.
1: Hartelijk bedankt, ja.
0: We moeten er volledigheidshalve nog bij vermelden dat er nog tal van argumenten aan te raken zijn in verband met deze Lumumba-affaire, zoals ze werd genoemd. En die zal u zelf ook in het boek moeten ontdekken. Helaas was er niet genoeg tijd om dit helemaal te behandelen, maar zo houden we toch nog een stukje nieuwsgierigheid voor u over, zeker als u zelf het boek in huis wil halen. Van harte dank voor het luisteren naar de Leeswijzer en graag tot een volgende keer.
2: Welkom bij Radio Maria.

licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting, de completen van de kerk, op deze vooravond van de zondag. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne volgt daarop. Die vindt u op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1202. Voor de korte beurtzang en de lofzang uit het evangelie keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Laten wij het einde van deze dag gebruiken om even terug te blikken op de uren die voorbij gegaan zijn. We willen de Heer danken voor alle genade die we hebben ontvangen, maar we willen ook stilstaan bij die momenten waar we tekort hebben gedaan, waar we ons hebben overgegeven aan zonde. En om de nacht goed in te gaan, willen wij om Gods vergeving vragen en onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord, God die mij recht verschaft. Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan valsheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoed u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Je hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij, dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde. Geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. In de vorige aflevering ontdekten we nog wat meer die grote nederigheid van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Toen hij terugkeerde naar Japan, was hij niet langer overste van Mugenzai no Sono, de stad der onbevlekte die hij zelf had gesticht, samen met de hulp natuurlijk van de onbevlekte, heilige maagd Maria. Maar keert hij dus terug als het ware als onderdaan van pater Cornelius Tjuprik. We zagen ook dat pater Cornelius, wanneer hij schreef naar Niepokalanov, de stad der onbevlekte in Polen, de eerste stichting, zeg maar, van pater Maximiliaan, dat hij altijd vroeg om aan pater Maximiliaan om ook een klein woordje te schrijven voor de broeders. Vandaag ontdekken we meer hoe pater Maximiliaan in deze nieuwe rol, zeg maar, in zijn leven, hoe hij schrijft aan zijn medebroeders. Eens schreef een broeder hem, ofschoon hij hem niet kende, omdat hij nog niet lang in Niepokalanov was. En zie hoe pater Maximiliaan hem antwoordde. Broeder R. verzekert mij dat ik hem niet ken. Hoe zou het kunnen dat ik hem niet ken, na een lange brief van hem gelezen te hebben? Wij allemaal van Niepokalanov kennen elkaar heel goed. Ons bezielt dezelfde geest. Wij zijn van de onbevlekte. Dus, mijn zoon, ik ken je. Niet van gezicht, maar vanuit het hart, van datgene wat je mij hebt geschreven. Probeer de onbevlekte iedere dag meer te beminnen. En zo voor alle eeuwigheid, opdat op het ogenblik van de dood je als een plotseling vrijkomende vlam van liefde zult zijn. Een andere keer vroeg een broeder hem hoe je in de praktijk de gedachte aan Gods tegenwoordigheid kunt harmoniëren met de gedachte aan de onbevlekte. Vaderlijk antwoordde hij: de fantasie heeft de neiging ons God de Vader, Jezus, de onbevlekte enzovoort voor te stellen als onderscheiden voorwerpen van verering, als verschillende devoties, in plaats van ze ons te tonen als schakels van éénzelfde ketting en als middelen die naar éénzelfde doel streven, één God in drie personen. Ik antwoord dus dat hoe meer iemand van de onbevlekte is, hij met des te meer vrijheid en vertrouwen kan naderen tot de wonden van de Verlosser, tot het allerheiligste hart van Jezus, tot God de Vader. Het berokkent geen schade als het verstand nu niet denkt aan de onbevlekte, daar het wezen van de vereniging met haar niet bestaat in de gedachte, in de herinnering, in het gevoel, maar in de wil. Het irriteert mij te lezen dat men wil onderstrepen dat onze lieve vrouw onze hoop is na Jezus Christus. Men kan dit in de goede zin bedoelen, maar ik meen dat zoveel zorg om deze beperkende bepaling te plaatsen, zeker voor wat betreft de verschuldigde aanbidding van Jezus, wel eens een belediging kan betekenen voor Jezus zelf. Herinnert u zich nog dat er niet voldoende drukpersen waren? Toen is de rotatiepers gekomen. En we kunnen terecht zeggen dat voor de mooie verzorging van de ridder al onze hoop gevestigd is op die rotatiepers. Als iemand nu zou zeggen: maar later heeft de fabriek die de rotatiepers leverde de overtuiging uitgesproken dat deze wel eens niet zou kunnen functioneren en dat men zich dan opnieuw tot de fabriek moest wenden, dan zou dat betekenen dat de fabriek geen volmaakte machine geleverd heeft, hetgeen zeker geen eer voor de fabriek zou betekenen.
wat weet men toch weinig van de onbevlekte. Theoretisch niet en in de praktijk van het leven nog minder. Wat hebben de mensen hun vooroordelen, misverstanden en moeilijkheden? Wat zou het toch heerlijk zijn als de onbevlekte haar kinderen van Jepokalanov zou willen verlichten, als zij die wolken wilde verdrijven, die zo kil maken, de liefde voor haar wilde doen ontbranden zonder beperkingen.

heeft zich ontwikkeld uitsluitend door de heilige gehoorzaamheid. Het kon ook niet anders, daar haar wezen het zijn van de onbevlekte is. Van de onbevlekte is zij dienstbode, dochter, slavin, voorwerp, eigendom enzovoort. In één woord, in ieder opzicht van haar zijn. Het meest wezenlijke van deze omvorming is onze wil aanpassen, gelijkvormig maken aan, verenigen met haar wil. Er bestaat geen twijfel aan dat haar wil totaal één is met die van God. Het gaat dus alleen maar om de eenwording van onze wil met de hare, omdat wij ons door haar wil voegen naar de wil van God. Alleen de heilige gehoorzaamheid is in staat ons onfeilbaar zeker de wil van God bekend te maken, de wil van de onbevlekte. De vervolmaking van de deugd van gehoorzaamheid is dus de praktische ridderschap van de onbevlekte, is het leven van de ridderschap. Dat wil niet zeggen dat wij geen initiatieven mogen hebben. Integendeel, men mag en men moet vrijuit de gedachten en verlangens die in ons hart opkomen manifesteren, mits wij bereid zijn met evenveel vreugde van onze wil, want de natuur zou wel eens in verzet kunnen komen, de beslissing van de gehoorzaamheid te aanvaarden. Of deze nu gunstig, dan wel ongunstig is ten opzichte van hetgeen wij denken en verlangen. En onze oversten moeten wel degelijk weten dat wij niet de bedoeling hebben hun beslissing te willen forceren. In geval van twijfel is het beter hen van onze bereidwilligheid op de hoogte te brengen, omdat zij niet met onze wil beslissen, maar met hun eigen wil. Deze paar aangehaalde brieven zetten het volle licht op het werk van Pater Maximiliaan voor de geestelijke verheffing van het Poolse Niepokalanów. Spoedig zal hij er terugkeren, maar met zijn persoonlijke aanwezigheid te midden van zijn medebroeders en in zekere zin ook zijn geestelijke kinderen, zal hij niets hoeven te veranderen, niets moeten hernieuwen. Hij zal gewoon doorgaan, maar nu met het gesproken woord, zoals hij het bezonnen en vaderlijk per brief deed vanuit het verre Japan.

Hoofdstuk 9. Terugkeer naar Nipogalanov. De periode 1936 tot 1939. In de jaren 1936 tot 1939 was Pater Maximiliaan weer overste van Nipogalanov, de Poolse stad der onbevlekte. Het waren 3 jaren vol apostolische activiteit in zijn vaderland, maar het was vooral een periode waarin Pater Maximiliaan zich heel bijzonder wijdde aan het versterken van de Franciscaanse en mariale geest van zijn confraters en leerlingen in het vooruitzicht van de vreselijke oorlogsbeproeving die hij voorzag. Was het op grond van de moeilijke en gecompliceerde politieke situaties of door een persoonlijk charisma? Wij weten het niet. De 20e verjaardag van de ridderschap en het tweede lustrum van de stichting van Nipogalanov maakten hem tot middelpunt van de feestelijkheden, die door de stichter werden aangegrepen als een motief ter stimulering tot nog doeltreffender apostolaat en als een aansporing tot nog vastere voornemens van persoonlijke heiliging. Het waren 3 jaren waarin Pater Maximiliaan, omdat hij zichzelf bleef en eenvoudig was in zijn levenswijze, onbewust blijk gaf van zijn buitengewone heiligheid, van zijn streng ascetisch leven in het verwerven van christelijke deugden tot het heldhaftige toe, en van bovennatuurlijke gaven waarmee hij in het verleden begunstigd leek te zijn en die hij nog steeds bezat. Op 26 mei 1936 verliet Pater Maximiliaan met de Vittoria Japan en na een kort oponthoud in Italië keerde hij terug naar Polen. Echter niet om daar te blijven en zijn dierbare missie in het land van de reizende zon te verlaten. Zijn terugkeer naar Europa, zoals we al hadden gezien, had enkel tot doel het provinciaal kapittel bij te wonen. Zoals in 1930 kwam hij ook nu met de innerlijke bereidheid overal te gaan waar de nieuwe provinciaal hem sturen zou. In 1933 werd hij opnieuw aangewezen voor de Japanse missie, maar dit keer beschikte God anders. Na 6 jaren van afwezigheid werd hij gekozen tot overste van Nipogalanov. De reden waarom men besloot Pater Maximiliaan in Polen te laten blijven was zijn slechte gezondheidstoestand. Zo weten we, tussen 1935 en 1936 was zijn gezondheid door het warme en vochtige klimaat van Japan erg achteruit gegaan. Hij kreeg weer last van bloedspuwingen en zag zich genoodzaakt 's morgens en 's middags bedrust te nemen. Men hoopte dat hij na een rustperiode weer zou herstellen. Dat hij tot overste gekozen werd, schijnt te steunen op een algemeen verlangen van de leden van de mystieke stad der onbevlekte. Pater Anselmus Cubit schrijft: niettegenstaande de vorige oversten van Nipogalanov degelijke kloosterlingen waren en goed voorbereid op het nieuwe apostolaat, zeiden de broeders van iedereen: hij is toch geen Pater Maximiliaan. En broeder Thaddeus Mai bekent openlijk: met wat een vreugde hebben wij gewacht op zijn terugkeer uit Japan. Want overal waar hij kwam, zaaide hij vrede, eendracht, naastenliefde, verdreef hij de twijfels en gaf hij moed. Vandaag echter, na alles wat er gebeurd is, durven wij als onze bescheiden mening uitspreken dat Nipogalanov haar stichter nodig had, omdat volgens de ondergrondelijke raadsbesluiten van de voorzienigheid zijn heldhaftige dood een onderpand moest zijn van haar verrijzenis na de storm van de oorlog. De nieuwe taak, nog eens bevestigd door het kapitel van 1939, viel samen met het laatste lustrum van zijn leven.
Een van zijn Poolse biografen, Morcinek, heeft aan deze laatste 5 jaren de titel gegeven van Etas Aurea, gouden of gulden leeftijd. Het zijn de jaren van de schittering in Jipokalanov, van de rijpe oogst. In de jaren 1936-1939 bereikte de mystieke stad haar hoogste bloei in het apostolaat van de ridderschap. Vooral door de uitgaven van de ridder die een oplage bereikte van bijna 1 miljoen exemplaren. En de kleine krant werd zijn geestelijk lichtbaken voor heel Polen. En toch in deze jaren is er iets dat veel dieper gaat en voornamer is dan men met een klassieke titel tot uitdrukking kan brengen. Broeder Benvenutus Strzyżewski schreef in een aantekenschrift een treffende vergelijking tussen het leven van Jezus en dat van Pater Maximiliaan. Zo schreef hij: evenals Jezus besteedde hij de laatste 3 jaren van zijn overste zijn aan de opvoeding van de broeders. Hij wilde hen allen doordringen met dezelfde idealen voor het apostolaatswerk. Het was alsof hij het einde nabij voelde en wist dat de Calvarieberg naderde en daarom probeerde de tijd vooruit te lopen. Niettegenstaande zoveel beslommeringen en moeilijkheden die op hem rusten als overste, wijdde hij zich vooral aan de opleiding van zijn geestelijke kinderen. Hij liet geen gelegenheid voorbijgaan om onze nieuwe waarheid omtrent de onbevlekte bij te brengen, om ons te onderrichten en ons op alles voor te bereiden. Het leek alsof hij met zijn gedachten de sluier over de toekomst oplichtte en duidelijk zag in de toekomst na zijn dood. Zoals Jezus aan zijn apostelen, zo vertrouwde hij ons de geheimen toe van die Jipokalanov. Hij is nog jong, 42 jaar. Het is alsof zijn hart steeds fijngevoeliger wordt, heel makkelijk in ontroering raakt en overloopt van vaderlijke zorgen voor zijn medebroeders. Al is het waar dat hij zich nooit ver weg gevoeld heeft van hen, want ook vanuit het Verre Oosten was hij het die aanmoedigde, raad gaf en aanvuurde. In deze laatste jaren werd hij meer dan ooit de stichter, de directeur en bovenal de vader van Jipokalanov. Het centrale punt van besprekingen op het provinciaal kapitel van 1936 was Jipokalanov. Dat de kloosterstad gedurende de 6 jaren dat pater Maximiliaan in Japan verbleef, onder het bestuur van pater Kozura, die op een verstandige manier geleid werd door pater Maximiliaan, zoals uit de drukke correspondentie blijkt, onvermoede hoogtepunten bereikt had, was een onweerlegbaar feit. Het belang van Jipokalanov werd bovendien bevestigd door kerkelijke en burgerlijke autoriteiten. Een rest van kritiek bleef alleen bestaan bij sommige confraters, hetgeen heel begrijpelijk is in de schoot van kloostergemeenschappen. Er waren conservatieven die kritiek hadden op het kloosterleven en het handwerk in Jipokalanov, omdat die er anders waren dan in andere communiteiten. Tekenend is de getuigenis van pater Cornelius Czuprik, oud-provinciaal in het proces van Warschau. Op het provinciaal kapitel van 1936 sprak pater zich bitter en zelfs op een agressieve wijze uit tegen de gebruiken van het kloosterleven in Jipokalanov. Er dreigde een wrange discussie te ontstaan tussen voor- en tegenstanders van Jipokalanov. De onrust was groot. Pater Maximiliaan bewaarde zijn rust en kalmte op een waarlijk heldhaftige manier, niettegenstaande het uiteindelijk toch om hem ging. Hij herhaalde alleen maar: zoals de onbevlekte het wil, zo zal het gebeuren. En hij keek pater X nooit kwaad aan en verweet hem niets.
Deze uitingen van kritiek bleven evenwel uitzonderingen, want de meerderheid van de leden van het kapitel vond het jammer dat pater Maximiliaan zo ver van de stad der onbevlekte leefde en sprak zich uit ten gunste van Hippokalanov op een manier die als een beloning mag beschouwd worden voor het leed en de nederigheid van pater Maximiliaan. Hippokalanov is de glorie van de Franciscaanse Poolse provincie. Maar om dat te blijven was het nodig dat de stichter het bestuur van Hippokalanov weer op zich nam, met de duidelijke opdracht om te voorzien in een volmaakte geestelijke vorming van de talrijke roepingen die zich dagelijks melden in Hippokalanov en in een steeds betere organisatie van het apostolaat van de pers. In gevolge deze beslissing en na een korte rustpauze in Zakopane zette hij zich aan het werk en zorgde ervoor dat het doel van Hippokalanov niet alleen het apostolaat van de pers zou zijn, maar tevens een middel tot zelfheiliging in de geest van de ridderschap. Daarom ook bepaalde hij dat Hippokalanov de centrale van de ridderschap moest zijn. Hoofdzaak was dus dat alle leden van Hippokalanov het als ideaal zagen zich persoonlijk aan de onbevlekte toe te wijden. Geen wonder dat hij al vanaf september 1936 geen gelegenheid als professie, plechtigheden, recreatie en wandelingen liet voorbijgaan om in de ziel van zijn medebroeders en leerlingen de ware geest van de ridderschap te prenten. In plaats van ochtendmeditaties hield hij soms aparte conferenties als correcties en waarschuwingen noodzakelijk bleken. Hoe het bestuur van pater Maximiliaan door zijn oversten en zijn onderdanen gewaardeerd werd, blijkt wel uit de talrijke getuigenissen. Pater Anselmus Kubit, provinciaal, verklaart over deze driejarige periode van 36 tot 39 het volgende. In 1936 keerde pater Maximiliaan terug uit Japan. Alle paters van het kapitel konden zijn slechte gezondheidstoestand vaststellen. Op uitdrukkelijk verlangen van de leden van het kapitel werd daarom voorgesteld dat pater Maximiliaan in Polen zou blijven en overste zou worden van Hippokalanov, met de bijzondere aanbeveling persoonlijk voor de geestelijke vorming van de jonge medebroeders te zorgen. Pater Cornelius Tschuprik specificeert beter het werk van pater Maximiliaan, wiens opvoedkundig systeem geheel gebaseerd was op de noodzaak en de werkende kracht van de goddelijke genade. Zaterdags hield hij in plaats van de morgenmeditaties voor de broeders conferenties over Maria. Als hij over de onbevlekte sprak, had hij geen gebrek aan stof en argumenten. En hij sprak met zoveel ontroering, zo revolutionair en tegelijkertijd zo diepgaand en logisch, dat men hem gemakkelijk begreep en dat de aandacht van de aanwezigen niet kon verslappen. In Hippokalanov en Mugenzai no Sono voerde hij het gebruik in dat de broeders elkaar groeten met het wachtwoord Maria. Als men zijn leven goed beschouwt, dan ziet men dat er voor hem geen offer te groot of te veel zou zijn als het ging om Maria. Hij bracht heel graag het gesprek op geloofszaken. De manier waarop hij dit deed was zo delicaat dat de anderen amper merkten dat ze op theologisch terrein terechtkwamen. Uit deze gesprekken werd het ons duidelijk dat hij doordrongen en bezield was van bovennatuurlijke beginselen. Pater Florian Kozura, die in 1936 door pater Maximiliaan als overste van Hippokalanov werd opgevolgd, bevestigd. Hij zelf regelde de gemeenschappelijke meditaties van de communiteit. En wat hij aan de broeders zei, kwam recht uit zijn hart. Over hetgeen hij sprak in deze meditaties hebben wij notities genomen en in het klooster bewaren wij er een hele verzameling van. Zijn toespraken waren een bron van zeldzame warmte en gevoelens van liefde tot de Allerheiligste Maagd.
Hij hield van het gemeenschappelijk zowel als van het privégebed. Hij beval het dagelijks bidden van de rozenkrans aan.

0: Broeder Cash benadrukt: hij hield erg veel van de meditatie. Regelmatig hield hij met de broeders, die hun eeuwige geloften gedaan hadden, gemeenschappelijke meditaties op de volgende manier. Hij las een tekst voor uit een boek en vervolgens liet hij een lange pauze volgen om na te denken. Maar in de conferenties op zaterdag, de dagen die aan een feest voorafgingen, op feestdagen en in de vigiliedagen van de feesten van de Heilige Maagd, en ook wel bij andere gelegenheden, ging hij dieper in op kloosterlijke aangelegenheden, vooral op onderwerpen die betrekking hadden op Maria. Hij was altijd bereid zijn medebroeders te helpen bij het oplossen van twijfels op geestelijk gebied. In de namiddag stonden ze in de rij voor de deur van zijn cel hun beurt af te wachten. Hij besteedde bijzondere zorg aan die broeders wier kloosterroeping aan het wankelen was. Hij deed alles wat in zijn vermogen lag om ze op de goede weg terug te krijgen, zodat ze in de orde konden blijven en zich aan hun beloften hielden. Bij wijze van voorbeeld haal ik het geval aan van broeder Laurentius Gischko, plechtig geprofest, die niettegenstaande de pogingen van pater Maximiliaan de orde verliet. Pater Maximiliaan leed erg om zijn lot. Broeder Lucas Kouchba heeft ons de volgende bladzijde nagelaten over de invloed, de doeltreffendheid en de kracht van pater Maximiliaans voorbeeld. Zijn levende geloof kwam tot uitdrukking in zijn verering van de heilige Eucharistie en van Maria. Herhaaldelijk bezocht hij overdag het heilig sacrament. Hij zei dat hier onze kracht ligt, de bron van onze heiliging. In alle uitingen van het leven zag hij de wil van God. Dit zelfstandig naamwoord wil schreef hij steeds met een hoofdletter, soms met rode inkt tussen de zwarte letters in. Een vrucht van het levende geloof van de dienaar Gods was zijn onveranderlijke blijheid. Ik kan me niet herinneren de dienaar Gods ooit terneergedrukt gezien te hebben. Wanneer het met de aangelegenheden van Jipokalanov goed ging, verheugde hij zich van harte met de anderen en dankte vurig de onbevlekte voor de ontvangen genaden. Als het slecht ging, dan was hij ook blij en zei ons: waarom moeten wij treuren? Weet de onbevlekte soms niet alles? En werkelijk, niettegenstaande zijn lijden en de vele moeilijkheden, straalde het leven van pater Maximiliaan steeds van innige blijdschap. Wanneer men hem gadesloeg bij de aanbidding van het Allerheiligste, was het haast niet mogelijk je blik van hem af te wenden, zo betoverend was hij dan. Meestal zag men hem voor de treden van het altaar geknield zitten zonder enige steun. Meerdere malen heb ik pater Maximiliaan gadegeslagen als hij de heilige mis deed. Het leek mij dat hij een onaards licht uitstraalde. Hij was vol zalving en ingetogenheid. Broeder Vitalianus Milos is niet minder duidelijk. De hoofdgedachte van het leven van de dienaar Gods was elke ziel voor de onbevlekte te winnen. In hem bespeurde men het stralend beeld van een vurige vereerder van Maria. De liefde tot haar en het verdiepen van een dergelijke liefde moet het doel zijn van het leven van de mens. Hij preekte dikwijls over de privileges van Maria, vooral over haar onbevlekte ontvangenis, dat voor haar het dierbaarste voorrecht is. Hij legde de nadruk op haar privilege de middelares te zijn van alle genade, en bovendien op dat van haar goddelijke moederschap, voorrechten waar wij met ons verstand niet bij kunnen. Hij verlangde ernaar dat de kerk het privilege van het universele middelaarschap en de ten hemel opneming van Maria als dogma zou uitroepen. Bijna al zijn toespraken gingen over de leer omtrent Maria en beoogden haar duurzame verering. Hij benadrukte de noodzaak het apostolaat te voeren door middel van de onbevlekte, daar dit de meest directe, kortste en gemakkelijkste weg is om God te kennen en te beminnen. Want om zich te bekeren en te heiligen, is de genade van God onontbeerlijk en de onbevlekte is daarbij de bemiddelaarster. Ook in de artikelen, gepubliceerd in De Ridder, trachtte hij het vertrouwen in de Moeder Gods weer te doen ontwaken. Op de feesten van de Allerheiligste Maagd organiseerde hij plechtige bijeenkomsten met muziek, zang en toespraken. Voor de oorlog van 1939 organiseerde hij zo'n bijeenkomst in het Rooms-Katholieke Huis van Warschau. De conferenties van de dienaar Gods, die altijd de onbevlekte als onderwerp hadden, verveelden ons niet, daar hij steeds nieuw licht wierp op de waarheden die wij ook uit andere bronnen kenden, en hij kwam met nieuwe gedachten, nieuwe, originele manieren om ze te begrijpen. Een volgende keer, beste luisteraars, gaan we nog verder met deze opmerkelijke getuigenissen over het leven van de heilige pater Maximiaan Kolbe door de personen die hem hebben gekend en met hem hebben geleefd. Het is ook allemaal niet zo heel lang geleden. En daardoor hebben we dus ook veel materiaal ter beschikking om getuigenis te kunnen zijn van dat leven, dat bijzondere leven van de heilige pater Maximiaan Kolbe. We lazen u voor uit het boek Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel, en hopen dat u er ook een volgende keer kan bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. Wij zijn vandaag dag 342. En wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 21. Tweede brief aan de Korintiërs hoofdstukken 6 tot en met 8. En Spreuken hoofdstuk 29 versen 1 tot en met 4. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij lezen vandaag verder in het boek Handelingen over de reizen van Paulus, over hoe hij naar Jeruzalem trekt en daar gearresteerd wordt. Wij lezen ook verder in zijn tweede brief aan de Korintiërs. En in hoofdstuk 6 gaan wij verder met de ondertitel De dienst van de verzoening. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 21. Van Milete naar Caesarea. Met moeite maakten wij ons van hen los. We kozen zee en koersten rechtstreeks naar Kos. De volgende dag naar Rhodos en vandaar naar Patara. Daar vonden we een schip dat zou oversteken naar Fenicië. We gingen aan boord en voeren weg. Toen we Cyprus in zicht kregen, lieten we het aan bakboord liggen, zeilden door naar Syrië en gingen in Tyrus aan land. Want daar moest het schip zijn lading lossen. We bleven daar 7 dagen en zochten de leerlingen op. Op ingeving van de geest zeiden ze tegen Paulus dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan. Maar toen onze tijd verstreken was, zetten we onze reis voort. Met z'n allen, ook vrouwen en kinderen, deden ze ons uitgeleiden tot buiten de stad. Daar knielden we op het strand neer om te bidden en namen we afscheid van elkaar. Daarop gingen wij aan boord van het schip en keerden zij naar huis terug. Wij maakten nu het laatste deel van onze zeereis, van Tyrus naar Ptolemais. We gingen er de broeders begroeten en bleven 1 dag bij hen. De volgende dag vertrokken we weer en kwamen in Caesarea. Hier namen we onze intrek in het huis van de evangelist Philippus, 1 van de 7. Hij had 4 ongetrouwde dochters die profetes waren. We verbleven daar verscheidene dagen. Toen kwam er uit Judea een profeet die Agabus heette. Hij kwam op ons af, pakte de gordel van Paulus, bond die om zijn eigen polsen en enkels en zei: Dit zegt de Heilige Geest. Zo zullen de Joden de man van wie deze gordel is, in Jeruzalem binden en uitleveren aan de heidenen. Toen we dat hoorden, drongen wij en de inwoners van die plaats er bij hem op aan niet naar Jeruzalem te gaan. Daarop gaf Paulus ten antwoord: Waarom proberen jullie met tranen op mijn gevoel te werken? Want ik ben niet alleen bereid om me in Jeruzalem te laten binden, maar ook om er voor de naam van de Heer Jezus te sterven. Hij liet zich niet overreden. Wij berusten erin en zeiden: De wil van de Heer geschiede. Ontvangst in Jeruzalem. Na die dagen maakten wij ons gereed voor de reis en gingen we op weg naar Jeruzalem. Enkele leerlingen uit Caesarea gingen met ons mee. Ze brachten ons bij Mnason uit Cyprus, een leerling van het eerste uur, wiens gast wij zouden zijn. Bij onze aankomst in Jeruzalem werden we door de broeders hartelijk ontvangen. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen. Na hen begroet te hebben, vertelde hij in bijzonderheden wat God door zijn werk onder de heidenen tot stand had gebracht. Toen ze dat hoorden, verheerlijkten ze God en zeiden tegen Paulus: Je ziet, broeder, hoeveel duizenden er onder de Joden tot geloof gekomen zijn. En allen houden ze zich strikt aan de wet. Maar over jou is hun verteld dat je alle Joden die onder de heidenen wonen, ontrouw aan Mozes leert, door te beweren dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden en zich niet hoeven te houden aan onze zeden en gewoonten. Hoe moet dat nu? Ze zullen zeker horen dat je hier bent. Doe daarom wat wij je zeggen. We hebben hier 4 mannen die aan een gelofte gebonden zijn. Neem hen mee, laat je met hen reinigen en betaal hun de kosten van het afscheren van hun haar. Dan zal iedereen merken dat die verhalen over jou nergens opslaan, maar dat ook jij de wet trouw onderhoudt. Maar wat de heidenen betreft die tot geloof zijn gekomen, wij hebben hun ons oordeel al meegedeeld. Ze moeten zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
De volgende dag nam Paulus die mannen mee en liet zich met hen reinigen. Daarna ging hij de tempel binnen, waar hij aankondigde wanneer de dagen van de reiniging voorbij zouden zijn en voor ieder van hen het offer zou worden gebracht. Paulus gearresteerd. Toen die 7 dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel. Ze hitsten heel het volk op en grepen hem vast. Terwijl ze schreeuwden: Israëlieten, kom helpen! Dit is de man die overal en aan iedereen een leer verkondigt die gericht is tegen het volk, de wet en deze heilige plaats. Nu heeft hij zelfs Grieken meegenomen naar de tempel en daardoor deze plaats ontwijd. Want voordien hadden ze Trofimus uit Efeze met hem in de stad gezien. En ze dachten dat Paulus hem had meegenomen naar de tempel. Heel de stad kwam in beweging en er ontstond een volksoploop. Ze pakten Paulus beet en sleurden hem de tempel uit. Onmiddellijk werden de poorten gesloten. Toen zij hem wilden doden, kwamen bij de tribunus van de cohort de melding binnen dat heel Jeruzalem in rep en roer was. Onmiddellijk snelde hij met soldaten en centuriones op hen af. En toen zij de tribunus en de soldaten zagen, hielden ze op Paulus te slaan. De tribunus kwam op hem af, arresteerde hem en gaf het bevel om hem met 2 ketenen te boeien. Hij vroeg wie dat was en wat hij gedaan had. Maar in de mensenmenigte riep de een dit en de ander dat. Omdat hij door het tumult de ware toedracht niet kon achterhalen, gaf hij het bevel om hem naar de kazerne te brengen. Bij de trappen moest hij door de soldaten worden gedragen, omdat de menigte steeds verder opdrong. Want de volksmassa liep achter hen aan en schreeuwde: Weg met hem! Verdedigingsrede tegenover het volk. Toen hij de kazerne zou worden binnengebracht, zei Paulus tegen de tribunus: Mag ik u iets zeggen? Kent u Grieks? Antwoordde hij. Bent u dan niet die Egyptenaar die enige tijd geleden een opstand heeft ontketend en met 4000 sicariërs naar de woestijn is getrokken? Daarop zei Paulus: Ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik verzoek u, sta mij toe het volk toe te spreken. Hij stond het toe, en Paulus gaf bovenaan de trappen het volk een teken met de hand. Toen het rustig geworden was, sprak hij hen als volgt in het Hebreeuws toe. 2e brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6. Als zijn medewerkers sporen wij u aan. Zorg dat u de genade van God niet tevergeefs hebt ontvangen. Hij zegt immers: Op de gunstige tijd heb ik u verhoord. Op de dag van het heil ben ik u te hulp gekomen. Nu is het die gunstige tijd. Nu is het de dag van het heil. Wij geven absoluut niemand aanstoot om het dienstwerk niet in discrediet te brengen. Integendeel, in alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaren van God door het standvastig verduren van moeilijkheden, nood, ellende, slagen, gevangenschap, oproer, zwaar werk, slaapgebrek, te weinig eten, maar ook door zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid, door een geest van heiligheid en oprechte liefde, door het woord van de waarheid en de kracht van God. Wij vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid.
eer en smaad, laster en lof zijn ons deel. Wij zijn als bedriegers die de waarheid spreken, als onbekenden die iedereen kent, als stervenden die blijven leven, als streng gestraften die niet worden gedood, als treurenden die altijd verheugd zijn, als armen die velen rijk maken, als havelozen die toch alles hebben. Paulus' band met de Korintiërs. Wij spreken ronduit met u, Korintiërs. Ons hart staat wijd voor u open. Wij zijn niet bekrompen jegens u. Zelf bent u niet ruimhartig genoeg. Om mij wat kinderlijk uit te drukken, geef dan ook mij krediet en gedraag u niet bekrompen jegens mij. Vorm geen ongelijk span met de ongelovigen. Wat heeft gerechtigheid te maken met wetteloosheid? Wat heeft licht uit te staan met duisternis? Is er enige overeenstemming tussen Christus en Beliar? Wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? Is er enig verband tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God. God heeft zelf gezegd: ik zal onder hen wonen en met hen omgaan. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom, ga weg uit hun midden en houd u ver van hen, zegt de Heer, en raak niets aan wat onrein is. Dan zal ik u genadig aannemen. Ik zal voor u een vader zijn en u zult voor mij zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Albeheerser. Hoofdstuk 7. Zulke beloften zijn ons gedaan, geliefden. Laten wij ons dus zuiveren van elke smet naar lichaam en geest, en vol ontzag voor God onze heiliging voltooien. Gun ons een ruime plaats in uw hart. Wij hebben niemand onrecht gedaan, niemand geruïneerd, niemand uitgebuit. Ik zeg dit niet om u te veroordelen. Al eerder heb ik het gezegd. Ik heb u in ons hart gesloten. Wij horen bij elkaar in leven en dood. Groot is mijn vrijmoedigheid tegenover u. Groot is mijn trots op u. Dit vervult mij met troost en overstelpt mij met blijdschap, ondanks al mijn moeilijkheden. Na onze aankomst in Macedonië vonden wij geen rust, maar stonden we van alle kanten onder druk. Ruzies om ons heen, angsten in ons hart. Maar God, die de vernederden troost, heeft ons ook getroost door de komst van Titus. Natuurlijk niet alleen door zijn komst, maar vooral door de troost die hij zelf van u had ondervonden. Hij vertelde ons van uw vurig verlangen, uw verdriet en uw ijver voor mij, zodat mijn vreugde nog groter werd. Mocht ik u met mijn brief verdriet gedaan hebben, ik heb er geen spijt van. En mocht ik er al spijt van hebben, ik merk dat die brief u verdriet heeft gedaan, al was het maar even. Nu ben ik blij, niet vanwege uw verdriet, maar vanwege de inkeer die op uw verdriet is gevolgd. Want uw verdriet was God welgevallig, zodat wij u in geen enkel opzicht hebben benadeeld. Want verdriet dat God welgevallig is, leidt tot heilzame inkeer,

Als ik u geschreven heb, was het dus niet zozeer omwille van hem die het onrecht had begaan, of omwille van hem die het onrecht had geleden. Veleer was het mijn bedoeling dat uw ijver voor ons duidelijk bij u aan de dag zou treden, ten overstaan van God. En daarom zijn wij getroost. Bij onze troost kwam nog de veel grotere vreugde, om de vreugde van Titus, die zich door u allen gerustgesteld voelt. Met een zekere trots had ik hem over u verteld, en ik ben niet bedrogen uitgekomen. Maar zoals alles wat wij u gezegd hebben op waarheid berustte, zo is ook onze trots op u tegenover Titus bewaarheid. Zijn genegenheid voor u wordt alleen maar groter als hij terugdenkt aan uw gehoorzaamheid, aan de eerbied en het ontzag waarmee u hem hebt ontvangen. Ik ben blij dat ik volkomen op u kan vertrouwen. Hoofdstuk 8. Inzameling voor Jeruzalem. Broeders en zusters, wij willen u meedelen welke gunst God de gemeenten van Macedonië heeft bewezen. Hoewel ze door verdrukkingen zwaar werden beproefd, vloeiden ze over van vreugde, en ondanks hun diepe armoede was hun vrijgevigheid overstelpend. Want zij hebben naar vermogen gegeven, ik durf te zeggen, boven hun vermogen. Uit eigen beweging smeekten ze ons heel dringend om de gunst te mogen deelnemen aan de ondersteuning van de heiligen. Zij gaven meer dan wij durfden hopen. Zij gaven zichzelf, in de eerste plaats aan de Heer, maar daarna ook door Gods wil aan ons. Dientengevolge hebben wij er bij Titus op aangedrongen om dit liefdewerk, waarmee hij bij u al eerder was begonnen, nu ook tot een goed einde te brengen. Welnu, u munt reeds in zoveel opzichten uit, in geloof, welsprekendheid, kennis, in ijver op allerlei gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt. Laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen. Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar ik wil aan de ijver van anderen de echtheid van uw liefde toetsen. Want u kent de liefde die onze Heer Jezus Christus u heeft betoond. Omwille van u is hij arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat u rijk zou worden door zijn armoede. Toch geef ik u in deze een raad die u van pas kan komen. Vorig jaar bent u al begonnen met het plan en de uitvoering ervan. Voltooi nu uw werk en laat het resultaat beantwoorden aan de bereidwilligheid bij de opzet, naar de middelen waarover u beschikt. Als de bereidwilligheid er maar is, is alles welkom. Er wordt niet verwacht dat iemand geeft wat hij niet heeft. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te ondersteunen zelf in moeilijkheden komt. Er moet een zeker evenwicht zijn. Op het ogenblik vult uw overvloed hun gebrek aan. Een andere keer zal hun overvloed uw gebrek verhelpen. Zo ontstaat het evenwicht waarover geschreven staat. Hij die veel had verzameld, had niet te veel. En hij die weinig had verzameld, kwam toch niet tekort. Ik dank God dat hij Titus met dezelfde ijver voor u heeft bezield. Want hij is ingegaan op mijn verzoek en in zijn grote ijver is hij uit eigen beweging naar u vertrokken. Met hem sturen wij de broeder mee die in alle gemeenten om zijn arbeid voor het evangelie wordt geprezen. Hij is bovendien door de gemeenten aangewezen als onze reisgezel bij dit liefdewerk, dat wij op ons hebben genomen, ter ere van de Heer, en als bewijs van onze bereidwilligheid. Wij hopen hierdoor elke verdachtmaking te voorkomen, die zou kunnen ontstaan bij het beheer van zulke aanzienlijke bedragen. Wij dienen immers bedacht te zijn op wat betamelijk is. Niet alleen voor God, maar ook voor de mensen.

Met hen sturen wij nog een van onze broeders mee. Die zijn ijver al vaak en in allerlei omstandigheden heeft bewezen. Maar die nu ijveriger is dan ooit, vanwege zijn vertrouwen in u. Wat Titus betreft, hij is mijn metgezel en medewerker onder u. En onze broeders, zij zijn de afgevaardigden van de gemeenten, de glorie van Christus. Laat hun ten overstaan van de andere gemeenten zien dat u hen lief hebt en dat wij terecht trots op u zijn. Spreuken, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 4. Een man die ondanks veel berispingen hardnekkig blijft, zal plotseling gebroken worden en zal niet meer genezen. Als de rechtvaardigen aan de macht zijn, verheugt het volk zich. Maar als de zondaars heersen, jammert het volk. Een man die de wijsheid lief heeft, maakt zijn vader blij. Maar wie met ontuchtige vrouwen omgaat, verspilt zijn vermogen. Een koning houdt het rijk in stand door het recht te handhaven. Maar een die veel belasting heft, richt het te gronden.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 342. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen hoofdstuk 21, Tweede Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 6 tot en met 8 en Spreuken hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 4. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem. Het juiste tijdstip om uw zonden te belijden is nu aangebroken. Belijd wat gij verkeerd gedaan hebt, zowel in woorden als in daden, zowel 's nachts als overdag. Belijd dit op de gunstige tijd en ontvang op de dag van het heil de schat in de hemel. Reinig het vat dat gij zelf zijt, dan kan het meer genade bevatten. De vergeving van de zonde wordt namelijk aan allen zonder onderscheid gegeven, maar de gemeenschap met de Heilige Geest wordt geschonken naar de mate van ieders geloof. Als ge weinig moeite doet, zult ge weinig ontvangen, maar als ge veel werk verzet, zal er veel loon zijn. Ge loopt voor uzelf. Kijk dan ook naar uw eigen belang. Als ge iets tegen iemand hebt, vergeef het hem dan. Ge komt hier om vergeving van de zonden te verkrijgen. Dan moet ook gij genade schenken aan degene die u iets misdaan heeft. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 342. Morgen dan zijn wij dag 343 en dan is het tijd om samen te lezen. Handelingen hoofdstuk 22, de tweede brief aan de Korintiërs hoofdstukken 9 tot en met 11 en Spreuken hoofdstuk 29 versen 5 tot en met 7. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Genesis, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 32. Dit is de lijst van de nakomelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem op God gelijkend. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hij zegende hen en noemde hen mens, op de dag dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek en zijn evenbeeld was. En hij noemde hem Seth. Adam leefde na de geboorte van Seth nog 800 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Adam bedroeg 930 jaar. Toen stierf hij. Toen Seth 105 jaar was, verwekte hij Enos. Seth leefde na de geboorte van Enos nog 807 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Seth bedroeg 912 jaar. Toen stierf hij. Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. Enos leefde na de geboorte van Kenan nog 815 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Enos bedroeg 905 jaar. Toen stierf hij. Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. Kenan leefde na de geboorte van Mahalalel nog 840 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Kenan bedroeg 910 jaar. Toen stierf hij. Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. Mahalalel leefde na de geboorte van Jered nog 830 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Mahalalel bedroeg 895 jaar. Toen stierf hij. Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. Jered leefde na de geboorte van Henoch nog 800 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Jered bedroeg 962 jaar. Toen stierf hij. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. Henoch leefde na de geboorte van Methuselah nog 300 jaar. Hij richtte zijn schreden naar God en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Henoch bedroeg 365 jaar. Henoch richtte zijn schreden naar God. Zo kwam het dat hij verdween, omdat God hem opnam. Toen Methuselah 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Methuselah leefde na de geboorte van Lamech nog 782 jaar en hij kreeg zonen en dochters. De levensduur van Methuselah bedroeg 969 jaar. Toen stierf hij. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon. Hij noemde hem Noach, want hij zei: uit de grond die de Heer vervloekt is, zal hij ons troost brengen bij ons werken en zwoegen. Lamech leefde na de geboorte van Noach nog 595 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Heel de levensduur van Lamech bedroeg 777 jaar. Toen stierf hij. Toen Noach 500 jaar was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

Genesis, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 22. Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren. En zij kozen uit die dochters ieder een vrouw. Maar de Heer zei: mijn levensgeest zal niet altijd bij de mens blijven, want hij is maar een nietig wezen. De duur van zijn leven zal 120 jaar bedragen. In die dagen, en ook daarna, leefden er reuzen op de aarde. Doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen en zij hun zonen hadden gebaard. Zij waren de befaamde geweldenaars van de oude tijd. De Heer zag hoezeer de slechtheid van de mensen op de aarde was toegenomen en hoezeer de begeerte van hun hart de hele dag naar het kwade uitging. Daarom kreeg hij spijt dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En hij was er zeer verdrietig om. En de Heer zei: ik ga de mens die ik geschapen heb van de aardbodem wegvagen, zowel de mens als het vee en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. Want het spijt mij dat ik ze gemaakt heb. Alleen Noach vond genade in de ogen van de Heer. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was een rechtschapen man. Hij bleef te midden van zijn tijdgenoten een onberispelijk leven leiden en hij richtte zijn schreden naar God. Noach verwekte 3 zonen: Sem, Cham en Jafet. De aarde was voor de ogen van God verdorven en vol gewelddaden. God zag hoe bedorven de aarde was, want alle mensen op de aarde waren het verkeerde pad ingeslagen. God zei tegen Noach: de dagen van de mensen zijn geteld, want zij zijn er de schuld van dat de aarde vol geweld is. Ik ga hen met de aarde vernietigen. U moet een ark van pijnhout bouwen. Met riet moet u de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. U moet haar als volgt maken. De ark moet 300 el lang zijn, 50 el breed en 30 el hoog. Het dak dat u op de ark aanbrengt moet 1 el naar buiten uitsteken. In een van de zijden moet u een deur aanbrengen. Ook moet u een onderste, een tweede en een derde ruim maken. Want ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen. Alles wat zich op de aarde bevindt, zal omkomen. Met u echter zal ik een verbond sluiten. U moet zich inschepen in de ark, met uw zoon, met uw vrouw, en met de vrouwen van uw zonen. Van alle levende wezens moet u verder 1 paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te laten blijven. Een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn. Van de verschillende soorten vogels, van de verschillende soorten vee, van de verschillende soorten dieren die over de grond kruipen, moet 1 paar met u meegaan en aldus in leven blijven. Breng verder alle etenswaar bijeen en leg daar een voorraad van aan, zodat u zelf en de dieren kunnen eten. Noach deed dit. Alles wat God hem opgedragen had, voerde hij uit.

Genesis. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 24. De Heer zei tegen Noach: ga in de ark met heel uw familie, want van deze generatie bent u de enige die in mijn ogen rechtschapen is. Neem van alle reine dieren 7 paar mee, telkens een mannetje en een wijfje, maar van de onreine dieren 1 paar, telkens een mannetje en een wijfje. Ook van de vogels in de lucht 7 paar, telkens een mannetje en een wijfje. Zo zult u hun soort in stand houden op de hele aarde. Want over 7 dagen laat ik het regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. En ik ga alles wat bestaat, alles wat ik gemaakt heb, van de aardbodem wegvagen. En Noach deed alles wat de Heer hem opgedragen had. Noach was 600 jaar toen de vloed over de aarde kwam. Om zich te beschermen tegen het water van de vloed gingen Noach, zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen de ark binnen. Van de reine en van de onreine dieren, van de vogels en van al wat over de grond kruipt, kwamen er telkens 2, een mannelijk en een vrouwelijk dier, bij Noach in de ark, zoals God opgedragen had. En op de 7e dag stortte het water van de vloed over de aarde neer. Het was in het 600ste levensjaar van Noach, de 17e dag van de 2e maand. Op die dag braken alle bronnen van de diepte los. De sluizen van de hemel gingen open. En regen viel op de aarde. 40 dagen en 40 nachten achtereen. Op diezelfde dag ging Noach de ark binnen met Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach, en met zijn vrouw en de 3 vrouwen van zijn zonen. En samen met hen kwamen ook al de verschillende soorten wilde beesten, al de verschillende soorten tamme dieren, al de verschillende soorten kruipende dieren, al de verschillende soorten vogels, al het gevogelte, alles wat vleugels heeft. Van alle levende wezens kwamen er telkens 2 bij Noach in de ark. Er kwamen mannelijke en vrouwelijke dieren van alle levende wezens, zoals God had opgedragen. En de Heer deed de deur achter hem dicht. 40 dagen lang hield de vloed over de aarde aan. Het water steeg en tilde de ark op, tot hoog boven de aarde. Het water nam toe en kwam hoog boven de aarde te staan. En de ark dreef op het water. Het water bleef zo toenemen op de aarde dat het al de hoge bergen onder de hemel bedekte. 15 el daarboven steeg het water, zodat het de bergen bedekte. Alle levende wezens die zich op de aarde bewogen, vogels, tamme en wilde dieren, en alle dieren die over de grond kruipen, en ook alle mensen, kwamen om. Alles wat levensadem in zijn neus had, alles wat op het droge leefde, vond de dood. Alles wat op de aardbodem bestond, werd vernietigd. De mensen, de viervoetige dieren, de kruipende dieren en de vogels in de lucht werden van de aarde verwijderd. Alleen Noach en degene die bij hem in de ark waren, bleven in leven. Het water bleef stijgen op de aarde 150 dagen lang.

Genesis, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 22. Toen dacht God aan Noach en aan al de wilde en tamme dieren die bij hem in de ark waren. En God liet een wind over de aarde gaan, waardoor het water begon te zakken. De bronnen van de diepte en de sluizen van de hemel werden gesloten en de regen uit de hemel hield op. Het water vloeide langzaam van de aarde weg. Na verloop van 150 dagen begon het te verminderen. Op de 17e dag van de 7e maand kwam de ark op de bergen van Ararat te liggen. Het water nam geleidelijk af tot de 10e maand. Op de eerste dag van de 10e maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na verloop van 40 dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht. Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen, tot het water op de aarde was opgedroogd. Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggestroomd. Maar de duif vond geen plek waar zij haar pootjes kon neerzetten en keerde bij hem terug in de ark, want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif en haalde haar weer bij zich in de ark. Nu wachtte hij nog eens 7 dagen en liet opnieuw een duif uit de ark los. Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam met een groen olijfblad in haar bek, begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn. Hij wachtte nog eens 7 dagen en liet opnieuw een duif los. Maar deze duif keerde niet meer bij hem terug. In het 601e jaar, op de eerste dag van de eerste maand, begon het water boven de aarde op te drogen. Nu schoof Noach het dak van de ark opzij en keek naar buiten. En zie, de aardbodem was droog. Op de 27e dag van de 2e maand was de aarde droog. God sprak tot Noach en zei: ga uit de ark met uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen. Laat alle dieren die bij u zijn mee naar buiten komen. Alle levende wezens, vogels, viervoetige dieren en kruipende dieren, dan kunnen zij weer de aarde bevolken, weer vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen naar buiten. Ook alle viervoetige dieren, alle kruipende dieren, alle vogels en wat op de grond kruipt, soort bij soort, verlieten de ark. Toen bouwde Noach een altaar om de Heer te eren. Hij deed een keuze uit de reine dieren en uit de reine vogels en droeg op het altaar brandoffers op. De Heer rook de aangename geur en zei bij zichzelf: ik zal de aardbodem nooit meer vervloeken vanwege de mensen. Het hart van de mens is immers van jongs af geneigd tot het kwade. Ook de andere levende wezens zal ik nooit meer treffen, zoals ik nu heb gedaan. Zolang de aarde bestaat, blijft er zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, dag en nacht, zomer en winter. Nooit houdt dat op.

Genesis. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 29. Toen zegende God Noach met zijn zonen en zei tegen hem: wees vruchtbaar, word talrijk en bevolk de aarde. Er zal vrees en schrik voor u zijn bij alle dieren op de aarde, bij alle vogels in de lucht, bij alles wat op de grond kruipt en bij alle vissen in de zee. Ze zijn onder uw heerschappij gesteld. Alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen. Ik schenk u dat allemaal naast het groene gewas. Alleen vlees met de ziel, vlees met het bloed er nog in, mag u niet eten. Ook uw eigen bloed zal ik terugeisen. Van alle dieren zal ik het terugeisen en ook van de mensen. Van de mensen onderling zal ik het leven van de mens terugeisen. Het bloed van degene die het bloed van een mens vergiet, zal door mensen worden vergoten, want de mens is gemaakt naar het beeld van God. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en word er talrijk. God zei tegen Noach en zijn zonen: nu sluit ik mijn verbond met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, alle dieren die uit de ark zijn gekomen, alle dieren van de aarde. Ik sluit met u mijn verbond, dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten. En God zei: dit is het teken van het verbond dat ik sluit tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. Ik zet mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal ik denken aan het verbond tussen mij en u en alle levende wezens. Aan alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed om alles wat leeft te verdelgen. Als de boog in de wolken staat, zal ik hem zien. En daarbij denken aan het altijd durend verbond tussen God en alle levende wezens, alles wat op de aarde leeft. En God zei tegen Noach: dat is het teken van het verbond dat ik heb gesloten tussen mij en alles wat leeft op de aarde. De zonen van Noach, die met hem uit de ark gekomen waren, heten Sem, Gaam en Jafet. Gaam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach, en door hen werd de hele aarde bevolkt. Noach was landbouwer en hij was de eerste die een wijngaard plantte. Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en kwam naakt in zijn tent te liggen. Gaam, de vader van Kanaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het buiten aan zijn twee broers. Maar Sem en Jafet haalden een mantel, legden die op hun schouders, liepen achteruit en bedekten met afgewend gelaat de naaktheid van hun vader, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij: vervloekt zal Kanaan zijn. De laagste knecht van zijn broers zal hij zijn. En hij vervolgde: gezegend is de Heer, de God van Sem. Kanaan zal zijn dienstknecht zijn. Mogen God ruimte geven aan Jafet. Mogen hij wonen in de tenten van Sem. Kanaan zal zijn knecht zijn. Noach leefde na de vloed nog 350 jaar. De levensduur van Noach bedroeg 950 jaar. Toen stierf hij.

Genesis, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 32. Nu volgt de geslachtslijst van de zonen van Noach. Sem, Cham en Jafet. Dit zijn de zonen die na de vloed zijn geboren. Zonen van Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek en Tiras. Zonen van Gomer: Askenas, Rifat en Togarma. Zonen van Javan: Elisa, Tarsis, de Kittiers en de Dodanieten. Van hen stammen al diegenen af die zich over de eilanden verspreid hebben. Dat zijn dus de zonen van Jafet volgens hun land, taal, stam en volk. Zonen van Cham: Kush, Egypte, Put en Kanaan. Zonen van Kush: Seba, Chawila, Sapta, Rama en Sapteka. Zonen van Rama: Seba en Dedan. Kush verwekte Nimrod. Deze was de eerste machtige heerser op aarde. Hij was een geweldig jager voor de Heer. Vandaar dat men zegt, een geweldig jager voor de Heer, net als Nimrod. Oorspronkelijk lag zijn rijk in Babel, Erek, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assur. Hij bouwde Nineveh, Rehobothir, Kalach en Rezen tussen Nineveh, de grote stad, en Kalach. Egypte verwekte de Ludieten, Anamieten, Lehabieten, Naftuchieten, Patruzieten, Kaslugieten en Kaftorieten, waar de Filistijnen van afstammen. Kanaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, en Get, de Jebusieten, Amorieten, Girgazieten, Giwieten, Arkieten, Sinieten, Arwadieten, Semarieten en Hamatieten. Later hebben de Canaanitische stammen zich verspreid. De grens van de Canaanieten loopt vanaf Sidon over Gerar naar Gaza en dan in de richting van Sodom, Gomorra, Adma en Seboim tot Leza. Dat zijn dus de zonen van Cham, volgens hun geslachten, talen, landen en volken. Ook Sem kreeg kinderen. Hij was de stamvader van alle zonen van Eber en de oudste broer van Jafet. Zonen van Sem: Elam, Assur, Arpaksaat, Lut en Aram. Zonen van Aram: Us, Gul, Geter en Mas. Arpaksaat verwekte Selach en Selach verwekte Eber. Eber kreeg twee zonen. De eerste heette Peleg, omdat in zijn tijd de aarde verdeeld werd, en zijn broer heette Joktan. Joktan verwekte Almodaat, Selef, Chasarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ophir, Chawila en Jobab. Alle zonen van Joktan. Hun woonplaats is het gebied vanaf Meza in de richting van Sefar, het gebergte in het oosten. Dat zijn dus de zonen van Sem, volgens hun geslachten, talen, landen en volken. Dat zijn de geslachten van de zonen van Noach, volgens hun afstamming. Van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde verspreid hebben.

Genesis, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 32. Alle mensen op aarde spraken één taal en gebruikten dezelfde woorden. Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren,

hoopte te zien, zei hij. Nu zijn ze één volk en spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij nu doen, is nog maar een begin. Later zal geen enkel plan van hen meer te stuiten zijn. Laten wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de ander zegt. En de Heer dreef hen vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over. En er kwam een einde aan de bouw van de stad. Daarom noemt men die stad Babel, want de Heer heeft daar verwarring gebracht in de taal van alle mensen en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid. Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem 100 jaar was, verwekte hij Arpaksaad, 2 jaar na de vloed. Sem leefde na de geboorte van Arpaksaad nog 500 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Arpaksaad was 35 jaar toen hij Selach verwekte. Arpaksaad leefde na de geboorte van Selach nog 403 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Selach 30 jaar was, verwekte hij Eber. Selach leefde na de geboorte van Eber nog 403 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Eber 34 jaar was, verwekte hij Peleg. Eber leefde na de geboorte van Peleg nog 430 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Reu. Peleg leefde na de geboorte van Reu nog 209 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Reu 32 jaar was, verwekte hij Serug. Reu leefde na de geboorte van Serug nog 207 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nachor. Serug leefde na de geboorte van Nachor nog 200 jaar en hij kreeg zonen en dochters. Toen Nachor 29 jaar was, verwekte hij Terach. Nachor leefde na de geboorte van Terach nog 119 jaar en kreeg zonen en dochters. Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nachor en Haran. Dit zijn de nakomelingen van Terach. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot. Haran stierf nog bij het leven van zijn vader Terach in zijn geboorteland Ur in Kasdim. Abram en Nachor huwden beiden een vrouw. De vrouw van Abram heette Sarai en de vrouw van Nachor heette Milka. Zij was de dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai was onvruchtbaar en had geen kinderen. Terach nam zijn zoon Abram en zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, de vrouw van zijn zoon Abram, met zich mee, weg uit Ur in Kasdim en ging op weg naar Kanaan. Toen zij echter in Haran aangekomen waren, bleven zij daar. Heel de levensduur van Terach bedroeg 205 jaar. Toen stierf Terach in Haran.

Genesis, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 20. De Heer zei tegen Abram: trek weg uit uw land, uw stam en ouderlijk huis, naar het land dat ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat u een zegen zult zijn. Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degene die u verwenst, zal ik vervloeken. Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen. Toen ging Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen, en Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar toen hij Haran verliet. Met zijn vrouw Sarai en met Lot, de zoon van zijn broer, met al hun bezittingen en met degenen die zij in Haran in dienst hadden genomen, ging Abram op weg naar Canaan. In Canaan aangekomen, trok Abram het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de eik van More. Toentertijd waren de Canaanieten nog in het land. Daar verscheen de Heer aan Abram en zei: aan uw nakomelingen zal ik dit land in bezit geven. Toen richtte hij daar een altaar op voor de Heer, die hem verschenen was. Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Bethel, sloeg zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten, richtte een altaar op voor de Heer en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe. Toen er eens hongersnood in het land kwam, ging Abram naar Egypte om daar een tijd lang te blijven, want de hongersnood drukte zwaar op het land. Voor hij Egypte binnentrok, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: luister eens, ik weet dat je een mooie vrouw bent. Als de Egyptenaren je zien en denken dat je mijn vrouw bent, zullen ze mij vermoorden en jou in leven laten. Zeg liever dat je mijn zuster bent, dan zal ik het er goed afbrengen en om jou in leven blijven. Zodra Abram in Egypte kwam, zagen de Egyptenaren hoe uitzonderlijk mooi zijn vrouw was. De hovelingen van de farao, die haar gezien hadden, gaven tegenover de farao hoog van haar op. Toen liet de farao haar in zijn huis brengen. Omwille van haar behandelde hij ook Abram goed en schonk hem schapen, runderen en ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen. Maar de Heer bracht de farao en zijn hovelingen zware slagen toe om wat er gebeurd was met Sarai, de vrouw van Abram. Toen ontbood de farao Abram en zei: wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is, zodat ik haar als vrouw heb genomen? Hier is uw vrouw, neem haar mee en ga heen. In opdracht van de farao brachten enkele van zijn mannen Abram en zijn vrouw met al zijn bezittingen de grens over.

Genesis, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 18. Zo trok Abram met zijn vrouw en al zijn bezittingen uit Egypte weg, de Negeb in. Lot ging met hen mee. Abram was een rijk man die heel veel vee, zilver en goud bezat. Van de Negeb trok hij verder naar Bethel, naar de plek tussen Bethel en Ai, waar zijn tent ook in het begin gestaan had. Naar de heilige plaats waar hij vroeger een altaar had opgericht. Daar riep Abram de naam van de Heer aan. Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, runderen en tenten. Het land liet evenwel niet toe dat ze bij elkaar bleven, want hun bezit was zo omvangrijk dat ze niet bij elkaar konden blijven. Dit veroorzaakte botsingen tussen de herders van Abram en die van Lot. Bovendien woonden toendertijd ook de Canaanieten en de Perizieten nog in het land. Daarom zei Abram tegen Lot: laten wij geen ruzie met elkaar maken en onze herders evenmin. Wij zijn toch broers van elkaar. Het hele land ligt voor je. Het is werkelijk beter dat je weggaat. Ga jij links, dan ga ik rechts. Ga jij rechts, dan ga ik links. Toen liet Lot zijn blik rondgaan. Hij zag hoe rijk aan water het land langs de Jordaan was. Want voordat de Heer Sodom en Gomorra verwoest had, was deze streek tot Soar toe als de tuin van de Heer, even waterrijk als Egypte. Daarom koos Lot heel het land langs de Jordaan en ging oostwaarts. Zo scheiden de beide broers. Abram bleef in Canaan wonen, maar Lot zocht zich een woonplaats bij de steden in de Jordaanstreek en sloeg zijn tent op in de nabijheid van Sodom. De Sodomieten bedreven veel kwaad en zondigden tegen de Heer. Nadat Lot was weggegaan, zei de Heer tegen Abram: laat uw blik rondgaan en kijk vanaf de plaats waar u staat naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat u ziet schenk ik aan u en aan uw nageslacht, voor altijd. Ik zal uw nakomelingen zo talrijk maken als het zand op de aarde. Alleen iemand die het zand van de aarde kan tellen, zal uw nakomelingen kunnen tellen. Ga het hele land door, in de lengte en in de breedte, want ik schenk het aan u. Toen sloeg Abram zijn tent op en ging wonen bij de eik van More te Hebron. Daar richtte hij een altaar op voor de Heer.

Genesis. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 24. Het was in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, van Ariok, de koning van Elazar, van Kedorlaomer, de koning van Elam en van Tidal, de koning van Goim. Deze koningen waren in oorlog met Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning van Seboim, en met de koning van Bela, dat ook Soar heet. Deze koningen trokken gezamenlijk op naar het dal van Siddim, nu Zoutzee geheten. Na 12 jaar aan Kedorlaomer onderworpen te zijn geweest, waren zij in het 13e jaar in opstand gekomen. In het 14e jaar rukte Kedorlaomer op, samen met de koningen die zijn bondgenoten waren. Zij versloegen de Refaïten bij Asteroth-Karnaim, de Zuzieten bij Ham, de Emieten in de vlakte van Kiriataim en de Gorieten. Zij achtervolgden hen door het Seirgebergte tot bij de eik van Paran aan de rand van de woestijn. Daarna bogen zij af naar En-Mispat, ook Kades geheten, en richtten een slachting aan in heel het gebied van de Amalekieten en onder de Amorieten in Chasseson-Tamar. Toen trokken de koningen van Sodom, van Gomorra, van Seboim en van Bela, ook Soar geheten, ten strijde. En in het dal van Siddim raakten zij slaags met hen. Met Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidal, de koning van Goim, Amraphel, de koning van Sinear, en Ariok, de koning van Elazar. 4 koningen tegen 5. In het dal van Siddim waren veel asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorra sloegen op de vlucht en vielen in die putten, terwijl de overigen de bergen invluchten. De vijanden maakten zich meester van al het bezit van Sodom en Gomorra en van al hun voedselvoorraden. Daarna gingen zij weg. Bij hun aftocht voerden zij ook Lot mee, de zoon van Abrams broer, met zijn bezittingen. Lot woonde namelijk in Sodom. Een vluchteling bracht het nieuws aan Abram, de Hebreër. Hij woonde op dat ogenblik bij de eik van Mamre, de Amoriet, een broer van Eskol en Aner, beide bondgenoten van Abram. Toen Abram hoorde dat zijn broer gevangen was genomen, riep hij de geoefende mannen die in zijn huis waren geboren op om zich te wapenen. Het waren er 318 en hij ging de vijanden achterna tot bij Dan. Met zijn dienaren viel hij hen in de nacht van verschillende kanten aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Goba, ten noorden van Damascus. Hij heroverde alle goederen, ook zijn broer Lot en zijn bezittingen. Evenals de vrouwen en het krijgsvolk bracht hij terug. Na zijn terugkeer uit de slag tegen Kedorlaomer en zijn koninklijke bondgenoten trok de koning van Sodom Abram tegemoet in het dal van Sawe, ook het dal van de koning geheten. En Melchisedek, de koning van Salem, bood hem brood en wijn aan. Omdat hij priester was van de Allerhoogste God, zegende hij hem met deze woorden: gezegend zij Abram door de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijand aan u heeft uitgeleverd. En Abram gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abram: geef mij alleen de mensen terug, de buit kunt u zelf houden. Maar Abram zei tegen de koning van Sodom: met opgeheven hand zweer ik bij de Heer, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik wil niets van u hebben, geen draad en geen schoenriem, niets van wat u toebehoort. U moet niet kunnen zeggen dat u Abram rijk hebt gemaakt. Niets daarvan.
Ik vraag alleen maar wat de mannen verteerd hebben. En het deel van Aner, Eskol en Mamre, die met mij zijn uitgetrokken. Laat hen nemen wat hun toekomt.

Genesis, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 21. Na deze gebeurtenissen klonk het woord van de Heer in een visioen tot Abram. Vrees niet, Abram, ik zal uw schild zijn. Uw loon zal zeer groot zijn. Toen zei Abram, Heer God, wat heb ik aan uw gaven? Want ik blijf maar kinderloos, en de Damascener Eliezer zal de bezitter van mijn huis worden. Abram zei, U hebt mij geen nakomelingen geschonken, en een ondergeschikte zal mijn erfgenaam zijn. Toen werd het woord van de Heer tot hem gericht. Niet hij wordt uw erfgenaam. Uw erfgenaam zal iemand zijn die u zult verwekken. Hij leidde hem naar buiten en zei, Kijk naar de hemel en tel de sterren als u kunt. En hij verzekerde hem, Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Abram heeft de Heer geloofd en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid. Toen zei hij tegen hem, Ik ben de Heer die u uit Ur in Kasdim leidde om u dit land in bezit te geven. Abram vroeg, Ach, Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen? Hij zei tegen hem, Haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif. Hij haalde dit alles, sneed de dieren doormidden en legde de stukken tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abram joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap. Hevige angst en duisternis overvielen hem. En de Heer zei tegen Abram, U moet goed weten dat uw nakomelingen als vreemden zullen wonen in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen als slaven dienen en men zal hen onderdrukken, 400 jaar lang. Maar het volk dat zij moeten dienen zal ik vonnissen. En daarna zullen zij wegtrekken met rijke bezittingen. U zult zelf in vrede tot uw vader gaan. Pas in gezegende ouderdom zult u begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want dan is de maat van de schuld van de Amorieten pas vol. Toen de zon was ondergegaan en het helemaal donker was geworden, zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de doormidden gesneden stukken doorgingen. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei, Aan uw nakomelingen schenk ik dit land vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, de Kenizieten, Kadmonieten, Hethieten, Perizieten, Rephaïten, Amorieten, Canaanieten, Girgazieten en Jebusieten.

Genesis, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 16. Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin die Hagar heette. Sarai zei tegen Abram: "Je weet dat de Heer mijn schoot heeft gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Ga dus naar mijn slavin. Misschien krijg ik een zoon van haar." En Abram stemde in met Sarai's voorstel. Sarai, de vrouw van Abram, gaf dus Hagar, haar Egyptische slavin, aan haar man Abram als vrouw. Abram woonde toen al 10 jaar in Canaan. Hij had gemeenschap met Hagar en zij werd zwanger. Toen zij dat bemerkte, begon zij haar meesteres hooghartig te behandelen. Daarom zei Sarai tegen Abram: "Jij bent aansprakelijk voor het onrecht dat mij wordt aangedaan. Ik heb mijn slavin in jouw armen gelegd. En nu zij ziet dat ze zwanger is, word ik door haar hooghartig behandeld. De Heer moge oordelen wie van ons beiden in haar recht staat." Daarop zei Abram tegen Sarai: "Je kunt over je slavin beschikken. Doe met haar wat je wilt." Toen begon Sarai haar het leven zo onaangenaam te maken dat zij van haar wegvluchtte. De engel van de Heer vond Hagar bij een waterbron in de woestijn, de bron die aan de weg naar Soer ligt. Hij zei: "Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen?" Zij zei: "Ik ben weggevlucht bij mijn meesteres Sarai." De engel van de Heer zei tegen haar: "Ga naar uw meesteres terug en dien haar." De engel van de Heer zei ook nog tegen haar: "Uw nakomelingen zal ik zeer talrijk maken. Zo talrijk dat zij niet meer te tellen zijn." De engel van de Heer verzekerde haar: "U bent nu zwanger. U zult een zoon baren en hem Ismaël noemen. Want de Heer heeft u verhoord in uw ellende. Een wilde ezel wordt hij. Zijn hand gaat omhoog tegen allen, en allen verheffen de hand tegen hem. Al zijn broers trotseert hij." Toen gaf zij de Heer, die tegen haar gesproken had, een naam, El-Roi. Want, dacht zij, ik heb God werkelijk gezien, en ik leef nog, nadat ik hem gezien heb. Vandaar dat die put de put van Lachai Roy heet. Hij ligt tussen Kades en Beret. Toen baarde Hagar voor Abram een zoon en hij noemde die zoon Ismaël. Abram was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde.

Genesis, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 27. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer hem en zei: Ik ben God de Almachtige. Richt uw schreden naar mij en gedraag u onberispelijk. Ik wil mijn verbond met u sluiten en u zeer talrijk maken. Toen boog Abraham diep neer en God sprak tot hem: Dit is mijn verbond met u. U zult de vader worden van een menigte volken. U zult niet langer Abraham heten, uw naam zal Abraham zijn, want ik heb u vader gemaakt van vele volken. Ik zal u zeer vruchtbaar maken. Volken zal ik van u maken, zelfs koningen zullen uit u voortkomen. Ik sluit mijn verbond met u en uw nakomelingen, generatie na generatie. Een altijd durend verbond. Ik zal uw God zijn en de God van uw nakomelingen. Heel Canaan, het land waar u nu als vreemdeling verblijft, zal ik aan u en uw nakomelingen geven om het voor altijd te bezitten en ik zal hun God zijn. Verder zei God nog tegen Abraham: U moet dus mijn verbond onderhouden, u en uw nakomelingen, generatie na generatie. Dit is mijn verbond dat u moet onderhouden. Mijn verbond met u en uw nakomelingen. Alle mannelijke personen moeten besneden worden. U moet uw voorhuid besnijden. Dat zal het teken zijn van mijn verbond met u. Al uw mannelijke kinderen moeten, als ze 8 dagen oud zijn, besneden worden, generatie na generatie. Dit geldt ook voor degenen die niet van uw stam zijn, maar die in uw huis zijn geboren of van vreemden gekocht zijn. Iedereen die dus in uw huis is geboren of door u gekocht is, moet besneden worden. Zo zal mijn verbond, in uw lichaam getekend, een blijvend verbond zijn. Iedere onbesnedene, ieder mannelijk persoon die zijn voorhuid niet heeft laten besnijden, moet uit zijn stam verwijderd worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nu zei God tegen Abraham: Sarai, uw vrouw, moet u niet meer Sarai noemen, haar naam zal Sara zijn. Ik zal haar zegenen en ook uit haar zal ik u een zoon schenken. Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken zal uitgroeien. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich ter aarde en lachte. Want hij zei bij zichzelf: Zou een man van 100 jaar nog een zoon krijgen? En zou Sara, die 90 is, nog een kind op de wereld brengen? Daarom zei hij tegen God: Laat Ismaël liever uw gunst genieten. God antwoordde: Nee, uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en u zult hem Isaak noemen. Met hem en met zijn nakomelingen zal ik mijn verbond sluiten, een altijd durend verbond. Maar ook uw verzoek betreffende Ismaël verhoor ik. Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaarheid geven en hem zeer talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en een groot volk zal ik van hem maken. Maar mijn verbond zal ik sluiten met Isaak, die Sara het volgend jaar op deze tijd zal baren. Toen God dit alles gezegd had, ging hij weg van Abraham. Toen besneed Abraham zijn zoon Ismaël en allen die bij hem in huis geboren waren of die hij gekocht had. Alle mannelijke personen in zijn huis. Nog diezelfde dag besneed hij hun voorhuid, zoals God hem bevolen had. Abraham was 99 jaar toen zijn voorhuid besneden werd. Zijn zoon Ismaël was 13 jaar toen zijn voorhuid besneden werd. Op dezelfde dag werden Abraham en zijn zoon Ismaël besneden. Met hem werden ook al zijn huisgenoten besneden. Degenen die in zijn huis geboren waren of die hij van vreemden had gekocht.

Genesis. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 33. Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep en zei: "Indien ik genade heb gevonden in uw ogen, mijn Heer, ga dan niet aan uw dienaar voorbij. Ik zal water laten halen, was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik een stuk brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis." Ze zeiden: "Doe dat, heel graag." Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei:

Hij antwoordde, daar in de tent. Toen zei hij, het volgend jaar, rond deze tijd, kom ik bij u terug. En dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben. Sarah stond te luisteren bij de ingang van de tent, achter hem. Nu waren Abraham en Sarah oud en bejaard. En Sarah ging het niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom moest Sarah bij zichzelf lachen. Want zij dacht, zal ik nog liefde genieten nu ik oud ben en ook mijn Heer al oud is? Maar de Heer zei tegen Abraham, waarom lacht Sarah? En vraagt zij zich af, zou ik op mijn leeftijd werkelijk nog een kind krijgen? Is er voor de Heer dan iets te moeilijk? Over een jaar, precies op deze tijd, kom ik bij u terug. En dan zal Sarah een zoon hebben. Toen zei Sarah, ik heb niet gelachen, want zij was bang geworden. Maar hij zei, jawel, u hebt gelachen. Toen de mannen verder trokken, zagen zij in de diepte Sodom liggen. Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heer dacht, zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Want Abraham werd zeker een groot en machtig volk. En om hem zullen alle volken van de aarde zich gezegend noemen. Ik heb hem immers uitverkoren. Zijn zonen en zijn nakomelingen moet hij leren zich door een rechtschapen en deugdzaam leven aan de weg van de Heer te houden. Dan kan de Heer vervullen wat hij over Abraham gezegd heeft. Daarom, zei de Heer, luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op. Uitermate zwaar is hun zonde. Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot mij is doorgedrongen. Ik wil het weten. Toen gingen de mannen op weg in de richting van Sodom. De Heer bleef echter nog bij Abraham staan. Abraham ging naar hem toe en zei, wilt u werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult u die dan verdelgen? Zult u de stad geen vergiffenis schenken omwille van de 50 rechtvaardigen die er wonen? Zoiets kunt u toch niet doen, de rechtvaardigen samen met de boosdoeners laten sterven. Dan zou het de rechtvaardigen vergaan als de boosdoeners. Dat kunt u toch niet doen? Zal hij, die de hele aarde oordeelt, geen recht doen? En de Heer zei, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen in de stad vind, zal ik omwille van hen de hele stad vergiffenis schenken. Abraham begon weer en zei, mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben? Misschien ontbreken er aan de 50 rechtvaardigen 5. Zult u dan toch om die 5 de hele stad verwoesten? En de Heer zei, ik zal haar niet verwoesten als ik er 45 vind. Opnieuw sprak Abraham tot hem. Misschien zijn er maar 40 te vinden. En de Heer zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Nu zei Abraham, laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog eens aandring. Misschien zijn er maar 30 te vinden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er 30 vind. Abraham zei opnieuw, ik ben wel vrijpostig als ik bij mijn Heer blijf aandringen, maar misschien worden er maar 20 gevonden. En hij zei, ik zal de stad niet verwoesten omwille van die 20. Abraham zei, laat mijn Heer niet kwaad worden als ik nog 1 keer spreek. Misschien zijn er maar 10 te vinden. En hij zei, ik zal de stad niet verwoesten omwille van die 10. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham beëindigd had, ging hij weg. En Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.

Genesis. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 38. De twee engelen kwamen tegen de avond in Sodom aan, terwijl Lot bij de stadspoort zat. Toen Lot hen zag aankomen, stond hij op, ging hun tegemoet, boog diep en zei: "Ik verzoek u, mijn heren, neem uw intrek in het huis van uw dienaar en breng daar de nacht door.